0: Goedemorgen.
1: Een hele goede morgen, Noord-Holland.
0: Bart Slim.
1: Ja, er staat weer een prachtige verzameling platen voor je klaar.
0: Goedemorgen, met een pakkie met Bart.
1: Hoe drink je je koffie?
2: Zwart.
0: Wat moet er op de toeter?
1: Hoor je dat geluid en weet je welk woord er is weggetoeterd? Onmiddellijk die telefoon pakken.
0: Goedemorgen met Bart Slim. Elke werkdag van 10 tot 12.
1: Onder het genot van een lekker bakkie.
0: Hier.
1: Ja.
0: Bij NH.
1: Dat bedoel ik.

0: Ik ben Lissy uit Assendelft.
1: Ik ben Hanna uit Amsterdam.
2: Ik ben Isabel uit Haarlem.
3: Ik ben Estra uit Hoofddorp.
4: Ik ben Hoek uit Schermoren.
5: Ik ben Milou uit Amsterdam.
6: Ik ben Kegodien uit Wisp.
7: Thuis in heel Noord-Holland.
8: Het is 3:00.
9: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Ruim 60.000 mensen met een psychische aandoening raken na hun behandeling uit beeld en komen daardoor opnieuw in de problemen. Dat blijkt uit een grote inventarisatie van de brancheorganisatie van GGZ-instellingen. Patiënten die een behandeling hebben afgerond komen daarna vaak op straat terecht of hebben nog schulden. Zo belanden ze regelmatig in een nieuwe crisis. Sinds 2015 zijn gemeenten niet meer verplicht om de zorg en begeleiding te bieden die na een opname of een detentie nodig is. De brancheorganisatie van GGZ-instellingen wil dat die zorg weer terugkomt. In de Verenigde Staten worden geslachtsveranderende operaties en hormoonbehandelingen voor minderjarigen binnenkort niet meer vergoed. President Trump zegt dat hij de zorg gaat schrappen uit het pakket van Medicaid, het openbare zorgprogramma voor mensen met een lager inkomen. Eerder werd de vergoeding voor puberteitsremmers al ingetrokken. Het is een nieuwe stap in een reeks maatregelen van Trump die de rechten van transpersonen in de VS beperkt. Alleen de geestelijke gezondheidszorg voor transgender minderjarigen wordt nog wel vergoed. Spotify komt met regels voor muziek die gemaakt is door AI. Het streamingplatform weert de nummers niet, maar geeft vanaf volgende maand wel aan of er kunstmatige intelligentie aan te pas is gekomen. Ook komt AI-muziek niet meer langs in aanbevelingen voor gebruikers. Atlete Nadine Visser heeft op het EK Atletiek in Birmingham goud behaald op de 100 meter horde. Uit een fotofinish bleek dat ze een duizendste sneller was dan de Poolse Pia Skrzyzowska die het zilver pakte. Het is voor Visser de eerste EK-medaille op die afstand. Het weer, weinig bewolking vannacht. Het koelt af tot een graad of 10. De komende dag is het zonnig en droog. Het wordt 24 graden in het noorden tot 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
8: Non-stop muziek.
10: De NH Muziek Mix.

0: De ontbijttafel.
1: Jij eerst aan het lachen? Hij is voor jou de kaasschaaf.
2: Yes!
1: Jawel! Hij komt jouw kant op. Ik wens je heel veel plezier.
0: Elke werkdag van 6 tot 10. Bij NH.

0: Ik ben Jan uit Egmond aan Zee.
1: Hi, ik ben Jennifer en ik kom uit de Hoofddorp.
2: Ik ben Michael uit Amsterdam.
3: Ik ben Rachel en ik woon met heel veel plezier in Hilversum.
4: Ik ben Jonathan uit Haarlem. Thuis in
5: Heelmoord-Holland. Het is 4:00.
6: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Een kwart van de mensen die een behandeling heeft gehad voor een ernstige psychische aandoening wordt daarna niet goed begeleid. Dat blijkt uit een inventarisatie van de GGZ-brancheorganisatie. Vaak raken patiënten helemaal uit zicht en komen ze al snel opnieuw in de problemen. Soms hebben ze bijvoorbeeld geen woning of zijn er financiële problemen. Op het Caribameer in Zimbabwe zijn zeker 15 mensen omgekomen bij een ongeluk met een veerboot. De boot raakte mogelijk in de problemen door hoge golven en sloeg om. Tientallen mensen konden uit het water gered worden, maar 27 mensen worden nog vermist. Duikers zijn naar hen op zoek. Volgens lokale media was de veerboot oud en waren er meer mensen aan boord dan toegestaan. Het Caribameer ligt op de grens van Zimbabwe en Zambia en is ruim 200 kilometer lang. De Amerikaanse president Trump neemt opnieuw een maatregel gericht tegen transpersonen. Binnenkort worden geslachtsveranderende operaties en hormoonbehandelingen voor minderjarigen niet meer vergoed. Eerder werd de vergoeding voor puberteitsremmers al ingetrokken. 4 mensenrechtenorganisaties hebben de Amerikaanse regering aangeklaagd vanwege de sancties tegen het Internationaal Strafhof, ICC, in Den Haag. Ze eisen dat de maatregelen worden teruggedraaid omdat ze de internationale rechtsorde ondermijnen. President Trump stelde vorig jaar sancties in tegen rechters en aanklagers van het strafhof. Dat was een reactie op het arrestatiebevel van het ICC tegen onder andere de Israëlische premier Netanyahu, die verdacht wordt van oorlogsmisdaden in Gaza. Door de Amerikaanse sancties blijven de ergste misdaden onbestraft, stellen de mensenrechtenorganisaties. Het weer, vannacht weinig bewolking. Het koelt af tot een graad of 10. De komende dag is het zonnig en droog. Het wordt 24 graden in het noorden tot 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
5: Non-stop muziek.
7: De NH Muziek.

0: Wie staat daar nou voor de deur?
1: Nick Velderman.
2: Goedemiddag.
0: Goedemiddag. Het is de Goedemiddagshow. Soms moet je hem even erbij pakken, hè? De verjaardagskalender.
2: Wordt het A
1: of wordt het B?
0: Wat gebeurt er?
1: Rondje van het huis.
0: Ja.
1: Maandag tot en met donderdag tussen 2 en 4.
2: Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
2: Met Nick Velderman.
1: NH.

0: Mijn naam is Tina en ik woon in het mooie Venhuizen in Heerhugowaard.
1: Ik ben Jaap Boesbal uit Marken.
2: Ik ben Loes Scheen en ik kom uit Egmond aan Zee.
3: Thuis in heel Noord-Holland.
4: Het is 5:00.
5: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Een kwart van de mensen die een behandeling heeft gehad voor een ernstige psychische aandoening wordt daarna niet goed begeleid. Dat blijkt uit een inventarisatie van de GGZ-brancheorganisatie. Het gaat om meer dan 60.000 mensen. Vaak raken patiënten helemaal uit zicht. Soms hebben ze geen woning of zijn er schulden, waardoor ze al snel opnieuw in de problemen komen. In Zimbabwe zijn zeker 15 mensen omgekomen bij een ongeluk met een veerboot. Op het Karibameer sloeg de boot om. Mogelijk was hij door hoge golven in de problemen gekomen. Tientallen mensen konden uit het water gered worden, maar 27 mensen worden nog vermist. Duikers zijn naar hen op zoek. Volgens lokale media was de veerboot oud en waren er meer mensen aan boord dan toegestaan. Het Karibameer ligt op de grens van Zimbabwe en Zambia en is ruim 200 kilometer lang. In de Verenigde Staten worden geslachtsveranderende operaties en hormoonbehandelingen voor minderjarigen binnenkort niet meer vergoed. President Trump zegt dat hij de zorg gaat schrappen uit het pakket van Medicaid, het openbare zorgprogramma voor mensen met een lager inkomen. Eerder werd de vergoeding voor puberteitsremmers al ingetrokken. Het is een nieuwe stap in een reeks maatregelen van Trump die zich richt tegen transpersonen in de VS. Alleen de geestelijke gezondheidszorg voor transgender minderjarigen wordt nog wel vergoed. Vanaf volgende week gaat het kabinet praten met oppositiepartijen over de begrotingsplannen. Met wie er wordt gesproken is nog niet duidelijk. Zowel in de Eerste Kamer als in de Tweede Kamer heeft het kabinet geen meerderheid. En dus moet het op zoek naar partijen die de plannen steunen. Het weer, het is helder en de dag begint met een graad of 12. Verder vandaag volop zon en overal droog. Het wordt in het noorden 24 graden. In het zuiden kan het 32 graden worden. Dit was het NOS Journaal.

0: zeg 3 keer en niet 4 keer.
1: Ach nee.
0: Je zei het 4 keer.
1: Nee.
0: Dat zijn de regels.
1: Ja, maar de eerste tel ik niet mee, want dat is oefenen.
0: Nee.
2: Elke werkdag van 6 tot 10 bij

0: ben Sylvie Willy. Oh, Grote Vaart, Amsterdam.
1: Hoi, ik ben Pine. Ik kom uit Noord-Gewaal.
2: Ik ben Jan Willem. Ik woon aan en op de Amstel. Thuis in heel
3: Noord-Holland. 6 uur. Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Ruim 60.000 mensen met een psychiatrische aandoening raken na hun behandeling uit beeld en komen daardoor opnieuw in de problemen. Dat blijkt uit een grote inventarisatie van de brancheorganisatie van GGZ-instellingen. Patiënten die een behandeling hebben afgerond komen daarna vaak op straat terecht of hebben nog schulden. Zo belanden ze regelmatig in een nieuwe crisis. Sinds 2015 zijn gemeenten niet meer verplicht om de zorg en begeleiding te bieden die na een opname of detentie nodig is. De brancheorganisatie wil dat die verplichting weer terugkomt. In Zimbabwe zijn zeker 15 mensen omgekomen bij een ongeluk met een veerboot. Op het Karibameer sloeg de boot om. Mogelijk was hij door hoge golven in de problemen gekomen. Tientallen mensen konden uit het water gered worden, maar 27 mensen worden nog vermist. Duikers zijn naar hen op zoek. Volgens lokale media was de veerboot oud en waren er meer mensen aan boord dan toegestaan. Het Karibameer ligt op de grens van Zimbabwe en Zambia en is ruim 200 kilometer lang. 4 mensenrechtenorganisaties hebben de Amerikaanse regering aangeklaagd vanwege de sancties tegen het internationaal strafhof in Den Haag. President Trump stelde visumbeperkingen en financiële straffen in voor rechters en aanklagers van het hof in reactie op het arrestatiebevel tegen de Israëlische premier Netanyahu. De mensenrechtenorganisaties vinden die sancties onwettig en eisen dat ze worden teruggedraaid. Vanaf volgende week gaat het kabinet praten met oppositiepartijen over de begrotingsplannen. Met wie er wordt gesproken is nog niet duidelijk. Zowel in de Eerste Kamer als in de Tweede Kamer heeft het kabinet geen meerderheid en dus moet het op zoek naar partijen die de plannen steunen. Het weer. De dag begint fris. Het is droog en de zon schijnt volop. Het wordt in het noorden vanmiddag 24 graden. In het zuiden kan het 32 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
4: Ik ben er weer. De ontbijttafel.
5: Met Pieter Kok.

0: Denise Williams met Let's Hear It For The Boy. Goedemorgen, welkom bij NH. Dit is de ontbijttafel. Dit is hem hoor, de allergrootste ontbijttafel van heel Noord-Holland. Betekent dat voor jou ook altijd plek om aan te schuiven? Voel je vrij, wees welkom. Ook al is het pas 6 minuutjes over 6 op die vroege woensdagochtend. Die echt prachtig mooi blauw begint, want het wordt een lekker dagje vandaag. Het is 12 augustus en Anne is erbij voor Redactie en Productie. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: En is Lisa er ook nog voor het nieuws? Goedemorgen, Lisa.
2: Goedemorgen.
0: Jongens, hoe zitten we in de eclipsbrillen? Is er al helemaal paniek bij iedereen?
2: Ja. Ik heb nog niks.
0: Nee, joh, kom wel goed.
2: Kom wel goed? Maar waar haal ik die vandaan?
0: Nou, die bril die kun je wel op je buik schrijven, inderdaad. Maar... ik vond, we hadden gisteren zo'n expert aan de lijn en die gaf gewoon de beste tip. De selfie-stand van je telefoon gebruiken. En dan naar de zon kijken.
2: Serieus?
0: Ja.
2: Ja, maar ik las ook. Maar dan sta je dus met de rug naar de zon.
0: Ja.
2: En dan hou je je telefoon voor je. En precies. Dan kan je zeg maar tegenovergesteld terugkijken.
0: Ja, en dan gaan je ogen dus nooit kapot ervan.
2: Cool.
0: Want daar doen we het allemaal voor, hè?
2: Ja.
0: Je ogen niet kapot gaan.
1: Ik ben wel een beetje sceptisch.
0: Waarover? Hierover. Over of je dan iets ziet.
1: Nee, want als je het hele tafereel gaat filmen met je camera...
0: Ja.
1: Dan kun je dus ook een vlek op je camera krijgen.
0: Is dat zo?
1: Ja.
0: Maar waarom
1: maar
0: zou
1: dat
0: het hele...
1: is gewoon met je, zeg maar, je achterkantcamera. Echt?
0: Ja, maar wacht heel eventjes. We hebben het hier met Jan Visser over gehad. Ga dit nou niet filmen, jongens. Het hoeft niet ook op jouw telefoon
1: te
0: staan.
1: Nee, oké, maar als je zeg maar via die kant kijkt, via die camera.
0: Ja, dat weet ik, maar je moet toch ook... Ja, ik weet niet.
1: Dan heb je dat toch ook met de selfie-camera?
0: Ik vind het allemaal hartstikke leuk wat we mee gaan maken met die eclipse. Maar je hoeft daar niet een half uur naar te gaan staren. Ik weet niet, heb je wel eens zitten kijken hoe het gras groeit? Dat is ook echt niet interessant. Het duurt lang, hè?
1: Nee, dat is niet interessant, maar deze zonsverduistering toch wel?
0: Om even te zien wat er aan de hand is. Oh, dat is geinig. En weer weg.
1: Maar dit duurt even, hè?
0: Nee, dit duurt een tijdje.
1: Nee, dat duurt max een uur.
0: Dat is lang. Ja, maar een uur.
1: Ja.
0: Een uur naar een heel langzaam stukje planeet zo kijken. Een uur. Ja, we zouden wel gek zijn. Dat doet niemand.
1: Jawel.
0: Niemand. Moet jij opletten.
1: Iedereen gaat dit doen.
0: Nee, niemand gaat met zijn bril een uur lang zo naar boven zitten kijken.
1: Dat is het hele idee.
0: Echt, waar gaan mensen dat doen? Ja, dat snap
1: ik
0: wel. Dat
1: je een thermoskan meenemen en een kleedje.
0: Ach, donder. Ga je ook naar een speciale plek hiervoor?
1: Nou, ik ga wel waar je het goed kan zien. Ik moet nog even bepalen, maar ik ga niet.
0: Dus je gaat naar een speciale plek hiervoor. Je gaat hier niet eventjes gewoon vooruit je raam kijken of zo.
1: Nee.
0: We hebben toch echt een heel andere opvatting van de wereld, hè? Ja, dat is toch...
1: Maar waarom ga je dit niet kijken? Is toch bijzonder?
0: Gewoon kijken. Gewoon even een paar minuutjes. Ik kom toch niet... Hey, ik snap ook niet. Waar moet ik dan de hele tijd naar kijken? Je ziet
1: daar,
0: een hap uit de zon. Ja.
1: Dat gaat er toch voorschuiven en dan weer weg. Dat is toch het hele idee.
0: Maar dat duurt toch lang?
1: Maximaal een uur. Je hebt toch wel geduld voor een uur?
0: Nee, dat heb ik zeker niet. Nee. Krijg nog een appje van Arnold die zegt... Groeide het gras maar. Ja, maar dat doet het ook niet veel te droog.
1: Dat ook.
0: Ik ga liever naar het gras kijken. Ik denk dat ik nog liever naar het gras ga zitten kijken... en naar een regenbui die valt... dan dat ik een uur ga zitten kijken naar die zon.
3: Echt? Goedemorgen, gaat het nu?
0: Nou, het gaat nu heel slecht eventjes. Nou, het is een graad of 15. Je lag niet wat wakker van de kou.
3: Goedemorgen, het is allemaal gezeur. Maar als de wekker afloopt, goedemorgen voor de deur.
0: Zometeen lekker krantenkop kussen na Alex Warren met Fever Dream.

0: David Bowie met Golden Years.
1: Krantenkopquiz.
0: 17:15, hoog tijd voor...
1: De krantenkopquiz.
0: Het is een prachtig mooie quiz. 3 krantenkoppen krijg je van mij, maar 1 daarvan is helemaal niet waar. Aan jou de vraag, welke? Je mag het doorgeven via 088-850-51-52 voor de eer van de ontbijttafel. Die staat er op het spel. Best wel lekker om die even binnen te slepen op de vroege woensdagochtend. Komen ze alle 3 aan.
1: Kop 1.
0: Een vrouw vindt voetbalplaatje uit de jaren 90 en is verbaasd over het formaat. Hij is zo groot als mijn hand.
1: Kop 2.
0: Britse familie houdt slagboom omhoog op Franse tolwegen, maar wordt betrapt.
1: Kop 3.
0: Taylor Swift opgenomen in Nashville Songwriters Hall of Fame. Nou, één van deze 3 is dus niet waar, maar voor de heer van de ontbijttafel, welke is dat precies?
1: De krantenkopquiz.
0: Kop 1. Vrouw vindt voetbalplaatje uit de jaren 90 en is verbaasd over het formaat. Hij is zo groot als mijn hand. Is het kop 2? Britse familie houdt slagboom omhoog op Franse tolwegen, maar wordt betrapt. Of is het misschien kop 3? Taylor Swift opgenomen in Nashville Songwriters Hall of Fame. 088-850-51-52 is het kopie 1.

0: Queen met You're My Best Friend.
1: De krantenkopquiz.
0: Ik heb je er net 3 krantenkoppen gegeven en de vraag gesteld welke is er niet waar. Ik lepel ze nog 1 keertje voor je op. Het is voor mij ook woensdagochtend. Even een kopje erbij. Hè.
1: Kop 1.
0: Een vrouw vindt voetbalplaatje uit de jaren 90 en is verbaasd over het formaat. Hij is zo groot als mijn hand.
1: Kop 2.
0: Britse familie houdt slagbomen omhoog op Franse tolwegen, maar wordt betrapt.
1: Kop 3.
0: Taylor Swift, opgenomen in Nashville Songwriters Hall of Fame. Nou, 1 van deze 3 is dus niet waar, maar welke is dat precies? Ik begin vandaag bij, hou je vast, kop 3. Yoka, Els, Chantal, Paul en Cynthia dachten dat die niet waar was. Maar ze is het jongste lid ooit, ze is pas 36 jaar... en toch al opgenomen in de Nashville Songwriters Hall of Fame.
2: Cool.
0: Ja, best wel gaaf inderdaad. De genomineerden moeten hun eerste belangrijke liedjes minstens 20 jaar geleden hebben uitgebracht, en dat is haar inmiddels gelukt. Ze gaan in Nashville dat allemaal knijthard eren natuurlijk. Wat een feest. Nou, hartstikke leuk, toch? Ja, ze stond al in de Songwriters Hall of Fame, maar nog niet die van Nashville. Want alleen dan heb je het echt gemaakt.
2: Ja, dat denk ik ook.
0: Ja. Gaan we door naar kop 2. De andere Els, Saskia, Lidie, Nico en Ans dachten dat die niet waar was. Maar die is ook gewoon waar. Britse familie houdt slagbomen omhoog op Franse tolwegen, maar wordt betrapt.
2: Jammer.
0: Och. Met 3 auto's tegelijkertijd gingen ze dan onder de slagbomen door. Maar ze kwamen er blijkbaar ook heel vaak, want ze hebben dit 6 maanden lang zo gedaan.
2: Wauw.
0: Waarom zou je zo lang in Frankrijk... Nou ja, ik bedoel, heerlijk. Lekker rondrijden in Frankrijk. Maar ja, iemand stopte gewoon.
2: Heb jij dat wel eens gedaan?
0: Wat?
2: De slagbomen omhoog. Ja, komt heel vaak in Frankrijk.
0: Ik zou nooit de slagbomen omhoog tillen.
2: Nee?
0: Nee, regels zijn regels.
2: Heb je dat ook niet in een parkeergarage of zo gedaan?
0: Nee, natuurlijk niet.
2: Nee?
0: Nee, Anne. De gedachte, affreus. Goed, er hingen natuurlijk camera's, ze zijn geïdentificeerd en ze zijn daadwerkelijk ook van de snelweg geplukt uiteindelijk.
2: Wow.
0: 3000 euro aan tol hadden ze niet betaald.
2: Oei.
0: Mochten ze meteen even aftikken en sorry zeggen waarschijnlijk. Goed, gaan we door naar de kop die vandaag niet waar is. Dat is kop 1. Een vrouw vindt voetbalplaatje uit de jaren 90 en is verbaasd over het formaat. Hij is zo groot als mijn hand. Nee, ze vond een Mars bar.
2: Ah.
0: Ze vond een chocoladereep van Mars. Houdbaar tot 1991, was in een Engels dorpje. Maar ze zegt, ja, dit ding is gewoon heel erg groot. Wat is er nou precies aan de hand? Nou, hou je vast. Een Mars weegt tegenwoordig 40 gram.
2: Ja.
0: Maar in 1991 woog hij 62,5 gram.
2: Oh man.
0: Dat is meer dan 1,5 keer zo groot, hè?
2: Ja.
0: Ongelooflijk.
2: Dat zou lekker zijn.
0: Een woordvoerder van Mars heeft gezegd... ja, veranderende wensen van de consument... gecombineerd met externe factoren zoals stijgende productiekosten... en de prijs van grondstoffen zoals cacao... heeft de reep kleiner gemaakt.
2: Dit is gewoon krimpflatie.
0: Zij hebben de reep kleiner gemaakt en ze hebben er meer geld voor gevraagd.
2: Precies.
0: Weet je wat zo'n reep kost hier in de automaat? Dat weet jij. Wat die hier kost in de automaat van het werk?
2: Ja, is het 1,35?
0: 1,35!
2: Niet normaal,
0: dat
2: hè?
0: Is toch krankste 1,35? Zal ik het nog eens zeggen? 1,35 voor een reep chocola.
2: Niet.
0: Van maar 40 gram. En vroeger kon je lekker met je gulden. Dan had je een marsreep van 62,5 gram.
2: En hoeveel is een gulden ook alweer? 60 cent?
0: 45 eurocent al.
2: Oh ja.
0: Dat is weinig, hè?
2: Dat is weinig.
0: Ja, dat bedoel ik. Nou goed, wat kost een reep chocola bij jou in de automaat op het werk? Dat hoor ik graag van je. Of de blikkies. Want volgens mij worden we ook daar keihard gepiepeld. Maar dat terzijde. Zorg ervoor dat de eer van de ontbijttafel gaat naar een prachtig mooi rijtje. Te weten Arnold, Gerrit, Rodi, Bert, Marcel, Gea, Reddy en Jeannette. Gefeliciteerd.
1: De krantenkopquiz.

0: ben Mary en ik kom uit Purmerend.
1: Ik ben Willy uit Koedijk en getrouwd met Walter uit Amsterdam. Dag, dag. Thuis in heel
2: Het is 6:30 in Diemen is het 13 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Lisa de Jong. Lisa, goedemorgen.
3: Goedemorgen. De Amsterdamse wethouder Melanie van der Horst haalt hard uit naar de kritiek op het achterhouden van informatie over de Oostbrug. Oppositiepartijen spreken van kiezersbedrog, maar Van der Horst noemt dat een aanval op haar integriteit. De wethouder ligt onder vuur omdat ze voor de gemeenteraadsverkiezingen al wist dat de kosten van de geplande Oostbrug over het IJ flink zouden stijgen. Toch deelde ze die informatie toen niet. Van der Horst zegt zelf dat ze de gemeenteraad al ruim een jaar informeert over de hogere kosten. Volgens haar was er eerder nog te veel onzekerheid om de nieuwe cijfers te delen. Volgende week donderdag debatteert de gemeenteraad over de kwestie. Een Pomeriaan-puppy kopen en vervolgens met hoge dierenartskosten blijven zitten. Dat overkwam meerdere kopers in Amsterdam. Een 29-jarige man is door de rechtbank veroordeeld tot een taakstraf. Hij haalde de dwergkeeshondjes uit Bulgarije en verkocht ze in Nederland via Marktplaats. In zijn advertenties vermeldde hij dat de puppy's gezond, vrij van ziekte en ingeënt waren. Maar in werkelijkheid waren de pups ouder dan de advertenties en plakte hij valse vaccinatiestickers in de paspoorten. De man moet een schadevergoeding betalen en mag 5 jaar geen dieren houden. Nadine Visser heeft eindelijk haar grote Europese titel te pakken. De 31-jarige hordeloopster uit Horen won in Birmingham het goud op de 100 meter horde. Het werd een fotofinish.
4: Ja, ik stond daarna de finish alleen maar te balen. Ik dacht, nee, je toch niet. Het was gewoon... ja, onnodig dat ik daar moest wachten tot die fotofinish.
3: Ja, met slechts 1/1000ste verschil kreeg Visser haar plak. Een week voor het EK twijfelde ze nog of ze mee kon doen door pijn aan haar Achillespees. Na een medische check kreeg ze groen licht en liep ze toch naar de winst. Visser zegt nu wel veel pijn te hebben. Het duurt nog even, maar volgend weekend barst het Formule 1-feest los in Zandvoort. Voorlopig voor de laatste keer. Daarom is een replica van de Formule 1-wagen van Max Verstappen nu op verschillende plekken in de regio te zien. Gisteren stond de wagen op het Marsmanplein in Haarlem. Onze verslaggever ging er kijken en vroeg bezoekers wat ze ervan vonden.
5: Ik vind het wel leuk. Jammer dat Max er niet is.
6: Ik geef er niks om, maar ik vind het wel voor de mensen leuk die de was hem geven. En ik vind het heel jammer dat het uit Zandvoort weggaat.
7: Ja, ik vind het wel mooi. Ik vind het uniek dat je het zo kan zien. Want dat krijg je natuurlijk niet vaak, die kans.
3: Zaterdag kun je de replica bekijken op het Gasthuisplein in Zandvoort. Daar staat de wagen van 4:30 tot 6:30. En het is de grootste eclips van deze eeuw. En vanavond is het dan zover. We krijgen een bijzondere zonsverduistering te zien. Rond 6:50 vanavond begint de eclips in het grootste deel van de provincie. En rond 7:50 is het hoogtepunt. Dan is bijna 90% van de zon bedekt door de maan en blijft er maar een klein randje zonlicht over. Even na 9:00 is de zon weer helemaal te zien. Fotograaf Marcel van Engelen uit Purmerend kijkt er al maanden naar uit en deelt een aantal tips.
8: Rij naar de kust, dat is echt het beste. Zorg dat je lekker op het strand staat, daar heb je alle ruimte. Daar kan ook iedereen gewoon staan. En kijk netjes naar het westen en je ziet heel mooi wat er gaat gebeuren. Met een eclipsbril alsjeblieft, mensen.
3: Ja, kijk altijd met een speciale eclipsbril naar de zon. Zonder zo'n bril kun je je ogen flink beschadigen. Heb je geen eclipsbril, zoals ik, dan kun je de zonsverduistering ook via NH volgen. We zijn vanaf 7:45 live vanuit Bloemendaal. En is later op de avond kun je de uitzending terugkijken via onze website.
2: En volgens Anne zijn we daarmee alle camera's van NH dus kapot aan het maken. Toch, Anne? Dat is wat jij zegt.
7: Nee, je telefooncamera gaat er echt kapot van.
2: Maar de camera van hier van het bedrijf, die blijft gewoon heel.
7: Dat hoop ik. Ja. Anders zien we een
2: zien
7: leuk
2: we voortaan
7: bondje.
2: Bij alles wat we maken hier vlekken in.
7: Ja, allemaal nieuwe lenzen kopen.
3: Nou, je kan morgen dus even het programma kijken, dan kun je het zien.
2: Maar zonder gekkigheid, we hadden gisteren daar iemand voor aan de lijn. Echt even niet gaan zitten kijken. Ook niet even een paar minuutjes zonder brilletje of iets dergelijks. Dat moet je gewoon echt niet doen.
3: Nee, kan je flinke oogschade van op.
2: Ja, en die ook niet te repareren is.
3: Nee. Opticiens maken zich daar grote zorgen over.
2: Ja, er wordt ook vaker komen er dan... na vanavond, vanaf morgenochtend gaat de telefoon weer bij al die mensen.
3: Ja.
2: Mag ik even langskomen? Ja, je hebt het toch zelf gedaan. Pannenkoek.
3: Ja.
2: Nou goed, sterkte iedereen.
3: Ja, koop dus zo'n eclipsbril als je hem nog kan vinden. Meer nieuws vind je in de app of op nanieuws.nl. En dan krijg je nog het weer. Maak je maar op voor een mooie zonnige zomerdag. Het blijft droog en de temperatuur loopt op naar maximaal 24 graden op Texel en zo'n 27 graden in de rest van de provincie. De wind is zwak tot matig en komt uit het oosten. Vanavond is er nauwelijks bewolking en dat zijn de perfecte omstandigheden voor iedereen die de gedeeltelijke zonsverduistering wil bekijken.

0: Danny Coast met True Love, That's a Wonder.
1: Wie is de vroege vogel van de dag?
0: Bijna 7:15 op die vroege woensdagochtend. En misschien kun jij nog even lekker omdraaien in je bed. Maar denk eens aan al die Noord-Hollanders die weer keihard aan de bak zijn. Om ervoor te zorgen dat we Noord-Holland weer lekker in de vaart erin kunnen krijgen. Een beetje de schouders eronder. Eens even zorgen dat er weer keihard gewerkt wordt. En een beetje geld verdient natuurlijk ook. Ik noem een vrachtwagenchauffeur of een timmerman, een akkerbouwer. En vandaag gaan we naar Amsterdam, naar marktkoopman Martin. Martin, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Hoe is het, Martin? Zit je in de auto?
2: Ik zit in de auto, ja. Ik ben even horeca aan het rijden.
0: Ah, oké. Okay. Jij bent ook wel van alle markten thuis, letterlijk en figuurlijk, hè?
2: Ja, daar sta ik op de markt. Van alle markten thuis.
0: Ja, als er ergens een beetje een centje te verdienen valt, dan is Martin in de buurt, volgens mij.
2: Ja, maar dat moet wel tegenwoordig, hè? Ons overleven we niet meer.
0: Nee, dat is ook zo. Maar dat is dus even een extra taak. Want dan de horeca komt niet naar jou natuurlijk. Op de markt hebben ze geen tijd voor. Maar dan doe je zelf even een rondje horeca.
2: Ja, dat doe ik morgens vroeg meestal. Ik ben nu zeg maar nu net uit Haarlem terug en nu rijd ik weer terug naar Amsterdam en dan ga ik daar eigenlijk weer de kramen doen.
0: Maar hoeveel uren heb jij precies in een dag? Ik heb het idee.
2: Ja. Lang. Lang, maar ik doe 's middags niet zoveel dan, hè?
0: Nee, oké. Maar je begint wel 's ochtends echt knijtertje vroeg waarschijnlijk.
2: Ja, meestal een uur of 4 ga ik beginnen en dan ga ik dingen doen. En dan rommel ik tot 1:00 of 9:10 door en dan heb ik 2 uurtjes pauze en dan gaat het weer verder.
0: Ja, en die 2 uurtjes even met het krantje over de knieën? Of,
2: Ja, even een kopje thee drinken, een broodje eten, koffie, ja, even kletsen met elkaar en dan naar de volgende ronde.
0: Ja, precies, ja. Oké. Okay. En deze horeca-rondjes die je aan het doen bent, want die mensen van de horeca, die zijn ook nog niet begonnen met werken, toch?
2: Nee, maar ik heb voor de meeste winkels de sleutels. Ik reed voor eigenlijk alleen maar aan pannenkoekenwinkels.
0: Wat?
2: Pannenkoekenwinkels.
0: Maar hoezo pannenkoekenwinkels? Die hebben toch geen groente nodig?
2: Nee, maar ik lees het dan ook bijna alleen maar fruit. Aardbeien, frambozen, bessen, dat gooien ze tegenwoordig allemaal op die pannenkoeken.
0: Dat gooien ze daarop natuurlijk.
2: Ja, dat is helemaal in. En dat is best leuk om te doen.
0: Ja, oké, dus een beetje rood fruit, zodat dat allemaal op de pannenkoek kan weer.
2: Ja, dat gaat allemaal op de pannenkoek. Okay, dan is de winst binnen en dan kan ik op de markt weer wat goedkoper.
0: Ja, precies, ja. Oké, en is dit allemaal met die hypermoderne elektrische bus?
2: Ja, het is met de busje en in Amsterdam rijd ik met zo'n soort tuk-tukje, zeg maar.
0: Echt waar, joh?
2: Ja, want dan mag ik over de stoep.
0: Wat ben jij toch een moderne man eigenlijk, Martin, hè?
2: Ja, tegenwoordig. Anders krijg je heel veel bekeuringen, hè?
0: Ja, want anders rij je namelijk ook over de stoep, maar dan mag het niet.
2: Nee, dan krijgen we alleen bekeuring. Dat heb ik al uitgevonden. Met zo'n tuk-tukje kom je overal bij tot aan de deur. Je gooit het eruit en je kan weer verder.
0: Maar dat is eigenlijk hartstikke handig, hè?
2: Ja, het zijn topdingen. Het rijdt heel hard. En het is leuk om te doen ook nog.
0: Meen je dat nou? Vind je het leuk om...
2: Net of je in een kartje zit, zo'n kartwagen.
0: Ja, precies. En van tijd tot tijd een kleine... soms raak je even net aan een toerist. Kan er best overkomen.
2: Ja. Het is hartstikke leuk om te doen.
0: Ja, snap ik toch. Oké. Laten we even naar het seizoen gaan kijken. Want je zegt al, ik lever de aardbeien voor op de pannenkoeken. Het is ook wel echt aardbeientijd, toch? Of niet?
2: Ja, met die droogte en die warmte. Ja, toch vallen de aardbeien heel erg tegen, hoor, op het ogenblik.
0: Meen je dat nou? Hoe komt dat?
2: Ja, door het weer, het wordt te warm. 30, 35, dan of verbrandt het, of het gaat helemaal zacht worden.
0: Oh ja, shit.
2: Dit is net even te veel.
0: Ja, ik hoor, gisteravond was er bij het 8 uur journaal op de NOS een dramatisch item over de groenten in Frankrijk. Dat er maar niks meer groeit en opkomt of wat dan ook.
2: Nee, het is te heet, alles verbrandt. Dat redden ze niet meer.
0: Nee,
2: De maïs, alles gaat kapot, dus het zal een slecht jaar worden dit jaar.
0: Oké, voor jou misschien een goed jaar, want dan wordt het gewoon hartstikke duur. Dan kun je meer marge pakken, toch, of niet?
2: Dat is dat voordeel, want als er geen aardbeien zijn, juist als iets er niet is, willen mensen het dan allemaal hebben.
0: Ja, en dan is het ook hartstikke duur.
2: Ja, dan is het hartstikke duur, dan kopen ze als een gek. En als het helemaal niks opbrengt, dan willen ze het niet hebben.
0: Nee, gek hè? Waarom zitten we toch zo in elkaar met z'n allen?
2: Ja, het is heel vreemd, maar het is wel zo.
0: Maar het wordt slecht jam maken dit jaar, dat mag duidelijk zijn.
2: Er worden nog oude potjes jam hier op de toonbank staan.
0: Zijn er nog dingen waarvan je zegt, dit moet je eigenlijk wel even in deze tijd van het jaar kopen dan? Want dat is juist een goede prijs.
2: Ja, wat zei ik laatst. Wat echt hot is echt watermeloen nu. Watermeloen is niet aan te slepen.
0: En zijn die ook dat wel goed te krijgen?
2: Ja, die zijn nu op z'n lekkers. Nu zijn ze echt allemaal top, hoor.
0: Ja, dat zei je vorige keer ook. Dat is een maand geleden.
2: Ja, het is tijd nu. Het is nu echt de tijd voor watermeloen.
0: Ja,
2: dat
0: precies.
2: Is echt, nu zijn ze echt top.
0: Ik vind er niet zo heel veel aan een watermeloen over het algemeen.
2: Nou ja, kijk, ik heb ook liever een galliamaloen.
0: Nou precies, dan begrijpen we elkaar. Ja. Hartstikke goed. Martin, ik zal je niet langer van je werk houden, want je moet ervoor zorgen dat alle pannenkoekenrestaurants weer lekker rood fruit hebben. Ja. En daarnaast ook nog al die kramen weer opbouwen op alle markten in Amsterdam. Potverdorie. Ga er maar aan staan. Maar ik geef natuurlijk ook feliciteren. Je bent met recht de vroege vogel van de dag. En je weet het, hè? Hou hem hier.
2: Met veel plezier.
1: Ben je ook een vroege vogel? App dan nu je naam en je beroep naar 088 850 51 52. En wie weet ben jij binnenkort wel de

0: Talk met It's My Life. Het is 7:05. Je luistert naar NH. Dit is de ontbijttafel. En zometeen gaan we eens eventjes de biohoek induiken.
1: Bio?
0: Ja, noem mij Young Midas Dekkers. Ik heb iets ontdekt in de natuur. Zometeen meer. Nou, Agda en de Munnik.

0: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet NH Radio jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
1: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
2: Beep for help. Soms heb je door welke omstandigheid dan ook hulp nodig. Van schoonmaken, kleine klusjes, tuin, boodschappen, koken, tot gezelschap en begeleiding. Vandaag geboekt, morgen al hulp. Of elk ander moment dat jou uitkomt. Behoefte aan hulp? Boek nu via beepforhelp.nl/Amsterdam. Direct hulp aan huis.
3: Dit is een uittip.
4: Gezellig filmkijken onder de sterren? Filmhuis Alkmaar organiseert van 12 tot en met 16 augustus Sunset Cinema bij Ten Westen. Met 4 geweldige roadmovies op het programma. Tickets koop je via filmhuisalkmaar.nl.
5: Dit was een uittip. Ik ben Aria uit Hoofddorp.
6: Ik ben Dennis van den Horren uit Zandvoort.
7: Ik ben Ad uit Hoofddorp.
8: Ik ben Ellis en ik woon in Zaandijk.
9: Ik ben Ravi en ik kom uit Hilversum.
10: Ik ben Ivana uit Medemblik.
11: Thuis in heel Noord-Holland.
12: Het is 7 uur. Het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland krijg je van Lisa de Jong. Lisa, goedemorgen.
13: Goedemorgen. Een vader en een moeder zouden hun minderjarige zoon hebben aangezet tot criminele activiteiten. De jongen zou daarmee duizenden euro's hebben verdiend. En met dat geld werden onder andere een tuinset, een barbecue en vakanties betaald. Nadine Visser heeft na een megaspannende fotofinish eindelijk haar Europese titel te pakken. De 31-jarige hordeloopster uit Hoorn won goud op de 100 meter horde. En het is nog volop zomer, maar de eerste pompoenen van zorgboerderij De Beemgaard in Zwanenburg zijn al rijp. De eigenaresse probeert ze al te verkopen, maar er is nog weinig belangstelling voor. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
14: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Tienduizenden psychiatrische patiënten komen na hun behandeling opnieuw in de problemen. Dat blijkt uit een inventarisatie van de brancheorganisatie van GGZ-instellingen. Mensen belanden op straat of krijgen weer schulden, waardoor ze weer een beroep moeten doen op de zorg. Zo verstoppen ze het systeem.
15: De mensen blijven zorg vragen. Mensen blijven allerlei hulpverleners om zich heen houden. Soms ontstaat er overlast in buurten. Er ontstaan schulden. Problemen blijven maar opstapelen.
14: De GGZ pleit voor speciale begeleidingsteams die ervoor zorgen dat mensen niet terugvallen. In Zimbabwe zijn zeker 15 mensen omgekomen bij een ongeluk met een veerboot. De boot sloeg om, het is nog onduidelijk waardoor. 27 mensen zijn nog vermist, duikers zijn naar hen op zoek. Mogelijk waren er veel meer mensen aan boord van de veerboot dan was toegestaan. In Colombia worden na de aardbeving nog duizenden mensen vermist. Reddingswerkers zoeken al een ruime dag naar slachtoffers en overlevenden onder het puin. Het dodental staat inmiddels op zo'n 250, maar dat zal vrijwel zeker verder oplopen. En de tijd dringt. De eerste 24 uur na een aardbeving zijn cruciaal om mensen levend onder het puin vandaan te halen. De Amerikaanse president Trump neemt opnieuw een maatregel gericht tegen transpersonen. Binnenkort worden geslachtsveranderende operaties en hormoonbehandelingen voor minderjarigen niet meer vergoed. Eerder werd de vergoeding voor puberteitsremmers al ingetrokken. In de kwalificatie voor de Champions League heeft NEC gewonnen van het Griekse Olympiakos. In eigen huis werd het 2-1 voor de Nijmegenaren. Emre Mor maakte het winnende doelpunt voor NEC in de verlenging.
16: Goed overstapje van Sierhuis, hier is Sherry. Sherry, en dan valt hij daar voor Moor! Emre Moor doet het, toch? Voor NEC.
14: Volgende week speelt de NEC in de beslissende play-off-ronde tegen het Noorse Bodo Glimt. Het weer, het is droog en de zon schijnt volop. Het wordt 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
17: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
18: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
17: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
18: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
19: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
7: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
20: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
21: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
22: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
23: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
22: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
24: De ontbijttafel.
25: Met Pieter Kok.

0: right away met What is Love? Goedemorgen en welkom bij NH. Dit is de ontbijttafel. Dit is Moor, die allergrootste ontbijttafel van heel Noord-Holland. Betekent dat er voor jou ook altijd plek is om aan te schuiven? Voel je vrij, wees welkom. Ook al is het pas 7:08 op die vroege woensdagochtend. Maar de dag begint wel echt prachtig. En hij wordt nog veel mooier met als toetje een knaller van een zonsverduistering. Het is 12 augustus en Anne is erbij voor redactie en productie. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: En dan is Lisa er voor het nieuws. Goedemorgen, Lisa.
2: Goedemorgen.
0: Jongens, ik ben natuurlijk op vakantie geweest. Ik hou er bijna over op, want ik ben er alweer helemaal uit.
2: Ja?
0: Maar ik heb iets meegemaakt, ik heb iets gezien. Ik ben natuurlijk een natuurliefhebber, dat mag duidelijk zijn.
2: Ben jij dat?
0: Laat ik het zo zeggen, ik had 's avonds op het terras van het huisje wat ik gehuurd had in Frankrijk een koekje laten vallen.
2: Oké.
0: En daar heb ik niet opgeruimd. En lag er de volgende ochtend nog.
2: Echte natuurliefhebber.
0: Echte natuurliefhebber, want de volgende ochtend zaten er allemaal mieren op.
2: Oh ja, gadverdamme. Ja.
0: Goor, hè? Maar je hebt in Frankrijk, in het zuiden waar het zo warm is, heb je grotere mieren dan bij ons.
2: Ja, klopt.
0: Ongelooflijk.
2: Die ook kunnen vliegen, weet je wel, die?
0: Nee, gewoon alleen maar heel groot.
2: Ja.
0: Je hebt ook die kunnen vliegen, maar die heb je ook wel eens in Nederland.
2: Ja.
0: Weet je, in deze tijd van het jaar beginnen die weer te komen. Maar je hebt daar in het zuiden echt gewoon best wel grote mieren. Best wel zo groot dat je denkt,
2: ja, zo'n dubbel lijf.
0: Ja, en je kunt ze echt ook heel goed zien. Je kunt ook begrijpen dat mensen geïnteresseerd zijn in mieren. Want de mieren die je in Nederland ziet, die zijn zo klein, daar heb je eigenlijk niks mee. Maar deze kun je bijna een naam geven, zo groot. Toch? Ja, grote beesten.
2: Oké.
0: Maar ik ben ergens achtergekomen.
2: Ja.
0: Je hebt daar behalve die grote mieren ook kleine mieren.
2: Oké.
0: Ze wonen, zeg maar,
2: die wij hier hebben.
0: Ja, nou, nog wel kleiner, gek genoeg. Maar die waren dus allebei wel gek op dat koekje wat ik had laten vallen.
2: Tuurlijk, ja. We gaan dan in zo'n rijtje daar naartoe lopen.
0: Ik baal dat ik het niet gefilmd heb, want het was, ik denk dat ik er National Geographic mee gehaald had. Het blijkt dus dat die grote mieren doodsbang zijn voor mieren.
2: Hoezo?
0: Ze zijn heel bang voor die kleine mieren.
2: Hoezo?
0: Als een grote mier kwam dan naar de koekje toe lopen, van, hey, ligt een koekje, ik ga even een stuk pakken. En dan kwam er een kleine mier van dat koekje afgelopen en dan sokken ze zich helemaal kapot, die grote mieren. Dan rennen ze echt weg.
2: Echt?
0: Ja.
2: Want ze lopen toch allemaal gewoon in een rijtje?
0: Ja,
2: altijd, tussen de kleine en de grote.
0: Snap ik, maar nee dus. Ze zijn bang. Mieren zijn dus blijkbaar bang voor mieren. Dat vind ik echt hilarisch.
2: Maar weet je, Piet, wat ik wel heel grappig vind? Jij zegt, je bent een hele grote natuurliefhebber.
0: Ja.
2: Ja, maar je gaat vanavond niet naar de eclipse kijken.
0: Ah, dat is geen natuur, dat is gewoon planeten.
2: Dat is wel natuur.
0: Nee. Maar die eclipse, ik heb daar gewoon niet zoveel mee, jongens. Ja, het wordt een tijdje door. Het enige wat wel gek is, dat kon ik me ook opeens herinneren van 99, is dat de vogels opeens helemaal stil worden.
2: Ja, ja. Iedereen vindt het vet, de vogels ook. Behalve jij.
0: De vogels vinden
2: jij
0: het niet vet.
2: Jij kan een uur naar mieren kijken, maar een uur naar de
0: eclipse.
2: Een hele bijzondere zonsverduistering gaat jou niet lukken.
0: Dat is hartstikke gevaarlijk voor je ogen ook, hè? Dat heb je
2: zijn we gewoon.
0: Niet.
2: Goedemorgen,
0: goeie woensdag. Ik heb niet zo'n bril. We gaan het zo over muziek hebben met niemand minder dan

0: Elton John en Kiki Dee met Don't Go Breaking My Heart.
1: De ontbijttafel. NH.
2: De ontbijttafel.
0: Ja, het is echt hartstikke lekker. Want het wordt de komende dagen natuurlijk fantastisch strandweer. Maar naar welk strand moet je eigenlijk gaan? Je kan nog een beetje inspiratie opdoen bij Rob Makreel. De zanger is namelijk alle badplaatsen langs geweest om ze te bezingen voor zijn muzikale project Blote Voetjes in het Zand. 40 badplaatsen in Nederland. Zoals bijvoorbeeld, laten we daar eens mee beginnen, het prachtige Noordwijk.

0: het mooiste strand van Nederland. Noordwijk aan Zee.
1: Ja, precies, maar dat kun je natuurlijk doen voor Noordwijk aan Zee. Maar dat kun je ook doen voor Juliana Dorp.
0: Het mooiste strand van Nederland.
1: Dat is toch geweldig. En zo dus nog 38 andere badplaatsen. Ik heb de man zelf ook aan de telefoon. En dat is niemand minder dan Rob Makreel zelf. Rob, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Pieter.
1: En wat een gigantisch project heb je afgeleverd.
2: Ja, leuk, hè?
1: Ja, fantastisch, zeg. Zijn er nogal wat. Hoe kom je nou op het idee om al deze badplaatsen te gaan bezingen?
2: Nou, ik heb veel in Noordwijk en in Zandvoort opgetreden. In Noordwijk als DJ, vroeger. En in Zandvoort als huismuzikant van een nachtclub.
1: Oh, kijk eens.
2: En daarvoor een keer in Alkmaar, ook als in een nachtclub op het Verdronken Noord in Alkmaar. Een jaar lang. En ik ken de badplaats goed, want we gingen van de familie uit altijd naar Bloemendaal aan Zee.
1: Ja.
2: En naar Zandvoort. En doordat ik in die badplaatsen ben geweest. Toen schreef ik ook al liedjes. En toen op een gegeven moment dacht ik van het voorjaar. Ik denk, ik moet maar eens al die plaatsen opzoeken die er zijn. En kijken waar ze een paar paviljoens hebben staan.
1: Je bent ook echt overal geweest?
2: Ja, ik heb ze allemaal opgezocht, ja.
1: Dat meen je toch niet? Oké, want ik heb even zitten kijken. Je bent ook echt in veel Noord-Hollandse plaatsen heb je bezongen, hè? Dat is niet normaal.
2: Ja, er zijn er heel veel in Noord-Holland.
1: Ja, als ik zo ga zitten tellen, dan tel ik er zo 10, 15 Noord-Hollandse plaatsen.
2: Ja, dat is vanaf Den Helder, Juliana, ook al zo. Kastrikum, Schorl, Petten, gaan we door. Ja.
1: Ja, precies. Ja, de basis is natuurlijk altijd hetzelfde bij de nummers. Want je hebt niet 40 totaal verschillende nummers geschreven. Maar in die coupletten en soms ook in het refrein, daar zit het verschil natuurlijk in. Verschillen de badplaatsen zelf ook veel van elkaar, vind je dat?
2: Bijvoorbeeld bij Petten is

0: wel een heel mooi strandpaviljoen, maar er is in het dorp niet zoveel te doen. Maar ja, die moest ik toch meenemen natuurlijk.
1: Ja, die hoort er dan wel bij. Een van je favoriete liedjes is dat over Zandvoort. Maar ja, ik begrijp ook wel waar dat vandaan komt als ik je zo hoor. Want heb je best wel wat geschiedenis liggen.
0: Ja, dat ik in de nachtclub werkte, voor tien uur 's avonds, dat was morgens 5 uur. En dan, ging de boel dicht, opruimen. En dan gingen we met de barkeeper samen, gingen we naar één strandpaviljoen. En hadden we de sleutel van een matras ook. En dan namen we een autoplane mee en dan gingen we daar in de zonnebak gingen we slapen.
1: Echt waar?
0: Ja, dat was schitterend. Ja.
1: Och, wat geweldig. En dan mocht je daar gewoon even een tukje doen en wakker worden op het strand.
0: Ja, en dan was het even douchen. Dat kon daar ook natuurlijk.
1: Ja.
0: En ontbijtje doen en dan lagen we de hele dag op het strand.
1: Ja, en dan mocht je daarna gewoon weer gaan werken waarschijnlijk.
0: Ja, en dan tot 10 uur 's avonds en dan begonnen 6 dagen in de week was dat we dat deden.
1: Geweldig. Mag ik vragen hoe lang dat geleden is ongeveer, Rob?
0: Moet ik even kijken op mijn lijstje, Zandvoort.
1: Wat voor lijstje is dat?
0: In 19... Even kijken hoor.
1: Nou, rustig aan.
0: Ja, Huis Muzikant Moesas 1980 tot 82.
1: 80 tot 82. Maar wat voor lijst heb je daar nou voor bekeken dan?
0: Ik heb een muziekhistorielijst. Die had ik ook meegestuurd van 1950 tot heden. En dat zijn al mijn locaties waar ik geweest ben en opgetreden heb. En de plaatjes die ik uitgebracht heb enzovoort. Alles staat erop.
1: Dat staat er allemaal in. Oh, dan weet je dus ook precies dat het in 80, 82 was dat dit allemaal gebeurd is.
0: Ja, precies.
1: Toevallig weet ik dat het 46 jaar geleden is ongeveer dan. Dat is wel even een tijdje terug. Kijk je daar dan ook met nostalgische gevoelens op terug, op die periode?
0: Ja, dat zijn dingen die je nooit vergeet, hè?
1: Nee, kan ik me voorstellen. Het project heet ook Blote Voetjes in het Zand. En dat heeft ook best een emotionele lading voor je, toch?
0: Mijn muziekmaatje Wally van Es, daar heb ik jaren mijn muziek meegemaakt en ook zelf met hem samen songs geschreven. Die is ruim een maand geleden is hij overleden.
1: Ja.
0: En op zijn, een van de laatste foto's die ik van hem heb is dat hij met zijn kleindochter aan het strand loopt in het water van de zee met de blote voetjes.
1: Ach jeetje.
0: En dat zit erachter eigenlijk.
1: Ja, wat mooi. Vind je het een goed idee voor gewoon Zandvoort aan Zee even helemaal draaien dan? Jouw ode?
0: Ja, prima. Super.
1: Hartstikke mooi. Gaan we dat doen. Dank dat we even mochten bellen. Heel mooi project en heel veel succes mee de komende tijd.
0: Dankjewel voor mijn on-air hebben.
1: Mooi zo. Rob McKeel met Zandvoort aan Zee.

Zijn naam is Rob Makreel met Zandvoort aan Zee. Je luistert naar NH, dit is de ontbijttafel. Het is 5 minuten voor 7:30, zometeen is het tijd voor het nieuws. En dan krijg je ook een weerbericht met Jan Visser. Hoe zit het met die sluierbewolking vanavond bijvoorbeeld voor de zonsverduistering? Je hoort het zometeen hier na Somber.

0: je werkmateriaal, levering en voorraad altijd in de buurt? Bij Allsafe nemen we je spullen aan en slaan we het op. Zo ligt het veilig, voordelig en dichtbij en kun jij nog beter ondernemen. Allsafe
1: geeft ruimte.
2: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
0: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
2: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
3: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
4: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot een uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
3: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
5: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki, serious about fun.
6: Ik ben Hans en ik kom uit Amsterdam.
7: Ja, ik ben Ilse de Lange. En tegenwoordig kom ik dus uit het Gooi. Ja, het is zo.
8: Thuis in heel Noord-Holland.
9: Half acht. In Koog aan de Zaan is het 13 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Lisa de Jong. Lisa, goedemorgen.
10: Goedemorgen. De Amsterdamse wethouder Melanie van der Horst haalt hard uit naar de kritiek op het achterhouden van informatie over de Oostbrug. Oppositiepartijen spreken van kiezersbedrog, maar van der Horst noemt dat een aanval op haar integriteit. De wethouder ligt onder vuur omdat ze voor de gemeenteraadsverkiezingen al wist dat de kosten voor de geplande brug over het IJ flink zouden stijgen. Toch deelde ze die informatie toen niet. Van der Horst zegt zelf dat ze de gemeenteraad al ruim een jaar informeert over de hogere kosten. Volgens haar was er eerder nog te veel onzekerheid om de nieuwe cijfers te delen. Volgende week donderdag debatteert de gemeenteraad over de kwestie. Een vader en een moeder zouden hun minderjarige zoon hebben aangezet tot criminele activiteiten. De jongen verdiende duizenden euro's met onder meer bitcoinhandel en gamen, maar volgens de OM werd hij daarbij door zijn vader aangestuurd. Met het geld werden onder meer een tuinset, een barbecue en vakanties betaald. De 50-jarige vader zegt dat hij niet wist waar het geld vandaan kwam. Volgens misdaadsjournalist John van de Heuvel is het een bijzondere zaak, was te horen bij RTL Boulevard.
11: Ouders die een 15-jarig kind aanzetten tot allerlei criminele activiteiten om er zelf beter van te worden. Ja, ik heb het eigenlijk nog nooit zo in extreme mate gezien en meegemaakt.
10: Het OM eist een celstraf voor de vader en een taakstraf voor de moeder. Nadine Visser heeft eindelijk haar grote Europese titel te pakken. De 31-jarige hordeloopster uit Hoorn won in Birmingham met goud op de 100 meter horde. Het werd een fotofinish.
12: Ja, ik stond daarna de finish alleen maar te balen. Ik dacht, nee, je toch niet. Het was gewoon, ja, onnodig dat ik daar moest wachten tot die fotofinish.
10: Ja, met slechts 1/1000ste verschil kreeg Visser haar plak. Een week voor het EK twijfelde ze nog of ze mee kon doen door pijn aan haar Achillespees. Na een medische check kreeg ze groen licht en liep ze toch naar de winst. Visser zegt nu wel veel pijn te hebben. Het is nog volop zomer, maar de eerste pompoenen van zorgboerderij De Beemgaard in Zwanenburg zijn al vroeg rijp dit jaar. De eigenaar probeerde de eerste paar oranje vruchten al te slijten, maar er was weinig belangstelling, merkte ze.
13: Maar ik dacht, ik ga even kijken hoe erop gereageerd gaat worden. Hoe mensen dat ze toch al misschien in de najaarsstemming zijn. Maar met dit weer, nee, dat is niet echt zo. Nee.
14: Heb je er al veel verkocht?
13: Nee, ik denk maar 1 of 2, heel weinig. Het is enorm warm geweest de afgelopen periode, afgelopen maanden. En een pompoen ligt ook wel onder een blad, is wel ook wel beschermd tegen die felle zon. En een sterke plant. Dus die heeft nog voldoende water en vocht kunnen halen uit de grond om te kunnen groeien.
10: Daarom laat ze de rest voorlopig aan de plant zitten in de hoop dat ze tot september goed blijven. Te vroeg oosten is ook niet ideaal, omdat het steeltje dan sneller uitdroogt. En ook dieren zullen vanavond iets van de zonsverduistering merken. Veel vogels stoppen bijvoorbeeld met zingen alsof de avond al valt. Nachtdieren kunnen juist actiever worden. Maar je huisdier zal waarschijnlijk weinig van de eclips merken. Tenzij jij zelf heel zenuwachtig of enthousiast bent, dan kan je huisdier daar natuurlijk wel wat onrustig van worden.
9: Het is wel goed dat jij geen huisdier hebt eigenlijk, Anne.
10: Hoezo?
9: Nou, omdat jij dan heel... Jij gaat panisch lopen schreeuwen over die eclips de hele tijd.
14: Toch gebeurt het begin nu echt.
10: Ja.
9: Ja. Nou, het is dus maar goed dat je geen huisdier hebt. Dan zou je denken, oh, paniek, er is iets.
15: Hoezo? Ja. Nou, als ze maar niet naar die zonsverduistering kijken, is prima toch?
9: Dat doen ze toch ook niet? Dieren gaan toch niet naar die zonsverduistering zitten kijken?
15: Hoezo niet?
9: Anders zouden we nu allemaal blinde dieren op de wereld hebben.
15: Dan krijgen we allemaal blinde wolven.
10: Zou je nou speciale brillen voor honden hebben dan of zo? Dat is een lasbril.
9: Oeh, gaan we nou ook daar... Je kunt voor mensen niet eens meer zo'n bril krijgen. Gaan we nou...
10: Dat is nou voor je hond.
9: Moeten we nou zo de hond ook zo'n ding op doen?
15: Tuurlijk, straks worden allebei jouw honden blind.
9: Nou, mijn
15: opletten,
9: honden,
15: hè?
9: Mijn honden kijken niet eens als ik ze roep. Laat staan dat ze gaan kijken als er iets minder licht is.
15: Ik zou ze toch even opsluiten.
10: Ja, je kan ze het beste even binnenhouden,
9: wat?
10: Denk ik. Ja, tuurlijk, Piet.
9: Even nou, voorzichtig, even normaal.
10: Straks gaan ze daar heel gebiologeerd naar kijken.
9: Nou, mijn honden kijken nergens. Mijn honden kijken alleen maar gebiologeerd als ik hun bak pak en naar het eten toe loop. Dat is het enige moment van de dag waarop ze gebiologeerd naar iets kijken.
15: Moet je ze een uur eten geven.
9: Ja.
10: Meer nieuws vind je in de app of op nanieuws.nl.
9: Dankjewel Lisa. Gaan we naar het weer met Jan Visser. Jan, goedemorgen.
16: Goedemorgen Pieter.
9: Jan, doe ik te luchtig over de zonsverduistering?
16: Hoe bedoel je?
9: Nou, ik vind het wel geinig. En ik ga er ook heus wel even naar kijken op veilige manier. Maar Anne zegt dat iedereen een uur lang of twee uur lang, zoals het duurt, gaat zitten kijken vanaf het strand met zo'n bril op. Dat is toch een beetje onzin, of niet?
16: Ja, dat is een beetje, ja.
9: Jan, jij en ik begrijpen elkaar. Dat is ongelooflijk. Ja, Anne, wil je er nog iets bij zeggen?
15: Ja, Jan, ga jij niet een hele poos kijken?
16: Nee, natuurlijk niet.
9: Nee, je had toch
15: helemaal een eclipsbril, zei je toch gisteren?
16: Nou, ik heb geen eclipsbril. Ik dacht dat ik er eentje had.
15: Oh,
16: ik heb er geen. Ik heb gisteravond wel lang gezocht, dus... Maar goed, hij heeft jarenlang op mijn bureau gelegen, moet je nagaan.
9: Ja,
15: verdomme.
9: Nee, heb je nog een keer nodig?
16: Anders neer en dan. Je kent dat wel, hè?
9: Heel herkenbaar, Jan. Ja. Maar goed, nee, we kijken dus gewoon eventjes...
16: Op een andere manier.
9: Op een andere manier en heel eventjes. En even via je telefoon of zo, een beetje veilig. Zodat je niet zelf in de zon hoeft te kijken en dat soort fratsen. En je hoeft er ook niet twee uur lang naar te gaan zitten loeren, toch, Jan?
16: Nee, maar goed, nee, zeker niet. Nee. Maar goed, als mensen dat doen, dat is prima. Als ze maar de veiligheidsmaatregelen acht nemen.
9: Helemaal mee.
16: En huisdieren interesseert het geen reet, hoor.
9: Dankjewel, Jan. Ja. Dat is precies wat ik nodig had. Laten we naar het weer van deze ochtend gaan. Het is prachtig mooi blauw, volgens mij, hè?
16: Ja, er is veel zon. Er komt af en toe wel wat sluierbewolking voor. Dat zien we nu ook wel. Maar de zon die schijnt volop en het wordt een warme dag. Nog niet zeer warm. Het is eigenlijk... Gisteren was ook al prachtig weer. Echt zeer aangename temperaturen. En vandaag, ja, de temperatuur gaat wel omhoog. Het wordt op Texel 24 tot 25 graden. En in het zuiden van de provincie 27 tot 28 graden. Ook langs de kust trouwens. Maar dat zijn geen overdreven hoge temperaturen. Te meer ook omdat de lucht droog is. De wind is zwak tot matig en die waait vandaag uit het oosten. En dat komt omdat het hoge drukgebied nu nog boven de Duitse bocht geleidelijk verder naar het oosten trekt richting Denemarken en Polen. Morgen wordt de warmte wel serieus. En ja, nog even over de zonsverduistering, trouwens vanavond.
9: Oh ja.
16: Er is weinig bewolking, hooguit wat sluierbewolking. Maar die is zo dun, dus daar moet doorheen te kijken zijn.
9: Mooi zo.
16: En dan morgen veel zon, ja, en dan toch echt wel serieuze warmte, hoor. Het wordt in onze hele provincie, van Texel tot het Gooi, wordt het tropisch met temperaturen tot lokaal ruim 33 graden.
9: Ach, jeetje, ja.
16: Gelukkig is de lucht nog wel wat aan de droge kant, of droog, dus dat valt op zich nog te vertragen. Maar ja, rustig aan dus morgen. Zwakke tot matige oostenwind. En in het zuiden van het land zijn temperaturen tot 36 en vrijdag zelfs tot 38 graden mogelijk.
9: Och, jeetje, Jan, dat is best wel even pittig allemaal.
16: Ja.
9: Oké, nou ja, we hebben het ermee te doen. Extra genieten van vandaag. Die huisdieren die redden zich wel verder.
16: Ja, zo is het, ja.
9: Nou, afgesproken, Jan. Tot straks, gaan we wat verder vooruit kijken.
16: Hoi.
9: Anne, je hebt de verkeersinformatie van de ANWB. Ach, wat ben ik blij met Jan. Dat is toch een fijne kerel.
15: Ik heb Jan nog nooit zo uitgesproken gehoord.
9: Nee, maar als het over huisdieren en zonsverduistering gaat, dan gaat hij helemaal los.
15: Zou hij zijn parkietje, die doet hij dan ook niet zo'n eclipsbril op, toch?
9: Ik weet niet of Jan er nog is. Jan, ben je er nog toevallig?
16: Ik ben er nog, ja.
9: Je bent er nog. Ja. Heb jij ook een eclipsbril voor je vogel?
16: Nee, want die kunnen helemaal niet tegen de zon.
9: Oh. En,
16: dus met andere woorden, van die wordt sowieso als de zon binnenkomt, dan gaat de gordijn naar beneden.
9: Ah, oké. Okay.
7: Ah,
16: ja.
7: Wow.
16: Ja. Okay. Ja, vooral een parkiet. Die wordt echt heel nerveus met zon. Ja.
9: Echt waar? Oh. Nou, dat moeten we niet hebben.
16: Nee.
9: Ze moeten gewoon rustig blijven. Oké, dus die krijgt ook geen eclipsbrilletje. Nee, en verder komen we er wel uit. Oké, dankjewel Jan.
16: Jo.
9: Doei. Ann, je hebt de verkeersinformatie van de ANWB. Let's go.
10: 1 file op de N201 van Hilversum richting Uithoren. Tussen afrit Nederhorst en Berg en Loenersloot. 5 minuten.
9: Zometeen jouw kans op kaarten voor Stromma in Amsterdam. Dat is een rondvaart daar. Wat heerlijk. Na Chris Rea met Iconic.

0: George Michael met Freedom.
1: Ontbijttafel.
2: Dingen, dingen, dingen, dingen met Dario.
3: Dingen met Dario.
0: Het is precies 7:15 geweest en dat betekent hoog tijd voor Dario. De Amsterdamse zanger gaat op cryptische wijze iets voor jou omschrijven. Als je denkt te weten waar hij het over heeft, dan pak je die telefoon en draai je dat nummer 088-850-5152. Om zo kans te maken op kaarten voor een rondvaart door Amsterdam voor twee personen met Stromma. Dit is de vraag van vandaag.
4: Ik vind dit het meest slechtste instrument van een orkest.
0: Het meest slechtste instrument van een orkest? Sowieso, dat is nogal een uitdrukking. 088-850-5152.
4: Ik vind dit het meest slechtste instrument van een orkest.
0: Waar heeft hij het over? Ja, je zult maar moeten spelen helemaal naar deze prachtige zalvende woorden van Dario.
4: Ik vind dit het meest slechtste instrument van een orkest.
0: Waar heeft hij het over? 088-850-5152. Jouw kans op die kaarten voor de rondvaart door Amsterdam voor twee personen.
4: Ik vind dit het meest slechtste instrument van een orkest.
0: Ja, waar heeft hij het over? 088-850-5152. Dat nummer moet je draaien.
4: Ik vind dit het meest slechtste instrument van een orkest.
0: Nou weten we het wel. Maar wat is het precies? Goedemorgen met Pieter bij de ontbijttafel.
5: Goedemorgen Pieter, met Frank.
0: Frank, wat denk je dat het antwoord is?
5: Ik dacht een fluit.
0: Een fluit? Een goede optie, eens even kijken. Eet geen fluit.
5: Jammer.
0: Volgende keer beter, Frank.
5: Ja, doei.
0: Mazzel, ciao.
4: Ik vind dit het meest slechtste instrument van een orkest.
0: 088-850-5152. Goedemorgen met Pieter bij de ontbijttafel.
6: Hey, met Richard.
0: Richard, wat denk jij dat het antwoord is?
6: Ik dacht een triangle.
0: Je dacht een triangle. Eens even kijken.
4: Triangle.
0: Jawel, Richard. Dat is helemaal goed. Dat betekent dat de twee kaarten voor de rondvaart voor twee personen dus met Stromma in Amsterdam voor jou zijn.
6: Hartstikke leuk, zeg.
0: Weet je al wie je mee gaat nemen, Richard?
6: Ik ga met mijn dochter.
0: Ach, die wat leuk. Ach, wat leuk.
6: Ja, die woont in Amsterdam.
0: Nou, hartstikke mooi. Die kun je gaan bellen om te zeggen dat jullie binnenkort wat leuks te doen hebben.
6: Hartstikke leuk.
0: Zo, ik wens je er veel plezier mee en een fijne dag, Richard.
6: Hey, bedankt.
0: Tot later. Doei, doei.
6: Hoi.

0: Thelma Juster met Don't Leave Me This Way.
1: En de ontbijttafel.
2: Op locatie.
0: Een bijzonder dagje voor vandaag, voor Sjoerd weer uiteraard. Sjoerd, goedemorgen.
3: Piet.
0: Ja.
3: Ik ben weer aangekomen tijdens de vakantie.
0: Ja, ik ook,
3: heb echt hier vanochtend op de weegschaal staan. Toen schrok ik eigenlijk wel.
0: Ja, ik ook.
3: Mijn weegschaal schrok ook trouwens.
0: Ja, zei hij ook al terug. Zei hij, Sjoerd, ben jij dit? Echt waar?
3: Nou, hij zei gelijk batterij leeg, zei hij gelijk. Ik dacht, ik ga weer sporten. Besloten. Ja, ik ga een nieuwe sport beoefenen, heb ik besloten.
0: Wat
3: ik gewoon weer. Dus, ik ga de duivensport in.
0: Oh, wat leuk.
3: Ja, ik denk, dat is heel lucratief schijnt. Hè?
0: Ja.
3: Is je dat? Dus,
0: nou.
3: Ja. En dus ik ga nu op weg richting Berkhout. Want daar wonen Ben en Michelle. En die winnen de ene prijs na de andere prijs met hun duiven. En die hebben daar een speciale methode voor. En toen dacht ik, ja, die wil ik natuurlijk dan weten. Dus ik ga de duivensport in.
0: Wat goed. Ja. En dan hopen dat je er een beetje van afvalt dus ook.
3: Ja, dat moet al aanvallen, toch? Ja, sport is sport, toch?
0: Ja, het was of kruissoort, raadsels of duivensport eigenlijk.
3: Ja, daar iets meer in bewegen vind ik wel belangrijk.
0: Ja, snap ik wel. Goed, ik ben benieuwd. We gaan het zo meteen horen hoe ze dat precies doen daar allemaal.
1: De ontbijttafel.
2: Van 6 tot 10.

0: tekst en uitleg.
1: Tulip Town is een punk-operette met een sterrencast. Theatermaker Steef de Jong is de bedenker van deze bijzondere theatervorm. En hij wist grote namen te strikken als Ilse Warringa en Rob Verheijen. Steef de Jong komt uitgebreid aan het woord over Tulip Town en wat nou eigenlijk een punk-operette is. Verder hebben we de vertaalplaat en natuurlijk de vergeetmeliedjes.
0: Zondag van 10 tot 12.
2: Tekst en uitleg.
0: Met Jos Heremans.
3: Bij NH.
4: Last van lekkage? Dakpannen gebroken door stormschade? Of toe aan een compleet nieuw dak? Bel Rebo Dakwerken voor een vakkundig en vrijblijvend advies in heel Noord-Holland. Bel 0299 714 352. Of neem een kijkje op rebodakwerken.nl.
5: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet NH Radio jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
6: In het echte Amsterdam is er Kema Vlees. Hoge kwaliteit vlees voor zeer betaalbare prijzen. Let op! De hele maand augustus varkensbraadworsten 7,99 per kilo. Kijk op kemavlees.nl.
7: Dit is een uittip.
8: Wat voor spelletjes speelden kinderen in het oude Griekenland? Je ontdekt het in het Allard Pierson in Amsterdam. Het museum waar erfgoed, cultuur en wetenschap tot leven komen voor het hele gezin. Plan je bezoek op allardpierson.nl.
7: Dit was een uittip.
9: Tata Steel, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
10: Zie je dit? Staal, supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
11: Dus het maken van staal wordt schoner.
12: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
13: Maar moet dat dan in Nederland?
14: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
9: En wat levert dat dan op?
12: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
9: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
15: Wil je meer weten over het Groen Staalproject? Kijk dan op www.groenstaal.com.
16: Ik ben Sylvia Monique uit het altijd pittoreske Amsterdam-Zuid.
17: Ik ben Caroline uit Houtdorp.
18: Dit is Theo, schipper van de Adrenaline. En met het schip liggen we in het gezellige Medeblik.
19: Thuis in heel Noord-Holland.
20: Het is 8 uur. Het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland krijg je van Lisa de Jong. Lisa, goedemorgen.
21: Goedemorgen. De Amsterdamse wethouder Melanie van der Horst ligt onder vuur omdat ze informatie over de stijgende kosten van de Oostbrug over het IJ niet deelde. Maar zelf noemt ze de kritiek een aanval op haar integriteit. Oogspecialisten in Noord-Holland houden hun hart vast voor vanavond. Wie zonder een goede eclipsbril naar de zon kijkt, kan flinke oogschade oplopen. En een bijzondere replica van de Formule 1-wagen van Max Verstappen is op verschillende plekken in de provincie te zien. Allemaal in aanloop naar het Formule 1-weekend in Zandvoort van volgende week. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en internationale nieuws.
22: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. In Colombia worden na de aardbeving nog duizenden mensen vermist. Reddingswerkers zoeken al ruim een dag naar slachtoffers en overlevenden onder het puin. Al gaat dat vrij langzaam, zegt correspondent Boris van der Spek.
23: Het is best wel moeilijk om mensen onder het puin zo vandaan te halen. Dat is niet even een paar stenen opzij schuiven en een lichaam eruit halen. Er is instortingsgevaar van die gebouwen. Er kunnen meer dingen naar beneden vallen en er zijn veel naschokken.
22: Het dodental staat inmiddels op zo'n 250, maar dat zal vrijwel zeker verder oplopen. Bij Amerikaanse aanvallen op de Houthis in Jemen zijn vorig jaar zeker 153 mensen om het leven gekomen en raakten bijna 250 mensen gewond. Dat blijkt uit een intern rapport van het Pentagon, melden Amerikaanse media. Volgens de berichten gaat het om slachtoffers die vielen bij 3 Amerikaanse aanvallen in Jemen. De Wall Street Journal schrijft dat het de eerste keer is dat de VS de omvang van het aantal burgerslachtoffers erkent. Een vrouw is vannacht gereanimeerd na een grote woningbrand in Etten-Leur. Hulpdiensten haalden haar van de zolder van een woning. Na de reanimatie is ze naar het ziekenhuis gebracht, meldt de politie. De brand brak rond 00:30 nachts uit en sloeg over naar meerdere woningen. Rond 2:30 was de brandweer de brandmeester. Nadine Visser heeft op het EK Atletiek in Birmingham goud behaald op de 100 meter horde. Uit de fotofinish bleek dat ze 1000ste sneller was dan de Poolse Pia Skrzyzowska, die het zilver pakte.
0: Visser houdt ze het. Oh, dit is heel spannend. Wie gaat het worden? Nadine Visser is het, ja. Hier staat het echt, 12,67. Visser wint.
22: Het is voor Visser de eerste EK-medaille op die afstand. Het weer dan nog, vrijwel onbewolkt en veel zon vandaag. In het noorden van het land wordt het maximaal 27 graden, in het zuiden 32. Ook morgen veel zon, dan wordt het iets warmer dan vandaag, 30 tot 36 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: En, hoe was het bij het ING Servicepunt?
2: Hij is onderweg.
1: Wie?
2: Mijn nieuwe betaalpas. Na een korte uitleg zelf geblokkeerd en in de app een nieuwe aangevraagd.
1: Top. Koffietje, ik trakteer.
3: Ja, dat zal wel moeten zonder pas.
21: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
24: De Tweede Wereldoorlog eindigde in Nederlands-Indië op 15 augustus 1945. Daarom draag ik 15 augustus de Malati, teken van respect. En kijk ik 's avonds vanaf 18:45 naar de Nationale Herdenking live op NPO 1. U ook?
25: Hi, I'm Andrew van Australian New Zealand reisspecialist Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
26: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
25: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
26: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie via kasteeldehaar.nl.
27: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
28: Hey, je hebt minder last van een droge huid met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
27: Korte of lange fietstocht? Er is een Bikeboxer fietsonderbroek voor iedereen. Bikeboxer.nl. Hey, Remol!
28: Ontdek de voordelen van zacht water op remolwaterontharders.nl.
29: De ontbijttafel.
30: Met Pieter Kok.

0: samen met Nielson. En mannen harten. Goedemorgen, welkom bij NH. Dit is de ontbijttafel. Dit is hem hoor, die allergrootste ontbijttafel van heel Noord-Holland. Betekent dat er voor jou ook altijd plek is om aan te schuiven? Voel je vrij? Wees welkom. Ook al is het pas 8:09 op die vroege woensdagochtend. De grote dag van de zonsverduistering. Niet te lang naar kijken, want zo boeiend is het niet.
1: Nou ja.
0: Ik mag dat ook niet zeggen van jou, hè?
1: Nee.
0: Ja, ik ben waarschijnlijk
1: verheugen ons er allemaal. Je bent een soort Grinch, maar dan van de
0: ja, van de zonsverduistering. Ja. Ik schiet helemaal vol. Morgen ben ik misschien wel helemaal om. Dat kan.
1: Of
0: ik
1: zeg,
0: ja, dat kan ook. Nee, dat kan niet, want ik ga niet mijn oog verpesten hiermee.
1: Heel goed.
0: Ik vind het al niet. Dat zou het zijn als ik morgen oogbeschadiging heb. Nou, alles wat ik erover verteld heb hier.
1: Ja.
0: Dat zou wat zijn.
1: Ja. Ik zou dan wel een beetje lachen.
0: Oké. Okay. Nou, dat zal ik onthouden. Goed, Anne, verder heb jij gedreigd, tijdens de vakantie al, met dat jij iets hebt gedaan wat ik nooit zou kunnen raden.
1: Ja.
0: Jij hebt iets gedaan en daar kun je al 3 dagen met mij nog niet over hebben.
1: Nee.
0: Omdat ik het nog steeds niet over gehad heb.
1: Nee, precies.
0: En dus we moeten het er nu over hebben.
1: Vind ik ook.
0: Jij hebt iets gedaan,
1: ja,
0: wat ik nooit ga raden.
1: Nee.
0: Jeetje, wat heb ik zin om te raden.
1: Snap ik.
0: Ga je hints geven nu?
1: Nou, semi. Kijk, ik word dus bijna 30.
0: Ja. Ik ben 1,5 jaar nog.
1: Maar goed. Over 1,5 jaar word ik 30.
0: Ja.
1: En ik ben dus aan een soort nieuwe hobby begonnen. Wat een bevlieging kan zijn,
0: ja,
1: maar het kan ook een hobby zijn.
0: Maar ben je gewoon aan het breien? Want dat zou echt vet handig uitkomen.
1: Zou heel handig zijn? Nee.
0: Oké.
2: Okay. Ben je aan het haken?
1: Nee, ook niet.
2: Ben je aan het keramieken?
1: Nee, ook niet.
2: Pottenbakken
1: was wel een goeie, nee.
0: Nee, dat vindt ze te smerig. Ben jij iets aan het doen wat... ga ik het nooit raden omdat ik het wel eens leuk zou kunnen vinden? Ben je aan het hout bewerken?
1: Nee, maar je vindt het wel leuk.
0: Oh.
1: Maar niet dat ik het doe, denk ik. Ben je aan het verven? Nee.
0: Ik vind het wel leuk, maar niet dat jij het doet.
1: Dat denk ik, ja.
0: Ik gun het jou niet dat jij in mijn hobbyhoek terechtkomt.
1: Dat
0: is
1: denk
0: dat
1: ik.
0: Het? Jeetje, wat kan het dan zijn? Ben jij een berghut in Italië aan het opknappen?
1: Nee, dat absoluut niet, nee.
0: Geef je nog even een hint.
1: Oké, ik ben een nieuwe sport aan het proberen.
0: Nieuwe sport aan het proberen?
1: Ja, high rocks. Nee.
0: Dat zou het zijn.
1: Nee, dat lijkt me
0: ben jij naar de sportschool?
1: Nee.
0: Ben je aan het windsurfen?
1: Nee.
0: Daar is alweer mee gestopt, ja. Windsurfen?
1: Nee.
2: Padellen?
1: Nee.
2: Tennissen?
1: Nee. Jongens, het is echt een dertigersding voor mijn gevoel.
2: Ja, padellen.
0: Dat is echt een dertigersding. Maar nee, jeetje. Maar hoezo zou ik het je niet...
1: Nee.
0: Tennis gewoon.
1: Nee, jij kijkt er heel veel naar.
2: Zwemmen.
0: Ben je aan het wielrennen?
1: Ja.
0: Nee, was op de muziek. Wat? Dit meen je niet.
1: Ja, ik heb het zaterdag gedaan. En maandag.
0: Huh?
1: Twee keer al.
0: Maar, ja. en heb je meer dan 1 kilometer gefietst? Heb
1: ja.
0: je een ver ook. En hoe kom je aan een fiets?
2: 2 keer 30.
0: 2 keer 30?
1: 2 keer 30.
0: Je dacht, ik word bijna 30, ik ga 30 kilometer fietsen.
1: Alleen maar 30 kilometer.
0: Maar hoe beviel het? Wat vond je ervan? Gaan we nu samen naar de Tour de France kijken vanaf volgend jaar?
1: Daar vind ik dus geen zak aan.
0: Oh.

0: mij zo overtuigen om toch naar die eclipse te kijken. Ik weet niet hoor, Ann.
1: Die eclipse?
0: Ik weet niet of ik overtuigd kan worden.
1: Ja, ik kan het proberen.
0: Ja, ik kan het altijd proberen natuurlijk. Nou ja, als we jou kunnen laten wielrennen... dan is er nog een hoop mogelijk in de wereld. Je hoort het zometeen hier bij de ontbijttafel. Het is 13 minuten over 8. En dit is A Love Affair. Met Everlasting Love.

0: Love Affair met Everlasting Love.
1: De ontbijttafel. NH.
2: De ontbijttafel.
0: Het is 12 augustus. Het is echt wel de dag van de zonsverduistering natuurlijk. Aan de telefoon iemand die al heel veel eclipsen en zonsverduisteringen heeft gezien. En die juist al maanden naar deze avond uitkijkt. Sterrenkundige Wim van Driel uit Hilversum. Wim, goedemorgen.
3: Goedemorgen, Pieter.
0: Ja, ik ben dus nog niet helemaal overtuigd. Ik heb het idee dat we gaan kijken naar gras dat aan het groeien is. Hoe bijzonder is dit verschijnsel? Laten we daar eens over beginnen.
3: Laten we daar eens over beginnen. Nou, dit soort... Kijk, in Nederland... de volgende volledige zonsverduistering is in het jaar 2135. Dat is een beetje ver weg. Kijk, dit soort...
0: Ga ik net niet halen, inderdaad.
3: Nee, dat is... vandaag wordt dus niet 100% van de zon verduisterd, maar 90%. Nou, ik heb even gekeken. Dat gebeurt eens in de 25 jaar. Volgende keer 2150. Dus ja, het is niet iets waarvan je zegt van... Oh ja, nou, dat gebeurt eens in de 25 jaar.
0: Ja, 2050 bedoel je, hoop ik.
3: Oh
0: toch?
3: Ja, 2050 ongeveer.
0: Ja, precies. Oké. Okay. Nou, dat is wel een eindje weg. Dus, en de laatste keer was 1999. Was dat toen ook 90%?
3: Nou, die was ook 90%. Nou, je zei net van... Ja, wat is er nou bijzonders aan gras groeien? Dat soort dingen. Kijk, als je... Niet, als je er met een eclipsbril naar kijkt, dat heb je echt wel nodig. Dan zie je inderdaad iets heel vreemds. Dat is de zon, waar een enorm grote hap uit is. Er is alleen maar een sikkeltje van de zon over. Net als een maansikkel. Nou, dat is heel apart. Als je geen eclipsbril hebt, ja, dan zie je dat het donker wordt. Maar er is een andere manier om die eclipse te kunnen zien. Nou, als je bijvoorbeeld, je neemt gewoon een stuk karton of papier, daar doe je even met een speld, prik je een gaatje erin. Dan hou je dat voor een muur, dat je het beeld van de zon kan zien. Maar in plaats van een puntje, van een schijfje, zie je dan de zonsikkel. Dat is heel gek. Of als je langs een boom loopt, een boom met een heleboel bladeren, en je kijkt op de grond, dan is in plaats van allemaal stippeltjes, is ieder stippeltje is een klein sikkeltje geworden, want het is een afbeelding van de zon.
0: Ah, ja. Oké, dus dat is opeens... Aha. Ja, dat is wel bijzonder inderdaad.
3: Ik heb dat tijdens zonsverduisteringen meegemaakt. Loop je op straat en je kijkt naar je voeten en in één keer zie je duizenden kleine sikkeltjes staan. Ja, dat is heel apart natuurlijk.
0: Ja. Maar je bent wel echt fan, je hebt er heel veel meer gezien, mede door het beroep van je vrouw, want zij bestudeert de zon.
3: Zij bestudeert de zon, inderdaad, dus samen met haar. Zij heeft er 5, ik heb er 4 gezien. Maar ja, dan moet je wel naar Argentinië, China en zo gereisd. Dat is ietsje verder dan Purmerend.
0: Dan moet je er wel voor over hebben dan. Ja. Maar als je hem nu volledig zou willen zien, dan kun je geloof ik ook in Noord-Spanje of in Noord-Portugal gaan kijken of iets dergelijks, toch?
3: Of iets dergelijks, ja. Het is inderdaad in Spanje kun je hem helemaal totaal zien als de bewolking meewerkt natuurlijk. Dus een aantal mensen van onze sterrenwacht die zijn er nu heen gereisd. En hopelijk hebben ze mooi weer, ja.
0: Ja, hartstikke gaaf natuurlijk. Ik kan me best wel voorstellen dat een kick is helemaal. Als je helemaal achter de maan verdwijnt. Want daar komt het op neer natuurlijk.
3: Je moet je even voorstellen. In plaats van die gloeiende schijf van de zon, zie je dan een gitzwarte schijf staan aan de hemel. Met een zilver licht.

0: fenomeen. Dat is echt iets, ja, buitenaards is dat om dat te zien.
1: Ja. Ja, ik begin al wel nieuwsgierig te worden. Maar ik heb ook tegelijkertijd zoiets van als ik morgen... want dat weet ik nu al, als ik morgen welke website dan ook open... dan zie ik de allermooiste foto's en dergelijke langskomen. Die hoef ik zelf niet te maken, toch?
0: Nee, dat niemand zegt dat je foto's hoeft te maken.
1: Nee, is ook weer zo. Kan ook gewoon even kijken en ervan genieten.
0: Dat is natuurlijk zeker van de volledige eclipse. Maar dat is, het is een persoonlijke ervaring als je daar staat op een weiland... en je kijkt in één keer door zijn bril en je ziet de zon... wat alleen maar een schijfje is. Ja, dat zeg je iets of dat zeg je niets. Ik bedoel,
1: dat is ook zo. Okay. Hoe en waar ga je zelf kijken, Wim, vanavond?
0: Nou, bij ons in de buurt hier zijn we s'avonds... Je moet dus goed blik hebben op de ondergaande zon. Nou, dat hebben we een paar dagen geleden eigenlijk aan het wandelen geweest. Dus de familie komt langs, we slepen onze telescoop, slepen erheen. Ik heb de buurt uitgenodigd. Dan gaan wij hier op een eilandje staan te kijken.
1: Ah, oké. Dus jullie nemen een picknickmandje mee en jullie maken er gewoon een gezellig uitje van. Je hebt eigenlijk al zitten verkennen waar je wil gaan kijken.
0: Ja, natuurlijk. op onze sterrenwacht bij natuurmonumenten kunnen we helaas niets doen. Er staan allemaal grote bomen omheen. Dus iedere leden van onze sterrenwacht... die hebben in hun eigen buurt gekeken waar kan ik hier gaan staan. En dan staan ze dan met hun familie en vrienden en de buurt staan ze daar te kijken.
1: Ja, op het moment dat het een gezellig uitje wordt... dan raak ik wel geïnteresseerd eigenlijk, Wim.
0: Dus
1: misschien heb je mijn sweet spot, mijn soft spot heb je misschien gevonden.
0: Wie weet.
1: Zou zomaar kunnen. Bedankt dat we even mochten bellen. Wim van Driel, Eclipse Jager, dank. En veel plezier vanavond, hè?
0: Ja, bedankt hoor.

0: Stars met All My Soul.
1: De ontbijttafel.
0: Het is 8:56. Zometeen is het tijd voor het nieuws. En dan krijg je ook het uitgebreide weerbericht van Jan Visser. En Jan Visser weet ook precies wat een huisdier van een zonsverduistering vindt. Het voedt ze namelijk geen reet. Zometeen meer naar Fleetwood Mac.

0: helpende hand uit de buurt nodig? Van schoonmaken, kleine klusjes, tuin, boodschappen, koken tot gezelschap en begeleiding. Voor jezelf of iemand waar je voor mantel zorgt. Vandaag geboekt, morgen al hulp. Boek nu via beepforhelp.nl/Amsterdam. Direct hulp aan huis.
1: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50. Reis weer met Golden eSIM.
2: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
3: Hallo, eet smakelijk voor straks.
2: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
1: Download de app of ga naar goldeneasin.com.
2: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
4: Hey Raymond!
5: Je draagt bij aan een beter milieu met een Raymond waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op raymondwaterontharders.nl.
6: Lees de nieuwe meeslepende historische roman van Anne Jacobs. Bestseller-auteur van de familiesaga's, Het Weesmeisje en Het Landhuis. Het nieuwste boek van Anne Jacobs. Nu, overal verkrijgbaar.
4: Hey,
5: ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
7: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
8: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
7: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie. Via kasteeldehaar.nl.
9: Ik ben Joelle en ik kom uit Amsterdam.
10: Ik ben Sarah uit Bergen.
11: Hallo mensen van de radio, dit is Mireille uit Bussum.
12: Thuis in heel Noord-Holland.
13: Het is 8:30 en Overveen is het 14 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Lisa de Jong. Lisa, goedemorgen.
14: Goedemorgen. De Amsterdamse wethouder Melanie van der Horst haalt hard uit naar de kritiek op het achterhouden van informatie over de Oostbrug. Oppositiepartijen spreken van kiezersbedrog, maar van der Horst noemt dat een aanval op haar integriteit. De wethouder ligt onder vuur omdat ze voor de gemeenteraadsverkiezingen al wist dat de kosten van de geplande Oostbrug over het IJ flink zouden stijgen. Toch deelde ze die informatie toen niet. Van der Horst zegt zelf dat ze de gemeenteraad al ruim een jaar informeert over de hogere kosten. Volgens haar was er eerder nog te veel onzekerheid om de nieuwe cijfers te delen. Volgende week donderdag debatteert de gemeenteraad over de kwestie. Mogelijk worden er geen Batavus en Sparta fietsen meer gemaakt. Het moederbedrijf met het hoofdkantoor in Amsterdam is namelijk failliet. Deze fietsenmaker vindt het jammer dat deze oer-Hollandse fietsenmerken misschien verdwijnen.
15: Omdat het hartstikke mooie en betrouwbare fietsen zijn. Ja, het doet wel pijn om zo'n mooi merk te zien vertrekken uit het Nederlandse landschap. Omdat het wel een stukje cultuur vormt van Nederland. Het voelt wel echt als een verbonden iets van de Nederlandse cultuur. En ja, het is jammer om dat te zien vertrekken.
14: Er wordt nog gekeken of het moederbedrijf een doorstart kan maken. Een brandende e-bike zorgde vannacht voor flink wat rook in Amsterdam. Meerdere woningen in de pijp moesten worden ontruimd. De brand brak rond 1 uur uit en was snel onder controle. 2 mensen zijn nagekeken omdat ze rook hadden ingeademd, maar ze hoefden niet naar het ziekenhuis. Branden door accu's van elektrische fietsen komen regelmatig voor. De brandweer waarschuwt vaker voor het brandgevaar van deze accu's. Het duurt nog even, maar volgend weekend barst het Formule 1-feest los in Zandvoort. Voorlopig voor de laatste keer. Daarom is een replica van de Formule 1-wagen van Max Verstappen nu op verschillende plekken in de regio te zien. Gisteren stond de wagen op het Marsmanplein in Haarlem. Onze verslaggever ging er kijken en vroeg bezoekers wat ze ervan vonden.
16: Ik vind het wel leuk. Het is jammer dat Max er niet is.
17: Nee. Ik geef er niks om, maar ik vind het wel voor de mensen die de worst hem geven. En ik vind het heel jammer dat het uit Zandvoort weggaat.
18: Ja, ik vind het wel mooi. Ik vind het uniek dat je het zo kan zien. Want dat krijg je natuurlijk niet vaak, die kans.
14: Zaterdag kun je de replica bekijken op het Gasthuisplein in Zandvoort. Daar staat de wagen van 4:30 tot 6:30. En oogspecialisten in Noord-Holland houden hun hart vast vanavond. Door de zonsverduistering kunnen mensen flinke oogschade oplopen als ze niet door een goede bril kijken. Als je zonder bescherming in de zon kijkt, kan je een zwart vlekje op je netvlies krijgen, legt deze oogexpert uit.
10: Maar zo gauw er dus op dat moment gekeken wordt in de zon onbeschermd, dan krijgt de pigmentlaag, die krijgt op dat moment schade. En dat zal een blijvende schade zijn die wij helaas niet kunnen, de oogartsen helaas niet kunnen herstellen. In het zicht is er dan altijd een zwart puntje aanwezig. En dan hoop je maar dat de hersenen dat uiteindelijk kunnen omzeilen, zeg maar. Maar als dat niet lukt, heb je er echt je leven lang nadeel van.
14: Ja, deze optometrist is better safe than sorry. Hij kijkt zelf vanavond naar het journaal. Maar naar NH kijken kan natuurlijk ook. Vanaf 19:15 vanavond is de zonsverduistering live te volgen op televisie en onze site.
19: Ja, dat is toch te gek. Dat we dat gewoon. Dan hoef je niet eens naar buiten.
14: Nee, precies.
19: Kun je gewoon lekker binnen als je bijvoorbeeld midden in de stad zit en die zon is al veel te laag om ergens vandaan te kunnen zien.
14: Ja, en als je geen oogschade wil oplopen en je hebt geen brilletje weten te scoren. Nou, dan kan je naar NH kijken.
19: Dus gewoon kanaaltje 30 van Ziggo of 509 van KPN aan. Of anders via de site. En die ga jij nu noemen.
14: Ja. NHNieuws.nl.
19: Dankjewel. Dan gaan we naar Jan Visser voor het weer. Jan, goedemorgen.
20: Goedemorgen, Pieter.
19: Jan, voordat het zover is, laten we eerst eens even gaan kijken naar hoe de ochtend begonnen is in Noord-Holland.
20: Ja, goed. Met veel zon. Er waren wat sluierwolken. Die zijn er nu nog, maar heel dun hoor. En dat lost ook weer voor een belangrijk deel op. En de zon die blijft vandaag schijnen tot zonsverduistering uiteraard. Dus kortom een zonnige dag en ook een warme dag. Niet overdreven. Temperaturen lopen uiteen vanmiddag van 24 tot 25 graden in de Noordkop en op Texel tot zo'n 27, 28 graden elders in de provincie. Een mooie zomer weer, ook omdat de lucht droog is. Er staat nog een zwakke tot matige wind uit het oosten. En het mooie weer hangt samen met een hoge drukgebied waarvan de kern zich boven de Duitse bocht bevindt. En dat hoge drukgebied trekt de komende 24 uur geleidelijk in de richting van de zuidelijke Oostzee en Polen. Daardoor wordt de stroming morgen oost tot zuidoost. Ten meer ook omdat er over Frankrijk een zwakke storing dichterbij komt. En dat betekent dat er morgen nog veel warmere lucht wordt aangevoerd. Morgen is er opnieuw veel zon en het wordt overal in het land, van Terschelling tot Maastricht en van Katzand tot in Rodeschal, overal wordt het tropisch, dus ook bij ons temperaturen tot maximaal zo rond de 33 graden. En de wind is zwak tot matig uit het oosten. In het zuiden van het land kan het kwik zelfs oplopen, vooral in het zuidoosten, tot 36 graden. Nou, vrijdag, Pieter, dat wordt dan de heetste dag van deze maand. En daarna zijn we er ook meteen af van die grote hitte.
19: Ja.
20: Maar vrijdag, ja, dan hebben we temperaturen in onze provincie opnieuw tot 32, 33 graden. Verder veel zon. Misschien in de loop van de middag dat de wind, die gaat dan nog wel zwakje tot matig waaien uit het westen, wat verkoeling brengt in de kustgebieden. En in het zuidoosten van het land, ja, daar worden zelfs temperaturen verwacht tot 37, 38 graden.
19: Zo hé.
20: En daar zit je echt aan de maximumtemperatuur die ooit in de maand augustus is gemeten. Ik heb even de records opgezocht voor Nederland. Op 7 augustus 2003 werd het in Arsen bij Venlo 37,8 graden. En het oude record, het landelijk record voor het hele jaar, maar dat is in juli 2019 verbeterd. Maar het stond en het staat voor augustus nog op Warnsveld 38,6 op 23 augustus 1944.
19: Oké, heb jij het idee dat dat dus wel eens enigszins zou kunnen sneuvelen allemaal?
20: Komt wel in de buurt dan, hè, zo, ja. Als je rond 38 graden gaat uitkomen.
19: Ja, dat is natuurlijk zo, ja. Jeetje Jan, je hebt ons er al voor gewaarschuwd. Daarna is het wel klaar met de warmte ook.
20: Ja, zaterdag zal het nog wel rond de 25 graden zijn. Maar dan trekt een zwak front, een kou front over ons land. En dat front, dat zou wel eens gepaard kunnen gaan met enkele regen- en onweersbuien. Hoe flink dat gaat uitpakken, dat is nu nog niet zeker. Maar er is een behoorlijke kans dat er toch plaatselijk buien tot ontwikkeling komen. En zondag ligt dat front net onder Nederland. Dan is het weer meest droog weer, met af en toe zon. En dan volgende week komen er toch geleidelijk vanaf de Atlantische Oceaan wat storingen aanschuiven en neemt de kans op enkele buien van tijd tot tijd toe bij temperaturen rond of ietsje boven normaal.
19: Oké, okay, nou ja, als er maar een beetje water aankomt, want dat is echt hard nodig natuurlijk. Ja, Jan, als je dat zo zegt, het wordt, weet ik veel, flink boven de 30 graden en daarna opeens rond de 24 graden. Ja, dan ga ik er wel vanuit dat die regen- en onweersbuien weer onze kant op komen, Jan. Eigenlijk is het bijna altijd zo, toch, in Nederland?
20: Ja, nou...
19: Het is een herkenbaar beeld.
20: Het is herkenbaar, maar ja, we zien de hele zomer al, behalve dan eind juni, maar dat er eigenlijk van buien weinig terechtkomt. Dus, ja, maar nu ziet het er toch maar uit dat er zijn toch wel wat aanwijzingen in die richting.
19: Goed, we gaan het allemaal meemaken en tot die tijd eventjes de boel goed nat houden en niet te veel in de zon zitten. Ja, en al helemaal niet er naar kijken zonder bril.
20: Nee, inderdaad, ja, zonder bril helemaal niet, nee.
19: Dank Jan en tot later.
20: Tot later.

0: met This World Is Our Home.
1: In Haag. De ontbijttafel.
2: Op locatie.
0: En van Douwe Bob is maar een kleine stap natuurlijk naar onze eigen
3: sport.
0: De duivensport. Hij wilde toch wat aan sport gaan doen.
3: Ja, nee, ja, ik wilde iets aan sport. Roekoe. Kijk, ja, kijk of ze me aankijken. Maar ze, ja, ik heb wel een band hoor met de duiven hier in Berkhout van Ben en Michelle. Ik vind het wel een leuke sport eigenlijk, Ben. Goedemorgen, deze duivensport voor jou.
4: Goedemorgen. Ja. Ja, wij vinden duivensport fantastisch. Ja. Dus voor ons... een belangrijk onderdeel van ons leven.
3: Ja, dus als ik dit wil gaan beginnen, deze sport, de duivensport, dan moet ik volgens mij bij Michelle en Ben zijn. Want jullie zijn toppers. Jullie winnen alles wat er maar te winnen valt.
5: Nou, wij willen graag alles winnen.
3: Ja, nou ja. Maar jullie winnen ook wel echt veel.
5: Ja, we hebben wel aardig wat prijsjes.
3: Jullie zijn de Femke Bol onder de duivensport.
5: Wel redelijk van Noord-Holland, ja.
3: Ja, toch?
5: Ja.
3: En het leuke is, we staan nou in jouw tuin, Ben. En jij hebt een gigantisch complex met allemaal duiven. Hoeveel duiven heb je?
4: We hebben er momenteel 200.
3: Pardon? 200.
4: En dat zijn ongeveer 100 oudere duiven en 100 jongere duiven van 2026.
3: Van 2026?
4: Ja.
3: Oh ja, okay.
4: Zelf gefokt.
3: En dat is wel leuk, want je hebt er een paar losgelaten net. Ja. En we kijken uit over de landerijen. Prachtig, want je woont hartstikke mooi in de natuur. En je hebt ze losgelaten, maar ze keren alweer een beetje terug, zie je. Kijk, daar komen ze, een stuk of 10 zijn er.
4: Ja, ja. Dat zijn duiven die zeg maar nu losgelaten zijn door mij.
3: Ja.
4: Die trainen zichzelf.
3: Die trainen zichzelf.
4: Ja, die trainen zichzelf en die vinden het heerlijk om los buiten te vliegen.
3: Ja.
4: Maar waar ik voor zorg is dat ze straks ook binnen willen komen als ik dat wil.
3: Oh ja.
4: En dat doe ik dan door het roepen met een bakje voer. En dat is eigenlijk waar de naam duivenmelken vandaan is gekomen. Het melken, het schudden met je bakje om je duifjes binnen te roepen.
3: Dat
4: heet melken.
3: Oh.
4: Want een duif geeft echt geen melk.
3: En zijn dit nou ook duiven die je op de dam tegenkomt, Michelle, of niet?
5: Nou, nee. Dat zijn meer de ratjes onder de duif. Maar daar zit wel eens een enkele keer een postduif tussen die verdwaald is. Maar in principe...
3: Oh, echt waar?
5: Ja, dat gebeurt. Ja. Want ja, er zijn duiven, dus dat trekt toch weer en er wordt gevoerd.
3: Ja.
5: Dus dan gaan
3: ze moeten natuurlijk
5: toch
3: ook ergens landen een keer.
5: Ja, dan gaan ze daar toch wel even wat voer mee pikken. Maar
3: ja, we kijken omhoog, want ze zijn zichzelf echt aan het trainen. Hè?
5: Ja, ja. Ja. Maar dat zijn in principe niet de duiven die wij dan zeg maar hebben. De duiven die wij hebben, dat is echt wel een ander kaliber duif.
3: Oh ja?
5: Qua bouw, qua glans, als je nou zo
3: naar... Want je hebt verschillende disciplines natuurlijk,
5: ja,
3: hè?
5: Je hebt korte vluchten, dat is vitesse. En dan middellang, dat is midvond. Dagvond en zelfs overnacht. En dan de verste vlucht is Barcelona. Als je dat vliegt...
3: Echt? Maar dat zijn natuurlijk hele kleine duifjes dan, denk ik. Of een beetje magere duifjes.
4: Ja, dat zijn meestal een beetje de marathonvliegers, zeg maar, onder de duiven.
3: Ik zou dus zeg maar een sprinter zijn.
4: Ja.
3: Ik ben 100 meter.
4: Onder de 10 seconden.
3: Ja, dus de sprinters zijn wat voller, zeg maar.
4: Ja, absoluut. Ja, nee, maar daarin zie je het verschil bij de duiven ook in bouw. Net als bij de sportmensen.
3: Ja, ja.
4: Die lijn kan je wel aardig doortrekken.
5: Ja, heeft in het verleden altijd overnacht gespeeld. En heeft hij ook twee keer een eerste prijs op Sint-Vicent gevlogen.
4: Dat is 1100 kilometer.
3: Oh.
4: Die heb ik dan samen met een vriend van mij in Horen, zeg maar, Cor Blokdijk.
3: Ja.
4: Hebben wij die wedstrijden gewonnen. En dan,
3: maar hoe weet je dat dan? Want je laat hem ergens uit. Ga jij dan voorrijden of zo? Rij erachter? Eraan als een soort tourvolgwagen?
4: Je moet het zo zien. Wij brengen onze duiven naar een vereniging. Daar komt een trailer voor rijden. Die haalt de duiven op.
3: Ja.
4: En die brengt de duiven hier vandaan naar de plaats van lossing.
3: Ja. Hey, waarom ik hier nu ben... Michelle? Jij bent natuurlijk ook... Jij doet in het dagelijks leven ook wat anders.
5: Ja, ik ben ook gasthouder.
3: Oh ja, dus ze komt nu de kinderen overhalen.
5: Net een kindje.
3: Oh, hallo! Nou, kan je heel even wachten? Zijn met duiven bezig. Dan komt er nog een. Ach, je bent een soort crash ook.
5: Ja.
3: Je bent met duiven en je... Hey, want het is wel leuk. Jij hebt vroeger in een drogisterij gewerkt.
5: Ja, ik was drogist en dat was mijn specialisme. Was homeopathie en kruiden.
3: Ja.
5: En zo hebben wij dus zeg maar de witte potjes van de dierenarts hebben wij een beetje in de vuilniszak gedaan. En toen heb ik...
3: Jij zag dat die duiven heel veel pillen kregen in de ellende. Dan dacht je van...
5: Toen ben ik weer de boeken ingedoken.
3: Krijgen ze dan nu A-vogel?
5: Nee, het is wel natuurlijk ABC heet het nu.
3: Maar ze krijgen dus gewoon homeopathische middelen?
5: Ja, ze krijgen alles op kruidenbasis wat we bij de Hilal-winkel halen.
3: Maar mag dat wel? Ja, is dat, ja, ja, een soort, is dat geen doping?
5: Nee, het is allemaal via de NVWA. Is het allemaal gecontroleerd. Ja. En die hebben we ook op controle gehad. Ja. En alles wordt gewoon netjes. Volgens alle etiketten wordt het allemaal in flessen.
3: Niet dat opeens de testosteron omhoog schiet van die duif. Ja, ik weet het niet, hè. Nee, oké. Haal jij de kinderen maar even op, hoor. Ga maar.
5: Ja. Ja,
3: want Ben, jij bent met pensioen.
4: Ja, ik ben sinds 16 maart met pensioen.
3: Ja.
4: Ik ben 67, dus ik heb ook gewoon de tijd mooi volgemaakt. Maar ik heb wel al meer dan 50 jaar duiven.
3: Ja?
4: He, dus het is
3: wat
4: wel...
3: is daar zo leuk aan dan? Nou, want je moet er twee keer... Want ze poepen als een malle,
4: ja,
3: die beesten.
4: Ja, de hele dag door.
3: Nee.
4: Ja, en ik vind het heerlijk om lekker mijn hokken schoon te maken. Om het keurig netjes bij te houden.
3: Ja.
4: En vooral te zien dat je daardoor beloond wordt. He, want als je goed voor je duiven bent, zijn de duiven ook goed voor jou.
3: Ja.
4: He, en kijk, de een die vindt een paard leuk. De ander vindt een hond leuk.
3: Ja.
4: En wij vinden duiven leuk.
3: Want ik zag op een videootje jou een hok schoonmaken.
4: Ja.
3: Dat is ruim 1 miljoen keer bekeken.
4: Ja, en dat is wereldwijd. Ja. En dat
3: ik doe mijn best met allemaal videootjes en dingetjes. Ja. Jij kan gewoon een mooie... Met een hok schoonmaken van een...
4: Ja, maar dat komt omdat er wereldwijd ontzettend veel duivenmelkers zijn.
3: Ja, hè?
4: Ja.
3: Jullie zijn echt goed. Want vandaag komen er weer meer Chinezen kijken, toch?
5: Ja, vanmiddag komen een Chinese meneer. Dat is dan een piloot. Die vliegt af en toe tussen China en Nederland.
3: Oh.
5: En dan brengt hij wat bezoeken. Maar dat is eigenlijk ook een soort met Chinese makelaar onder de duivensport.
3: Want daar is gigantisch, hè?
5: En daar is het echt gigantisch.
3: Ja.
5: En
3: daar wordt gegokt.
5: Daar wordt heel veel gegokt. Ja. En die mensen die gaan dus kijken van wat voor duiven hebben wij.
3: Ja.
5: En dan komen ze dus later terug. En dan gaan ze ook live met een schermpje met China. En dan is het live van laat je de duif zien. En dan gaan ze eigenlijk te plekken bieden op jouw duif. Ja.
3: En dan kan je je duif verkopen.
4: Dan zou je duif, als je hem zou willen verkopen, kan je hem verkopen.
3: Ja, maar je weet hoe dat werkt. Dat is ook bij de voetbal zo. Als je een megabedrag kan raken boven een bepaald speler, moet je hem laten gaan.
4: Daar heb je een punt. Er is een moment dat ik zeg ja, maar dan moet hij maar gaan.
3: En welk bedrag moet ik dan ongeveer aan denken?
4: Nou, dat is per duif verschillend. Ik heb een duif, die mogen ze hier meenemen voor een tientje.
3: Oh ja.
4: Maar ik heb er ook
3: één. Kan ik daarmee beginnen?
4: Daar kan je rustig mee beginnen, want het hoeft geen slechte te zijn.
3: Oké, dan ga ik straks gewoon duif.
4: Een kip kost maar 7 euro en die is 2 keer zo groot.
3: Ja, dat is waar. Dus, we gaan het gewoon proberen.
4: Ja.
3: Maar sorry, vertel.
4: Nee, maar goed, ik bedoel, ik heb er hier één die mag je meenemen voor een tientje. Maar ik heb er ook één die krijg je voor 100.000 niet mee.
3: Sorry.
4: Die krijg je echt voor dat geld, doen wij hem niet weg. Omdat hij te veel voor ons betekent. He, en dat is ook...
3: Kom op, hè. 100.000 euro word je geboden voor een duif.
4: Nee, maar dan gaat hij niet weg.
3: Maar dan geef je de verkeerde mee.
4: Ja.
3: Hebben ze toch niet door.
4: Maar iedere duif...
3: Ja, ik zie het aan je ogen. Dit ga je doen.
5: Elke duif heeft een ringetje en een eigen stamboom.
3: Ja, dus toch op, doe je dat een ringetje omheen. Nee, niemand die het ziet, ze toch niet.
5: Gaat niet. Die ring kan niet van zijn poot af.
3: Nou, let maar op.
5: Echt zijn hele leven lang
3: om... Ik krijg een ringetje van zijn pootje af.
5: Knippen, maar dan moet er ook weer een nieuwe ring op.
3: Oké.
5: Nee, dat is fraude.
3: Maar 100.000 euro, kom op jongens.
5: Ja, dat is echt veel geld.
4: 100.000 euro is dan eigenlijk nog maar een schijntje. Want er zijn de afgelopen jaren duiven verkocht voor 1,6 miljoen. 1,3 miljoen. En dat zijn, dan zeggen ja, welke gek geeft er zoveel geld voor een duif? Maar als je, die mensen hebben niet de miljoenen op een stapel leggen, die hebben de miljarden op een stapel leggen. Ja. Die boeit het helemaal niks wat het kost.
3: Nee.
4: Die willen het gewoon hebben. En dat zijn overwegend Chinezen.
3: Zaterdag is er weer een wedstrijd.
4: Ja.
3: En dan gaan jullie, die ga je gewoon pakken.
5: Die gaan we weer proberen te pakken, ja, zeker.
3: Wat is het voor wedstrijd?
5: We hebben Cambrai. Dat is, dat is 370 kilometer en een kortere vlucht duffel.
3: En waar vliegen ze dan van en naar?
4: Ze vliegen van de lossingsplaats Cambrai, dat legt in Frankrijk net voor Parijs.
3: Ja.
4: Daar worden ze dan naartoe gebracht met de trailer.
3: Ja.
4: Daar worden ze gelost, allemaal op hetzelfde tijdstip. Dan gaan ze los, moeten ze zo snel mogelijk naar huis vliegen.
3: Ja.
4: En dan wordt er aan metersnelheid per minuut. Want iedere locatie zit op een andere plek. Hè, dus ieder heeft zijn eigen coördinaat.
3: Ja.
4: En zo wordt er uitgerekend wie de snelste duif had van Frankrijk naar huis.
5: Ja, een aantal weken terug hadden wij de allersnelste duif in meters per minuut van heel Nederland.
3: En welke snelheid hebben we het dan over?
5: Dat weet ik niet.
4: Dat was iets van tegen de 1300 meter per minuut.
3: Zo!
4: En toen wonden wij zeg maar die dag provinciaal de eerste.
3: Ja.
4: Maar we hadden de snelste van heel Nederland. Het waren 58.000 duiven.
3: Zo.
4: Op diezelfde dag. Die ja. gelost waren op diezelfde
3: avond. En wat
4: win je dan? Nou, de eer vooral.
3: Ja, natuurlijk.
4: En wat...
5: Ook wel weer kopers voor die duif.
3: Precies, en de Chinees die vandaag ook krijgen. Dat
5: ja, maar daar hebben we hem ook weer niet verkocht. Nee. We hebben hem gewoon gehouden. Hij vliegt nog steeds. We nemen gewoon het risico dat hij gewoon hier blijft. En niet kwijtraakt. En hopen dat hij nog een keer zo'n prijs wint.
3: Ben en Michelle, ik wens jullie heel veel succes zaterdag.
4: Dank je wel.
3: Pieter, heb jij 100 euro op zak? Dan neem ik even 10.000 mee. Dan kunnen we beginnen. Ja,
0: ik heb ook 70 euro. Neem dan maar 10 kippen mee. Want dan hebben we nog wat te eten ook.
3: Pieter heeft liever 10 kippen. Nou ja, kan ook. Heb je die?
4: Nee.
3: Oké, hij heeft alleen duiven.
0: Okay. Dankjewel, Sjoerd.

0: 70 en 80.
1: En 80. De muziekmiddag.
2: Met Lilian van der Log.
0: Zondag van 2 tot 5 bij NH.
3: Laatste kans. Broadway in Carré presenteert deze zomer The Little Big Things. Een indrukwekkend waar gebeurd verhaal over één moment dat alles op zijn kop zet. Een ontroerende musical over hoop, kracht en inspiratie. Slechts tot en met 16 augustus te zien. Boek nu je kaarten op carré.nl.
4: Beste Theo, ik verzeker je, het interesseert me zeer om kopieën van Rembrandts schilderijen te maken. Zo zorg ik ervoor dat ik de menselijke lichaamsvormen niet uit het oog verlies.
5: Twee grote meesters in de Noorderkerk. Nederlands gesproken. Ga nu voor tickets naar Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
6: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: De Amsterdamse grachten als decor voor uw bedrijfsuitje? Rederij Het Smitje is er voor al uw vaarevenementen. Met een ruime keuze in salonboten of klassieke schepen is er voor iedere gelegenheid een passend schip. Kijk voor de diverse borrels en dinerarrangementen op smitje.nl en stel uw ideale vaartocht samen. Of bel 020 670 6067. Smitje met DT.
8: Dit is een uittip.
9: Gezellig filmkijken onder de sterren? Filmhuis Alkmaar organiseert van 12 tot en met 16 augustus Sunset Cinema bij Ten Westen. Met vier geweldige roadmovies op het programma. Tickets koop je via filmhuisalkmaar.nl.
8: Dit was een uittip.
10: Hallo, ik ben Andrea en ik kom uit het prachtige Zaanstad.
11: Ik ben Henk uit Castricum.
12: Ik ben Irene uit Heemstede.
13: Ik ben Anne en ik woon in Beverwijk.
14: Thuis in heel Noord-Holland.
15: Het is 9 uur. Het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland krijg je van Lisa de Jong. Lisa, goedemorgen.
16: Goedemorgen. Het verzet tegen nieuw datacenter in Amsterdam-Zuidoost groeit. Bewoners roepen Amsterdammers op om massaal bezwaar te maken tegen de komst van het grote datacenter. Meerdere woningen in de Pijp moesten vannacht worden ontruimd vanwege een brandende e-bike. En het is nog volop zomer, maar de eerste pompoenen van zorgboerderij De Beemgaard in Zwanenburg zijn al rijp. De eigenaar weet niet hoe ze de vruchten moet slijten. Straks meer nieuws uit Noord-Holland, nu eerst het nationale en internationale nieuws.
17: Ron van Kam met het NOS Journaal. De Amerikaanse aanvallen in Jemen vorig jaar hebben meer dan 150 mensen het leven gekost. Bijna 250 mensen raakten er gewond, blijkt uit een intern rapport van het Pentagon, melden Amerikaanse media. De slachtoffers vielen bij drie Amerikaanse aanvallen op de Houthis in Jemen. Die waren een reactie op tientallen aanvallen van de jemenitische militie op commerciële schepen in de Rode Zee. Spotify komt met regels voor muziek die gemaakt is door AI. Het streamingplatform weert de nummers niet, maar geeft vanaf volgende maand wel aan of er kunstmatige intelligentie aan te pas is gekomen.
18: Artiesten, daar moet dan inderdaad een badge bij komen of het AI-artiest is of niet. Dat effect gaat zijn dat ze dat ook niet meer in je standaard playlisten gaan zetten. Waardoor dus eigenlijk je bij AI-artiesten doorhebt van dit is AI.
17: Vorig jaar verwijderde Spotify al miljoenen nummers waarbij AI was gebruikt. In Zimbabwe zijn zeker 15 mensen omgekomen bij een ongeluk met een veerboot. De boot sloeg om, het is nog onduidelijk waardoor. 27 mensen zijn nog vermist. Duikers zijn naar hen op zoek. Mogelijk waren er veel meer mensen aan boord van de veerboot dan was toegestaan. Het dodental van de aardbeving in Colombia is opgelopen tot boven de 250. Er worden nog duizenden mensen vermist. Reddingswerkers zoeken al ruim een dag naar slachtoffers en overlevenden onder het puin. De tijd dringt. De eerste 24 uur na een aardbeving zijn cruciaal om mensen levend onder het puin vandaan te kunnen halen. Zwemster Marit Steenbergen is Europees kampioen op de 100 meter vrije slag. In de finale in Parijs zwom ze in 51 seconden een 90-honderdste naar de eerste plaats. Milou van Wijk pakte het zilver.
19: Van Wijk nog altijd op een tweede plek. Steenbergen komt nu toch niet heel veel verder los. Van Wijk met ferme klappen, maar Steenbergen wint hier. Eerste, tweede Van Wijk, derde Curtis.
17: Het is voor Steenbergen haar 15e EK-goud op de lange en korte baan. Het weer vrijwel onbewolkt en veel zon. De graden, het wordt, even kijken, 27 graden tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
20: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Woehoe! Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus woehoe!
21: Now hold on.
1: Toto.nl.
2: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
21: Huishoudelijke apparaten gaan jaren langer mee. Met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
22: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
21: Hey, ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
22: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
23: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
24: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
25: Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
26: Ik doe het voor gezonde nieren.
27: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
28: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
29: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4.000. Dewarmte.nl.
30: De ontbijttafel.
31: Met Pieter Kok.

0: De Bell Stars met The Sign of the Times. Goedemorgen en welkom bij NH. Dit is de ontbijttafel, daar ben je terechtgekomen. En dat is volkomen terecht overigens. Want dit is de allergrootste ontbijttafel van heel Noord-Holland. Betekent dat er voor jou ook altijd plek is om aan te schuiven. Voel je vrij, wees welkom. Inmiddels 8 minuten over 9 op die vroege woensdagochtend. Maar wat ziet hij er mooi uit en wat staat het zonnetje al 4 aan de hemel. Nu nog wel. Het is 12 augustus. Anne is erbij voor redactie en productie. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Is Lisa er ook nog voor het nieuws? Goedemorgen, Lisa.
2: Goedemorgen.
0: Ja, hij staat dus nu nog aan de hemel. Daar blijft hij ook wel staan. Alleen komt even een maan tussendoor schuiven.
2: Ja.
0: Een enorme eclips. En ik moet het toegeven, het is daarnet gebeurd. Ik ben gaan googlen of je ergens nog eclipsbrillen kunt krijgen.
2: Oh ja?
0: Ja. Nee.
2: Ben je ook laat mee?
0: Ja, heel laat.
2: Dit doe ik ook al 3 dagen.
0: Nee, maar dat kan ook niet meer. Dus heb jij zo'n bril?
2: Nee, nog niet.
0: Nee, hè?
2: Ik probeer er eentje op de kop te tikken via.
0: Oh,
2: maar
0: ja.
2: Is dat ik weet niet of dat gaat lukken.
0: Er wordt gebeld trouwens. Is dat iemand voor de kaasgafel? Even kijken hoor. Goedemorgen met Pieter bij de ontbijttafel.
3: Goedemorgen, ik ben Tini Smeet.
0: Hi Tini.
3: Hi Pieter, ik bel even voor de kaasgafel.
0: Ja hoor, heel goed. Ik schrijf je nummer op en dan sta je alvast op de lijst, goed? Maar dat is een uitzondering, hè? Bij wijze van een uitzondering mag je nu al op de lijst, goed?
3: Ja, hartstikke te gek.
0: Oké, doei.
3: Doei Pieter, doei.
0: Iedereen wil die kaas gaan. Ja. Als je,
2: jij hoopt eigenlijk dat iemand een eclipsbril had voor jou.
0: Sterker nog, als er iemand nu belt en zegt: ik heb in Hilversum voor jou een eclipsbril, krijg je van mij een kaasgaaf.
2: Helemaal niet.
0: Wel, dan heb ik
2: het.
0: Nee,
2: dat gaan we echt niet doen.
0: Wel, dan heb ik namelijk een eclipsbril.
2: Nee, daar ga ik echt de stok voor steken.
0: Hoezo?
2: Omdat jij, dit is hartstikke gaaf.
0: En als ik nou een twee...
2: Nee.
0: Wat?
2: Wat is dit nou weer?
0: Nou, dan heb ik
2: ga je dit als ruilmiddel inzetten?
0: Ik dacht
2: ben ik nou
0: misschien...
2: de strenge van ons twee?

0: Ook een tip voor vanavond, hè? When you're in love with a beautiful woman, watch your eyes. Ik krijg een appje van Erik die zegt, fijn deze opportune corruptie.
1: Ja.
0: Nou, ik zat alleen maar te denken, ik heb geen eclipsbril en ik heb wel kaasgaven. Ik voel een deal aankomen.
1: Nee, vind ik
0: een
1: hele slechte deal.
0: En Rosemarie die appt, en dat vind ik dan heel charmant. Ze zegt, misschien kun je het gewoon even bij je buren proberen. Even informeren of je ook even mag kijken met hun bril. Dat is gezellig en goed voor het milieu. Want zo'n ding is voor, nou, nagenoeg eenmalig gebruik. Zelfs bij Jan Visser schrijft ze erbij. Dat klopt, want die was hem kwijt.
1: Ja.
0: Maar ja, daar
1: je
0: klopt
1: moet ook als je dus een foto wil maken, moet je dus ook de eclipsbril voor je telefoon doen, hè?
0: Is dat
1: camera,
0: zo?
1: Ja.
0: Jij bent wel bezorgder om de camera van je telefoon dan om je ogen. Ja, dat is zo, hè?
1: Ja, misschien.
0: Kon je daar de hele tijd over? Nou, belt er weer iemand. Gaat zeker weer over die kaasgaaf, let op. Goedemorgen met Pieter bij de ontbijttafel.
2: Goedemorgen Pieter, met Teun op het douche.
0: Hey, Teun uit op het douche.
2: Zeg, als jij gewoon even een last van je buurman of iemand...
0: Dan is het probleem opgelost, hè? Dan is het probleem opgelost, hè, eigenlijk.
2: Ja, lastkap heeft, dan ben je al klaar. Of ja, met de buren, of bij het bedrijf dat je bent, een lastprijsje mag leden.
0: Ja.
2: Helemaal gered.
0: Dat is een heel goede tip, die onthouden we ook eventjes. Dankjewel voor het bellen.
2: Ja, maar geen kaasgaaf.
1: Nee, sorry, dan ben ik heel streng.
0: Ja, en nee, wordt opeens Anna heel streng. maar gewoon wel aanmelden voor de kaasgaaf. Wil je op de lijst? Dan doe ik dat ook meteen even toe. Nee, is helemaal goed.
2: Ik heb nog geen kaas, dus wordt...
0: Nee, nou, hier, dan heb je ook niks aan de kaasgaaf. toch bedankt voor het bellen. Dankjewel. Ja, en dan wordt er ook nog gezegd dat als je zo'n lastkap wil gebruiken... We doen ook alsof iedereen ergens een lastkap heeft liggen. Volgens mij ook niet helemaal waar. Maar dat je dan ook nog level, wat was het ook weer, 12, 13 moet hebben liggen?
1: Ja, 13, 14 dacht ik.
0: 13, 14 zelfs.
1: Ja, dat dacht ik.
0: Oh, nou had ik alleen een 12, 13 gevonden.
1: Helaas. Jammer.
0: Ja. Nee hoor, het zal wel goed zijn allemaal. Jongens, het komt allemaal wel goed. En inderdaad, je buren hebben waarschijnlijk wel zo'n eclipsbrilletje. En echt na 30 seconden kijken heb je het wel gezien, hoor.
1: Zo zin om morgen te horen van jou wat je hebt gezien.

0: Met heel bizar. Nou, weet je wat ook bizar is?
1: Nou?
0: U krijgt dus Jan Visser een eclipsbril aangeboden van een luisteraar.
1: Ja, dat hartstikke lief, toch?
0: Ja, dat is hartstikke lief. Maar jij hebt er nog steeds geen aan.
1: Nee, maar ik kom wel aan één.
0: Ja, oké. Okay, ja, het gaat jou wel lukken, zeg jij.
1: Dat denk ik wel.
0: Oké. Okay.
1: Maar hoezo? Jij wil er ook graag één.
0: Ja, maar ik dacht, ik kan jou nog een beetje pesten ermee. Ik krijg nog heel veel tips trouwens. En die hebben we ook al veelvuldig behandeld zo langzamerhand. Ja. Zou we blij zijn als dit morgen allemaal achter de rug is trouwens?
1: Wat van?
0: Nou, gewoon is de hele tijd maar dat geklets.
1: Nee, dat we ergens met elkaar naartoe leven is toch heel leuk weer?
0: Ja, daar heb je wel gelijk in. De selfie-stand op je telefoon is een goede optie. Dan kun je met je rug naar de zon toe staan. En dan kun je via je telefoonscherm ernaar kijken. En dan kun je je ogen nooit kapot van gaan.
1: Nee, je camera dus wel, denk ik. Hè? Dus
0: maakt dat nou uit, jongen? Hoeveel,
1: kun je nooit meer selfie maken?
0: Nee, nou, in mijn geval kan het geen kwaad, hoor.
1: Heb je ooit een selfie gemaakt?
0: Ik heb een selfie gemaakt. Het zag er niet uit.

0: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50. Reis weer met Golden eSIM.
1: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
0: Download de app of ga naar goldeneSIM.com.
2: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
3: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
4: Hoppa!
3: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
4: Drie sterren slot.
3: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
2: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
5: Hey ondernemer, hallo? Kan je me Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
6: Ik ben Harry en ik kom uit Amsterdam.
7: Ik ben Tieneke en ik woon in de zonnigste stad van Nederland, Den Helder.
8: Ik ben Vins en ik kom uit Assen-Delft. Thuis in heel
9: Het is 9:30 in Spijkerboren, is het 18 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Lisa de Jong. Lisa, goedemorgen.
10: Goedemorgen. Het verzet tegen een nieuw datacenter in Amsterdam-Zuidoost groeit. Bewoners roepen hun mede-Amsterdammers op om massaal bezwaar te maken tegen de komst van het grote datacenter. Volgens de initiatiefnemers hebben al meer dan 300 mensen een zienswijze ingediend. Ze maken zich dan vooral zorgen over het stroomgebruik en de gevolgen voor de bouw van duizenden nieuwe woningen.
11: Die woningen worden on hold gehouden omdat er niet genoeg stroom is om en het datacentrum te bouwen en de woningen te bouwen. Dus dat betekent dat pas over 10 jaar, wanneer er een nieuw stroomnet wordt aangesloten, dan pas kunnen ze die woningen bouwen. Ja, zoveel tijd hebben we niet. De mensen hebben een woning nodig.
10: Ja, tot en met 17 augustus kunnen mensen nog bezwaar maken tegen de plannen. Een brandende e-bike zorgde vannacht voor flink wat rook in Amsterdam. Meerdere woningen in de pijp moesten worden ontruimd. De brand brak rond 1 uur uit en was snel onder controle. 2 mensen zijn nagekeken omdat ze rook hadden ingeademd, maar ze hoefden niet naar het ziekenhuis. Branden door accu's van elektrische fietsen komen regelmatig voor. De brandweer waarschuwt vaker voor het brandgevaar van deze accu's. De traditionele West-Friese folklorendag gaat morgen niet door vanwege de hitte. Volgens de stichting West-Friese Folklore is het door de hoge temperaturen niet verantwoord voor mens en dier. De folklorendag wordt niet op een andere dag ingehaald. De stichting hoopt het evenement volgend jaar weer te kunnen organiseren. Spotify komt met een speciaal label voor AI-artiesten. Binnenkort kan je zien of een zanger, producer of componist een mens is of niet. Fijn, zeggen artiesten en songwriters, maar ook nog niet genoeg.
12: Omdat het nog steeds alleen over artiestenprofielen gaat. En ik denk dat daar ook heel veel winst te behalen is door gewoon bij individuele songs aan te geven of het door AI gegenereerd wordt en door AI gemaakt is.
10: Spotify gaat AI-artiesten ook niet meer in je persoonlijke aanbevelingen stoppen. Het is nog volop zomer, maar de eerste pompoenen van zorgboerderij De Beemgaard in Zwanenburg zijn al vroeg rijp dit jaar. De eigenaar probeerde de eerste paar oranje vruchten al te slijten, maar er was weinig belangstelling, merkte ze.
13: Maar ik dacht, ik ga even kijken hoe erop gereageerd gaat worden. Hoe mensen dat ze toch al misschien in de najaarsstemming zijn. Maar met dit weer, nee, dat is niet echt zo. Nee.
14: Heb je er al veel verkocht?
13: Nee, ik denk maar 1 of 2, heel weinig. Het is enorm warm geweest de afgelopen periode, afgelopen maanden. En een pompoen ligt ook wel onder een blad, is wel ook wel beschermd tegen die felle zon. En een sterke plant, dus die heeft nog voldoende water en vocht kunnen halen uit de grond om te kunnen groeien.
10: Ja, ze laat de rest van de pompoenen voorlopig aan de plant zitten, in de hoop dat ze tot september goed blijven. En meer nieuws vind je in de app.
9: Oh ja, wacht heel eventjes.
10: Wat?
9: We kunnen toch zelf al pompoenen ook soepie maken, invriezen en dan lekker bewaren voor de herfst?
10: Ja, dat lijkt me een heel goed idee.
9: Dat is ook is voor Anne ook goed. Een beetje gemmer erin voor de verkoudheid, bijvoorbeeld.
10: Dat werkt.
9: Probeer te helpen.
10: En jij bent geen fan van pompoensoep, toch?
9: Behalve als de pompoen van tevoren geroosterd is.
10: Oh ja, geroosterde pompoensoep. Gewoon een soort chic is dat.
9: Nee, dat is niet chic. Anders vind ik hem een beetje weeig smaken. En dan heeft hij tenminste een beetje kick.
10: Kan toch ook peper bij hen doen?
9: Nee, dat doe ik sowieso ook. En tabasco gooi ik er ook in. En heel veel room.
10: Nou, als jij nou even al die pompoenen opkoopt.
9: Ja, en dan maak ik voor
10: even
9: iedereen
10: soep. Even soep maken.
9: Nou, ik maak sowieso, als er weer eens een evenementje is binnenkort bij ons, dan maak ik er ook soep bij. Goed? Beloofd.
10: Lekker.
9: Misschien
10: kijk
9: wel pompoensoep.
10: Wat vindt Esther daarvan?
9: Waarvan?
10: Dat je soep gaat maken dan. Daar is je toch nooit fan van?
9: Nee, maar dan doe ik dat niet thuis, maar dan doe ik dat ergens anders. Ja.
10: Oké.
9: Okay.
10: Nou,
9: uit.
10: Leuk.
9: Ja, precies. Nu al zin in.
10: Meer nieuws vind je in de app of op nanieuws.nl.
9: Dankjewel Lisa, gaan we naar het weer met Jan Visser.
6: Het is vandaag stralend weer. Hooguit wat sluierwolken zijn er. De temperatuur komt vanmiddag uit op 24 tot 25 graden in de Noordkop en op Texel. Elders in de provincie wordt het 27 tot 28 graden. De wind waait zwak tot matig uit oostelijke richtingen. Vanavond is er vrijwel geen bewolking tijdens de zonsverduistering. Morgen is het droog, zonnig en zeer warm, met op veel plaatsen temperaturen boven 30, lokaal 33 graden. De wind is zwak tot matig uit het oosten.
9: Jan, dankjewel.

0: Martin met Zij Weet Het.
1: Hij is gaaf. De ontbijttafel kaasgaaf.
0: Nou, dat is hij zeker. Niemand wil hem raden voor een eclipsbril. Kun je nagaan wat een bijzonder ding het is?
2: Ik denk omdat ik zo fel ben geweest.
0: Dat denk ik ook, Anne. hij valt hier te winnen bij de ontbijttafel. En het winnen daarvan is eigenlijk knijtertje makkelijk. Je hoeft alleen maar even een appje te sturen naar 088-850-5152... met het woord kaasgaaf erin. Daarmee zet je jezelf op de lijst. Ik bel straks iemand op van de lijst. En dan is het de bedoeling dat die persoon de telefoon opneemt en drie keer achter elkaar het woord kaasgaaf zegt. Doe je dat? Niks aan de hand. Maar doe je iets anders dan dat, dan krijg je helemaal niks. Als je het vier keer zegt, ook foute boes. Twee keer zegt, krijg je ook niks. Als je eerst je naam zegt, krijg je niks. Als je eerst goedemorgen zegt, krijg je niks.
2: Je houdt gewoon niet van sociale mensen, is dat het? Goedemorgen, hartstikke lief.
0: Ja, zeker lief, maar fout.
2: Oké. Okay.
0: 088-850-5152, het woord kaasgaaf-app. En wie weet, is hij zometeen voor jou.

0: Wally Tax met Miss Wonderful.
1: Hij is gaaf.
2: Gaaf.
1: De ontbijttafel kaasgaaf.
0: Ben je er helemaal klaar voor, Han?
3: Ja.
0: Mooi zo. Dan gaan we iemand bellen en kijken of die persoon op de juiste manier opneemt. Want dan, en alleen dan, deel ik hem uit de ontbijttafel kaasgaaf. Ah, dat begint op zich goed. Heb ik vandaag gezegd dat technische mankementen ook nog steeds een kaasgaaf...
3: Zeker, ja, heb ik gehoord.
0: Met wie spreek ik?
4: Kaasgaaf, kaasgaaf, kaasgaaf.
0: Ik vind het een gekke naam, maar je hebt hem wel gehoord. Ja, ik zeg er altijd bij, een technisch mankement mag de kaasgaaf niet in de weg staan. Dus ook bij deze niet. Je hebt hem gewoon hoor, de kaasgaaf is helemaal voor jou.
4: Yay!
0: Wat is je naam?
4: Melanie.
0: Wat leuk. Waar komt hij te liggen bij jou, Melanie?
4: In de caravan op Starnmeer, Zon en Leven.
0: Echt waar? Wat ja. Heerlijk. En heerlijk. Dat is niet waar je normaal gesproken woont dus, begrijp ik?
4: Nee, ik woon nu boven Kaspel.
0: Oké, en dan ga je gewoon lekker even naar Starnmeer om even bij te komen.
4: Ja, precies. Op een vaste plek in de zon, op een heel mooi terrein.
0: Och,
4: ja,
0: wat absoluut. Fijn. En hoeveel ben je daar dan in het jaar?
4: Van april tot oktober.
0: Oh, zit je gewoon de hele tijd?
4: Bijna de hele tijd, maar zeker alle weekenden.
0: Wat heerlijk zeg. Nou, ik wens je heel veel plezier met de kaasgaaf. En nou, doe iedereen de groeten daar op de camping dan, goed?
4: Ja, zal ik zeker doen.

0: Chris Cab met Liar Liar. Tegenover mij niemand minder dan Bart Slim. Bart, goedemorgen.
1: Pants on fire, wilde ik zeggen. Toch? Zou dat, ja, dat zo zijn?
0: Liar Liar, pants on fire. Ja, in Nederland krijg je gewoon een lange neus als je aan het liggen bent, toch? Ja, ja. Staat je broek niet meteen in de fik.
1: Dat is wel fijn.
0: Ja.
1: Dus goed. Nou, begint goed.
0: Ga je doen zometeen?
1: September draaien van Earth, Wind and Fire. En Open Light van Taylor Swift. Daar begin ik dat fijne programma mee. En ik doe vandaag een bakkie. En daar kijk ik enorm naar uit. Met Kloes van Mechelen. Legendarisch componist, pianist, saxofonist. Jaren gewerkt met Wim T. Schippers. Liedjes gecomponeerd voor Bert en Ernie. Afijn, genoeg om over te praten.
0: Zeker weten. Zometeen te horen bij Bart Slim en zijn Goedemorgen na Tim Finn.

0: Dit is een uittip.
1: Hoe keken mensen duizenden jaren geleden naar de sterrenhemel? Je ontdekt het in het Allard Pierson in Amsterdam. Het museum waar erfgoed, cultuur en wetenschap tot leven komen voor jong en oud. Plan je bezoek op allardpierson.nl.
0: Dit was een uittip. Beleef Haarlem op een unieke manier vanaf het water met Smitje Canal Cruises. Vaar mee en ontdek zo de hele stad. Tickets bestellen voor de leukste rondvaart van Haarlem of varen met een groep privé. Wij hebben diverse smaakvolle arrangementen voor u. Bekijk ze snel op smitjekanaalcruises.nl of bel 023 535 7723. Smitje met DT.
2: Dat laatje, u weet wel. Met dat zilveren bestek, munten of sieraden dat u nooit meer gebruikt. Dat is misschien meer waard dan u denkt. Noord-Hollandse Zilverhandel taxeert uw zilver eerlijk, kosteloos en vrijblijvend. Discreet en dezelfde dag per bank uitbetaald. Bel 020 422 1015 voor een afspraak. En kom langs aan de Beethovenstraat 7 in Amsterdam. Of kijk op noordhollandsezilverhandel.nl, onderdeel van Spiegelgracht Juweliers.
3: In het echte Amsterdam is er Kema Vlees. Hoge kwaliteit vlees voor zeer betaalbare prijzen. Let op! De hele maand augustus varkensbraadworsten 7,99 per kilo. Kijk op kemavlees.nl.
4: Tatenstuw, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
5: Zie je dit? Staal, supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
6: Dus het maken van staal wordt schoner?
7: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
8: Maar moet dat dan in Nederland?
9: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
4: En wat levert dat dan op?
7: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
4: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
10: Wil je meer weten over het Groen Staalproject? Kijk dan op www.groenstaal.com.
11: De spannendste tijdreis met stoomtram en boot. De locomotief fluit en de stoker gooit kolen op het vuur. Klaar voor vertrek? Een avontuurlijke reis door een andere tijd begint. Geniet van het avontuur in de historische driehoek tussen Hoorn, Medemblik en Enkhuizen. Kijk voor meer info op stoomtram.nl.
12: Ik ben Mia en ik kom uit Haarlem.
13: Ik ben Harry en ik kom uit Alkmaar.
14: Hoi, ik ben Anna en ik kom uit Zaandam.
15: Mijn naam is André van Duin en ik woon in Amsterdam.
16: Hi, ik ben Sophia en ik kom uit Heemstede.
17: Thuis in heel Noord-Holland.
18: Het is 10 uur. Het is 10 uur, moet ik zeggen. Het belangrijkste nieuws uit onze regio krijg je van Lisa de Jong. Lisa, goedemorgen.
19: Goedemorgen. De Amsterdamse wethouder Melanie van der Horst ligt onder vuur omdat ze informatie over de stijgende kosten van de Oostbrug niet deelde. Maar zelf noemt ze de kritiek een aanval op haar integriteit. Een vader en een moeder zouden hun minderjarige zoon hebben aangezet tot criminele activiteiten. De jongen zou daarmee duizenden euro's hebben verdiend. Met het geld werd onder andere een tuinset, een barbecue en vakanties betaald. En de West-Friese folklorendag in Schagen gaat morgen niet door vanwege de hitte. Straks meer nieuws uit Noord-Holland, nu eerst het nationale en internationale nieuws.
20: Katrien Straatman met het NOS-journaal. De KNVB heeft 24 supporters van NAC een landelijk stadionverbod opgelegd. Ze worden verantwoordelijk gehouden voor ongeregeldheden bij de thuiswedstrijd van hun club tegen Heerenveen op 10 mei. Die wedstrijd werd vlak voor tijd definitief gestaakt nadat voor de tweede keer brandende fakkels op het veld waren gegooid. Eerder werd bekend dat de KNVB de club uit Breda een boete oplegt van 10.000 euro vanwege het wangedrag van de eigen aanhang. Bij Amerikaanse aanvallen op de Houthis in Jemen zijn vorig jaar zeker 153 mensen omgekomen en bijna 250 gewond geraakt. Dat blijkt uit een intern rapport van het Pentagon, melden Amerikaanse media. Volgens de berichten gaat het om slachtoffers die vielen bij 3 Amerikaanse aanvallen in Jemen. De Wall Street Journal schrijft dat het de eerste keer is dat de VS de omvang van het aantal burgerslachtoffers erkent. Vorig jaar voerde de VS meermaals bombardementen uit op de Jemenitische militie nadat de Houthis tientallen commerciële schepen in de Rode Zee onder vuur hadden genomen. Dat deed de groep uit solidariteit met de Gazanen. Het dodental van de aardbeving in Colombia is opgelopen tot boven de 250. Er worden nog duizenden mensen vermist. Reddingswerkers zoeken al ruim een dag naar slachtoffers en overlevenden onder het puin. De tijd dringt. De eerste 24 uur na een aardbeving zijn cruciaal om mensen levend onder het puin vandaan te kunnen halen. Memphis Depay vertrekt bij het Braziliaanse Corinthians. Contractverlenging zit er niet in omdat de club kampt met financiële problemen. Twee dagen geleden zei de trainer van Corinthians nog dat Depay op het punt stond een nieuw contract te tekenen. Daar werd al weken moeizaam over onderhandeld. Depay kan nu transfervrij op zoek naar een nieuwe club. Het weer dan nog, volop zon vandaag en de temperatuur loopt snel op. Het wordt 25 graden in het noorden tot 32 in het zuiden. Morgen opnieuw een zonnige dag en dan nog een stuk warmer. Dit was het NOS-journaal.
12: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
21: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
22: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten, eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
21: Persave. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
23: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
24: Tuurlijk wel!
23: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
25: De Tweede Wereldoorlog eindigde in Nederlands-Indië op 15 augustus 1945. Daarom draag ik 15 augustus de Malati, teken van respect. En kijk ik 's avonds vanaf 18:45 naar de Nationale Herdenking live op NPO 1. U ook?
26: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4.000. Dewarmte.nl.
27: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op
28: vakantie!
27: ANWB en gaan.
29: Goedemorgen.
30: Met Bart Slim.
31: Goedemorgen.
32: Gewoon een espressootje.
31: Goedemorgen.
32: Zwart zonder suiker.
30: Goedemorgen.
32: Goedemorgen. Hou helemaal niet zo van koffie.
30: Alleen een goedemorgen.
32: Klein beetje melk.
31: Goedemorgen.
30: Goedemorgen.
32: Nou, laten we cappuccino doen.
30: Goedemorgen, Bart.

0: geen ster straalt feller dan die van Taylor Swift. Open Light hoor je. Een hele goede morgen, Noord-Holland. Fijn dat je erbij bent op die bijzondere dag van vandaag. Ja, het is de midden van de week editie, jazeker. Het is wederom een tropische dag. Ja, dat mag je al niet eens meer bijzonder noemen, hè? Maar het is wel zo. En het is natuurlijk de dag van de eclips. Ik ben heel benieuwd hoe jij die gaat beleven en meemaken. En of je er nog in geslaagd bent een eclipsbril te bemachtigen. Het is trouwens ook de dag dat ik een uitzonderlijke hoeveelheid fijne plaatjes voor je verzameld heb. Het is echt nog meer dan gebruikelijk genieten geblazen de komende twee uur. Dan word je ook nog eens helemaal bijgepraat over het laatste nieuws uit Noord-Holland door niemand minder dan Lisa de Jong. Lisa, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: In het bezit van een eclipsbril.
1: Nou, hoi. Ik kreeg net een appje van een collega, niet nader te noemen naam, dat hij misschien een brilletje voor me heeft.
0: Ja. Die
1: dus
0: is...
1: ik ben helemaal blij, want ik ga vanavond kijken nu.
0: Die heeft een goudmijn ontdekt, ergens.
1: Nee, die heeft er nog één over.
0: Ja. Echt nog één over? Oh,
1: ja,
0: okay,
1: echt heel lief. En die mag ik waarschijnlijk hebben. Ik heb hem nog niet in mijn handen.
0: Nee.
1: Dus ja, je weet het nooit, hè, wie de hoogste bieder misschien straks
0: is.
1: Maar ik heb er wel een goed gevoel over.
0: Ja, ik ook. Ja, het wordt toch een bijzondere dag. En dat zal ook wel een beetje het nieuws beheersen, denk ik, vandaag.
1: Ja, het gaat er veel over. Ja. Hè? Oogartsen die waarschuwen voor oogschaduw. Of voor oogschade. Ja. Ja, waar moet je gaan kijken en hoe moet je gaan kijken?
0: Hoe laat begint het? En wat gebeurt er daarna? Want het is volgens mij is het nog niet gedaan. Hè? Komt nog een soort meteorenregen of zo. Hè? Er komen nog allemaal schitterende dingen.
1: 7:10 begint het en dan 8:10 is het hoogtepunt. Ja. En 9:10 is het dan weer ongeveer klaar.
0: Ja.
1: En bij NH zenden we ook live de zonsverduistering uit. Vanaf 7:45 kun je kijken.
0: Ja, kijk aan. Mocht je geen eclipsbril hebben, dan kan je altijd even via de site kijken.
1: Precies.
0: Wel veilig. Ja. Spannend hoor. Of we een beetje knap weer erbij hebben, ik denk het wel. Dat horen we straks van Jan Visser natuurlijk. En ik doe zo meteen een bakkie. Ik zei het net al met Kloes van Mechelen. Componist, pianist, acteur, pianostemmer. Ja. Te veel om op te noemen. Ik vind het een enorme eer dat ik hem straks even mag bellen. Maar natuurlijk ook en vooral muziek. Tussen nu en 12:00 straks Sophie Alice Baxter en Murder on the Dance Floor. Eerst de Golden Earrings, toen ze nog een S achter hun naam hadden. That Day komt eraan. Nadine Visser uit Hoorn, die werd vanochtend wakker, die atlete. Die keek op haar nachtkastje en die constateerde dat daar toch echt een gouden medaille lag. Die ze behaald heeft na haar winst op de 100 meter horde op het EK Atletiek in Birmingham. En dus is het ook voor Nadine uit Hoorn een buitengewoon.
2: Goedemorgen.

0: Het is iets na tienen. Tijd voor een bakkie met Bart.
1: En dat bakkie doe ik vandaag met Kloes van Mechelen uit Amsterdam. Kloes, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Wat mag ik voor je inschenken? Hoe drink jij koffie?
2: Ik drink inderdaad koffie, ja.
1: Oké, okay, en hoe?
2: En helemaal niets erin.
1: Helemaal niets erin. Nou, die ga ik voor
2: zwart
1: je klaarmaken.
2: Zo zwart als de nacht.
1: Zo zwart als de nacht. Hé, hey, Kloes, muziek is meer dan een rode draad in jouw leven. Jij groeide op in de Palestrinastraat in Amsterdam. En ik zag een interview met jou waarin jij vertelde dat jij, toen je opgroeide, verschillende vriendjes had die muziek maakten. En toen dacht ik, dat is best bijzonder, toch? Of was muziek maken toen jij opgroeide wat gebruikelijker dan nu?

0: Je hebt het over ongeveer 1947, 48.
1: Ja.
0: En het was heel gebruikelijk dat veel mensen in ieder geval een piano thuis hadden.
1: Ja.
0: En wij hadden het geluk dat er in de straat iemand ook accordeon speelde van mijn leeftijd.
1: Ja.
0: En dat was een zeer getalenteerde man, want die is later kampioen goochelen geworden. En, maar die speelde verschrikkelijk goed accordeon.
1: Ah, ja.
0: Het aardige is dat was Barry Cornet en die heb ik mijn hele leven bij me gehouden, want daar heb ik ook mijn eerste hit, Nasi Koring Bami Saté, neem ook nog een loempje aan mee.
1: Oh, wauw. Ja, hey, maar Kloes, jij speelt ook accordeon, maar je speelt ook piano en saxofoon en klarinet. Maar in datzelfde interview zei je ook van, ik heb er wel hard voor moeten werken. Je was geen natuurtalent.
0: Ja, daar kom ik er rond voor uit. Ik was altijd verbaasd wat andere mensen konden. En ik wilde het ook zo graag. En het was voor mij altijd behoorlijk hard werken. Een andere die had een liedje gehoord en die zei, oh god, dat zit zo in elkaar. En dat staat in C en die akkoorden.
1: Ja.
0: En dan denk ik, waar hebben ze het over? Daar heb ik allemaal heel lang over gedaan. En zelfs toen ik ben eigenlijk, op mijn 18e was ik al professioneel. Want ik noem altijd professionele mensen die, of ze nou slecht of goed spelen, maar daar brood mee verdienden. En ik had het geluk dat ik speelde altijd met wat oudere muzikanten.
1: Ja.
0: En dan was ik altijd weer de lul, omdat ik een heleboel liedjes niet kende.
1: Ja, ja, ja.
0: Maar er waren gelukkig ontzettend aardige mensen. Die zeiden, Kloes, dat is zo, dat is zo. En die
1: neemt
0: wat voor me op. En Zo liep ik altijd achter. En ik heb nog altijd een studiootje waar ik voor Salto TV nog altijd jazzprogramma's elke zaterdagavond uitzend.
1: Ja.
0: En ik heb het nog steeds. Ik kom hier wel eens muzikanten. Ik had laatst een hele beroemde pianist, Bert van der Brink.
1: Ja.
0: En dan denk ik, hoe heb ik het in het vak uitgehaald?
1: Ja, nou, wat wel opvallend is, Kloes, is dat je desondanks toch een enorme body of work geproduceerd hebt. Je hebt liedjes gecomponeerd voor Bert en Ernie. Je hebt natuurlijk veel met Wim ter Schippers gewerkt. Heb je nooit last gehad van gebrek aan inspiratie?
0: Nee, dat was eigenlijk omgekeerd. Want op mijn 20e zat ik in een nachtclub in München te spelen. En toen vroegen ze voor het eerst aan mij een Weense wals. Dus ik de volgende dag naar een winkel, wat in godsnaam een Weense wals was. En de avond daarna vroegen ze naar een Roomba. Dus ik ging in de muziekwinkel voor. En zo heb ik daar in 2 maanden eigenlijk alle stijlen, tango's, Roomba, cha-cha-cha's, alles moeten spelen.
1: Ja.
0: En daar heb ik ontzettend veel gemak van gehad. Ik heb ook met minder beroemde tekstschrijvers gewerkt. Mm-hmm. Wim T. is natuurlijk wereldberoemd in Nederland. Ja. Maar Wim, daar kon ik makkelijk mee werken. Want dan, ik zeg, ja, het is een leuke tekst, Wim. Wat doen we ermee? Wil je het eens als tango proberen? Nou, dan speelde ik een beetje tango-achtige muziek. En dan zei hij, nou, dat is helemaal niks. En dan speelde ik een beetje jazz. En hij zei, ja, dat is lekker.
1: Ja, ja, ja, ja. Ja.
0: Dus ik ben eigenlijk... een specialist is iemand die van heel weinig veel weet.
1: Ja.
0: Maar ik ben net het omgekeerde. Ik weet van heel... veel, heel weinig. Als je tegen mij zegt, hier staat een piano, doe eens een stukje Spaanse muziek.
1: Ja.
0: Dan speel ik wat en dan zeggen de mensen, wat is dat toch alweer? Dan zeg je, dat weet ik niet. Maar...
1: ja, een getalenteerde scharrelaar.
0: Een scharrelmuzikant.
1: Een scharrelmuzikant, ja.
0: Ik ben de heren dankbaar dat ik mijn hele leven mijn brood mee heb verdiend.
1: Ja, ja, ja, ja. Nou, wij met z'n allen, Kloes. Want ik heb je door de jaren heen gevolgd. Ik vind dat je altijd prachtige dingen hebt gemaakt. En je treedt nog steeds op. Aanstaande zondag zag ik in Sint-Anna-parochie. Moet je heel even de regio uit. Een amazing programma samen met Olga de Meij, hè?
0: Ja, dat is een heerlijke zangeres.
1: Ja.
0: Want dat is geen zangeres, maar dat is een jazzzangeres.
1: Kijk, ja.
0: Die zingt heerlijk relaxed en die kent notabene 90 nummers van het, van het American Songbook.
1: Ja.
0: En wij zijn elkaar toevallig tegengekomen via een kennis. En zij is gek op Ella Fitzgerald, Sarah Vaughan, Julie London. En dat zijn mijn favorieten ook.
1: Ja, ja. Nou, gaat dat zien dus aanstaande zondag Theater Boterkoek in Sint Anna Peroege.
0: Iets dichterbij is zaterdagmiddag zitten we op de Zeedijk.
1: Oh, nou, kijk.
0: Theater Massini.
1: Ach, dat is het allerleukste.
0: Want het is openbaar.
1: Ja.
0: Het kost dus in dat geval geen entree. En we spelen van 17:30 tot 19:00.
1: Nou, het mooiste theatertje van Amsterdam daarboven. En dan zo'n piepklein theatertje. Nou, Kloes van Mechelen, dank voor je tijd. Neem je koffie lekker mee. Fijn dat je in de uitzending wilde komen. En lekker doorgaan met scharrelen.
0: Bedankt, Bart.
1: Oké, groetjes. Ja, jongens. Kloes van Mechelen was dat. Potverdorie. Wat leuk om hem in de uitzending te hebben. Dit is Genesis en Invisible Touch.

0: Piep voor help. Soms heb je hulp nodig. Van schoonmaken, kleine klusjes, tuin, boodschappen, koken, tot gezelschap en begeleiding. Voor jezelf, voor iemand waar je voor mantelzorgt, of voor jullie allebei. Vandaag geboekt, morgen al hulp. Boek nu via piepvoorhelp.nl/Amsterdam. Direct hulp aan huis.
1: En, hoe was het bij ING Servicepunt?
2: Gelukt. Heb je hem al betaald?
1: Wat bedoel je?
2: Mijn betaalverzoek.
1: Zo, dat doe je snel.
2: Met een klein beetje hulp was dat in de app zo gepiept. Nu jij nog.
3: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
4: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
5: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
6: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
5: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
6: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
7: Mensenrelatie Radboud Visser.
8: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
7: Jazeker.
9: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
10: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
9: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
11: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
12: Ik ben Monika uit het 50-jarige Zaanstad.
13: Ik ben Astrid uit Amsterdam-Westerpark.
14: Ik ben Julian en ik kom uit Horen.
15: Thuis in heel Noord-Holland.
16: Het is 1:01. In Zunderdorp is het 20 graden. Nieuws uit Noord-Holland krijg je van Lisa de Jong. Lisa, goedemorgen.
17: Goedemorgen. De Amsterdamse wethouder Melanie van der Horst haalt hard uit naar de kritiek op het achterhouden van informatie over de Oostbrug. Oppositiepartijen spreken van kiezersbedrog, maar Van der Horst noemt dat een aanval op haar integriteit. De wethouder ligt onder vuur omdat ze voor de gemeenteraadsverkiezingen al wist dat de kosten van de geplande Oostbrug over het IJ flink zouden stijgen. Toch deelde ze die informatie toen niet. Van der Horst zegt zelf dat ze de gemeenteraad al ruim een jaar informeert over de hogere kosten. Volgens haar was er eerder nog te veel onzekerheid om de nieuwe cijfers te delen. Volgende week donderdag debatteert de gemeenteraad over de kwestie. Een vader en een moeder zouden hun minderjarige zoon hebben aangezet tot criminele activiteiten. De jongen verdiende duizenden euro's met onder meer bitcoinhandel en gamen. Maar volgens de OM werd hij daarbij door zijn vader aangestuurd. Met dat geld werd onder meer een tuinset, een barbecue en vakantie betaald. De 50-jarige vader zegt dat hij niet wist waar het geld vandaan kwam. Maar volgens misdaadjournalist John van den Heuvel is het een bijzondere zaak, was te horen bij RTL Boulevard.
18: Ouders die een 15-jarig kind aanzetten tot allerlei criminele activiteiten om er zelf beter van te worden. Ja, ik heb het eigenlijk nog nooit zo in extreme mate gezien en meegemaakt.
17: Het Openbaar Ministerie eist een celstraf voor de vader en een taakstraf voor de moeder. Voor de tweede keer in 2 weken tijd is een fietser aangereden op een beruchte rotonde in Hilversum. De fietser werd geraakt door een auto en raakte gewond. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. De rotonde ligt al langer onder een vergrootglas vanwege meerdere onveilige situaties. 2 weken geleden werd er ook een fietser aangereden. Een verkeersonderzoeksbureau bekijkt de situatie nu. Het onderzoek moet uitwijzen of er maatregelen nodig zijn om de rotonde veiliger te maken. De traditionele West-Friese folklorendag in Schagen gaat morgen niet door vanwege de hitte. Volgens de stichting West-Friese Folklore is het door de hoge temperaturen niet verantwoord voor mens en dier. De folklorendag wordt niet op een andere dag ingehaald. De stichting hoopt het evenement volgend jaar weer te kunnen organiseren. En het is de grootste eclips van deze eeuw. En vanavond is het dan zover. Rond 7:10 vanavond begint de eclips in het grootste deel van de provincie. En rond 7:08 is het hoogtepunt. Dan is bijna 90% van de zon bedekt door de maan. En blijft er maar een klein randje zonlicht over. Even na 9 uur is de zon weer helemaal te zien. Fotograaf Marcel van Engelen uit Purmerend kijkt er al maanden naar uit en deelt een aantal tips.
19: Rij naar de kust. Dat is echt het beste. Zorg dat je lekker op het strand staat. Daar heb je alle ruimte. Daar kan ook iedereen gewoon staan. En kijk netjes naar het westen. En je ziet heel mooi wat er gaat gebeuren. Met een eclipsbril, alsjeblieft, mensen.
17: Ja, dat is misschien wel zijn belangrijkste tip. Kijk met een speciale eclipsbril naar de zon. Zonder zo'n bril kun je je ogen ernstig beschadigen, waarschuwen oogexperts. Heb je geen eclipsbril? Dan kun je de zonsverduistering ook via NH volgen. We zijn vanaf 7:45 live vanuit Bloemendaal. En later op de avond kun je de uitzending ook terugkijken op onze site.
20: Ja, goed dat je dat nog even aanstipt inderdaad. Vooral dat kijken door die eclipsbril. We hadden het er net al even over toen de muziek liep. En heel veel mensen op het allerlaatste moment zo'n bril bestellen. Ik ook.
17: Ja.
20: Terwijl dit hadden we natuurlijk kunnen zien aankomen.
17: Ja. Sommige mensen hebben het zien aankomen en die verdienen er nu bakken geld mee.
20: Ja, je had inderdaad aardig binnen kunnen lopen. Ja. Wat mij ook opviel, want Els die belde nog en die zei, ik hoorde ergens, je krijgt natuurlijk allemaal trucjes en foefjes om toch veilig naar zo'n eclipse te kijken. En met je rug naar de zon en dan door een vergiet. Hè? Ik zag je langskomen, dan zie je dus dat door die gaatjes van het vergiet, die worden dan kleiner. Maar er zei ook iemand dat als je met je rug naar de zon toe gaat staan, je zet je telefoon op selfie-stand, dat het dan wel veilig is. Maar daar twijfel ik toch een beetje over of dat zo is.
17: Ja, gisteren hadden ze bij de ontbijttafel daar een expert over.
20: En die zei dat dat veilig is.
17: Die gaf dat advies.
20: Oh, dus, kijk, dus dat klopt dan
17: ik
20: toch.
17: Ik ga er wel een beetje van uit.
20: Oh, maar dat is natuurlijk het ei van Columbus. Dat je, want dan zie je het toch. Nou, dan,
17: ja, maar dat voelt dan wel raar, want dan gaat er iets heel groots gebeuren en dan sta jij met je rug naartoe.
20: Story of my life. Kan jij trouwens de vorige eclipse nog herinneren? 1999, was jij toen al, liep jij hier al rond op deze aarde?
17: Nee, maar 1 of 2 jaar geleden was ik wel een keer aan Zaandam bij de Sterrenwacht. Want toen was er ook een gedeeltelijke zonsverduistering.
20: Ja.
17: Maar nee, zoals dit heb ik nog nooit actief
20: meegemaakt. Die vorige was 1999. Toen, ik weet het nog heel goed. Toen werkte ik op het Mediapark hier in Hilversum. Stonden allemaal op het dak. En toen was het ding, je moet door een cd'tje kijken.
17: Oh ja, maar dus dat wordt nu ook afgeraden, hè?
20: Ja, absoluut. Dus misschien heb ik daar destijds wel gewoon toch
17: oogschade aan opgelopen.
20: Oogschaduw opgelopen. Wie weet. Nou ja, wees voorzichtig, maar weet er ook van te genieten. Want het duurt echt wel even voordat de volgende komt. Hè?
17: En veilig kijken kan dus bij ons op de site.
20: Voilà.
17: En op televisie. En meer nieuws vind je in de app of op nanieuws.nl.
20: Thanks Lisa, dank voor al deze tips. En we zijn weer helemaal bijgepraat. Goed, dan is natuurlijk de vraag, hebben we er een beetje knap weer bij vanavond, bij die eclipse? Dat denk ik wel toch, Jan Visser, goedemorgen.
21: Dag Bart, goedemorgen. Ja, we hebben er zeker goed weer bij. Het is vandaag zonnig. Hoe kan het ook anders? Hooguit wat hele dunne sluierwolken. En dat zal vanavond misschien ook het geval zijn. Misschien dat aan het einde van de zonsverduistering, zo rond 9 uur, dat dan de sluierbewolking net even te veel roet in het eten gooit.
20: Ja.
21: Maar het zal niet veel zijn, denk ik. Maar het hoogtepunt, denk ik, dat kan prachtig gezien worden.
20: Ja.
21: En ook bij aangename temperaturen, want het is vanavond nog lekker warm. Boven de 20 graden, of ruim boven de 20 graden. Ik denk nog wel een graad of 24, 25 op dat moment. Dus dat is prima te doen.
20: Ja.
21: En vandaag overdag ook uiteraard veel zon. En de temperatuur komt vanmiddag uit op zo'n 24 tot 25 graden op Texel en in de Noordkop. En elders in de provincie 27 tot 28 graden. En de wind waait zwak tot matig uit het oosten. Nou, morgen, Bart, dan wordt het warmer, duidelijk warmer. En dat komt omdat een hoge drukgebied, dat nu boven het grensgebied van Denemarken en Schleswijk-Holstein, Duitsland, ligt, dat trekt wat verder door naar het oosten. Daardoor wordt de stroming, die nu oostelijk is, geleidelijk oost tot zuidoost. En dan wordt er nog warmere lucht aangevoerd. En dan gaan we morgen merken, er is veel zon en het wordt overal in de provincie, dus van Texel tot het Gooi,
20: ja.
21: En noem maar op, van Zandvoort tot Wieringenmeer. Overal in Wieringen wordt het meer dan 30 graden.
20: Jeetje,
21: En dan komen maximumtemperaturen voor tot rond de 33 graden. Verder een zwakke tot matige oostenwind. En de lucht is nog tamelijk droog. Dus dat is dan wel weer gunstig.
20: Ja.
21: In die zin dat het niet van dat hele benauwd is.
20: Nee, precies.
21: Maar ja, met zulke hoge temperaturen moet je natuurlijk niet al te veel activiteiten verrichten.
20: Nee, kalm al, hè?
21: En veel drinken uiteraard.
20: Ja.
21: Nou, vrijdag wordt ook een hete dag. Met temperaturen die opnieuw boven de 30 graden gaan uitkomen. En in het zuidoosten van het land zou het vrijdagmiddag wel eens 37 tot 38 graden kunnen worden.
20: Jeetje, Mina.
21: Dus dat waarschijnlijk zal het bij ons in de loop van vrijdagmiddag, in ieder geval in de kustgebieden, wat beginnen te verkoelen door een westelijk windje. Nou, zaterdag temperte warmte, nog wel temperaturen om en nabij 25 graden. En het heugelijke nieuws is zaterdag dat trekt een koufront langzaam over ons land. En dat lijkt te worden geactiveerd. Dus dat wordt niet afgebouwd deze keer, maar juist wat geactiveerd.
20: Okay.
21: Door de storing in de bovenlucht. Het warme zeewater kan ook een rol spelen. Dus er is zaterdag een wat serieuzere kans op regen- en onweersbuien.
20: Kijk.
21: Waar ze precies zich zullen voordoen, dat is nog even de vraag. Maar de kans is dus redelijk groot. Ik zie ook bij collega's van de KNMI. Noemen een waarschijnlijkheidspercentage van 70%.
20: Mm-hmm.
21: Nou, dat is heel wat beter dan die 20-30% die we steeds de laatste tijd hebben gehad.
20: Ja, nou, dat is goed nieuws. Laten we daar een beetje naar uitkijken. Dus maar eerst nog even een paar dagen volle bak hitte.
21: Ja, en dan zondag zal het waarschijnlijk weer wat droger zijn.
20: Ja.
21: Temperaturen beneden 25 graden. En volgende week dan komen er weer wat meer storingen op zitten.
20: Kijk.
21: Dus dan begint toch een beetje die machine weer te lopen. Hè?
20: Mooie beeldspraak, Jan. Oké, dankjewel voor nu. En over een uur dan horen we je weer. Hè?
21: Ja hoor.

0: The Animals.
1: Ja, ik vind hem zelf het allermooist. De hele langzame uitvoering van Nina Simone. Er is natuurlijk ook die onwaarschijnlijk lekkere discoversie. Die hele lange van Santa Esmeralda. Dit was de band die het liedje schreef. The Animals. Don't let me be misunderstood. Ja, fijne plaats dat. Er komt nog een appje binnen van Koenen. Die zegt wat heel logisch en verstandigs over dat verhaal van die... dat je dus die eclipse kan kijken door je... Door met je rug naar de zon te gaan staan. En dan via je camera. En dan op selfie-stand. Hè, dus dan film je jezelf als het ware. Maar dan kun je dus over je eigen schouder naar de zonsverduistering kijken. En hij zegt terecht van ja, ik denk dat dat toch wel veilig is voor je ogen. Want daar komt geen zonlicht op. Het is alleen misschien dat je camera van je telefoon het minder leuk vindt. Want die ondervindt denk ik dan dezelfde straling als je oog zou krijgen. Maar ja, een camera is te vervangen. Daar heb je natuurlijk wel gelijk in. Dus laten we dan bij deze toch maar even concluderen dat dat een veilige manier is om naar die eclipse te kijken. Het is gewoon met je rug naar de zon. Ja, dat is gevolgmatig misschien een beetje raar, hè, dat het zich achter je rug afspeelt. Toch? Ja, dat zei jij weer terecht, Lisa. Het is wel een beetje
2: gek. Ja, dat lijkt mij gewoon zo raar. Er is iets heel bijzonders vanavond en daar sta jij er met je rug naartoe.
1: Ja, ik verheug me ook wel op, want mijn familie en ik hebben besloten om naar het strand te gaan. We gaan even picknicken daar en even zwemmen en dan begint het daar. Maar,
2: ja, dat is een goede plek om het vanavond te kijken.
1: Ja, precies. En hopelijk is het daar. Ja, het zal wel druk zijn, maar goed, we gaan bij tijds die kant op. Maar ik zit natuurlijk ook te wachten op die foto. Van al die mensen met die eclipsbrilletjes, die dan toch een soort lemmingen allemaal zo, noem je dat, als een eend naar regen. Ja, nou, heel lang geleden, toen woonden mijn ouders in Liberia, in Afrika. En daar hebben ze toen ook, dan hebben we het over begin jaren 70 van de vorige eeuw. Toen hebben ze daar ook een totale eclips meegemaakt. Alleen toen was het natuurlijk nog niet dat heel erg bekend, zeker in een land in Afrika. Ja, waren die mensen eigenlijk een beetje overvallen door die eclips.
2: Oh, ja.
1: Dus heel veel van die mensen die schrokken ook. Ik dacht van, dat het einde der tijden is.
2: Ja, dat lijkt me raar. Ja.
1: Als je niet weet dat het gebeurt, weet je wel. Dus mijn vader die heeft op een gegeven moment een beetje gaan opzoeken in een boek en zo. Die zei, oh, wat klopt. Dit is gewoon een zonsverduistering. En hier op dit deel van de wereld, die zon staat natuurlijk ook recht boven je. Dus het gaat ook heel snel. Het was in no time was het pikdonker. En zij merkte toen dat dus alle dieren kippen gingen op stok. En ook het wildlife werd ineens helemaal stil. Dus de natuur is echt wel even van slag. En met dieren, zeker nachtdieren, die worden ineens wakker.
2: Ja.
1: Dus het werd ineens stil en daarna weer heel luidruchtig. En toen was het ook heel snel weer voorbij. Dat is natuurlijk als je dicht bij de evenaar zit, dan is die zon recht boven je. Dat zal ik nooit vergeten. Dat ik ineens, het werd ook koud en het werd pikdonker. En ineens was het weer licht.
2: Nou, we gaan het vanavond allemaal meemaken.
1: Ja, wonderlijk fenomeen. Ja, zeker. Straks een goedemorgen, Henk Westbroek met Zelfs je naam is mooi. Thuis in heel Noord-Holland. NH. De eerste man die omschreven werd als God. Ja, ooit zo in de jaren 70 van diezelfde vorige eeuw waar ik het net over had. Kon je op muren in Engeland af en toe de tekst lezen: Clapton is God. En dan heb ik het dus over Slowhand. Eric Clapton is dit in Goedemorgen met Forever Man.

0: ongetwijfeld bijgedragen aan de populariteit van de meisjesnaam Julia, denk ik. Want daar gaat het over. Dat geeft hij nog helemaal op het eind van het liedje prijs. Dat vind ik dan wel weer mooi. Henk Westbroek hoorde je met zelfs je naam is mooi. En die naam is dan Julia. Maar er zijn meer namen mooi, hè. Komt nog een appje binnen van Sylvia Monique. Die zei, je moet ook niet vergeten dat die zonsondergang plaatsvindt een uur. Of de eclipse plaatsvindt een uur voor zonsondergang. Dus dat zou betekenen dat het misschien toch veiliger is. Maar ik zou het risico niet nemen. Lisa, verklaar je nader. Wat zit er op je neus?
1: Nee, ik heb dus even zo'n brilletje op.
0: Jee!
1: Ik kan echt niks zien.
0: Nee, het is gek, hè. Je ziet helemaal precies niks met dat ding op. Dus,
1: maar ik ga dan wel met een bril. Kijken,
0: ja, maar ja. Maar niet opgebruiken, hè? Want als je hem nu gebruikt, dan doet hij het misschien vanavond niet meer.
1: Oh, ik stop hem snel weg, oké?
0: Maar jij hebt hem. Nou ja, dit is succesverzekerd vanavond. Mooi dingetje, Lisa. En fijn dat jij veilig naar de eclipse kan kijken. Goed, als de sodemieter op naar het nieuws van 11 uur.
2: Dit is een uittip.
3: Gezellig filmkijken onder de sterren? Filmhuis Alkmaar organiseert van 12 tot en met 16 augustus... Stuntset Cinema bij Ten Westen. Met 4 geweldige roadmovies op het programma. Tickets koop je via filmhuisalkmaar.nl.
2: Dit was een uittip. Meubels Stoffeerderij Scholtens is een familiebedrijf dat ruim 50 jaar meubels stoffeert, repareert en restaureert. Van antiek tot modern, ook voor het opvullen van uw zitmeubelen en voor het riet, bies en vlechtwerk. Bel Meubels Stoffeerderij Scholtens 06-2726-0222.
4: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet NH Radio jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
5: Scholtens repareert en restaureert uw antieke meubelen, tafels, kasten, schilderijen en klokken. Bel voor een prijsopgave bij u thuis. 06-272-60222.
6: In het echte Amsterdam is er Kema Vlees. Hoge kwaliteit vlees voor zeer betaalbare prijzen. Let op!
7: De hele maand augustus varkensbraadworsten 7,99 per kilo.
6: Kijk op kemavlees.nl.
8: Laatste kans. Broadway in Carré presenteert deze zomer The Little Big Things. Een indrukwekkend waar gebeurd verhaal over één moment dat alles op zijn kop zet. Een ontroerende musical over hoop, kracht en inspiratie. Slechts tot en met 16 augustus te zien. Boek nu je kaarten op carré.nl.
9: Pelligrin verhuist van Heemstede naar Krukjes in de Haarlemmermeer. Superleuk.
10: Ik ben Martijn met EI en kom uit het mooie Hilversum, Kerkelande.
11: Thuis in heel Noord-Holland.
0: Klokslag 11 uur. Jazeker, het belangrijkste nieuws uit onze regio krijg je van Lisa de Jong. Lisa, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Het verzet tegen een nieuw datacenter in Amsterdam-Zuidoost groeit. Bewoners roepen mede-Amsterdammers op om massaal bezwaar te maken tegen de komst van het grote datacenter. Op een beruchte rotonde in Hilversum is voor de tweede keer in 2 weken tijd een fietser aangereden. Een verkeersonderzoeksbureau bekijkt of er maatregelen nodig zijn. En gaat je huisdier iets merken van de eclips vanavond? Dat hoor je straks, nu eerst het nationale en internationale nieuws.
12: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Het gebouw van de rechtbank in Rotterdam is beklad met rode verf. Zowel de hoofdingang als de ingang waar gedetineerden naar binnen worden gebracht is bespoten met de teksten pedofielen en 282 SR. Die laatste tekst verwijst waarschijnlijk naar het artikel in het wetboek van strafrecht, waarin staat dat het verboden is om iemand tegen zijn wil vast te houden. Mogelijk is de bekladding een protest tegen de arrestatie of vervolging van zogenoemde pedojagers. Dat zijn burgers die voor eigen rechter spelen. Er is nog niemand aangehouden voor de bekladding in Rotterdam. In de Rode Zee zijn bij een aanval van de Houthis op een vrachtschip 6 doden gevallen. Dat meldt het transportministerie van Jemen. Het schip zou in de zeestraat Bab el-Mandeb tussen Jemen en Djibouti zijn getroffen door 3 ballistische raketten. Het vrachtschip voer onder de vlag van Tanzania en is van een Egyptische eigenaar. Onder de doden zijn ook 2 leden van de militaire kustwacht van Jemen. De anderen waren opvarenden van het schip, 3 Pakistanen en een Indonesiër. Pakistan is furieus over de aanval van de Houthis. 24 supporters van NAC hebben een landelijk stadionverbod gekregen. Ze worden zo gestraft voor ongeregeldheden bij de wedstrijd van NAC tegen Heerenveen op 10 mei. Er werden onder meer fakkels op het veld gegooid, waarna de club uit Breda was al gestraft met een boete van €10.000 vanwege het wangedrag van de eigen fans. ABN AMRO heeft het afgelopen kwartaal een winst geboekt van €781 miljoen. Dat is een kwart meer dan een jaar geleden. De bank profiteerde van meer inkomsten uit Duitsland, waar de bank HAL werd overgenomen. Ook daalden de kosten bij de bank. ABN AMRO is momenteel bezig met een grote reorganisatie. Het weer dan nog. Het is vrijwel onbewolkt en er is veel zon vandaag. Ook in het noorden van het land wordt het maximaal 27 graden, in het zuiden 32. Ook morgen veel zon, dan wordt het iets warmer dan vandaag, 30 tot 36 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: De verkeersinformatie van de ANWB dan. Nou, nog even die wegwerkzaamheden op de A1 noemen. Amersfoort-Amsterdam tussen het knooppunt Eemnes en het knooppunt Maarderberg. En dat duurt dus nog tot 17 augustus aanstaande. En dan is er eentje bijgekomen. En dat is de A9 Amstelveen richting Alkmaar. Bij de Wijkertunnel staat een te hoog voertuig. Dus die tunnel die is dicht.
11: Last van lekkage? Dakpannen gebroken door stormschade? Of toe aan een compleet nieuw dak? Bel Rabo-dakwerken voor een vakkundig en vrijblijvend advies in heel Noord-Holland. Bel 0299-714-352. Of neem een kijkje op rabodakwerken.nl.
13: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
14: Lees de nieuwe meeslepende historische roman van Anne Jacobs. Bestseller-auteur van de familiesaga's, Het Weesmeisje en Het Landhuis. Het nieuwste boek van Anne Jacobs. Nu, overal verkrijgbaar.
13: Nu bij Dirk, Fanta, Sprite of Fuze, 99 cent.
15: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
16: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
15: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
17: Hey Remo!
18: Je vermindert eczeemklachten met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
19: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
20: Tuurlijk wel!
19: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
17: Hey, Remo!
18: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
19: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4.000. Dewarmte.nl.
21: Goedemorgen.
22: Met Bart Slim.

0: Bauza. Hoorde je met Magnetic. 11:11.
1: Ja, doet ie.
0: Hallo.
1: Buongiorno.
0: Daar gaan we, hoor.
1: Er zijn er weer.
0: Zeker. Uurtje 2 van die midden van de week editie. De Solar Eclipse versie. Zaagmansdag, jazeker. En dat uurtje begonnen we trouwens met Julien Clerc en Vinice. Verder dit uur nog muziek van Maxi Priest en de Supremes. Ja, en het is natuurlijk allemaal Eclipse wat de klok slaat. Ja, dat houdt het nieuws behoorlijk bezig. Beste tips voor het kijken naar de zonsverduistering. Waar haal je nog een bril? Afijn, dat houdt ons behoorlijk bezig allemaal. Lisa, jij verzuchtte net, het zou wel fijn zijn als de komkommertijd een beetje voorbij is. Dat is nog wel een beetje waar we een soort nasleep van hebben.
2: Ja,
0: met wat minder nieuwswaardige dingen gebeuren.
2: Het gebeurt al minder, maar ja, het is vandaag de dag van de eclipse.
0: Ja, zo is dat.
2: En daar is heel veel nieuws over.
0: Ik wou net zeggen, daar valt genoeg over te vertellen. Nou, jij zit er bovenop, straks hoor je haar om 11:30. Krijgen we ook een weerupdate van Jan Visser. En ik heb natuurlijk straks je hulp in nodig bij het bepalen van de weekbreker van de week. Dat liedje waarmee ik vandaag de show eindig en waarmee deze week, zeg even uit mijn hoofd, week 33, die komt dan op exact 50% te staan. Dat is dan de weekbreker van de week. En daar hebben jullie hulp dus bij nodig. Want ik kan het niet. Ik kan het niet. Ik kan het niet alleen. Dat allemaal straks op deze woensdag. Het is 12 augustus. Op nhnieuws.nl het verhaal van pompoenenkweker Leonore van Beem uit Zwanenburg. Ja, haar pompoenen zijn mede door die hoge temperaturen dit jaar uitzonderlijk vroeg rijp. Maar ja, dankzij die tropische temperaturen zijn haar klanten nog alles behalve in Halloween-sferen.
3: Nu, begin augustus, dus echt uitzonderlijk vroeg dat er nu al sierpompoenen zijn. Maar ik dacht, ik ga even kijken hoe erop gereageerd gaat worden. Hoe mensen dat ze toch al misschien in de najaarsstemming zijn. Maar met dit weer, nee, dat is niet echt zo. Nee.
4: Heb je er al veel verkocht?
3: Nee, ik denk maar één of twee, heel weinig.
5: Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen, Bart.

0: Wat?
1: Wat?
0: Wat moet er?
2: Wat moet er op de toeter?
0: De toeter.
1: Nou, dat zou ik dus wel eens willen weten. Wat moet er op de toeter? Ik draaide twee liedjes en in een van die liedjes was dus een woord weggetoeterd. En dat was dus in Moonlight Shadow van Mike Oldfield en Maggie Reilly. En dus niet in Montego Bay, dat liedje van Bobby Bloom over dat fraaie stukje strand. In Jamaica, hè, zeg ik even uit mijn hoofd. Nee, hij zat dus verstopt in Moonlight Shadow. En dus dacht Saïda dat het misschien een antwoord worried is. En Freek dacht zo... Maar nee, dat kan ik helaas niet goed rekenen. En dit was een antwoord wat ik helaas ook niet goed kan rekenen. Van Marijke, die dacht dat het woord shadow was. Ja, de voor de hand liggende suggestie, omdat het liedje natuurlijk Moonlight Shadow heet. Hij was een beetje lastig. Wel een bekend liedje, maar ja, het gaat om dat ene woordje. Ik ga het eens aan Jan-Pieter vragen. Jan-Pieter, goedemorgen.
3: Goedemorgen, Bart.
1: Waar bel je vandaan? Ja, vanuit de auto, zo te horen.
3: Vanuit de auto, ik rijd daar in deze richting Amstelveen.
1: Oh, oké, okay. De zon tegemoet?
3: maar joh, kijk, overal seintjes een beetje. Ja. We komen er niet vanaf, om het zo maar te zeggen.
1: Nog wel. Ja, vanavond zijn we er even voor, wat is het, 88% vanaf.
3: Ach, ja,
1: ja, het is de dag van de eclips. Nou, voordat je het antwoord gaat geven, waar ga jij hem kijken?
3: Nou, ik denk gewoon thuis, maar ik heb niet speciaal er wat voor gekocht. En, het is ook niet zo dat ik er expres helemaal naar ga zitten kijken. We zien het wel wat wordt.
1: Ja, daarom. En anders kan je altijd via de site kijken. Veilig en vertrouwd. Ja, daarom. Oké, hey, ik had een woordje weggetoeterd in het liedje Moonlight Shadow van Mike Oldfield. Jij denkt het antwoord te weten.
3: Ja, ik dacht Heaven.
1: Ja. Nou, dat dacht jij dus hartstikke goed, Jan-Pieter. En voor de volledigheid, ja, het was, de zin was See You in Heaven, Far Away. Hartstikke goed. Het levert jou een klein maar fijn prijsje op. Dus wat er ook gebeurt met die solar eclipse, jij bent al een winnaar vandaag.
3: Hartstikke mooi, dankjewel.
1: Oké, man, hij komt er zo snel mogelijk aan. Dank voor het meedoen, groetjes. Dank je, hoi. En het antwoord van Jan-Pieter was Heaven. En inderdaad,
0: dat moet er op de toeter.
2: Dat moet er op de toeter.
0: NH.
1: Ja, straks heb ik dus even je hulp nodig bij het bepalen van de weekbreker van deze week. Tot die tijd eerst die man met die hele...

0: last clue.
1: De weekbreker van de week.
2: De weekbreker van de week. Ja, die bepaal ik niet. Dat doe jij. Jij helpt mij daarbij. Ik leg je alleen maar twee keuzes voor. Hè. En een van die twee moet het dan worden. De plaat waarmee ik dit uur afrond uitgeleide doe. En daarmee is dan de eerste helft van deze week achter de rug. En dan kunnen we door, hè. Dan hebben we nog even die eclips. Dat vind ik ook wel een mooi moment dat die op de woensdag valt. Hè. Even zo die week doormidden, zon doormidden en dan richting dat weekend. De weekbreker van de week, jij bepaalt hem dus. Ik leg je twee liedjes voor. Het zijn allebei vrouwen dit keer. Stevige powervrouwen met fijne liedjes waar het lekker dansen op is. Dat is de grote gemene deler voor wat betreft die weekbrekers van deze week. Zal ik je gewoon eens even die liedjes laten horen waar je uit kan kiezen? Dit is keuze A. Ja, ja. Debbie Harry en Blondie. Met Denise, dat zou zomaar de weekbreker van deze week kunnen zijn. Wil je die als laatste horen, dan heb je A of Denise of Blondie. En dit is keuze B. Oh, lekker man.

0: Marianne Rosenberg en het liedje heet... En dat kan dus ook zomaar de weekbreker van deze week zijn. Dit is dan keuze B, dus wil je die als laatste horen? Dan heb je B of Ich bin wie du of Marianne Rosenberg. Maar dat is wel een hele mond vol. Als het voor mij maar duidelijk is, de liedjes waar je uit kan kiezen vandaag zijn... Blondie met Denise of toch deze. Nog één keer hoor. Ja, Marianne Rosenberg en Ich bin wie du, dat is dan keuze B. Het nummer dat je daarvoor mag gebruiken is het nummer wat gewoon in je telefoon staat. Onder de speed dial 088-850-5152. Kom maar door.
1: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
2: Ik doe het voor gezonde nieren.
3: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
4: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
5: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
6: Nieuwe kat? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe huisgenoot wil je en cadeautjes voor elkaar meenemen.
7: Oh, weer een muis.
6: En samen spelen.
7: Kom maar.
6: Ja. Auw. En verzekerd zijn.
7: Oh ja, verzekering.
6: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
5: Nu bij Dirk, kips. Diverse varianten, 1,29. Meenemen toch?
8: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Terdazom op in je testament. En help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst. Wereldwijd. Kijk op terdesom.nl.
9: Lees de nieuwe meeslepende historische roman van Anne Jacobs. Bestseller-auteur van de familiesaga's, Het Weesmeisje en Het Landhuis. Het nieuwste boek van Anne Jacobs. Nu, overal verkrijgbaar.
8: Neem Terdesom op in je testament. Kijk op terdesom.nl.
10: Ik ben David uit Smerp.
11: Ik ben Kelly en ik kom uit Wormerveer.
12: Ik ben Steve, ik kom uit Suriname en ik woon in Amsterdam.
13: Thuis in heel Noord-Holland.
0: Bijna 11:30 is het. 19 graden in Enkhuizen. Nieuws uit Noord-Holland krijg je van Lisa de Jong. Lisa, goedemorgen.
14: Goedemorgen. Het verzet tegen een nieuw datacenter in Amsterdam-Zuidoost groeit. Bewoners roepen hun mede-Amsterdammers op om massaal bezwaar te maken tegen de komst van het grote datacenter. Volgens de initiatiefnemers hebben al meer dan 300 mensen een zienswijze ingediend. Ze maken zich vooral zorgen over het stroomverbruik en de gevolgen voor de bouw van duizenden nieuwe woningen.
15: Die woningen worden on hold gehouden omdat er niet genoeg stroom is om en het datacenter te bouwen en de woningen te bouwen. Dus dat betekent dat pas over 10 jaar, wanneer er een nieuw stroomnet wordt aangesloten, dan pas kunnen ze die woningen bouwen. Ja, zoveel tijd hebben we niet. De mensen hebben een woning nodig.
14: Tot en met 17 augustus kunnen mensen nog bezwaar maken tegen de plannen. Voor de tweede keer in 2 weken tijd is er een fietser aangereden op een beruchte rotonde in Hilversum. De fietser werd geraakt door een auto en raakte gewond. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. De rotonde ligt al langer onder een vergrootglas vanwege meerdere onveilige situaties. 2 weken geleden werd er ook een fietser aangereden. Een verkeersonderzoeksbureau bekijkt de situatie nu. Het onderzoek moet uitwijzen of er maatregelen nodig zijn om de rotonde veiliger te maken. De traditionele West-Friese folkloredag in Schagen gaat morgen niet door vanwege de hitte. Volgens de stichting West-Friese Folklore is het door de hoge temperaturen niet verantwoord voor mens en dier. De folkloredag wordt niet op een andere dag ingehaald. De stichting hoopt het evenement volgend jaar weer te kunnen organiseren. Er is een ware run ontstaan op eclipsbrillen. Veel mensen willen vanavond de zonsverduistering bekijken, maar dat moet natuurlijk wel veilig. Op Marktplaats worden de speciale brillen inmiddels voor honderden euro's aangeboden. En wie nog zo'n ding op de kop wil tikken, moet echt zijn best doen. Onze verslaggever Celine Zulsters heeft stad en provincie afgezocht. Zij vond nog een paar brillen in Nieuw-Vennep. Celine, jij hebt wel brillen gescoord, maar bij een slager? Hoe zit dat nou?
16: Ja, goedemorgen. Inderdaad, bij een slager die heeft een slim handeltje gevonden. Al verdienen ze er niet superveel aan. Maar ja, op een of andere manier hebben zij toch ergens weer een loophole gevonden. Waar ze gewoon dozen met brillen vandaan hebben gehaald. Dus ik sta hier met Jeroen en die is echt super blij. Want die wil het heel graag bekijken allemaal. Hoeveel brillen heb jij gehaald?
17: Ik heb zeven brillen gehaald. Want ik ga kijken met vrienden en familie. Dus ik ben heel benieuwd. En ook natuurlijk zo'n zonsverduistering. Want zo uniek is, wil je natuurlijk wel meemaken. Maar wel veilig natuurlijk. Dus vandaar dat we heel blij zijn dat we nog wat brillen hebben kunnen krijgen.
16: Ja, want waarom wilt u het eigenlijk zo graag zien?
17: Nou ja, omdat het zo uniek is. En ik ben ook benieuwd hoe donker dat wordt. En om dat nog eens een keer zelf mee te maken. Het lijkt me heel speciaal. Dus daarom willen we niet missen.
16: Ja, want veel mensen zijn natuurlijk wel een beetje bang. Straks is het bewolkt en kunnen we het allemaal niet goed zien. Heeft u er wel een beetje vertrouwen in?
17: Nou ja, we hebben hartstikke blauwe lucht. Dus ik denk dat wel goed komt vanavond.
16: En organiseert u dan ook gewoon gezellig een leuk feestje eromheen?
17: Nou, dat was niet de bedoeling. Ik kreeg net een tip dat de slager hier moet voor in de van nog brillen had. Dus ik ben er meteen in mijn auto gestapt. Dus we gaan straks even kijken hoe we dat precies allemaal gaan doen.
16: Ja, en Jeroen is niet de enige, kan ik je vertellen. Want het staat hier de hele tijd rijen dik. Mensen zijn super enthousiast en heel blij dat ze nog een bril kunnen scoren. En er zijn eigenlijk ook gewoon nog mensen die zeggen... ik kom hier gewoon vlees halen en het boeit me eigenlijk allemaal niet zoveel. Ja, en dus dat is wel grappig om te zien.
18: Als mensen nu nog naar die slager komen daar in Nieuw-Vennep... zijn er dan nog genoeg brillen, denk je, Celine?
16: Nou, je hebt nog wel kans, hoor. Er waren echt wel veel dozen. Dan moet ik eerlijk bekennen dat ik er 50 meeneem voor ons allemaal op de redactie. Dus sorry, ik hoop dat ze er daarna nog zijn. Maar ik heb nog veel dozen zien staan. Dus je hebt zeker nog kans.
18: Nou, misschien straks ben jij een van die gelukkigen... die nog een Eclipse-brilletje bij de slager in Nieuw-Vennep kan halen. Bedankt, Celine. Je hoort onze verslaggever Celine Sulsters daar in Nieuw-Vennep dus. En gaat je huisdier iets merken van de eclipse vanavond? Veel vogels stoppen bijvoorbeeld met zingen, alsof de avond al valt. En nachtdieren kunnen juist actiever worden. Toch zal je huisdier waarschijnlijk weinig van de eclipse merken. Tenzij je dus zelf heel zenuwachtig of enthousiast bent, dan kan je huisdier daar wel wat onrustig van worden.
19: Doet baasje gek.
18: Ja.
19: Het heeft baasje een gekke bril op.
18: Ik doe hem nog even één keer op hoor, voor de tv-kijkers.
19: Ja, kijk,
18: het is
19: even
18: zo
19: goed.
18: Raar
19: dit is
18: ding,
19: dus,
18: je kan er dus niks door zien.
19: Ja, maar je moet je even uit je hoofd de afsluitende zin zeggen, Lisa. Want met die bril op wordt het helemaal niks.
18: Maar die kan
19: het is
18: ik
19: echt
18: wel.
19: Mag ik nog even kijken? Kijk me nog eens aan. Kijk, misschien hier zit ik.
18: Ja, ik kan je dus niet zien. Maar meer nieuws vind je in de app of op nanieuws.nl.
19: Oh jongens, misschien wel het woord van het jaar. Eclipsebril. Goed, jij hebt er een. Celine heeft 50 collega's blijgemaakt. Houdt ons wel bezig, hè?
18: Ja, je kan er dus nog een bij haar scoren,
19: ja.
18: Bart.
19: Ja, als je nog behoefte hebt aan een goedkope eclipsebril... verkocht door een slager, dan...
18: Ik heb trouwens nog een goede tip. Dat vertelde iemand mij gisteren. Stel, je bent nou met meer mensen...
19: Ja.
18: Maar je hebt maar één bril, zoals ik... en ik ga vanavond met mijn vriend kijken bijvoorbeeld... knip hem door midden.
19: Oh,
18: dan kan je allebei met één oog kijken.
19: En dan andere
18: goed,
19: oog dicht houden.
18: Andere oog dicht houden.
19: Wat ben je toch praktisch ingesteld. Goed, het weer nu. Jan Visser.
20: Zonnig, droog en warm. Dat is het credo voor vandaag. De maximum temperaturen lopen uiteen van 24 tot 25 graden in de Noordkop en op Texel, tot zo'n 27, 28 graden elders in de provincie. De wind waait zwak tot matig uit het oosten. Ook vanavond is er weinig of geen bewolking. Dus prima weer voor de zonsverduistering. Ook de temperatuur is aangenaam. En dan morgen wordt het heet. Op veel plaatsen, eigenlijk overal in de provincie, wordt het meer dan 30, lokaal 33 graden. Verder veel zon en een zwakke tot matige wind uit het oosten tot zuidoosten.
19: De verkeersinformatie van de ANWB. Nou, die A1, daar zijn nog steeds wegwerkzaamheden. Duurt nog tot 17 augustus aanstaande. Het speelt zich af tussen knooppunt Eemnes en knooppunt Maardenberg. En dan nog twee reguliere meldingen. De N99, Den Helder richting Den Oever, tussen Den Helder en de aansluiting met de N240... doe je er 12 minuten langer over. En de andere kant op, Den Oever richting Den Helder... tussen de aansluiting met de N240 en Den Helder... doe je er 6 minuten langer over.

0: Diana Ross en haar Supremes hoorde je met You Keep Me Hanging On. En daarvoor nog Soul Sister en The Way to Your Heart.
1: De Weekbreker van de Week. De Weekbreker van de Week.
0: Ja, eerlijk is eerlijk, er tekent zich al een, niet een winnaar af, maar in ieder geval een voorloper. Hoe noem je dat? Iemand die, die fier en ferm boven vooraan staat, vooruit loopt. Ik kan ineens niet op die uitdrukking komen. Nou ja, een koploper, ja, dat bedoelde ik. De twee liedjes waar je uit kan kiezen, ga ik je zo weer laten horen. Eén van die twee moet dan worden het de weekbreker van deze week. Waarmee we de week op 50% zeggen. Zetten die bijzondere week en die bijzondere dag, die eclipsdag. Het beheert echt het nieuws, hè? Ongelooflijk. Goed, de weekbreker van de week. Die bepaal jij dus. En wellicht kunnen we de uitslag nog een beetje veranderen. Dat hangt allemaal van jullie af. Ik ga de beide keuzes nog eens aan je voorleggen. Dit is keuze A.

0: Marianne Rosenberg.
1: En niet Vicky Leandros, hè? Dat wordt dan wel eens gedacht. Is niet zo. Marianne Rosenberg zingt Ich bin wie du. En dat kan dus ook zomaar de weekbreker van deze week zijn. Dus wil je die als laatste horen, dan heb je B of Ich bin wie du of Marianne, als het voor mij maar duidelijk is. Dus wil je Denise horen van Blondie of toch liever Ich bin wie du van Marianne Rosenberg, dan kan je dat nu laten weten via de telefoon in de vorm van een appje of een belletje. 088 850 51 52. Wat mag de weekbreker van

La camisa negra. De bruine trui betekent dat, geloof ik. Dat ben ik niet zeker trouwens. Juanes, hoorde je. Nou, ik geef je nog één liedje de tijd om je stem uit te brengen op de weekbreker van deze week. Nou ja, ik kan al bijna zeggen dat de teerling geworpen is. En dat het pleit beslecht is. En dat de stembussen zal gaan sluiten. Nou ja, dat tekent zich echt wel een koploper af. Die zal het waarschijnlijk wel worden. Nou ja. Ik kan ermee leven. Maar doe nog even je best. Denise van Blondie is keuze A. En de tweede is Marianne Rosenberg. En die Bindidoe, dat is keuze B. 088-850-51-52.

0: geslapen?
1: Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
3: Jong, wat ga je doen?
1: Wat leuk.
3: Jong, wat ga je doen?
1: Dit is heel bijzonder.
3: Jong, wat ga je doen?
1: Ga ik nog even zitten?
3: Jong, wat ga je doen?
4: Jong, ben je ook een zonsverduistering geworden?
1: Ja, bijna wel. Waarschijnlijk achter jou.
4: Ja, precies. Nou, er is weer. Vol in corona. June,
1: goed, nou, we gaan het toch nog maar even over hebben. Ik hoor natuurlijk Celine met een leuke bijdrage in het nieuwsbulletin. We gaan straks even bellen met die slager.
4: Ja, doen.
1: Ja, even kijken hoe het in vredesnaam hem gelukt is om zoveel brillen te bemachtigen.
4: Ja, ik denk dat hij morgen 4 weken op vakantie is.
1: Dat denk ik ook. Ik denk dat die man hartstikke binnen is. En ik denk met ik had het aan met Bastiaan over. Hij vervangt voor het laatste maart. Waarom hebben wij dit niet bedacht? Waarom hebben wij niet zo'n handeltje?
4: Als er nou één ding met koeienletters in de agenda had kunnen staan, dan is dit het wel, hè?
1: En ik weet zeker, Bart, dat in 2081 jij en ik niet het handeltje gaan beginnen.
4: Die ga ik overslaan dan.
1: Ja, die laten we aan ons voorbij gaan. Maar goed, dat doen we dus. En voor de rest hebben we Maddie Stolk. Zij spreekt aanstaande zaterdag tijdens de herdenking Nederlands-Indië.
4: Oh ja.
1: En zij is bij ons te gast. En Sjoerd is ook op pad. Goh, maar ik weet even niet meer wat hij gaat doen. Maar dat wordt vast heel leuk. Dat krijgen we straks.
4: Kan je wel aan Sjoerd overlaten. Oké, dat is allemaal zo dadelijk. Als we weer een uurtje dichter bij de eclipse zijn. Bijzonder.
1: Heb jij een bril?
4: Ja, die is gisteren bezorgd. Het was even billen knijpen. Want ik zou eerst zou die wel komen en toen weer niet en toen weer wel. En uiteindelijk is hij gekomen. Goddank.
1: Heb je er maar één?
4: Nee, 4 stuks.
1: Oh, 4 stuks?
4: Ja, we gaan met de hele familie.
1: Oh, jullie kunnen met z'n allen gewoon starend naar de lucht.
4: Als een stel lemmingen. Als een eend naar het bliksem. Dus.
1: Heel goed.
4: Oké, nou. Één ding dan nog.
5: De weekbreker van de week. De weekbreker van de week.
4: Daar was ik naar op zoek en die heeft jullie maar mee geholpen. Ja, het was al heel duidelijk dat dit hem zou gaan worden. En ik kan ermee leven, hoor. De weekbreker van deze week is van Marianne Rosenberg. Dank voor het stemmen allemaal. Doe veilig, hè. Kijk veilig vanavond. En veel plezier. Toodaloo.

0: tekst en uitleg.
1: Tulip Town is een punk-operette met een sterrencast. Theatermaker Steve de Jong is de bedenker van deze bijzondere theatervorm. En hij wist grote namen te strikken als Ilse Warringa en Rob Verheijen. Steve de Jong komt uitgebreid aan het woord over Tulip Town en wat nou eigenlijk een punk-operette is. Verder hebben we de vertaalplaat en natuurlijk de vergeetmeliedjes.
0: Zondag van 10 tot 12.
2: Tekst en uitleg.
0: Met Jos Heremans.
3: Bij NH.
0: Dit is een uittip.
3: Wat voor spelletjes speelden kinderen in het oude Griekenland? Je ontdekt het in het Allard Pierson in Amsterdam. Het museum waar erfgoed, cultuur en wetenschap tot leven komen voor het hele gezin. Plan je bezoek op allardpierson.nl.
0: Dit was een uittip.
4: Tatenstuw, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
5: Zie je dit? Staal, supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
6: Dus het maken van staal wordt schoner?
7: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
8: Maar moet het dan in Nederland?
9: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
4: En wat levert dat dan op?
7: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
4: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
10: Wil je meer weten over het Groen Staalproject? Kijk dan op www.groenstaal.com.
11: Beste Theo, die Joodse bruid van Rembrandt. Wat een intiem, oneindig mooi schilderij. Rembrandt gaat zo diep in het mysterieuze, daar zijn geen woorden voor. Met recht noemen ze Rembrandt een tovenaar.
12: Twee grote schilders in de Noorderkerk. Tickets? Reserveren op Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
13: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet NH Radio jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
14: Beleef Haarlem op een unieke manier vanaf het water met Smitje Canal Cruises. Vaar mee en ontdek zo de hele stad. Tickets bestellen voor de leukste rondvaart van Haarlem of varen met een groep privé. Wij hebben diverse smaakvolle arrangementen voor u. Bekijk ze snel op smitjekanaalcruises.nl of bel 023 535 7723. Smitje met DT.
15: De spannendste tijdreis met stoomtram en boot. De locomotief fluit en de stoker gooit kolen op het vuur. Klaar voor vertrek? Een avontuurlijke reis door een andere tijd begint. Geniet van het avontuur in de historische driehoek tussen Hoorn, Medemblik en Enkhuizen. Kijk voor meer info op stoomtram.nl.
16: Ik ben Thea Morris, ik kom van Egmond binnen.
17: Ik ben Wessel uit Amsterdam Zuidoost.
18: Ik ben Huub uit Hoogkarspel.
19: Hoi, ik ben Patricia en ik kom uit Hoorn.
20: Ik ben Ali uit Amsterdam.
21: Thuis in heel Noord-Holland.
22: Minuut over 12. Het laatste nieuws uit Noord-Holland krijg je van Barbara Mulder. Barbara, goedemiddag.
23: Goedemiddag. Het verzet tegen een nieuw datacenter in Amsterdam-Zuidoost groeit. Bewoners roepen Amsterdammers op om massaal bezwaar te maken tegen de komst van het grote datacenter. Op een beruchte rotonde in Hilversum is voor de tweede keer in 2 weken tijd een fietser aangereden. Een verkeersonderzoeksbureau bekijkt nu of er maatregelen nodig zijn. En veel Noord-Hollanders verheugen zich op de zonsverduistering. Hoe je misschien nog een bril kan bemachtigen, dat hoor je zo. Nu eerst het NOS-journaal.
24: Katrien Straatman met het NOS-journaal. In Rotterdam zijn vannacht het gerechtsgebouw, het UWV en de reclassering besmeurd met teksten als pedofielen en 282 SR. Mogelijk is de bekladding een protest tegen de arrestatie of vervolging van zogenoemde pedojagers, burgers die voor eigen rechten spelen. 282 SR verwijst waarschijnlijk naar het artikel in het wetboek van strafrecht, waarin staat dat je iemand niet zonder reden mag vasthouden. Voor het eerst sinds juli zijn er doden gevallen bij een aanval van de Houthis op een schip in de Rode Zee. 4 opvarenden van het vrachtschip kwamen om toen de jemenitische militie 3 ballistische raketten afvuurde. 3 van de 4 waren Pakistanen. Bij de aanval werden ook 2 leden van de militaire kustwacht van Jemen gedood. Een man van 29 uit Best is veroordeeld tot 240 uur taakstraf voor het illegaal verkopen van zieke dwerghondjes op Marktplaats. De man haalde de pups uit Bulgarije. Hij gebruikte vervalste papieren waarin stond dat de dieren gezond waren, maar kort na aankoop werden veel hondjes ziek. Een aantal overleed. Sommige kopers moesten hoge dierenartsenkosten maken. De man uit Best moest daarom ook een schadevergoeding van 19.000 euro betalen. 24 supporters van NAC hebben een landelijk stadionverbod gekregen. Dat is voor ongeregeldheden bij de wedstrijd van NAC tegen Heerenveen op 10 mei. Er werden onder meer fakkels op het veld gegooid, waarna de wedstrijd werd gestaakt. De club uit Breda was al gestraft met een boete van 10.000 euro... vanwege het wangedrag van de eigen fans. ABN AMRO heeft het afgelopen kwartaal een winst geboekt van 781 miljoen euro. En dat is een kwart meer dan een jaar geleden. De bank had meer inkomsten uit Duitsland, waar een bank werd overgenomen. En de kosten daalden vanwege een grote reorganisatie. Het weer vrijwel onbewolkt en veel zon vandaag. In het noorden van het land wordt het maximaal 27 graden. In het zuiden 32. Ook morgen veel zon en dan wordt het warmer dan vandaag 30 tot 36 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met Vitepro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
1: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist, Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
0: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
1: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
2: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
3: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50.
5: Reis weer met Golden eSIM.
25: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
26: Hallo, eet smakelijk voor straks.
25: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
3: Download de app of ga naar goldenesim.com.
25: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
27: June tot 2.

0: 10 minuten over 12 op 12 augustus 2026. De dag waarin wij aandacht gaan besteden aan een herdenking aanstaand weekend Nederlands-Indië. En een van de sprekers is hier straks te gast. Het is ook de dag dat er een zonsverduistering plaatsvindt. En ze zeggen dat het de mooiste wordt van deze eeuw.
1: Oh ja, daar hoor je helemaal niks van vandaag hier.
0: We houden vol, van begin tot eind. Het begint allemaal om 7:15, 7:15. Nee, 7:50 schijnt het hoogtepunt te zijn. En de laatste keer was in 1999. Was je al geboren, Bastiaan?
1: Zeker,
0: ik
1: was gewoon keurig 5 jaar toen. Hoor.
0: Dan heb jij niet naar de lucht gekeken.
1: Jawel, want ik weet dat het nog best wel een ding was, maar ik weet niet meer of ik gekeken heb. Maar op de een of andere manier vind ik jou ook wel iemand die dan, als je geen brilletje hebt, toch gaat kijken.
0: Nee, maar dat moet niet, hè?
1: Maar zo diep vind ik je wel.
0: Nou, inderdaad, dat zou kunnen. Maar ik ben nu zo vaak gewaarschuwd dat ik het dan maar niet doe. Maar er komt straks een brilletje in aantocht. Althans, een van onze collega's, hij heeft een brilletje weten te bemachtigen.
1: Maar er zijn mensen die nu superveel geld verdienen daarmee. Hè? Die gewoon een week of 3 geleden dachten, we moeten zo'n business gaan starten.
0: Ja.
1: En die daar nu.
0: En die boeken morgen een reis naar Verwegistan.
1: Nou, om daar de zonsverduistering te kijken.
0: Ja. Weet je nog, Barbara, wanneer jij in 1999 keek.
2: Hey, ik was toen nog niet geboren natuurlijk.
0: Jij was zeker geboren. Je was 30 jaar.
2: 30 jaar? Nee, dat klopt niet. Maar ik was er inderdaad al wel. Ik heb op een dak gestaan.
0: Ja.
2: Ja, van een huis. Ja, dat is natuurlijk een goede plek.
0: Ja,
2: ik hou wel heel erg van dingen dat iedereen in de ban is van iets. Mm-hmm. Dat vind ik, ja, het gaat soms overdrijven misschien een beetje, maar zo'n collectieve ervaring is wel leuk.
0: Zeker. Ik betrap mezelf wel erop dat ik een beetje laat op gang kom. Anders had ik gewoon al 4 brillen klaar liggen. Want jij, Bastiaan, je bent al voorzien.
1: Ja, dat komt omdat ik een keer iets gedaan heb wat ik normaal niet doe, namelijk vooruit plannen.
0: Ja.
1: En vorige week dacht ik, hey, die zonsverduistering komt eraan. Mijn vriendin wil dat graag kijken. Laat ik eens brillen bestellen.
0: Kijk, zo'n ideale man kun je hebben. Ja. Barbara, hebben wij zo'n ideale man of hebben wij zelf een beetje vooruit gekeken?
2: Nee, sterker nog, ik heb gewoon volgens mij een maand geleden of zo ben ik eens gaan opruimen en heb ik die brillen van 1999 weggegooid.
0: Ik ook.
2: Dom kan je zijn.
0: Ja, ik heb precies hetzelfde gedaan. Het is echt gewoon zo ontzettend dom. Maar goed, 11 augustus 1999 was de laatste. Ik stond op het dak van onze studio in de Slotenkade met collega's van dit mooie station, moet je nagaan. En we hebben straks even hopelijk een telefoontje met iemand waar de brillen wel nog verkrijgbaar zijn. Zou kunnen. En als wij mazzel hebben, Barbara, jij en ik, dan kopen wij straks een brilletje van die collega die dus naar die plek geweest is. Maar terugdenkend aan 11 augustus 1999. Waar was je? Heb je toen de totale zonsverduistering gezien? Dat was namelijk de laatste keer. Ik weet wel, Barbara, de kans is groot dat jij en ik de volgende niet gaan meemaken.
2: Nou, wat bemoedigend.
0: Ik ben nog heel jong, hè? Nee, maar liever, dat hou je niet. 2081.
2: 2081. Oh ja, we zitten. Ja.
0: Ja. Ja, ik denk dat dat voor jou en mij niet is weggelegd. Bastiaan maakt er wel kans op. Sterker nog, ik wil even van je weten. Ga jij kijken vanavond? Heb je zo'n beschermende bril? Want die moet je wel hebben. Niet doen gewoon met het blote oog. En hoe was het in 1999? Nou ja, dat zijn een beetje de vragen. Ik word er ook een beetje zenuwachtig van eigenlijk. Want ik wil kijken, maar ik heb geen bril.
2: Jawel, je krijgt er toch waarschijnlijk één.
0: Ja, maar je kan er dus niet kijken met je gewone zonnebril.
2: Nee, oké.
0: Dan ben je morgen. Ja,
2: 99, dat maakt ons allemaal niet druk om al dat soort adviezen. Maar het is wel slim om te doen natuurlijk.
1: Daarom hebben jullie allemaal een bril nu, hè?
2: Het gaat heel erg over de vergankelijkheid vandaag, hè?
0: Ja, dat is heel goed. Het brengt ons weer even met beide benen op de grond. Waar was je op 11 augustus 1999? Heb je gekeken en ga je kijken vanavond? Laat het ons weten, straks na Chardet.

0: Swedish Taboo van Sade. Dit is June tot 2 op NH. Zonsverduistering vanavond begint om 6:45, het hoogtepunt om 7:50. Kijk niet met het blote oog, want dat levert echt gewoon heel veel schade op. Dus dan moet je zo'n mooi eclipsbrilletje hebben. Maar ja, als je die niet in huis hebt, dan ben je te laat. Tenzij je nog even afreist naar Nieuw-Vennep. Dag Sjors van Mood 4, de verswinkel al daar. Goedemiddag.
1: Hi, goedemiddag.
0: Jeetje man, wat heb je een goudmijntje in huis.
1: Ja, dat konden wij ons ook niet bedenken eigenlijk.
0: Nee. Hey, vertel eens, hoe is dat gegaan? Hoe heb je dit aangepakt?
1: Ja, mijn compagnon die zei, joh, ik heb, wil je nog wat brilletjes hebben voor morgen? Ik zeg, joh, ja, nou ja, doe er maar een paar.
0: Ja.
1: En toen kwam hij eigenlijk en toen had hij een post gedaan op Instagram. Toen zei hij, ja, ik heb er 2600, is dat genoeg? 2600, doe normaal, joh, gek.
0: Ja.
1: Dus ja, toen eigenlijk het eerste uur stond er wel gelijk een rij.
0: Ja.
1: En binnen 2 uur was alles uitverkocht en zijn we weer nieuw gaan halen.
0: Nee, en waar hebben jullie vandaan gehaald dan?
1: Ergens in Leinden.
0: In Leinden. En hoeveel, dus je hebt die 2600, die waren al snel verkocht. En hoeveel heb je er nu dan gehaald voor vandaag?
1: 3900, zo zien we waar het schip strandt.
0: Hey, en heb je enig idee, als je naar buiten kijkt, hoe is de situatie? Staan ze voor de deur?
1: Wij zitten in een winkelcentrum en het lijkt alsof ze met bussen tegelijk komen.
0: Oh. En met wat voor verhalen komen ze dan?
1: Ja, nou, we worden echt om de minuut gebeld. Dus we stonden eigenlijk een beetje onderbezet. Dus ik heb mijn vader gebeld, die neemt nu fulltime de telefoon op.
0: Ja.
1: En ze komen echt van heel het land. Den Haag, Roelofarensveen, Den Helder, ik heb ze allemaal gehoord.
0: Oh, en hoeveel verkoop, geweldig. Hoeveel verkoop je er maximaal in 1 keer aan een persoon?
1: Ja, dat maakt niet uit wat ze willen. Maar we doen niet dozen tegelijk. Maar de gekste die we hebben gehad is 50 brillen.
0: 50 brillen. Wat kosten ze bij jou eigenlijk?
1: €6 per stuk.
0: €6 per stuk.
1: En we zijn begonnen op 5, maar de tweede keer dat we gingen halen waren ze al 50% duurder geworden.
0: Moet je nagaan.
1: Ja.
0: Ja, dus dit is echt gewoon briljant. Ik neem aan dat je binnenkort op vakantie gaat van al deze centen.
1: Nou, dit is voor ons gewoon leuk voor erbij. Maar de focus is natuurlijk gewoon de winkel.
0: Ja, dat snap ik.
1: En eigenlijk is het als een soort grapje, wordt het helemaal gek. Loopt helemaal uit de klauwen hier.
0: Ja.
1: Maar ja, joh, we vinden het gewoon leuk.
0: En maar dit is wel heel bijzonder dat jullie in een winkel deze eclipse brillen verkopen.
1: Ja. Dat is eigenlijk ook. Ja, het is echt gewoon een schrapje bedoeld.
0: Ja.
1: Vast schrapje begonnen.
0: Nee, snap ik.
1: En nu moet je leveren eigenlijk.
0: Maar raak je al bijna in paniek? Want hoe is de situatie
1: nou,
0: nu dan,
1: Sjors? Ik kom niet aan mijn eigen werk toe. Dus
0: nee.
1: Ik denk dit vanavond als de winkel dicht is, maar nog even doorgaan dan.
0: Ja, maar niet tussen 7:50 en 7:50.
1: Nee, dan moet ik buiten staan.
0: Ja, waar ga je kijken vanavond, Sjors?
1: Nou ja, als we heel veel over hebben, ga ik nog even naar het strand toe. Dan ga ik daar nog een beetje kijken en verkopen.
0: Fantastisch, man.
1: Ja.
0: Op hoeveel sta je nu van de 3900? Wat heb je nog in huis?
1: Ik heb nog 2 dozen in huis.
0: Dus hoeveel?
1: Zijn, 2600 heb ik er nu nog liggen.
0: 2600. Dus eigenlijk als mensen dit horen, dan heeft het nog steeds zin om even naar Nieuw-Vennep te rijden.
1: Nog steeds zin om even lekker hierheen te komen, ja. En vergeet niet ook wat lekkers mee te nemen uit de winkel.
0: Precies, even een beetje kipfilet of een...
1: Precies, een lekker filetje erbij of een hamburgertje voor vanavond.
0: Voor mij een bakje filet Amerikaan.
1: Precies, gehakt in de aanbieding, hoppa, komt u maar.
0: God, want het is net alsof we op de markt staan. Hey, dit is een gedenkwaardige dag. Een mooie setup van je vader. 2081
1: zeker.
0: Is de volgende keer. Dus als je brillen gewoon over hebt, zou ik ze nog even een paar jaar bewachten.
1: Ja, ik ga ze nog even bewaren. Dan moet ik even een datumje doorkrassen, maar dat komt wel weer goed.
0: Hartstikke goed, man. Veel plezier.
1: Dankjewel,
0: en een goede verkoop. Dag, Sjors.
1: Ja, dank je.
0: Dag. Nou, voor iedereen die dus nog een bril nodig heeft, dan reis even af naar Nieuw-Vennep. We gaan naar Walter. Dag, Walter. Goedemiddag.
2: Dag, June. Goedemiddag. Ik kan het me nog herinneren als de dag van vandaag, of gisteren. Ik was chauffeur. Ik reed op de A4, ter hoogte van Leidschendam. Ik bezorgde pakjes rond, hè.
0: Ja.
2: En in één keer, ja, volgens mij was het overdag, hoor. Ik weet niet.

0: laat het was. Maar in ieder geval, in één keer werd het heel donker, joh. Het leek wel nacht. Ja. Het was zo'n ervaring, ik zal het nooit vergeten.
1: Nee, het was heel bijzonder. En waar ben je vanavond?
0: Ik ben vanavond gewoon thuis.
1: Ja, kijk je omhoog en heb je een bril op je neus?
0: Nee, maar ik zie het vanzelf wel, joh. De gordijnen zijn open, dus vanzelf zie ik dat het in één keer heel donker wordt. Ja. Dus ik hoef niet speciaal naar boven te kijken.
1: Nou, doe dan maar niet. Hé, maar hartstikke leuk. Terug gingen we even naar 1999. Dank je wel, Walter.
0: Ja, graag gedaan.
1: Goed zo.
0: Dag,
1: dag. Annette, goedemiddag.
2: Hoi, goedemiddag.
1: Hoi, kun jij het je ook nog herinneren?
2: Ik was bijzonder hoog zwanger.
1: Oh,
2: ik was 41 weken zwanger.
1: Nee.
2: De vorige keer. En ik vond het vreselijk. Ik had het warm en het was heet en een hittegolf. En ik heb alleen maar gedacht, soms vandaag, ik wil het niet zien.
1: Nee.
2: En ik ben naar bed gegaan. En het was overdag.
1: Ja, oh, fantastisch.
2: Dus nu heb ik een bril en ik ga kijken.
1: Ja, en waar ga je kijken, Annette?
2: Gewoon vanuit huis.
1: Ja, en met wie?
2: Dat komt goed. Nou ja, met mijn zoon.
1: Ja.
2: Die van toen.
1: Die van de zonsluister toe. Nou, dan weten we gelijk hoe oud hij is.
2: Ja, daarom.
1: Ja,
2: over
1: hartstikke.
2: Drie dagen is hij 27.
1: Gefeliciteerd alvast. Hey, dankjewel.
2: Dankjewel.
1: Veel plezier.
2: Hey, fijne uitzending.
1: Hoi, hoi.
2: Hey, doei.
1: Dag. Gea, goedemiddag.
3: Hallo, June. Hoi, goedemiddag.
1: Kijk je omhoog vanavond?
3: Ja, op de Nesselaan in Amstelveen gaan we even naartoe lopen, ja. Ja.
1: Oh, en wel met een bril op je neus?
3: Ik heb gehoord van de oogarts bij jullie op de radio dat je ook door je telefoon door je kunt kijken via de camera.
1: Ja, dus met je rug, volgens mij met je rug inderdaad ernaartoe. En dan via je telefoon. Ja, goed. Nou, anders moet je dat fragment van vanochtend nog even goed terugluisteren.
3: Ja, inderdaad.
1: En stel dat het niet lukt, hè? Stel dat je denkt, oké, verdorie, ik heb het niet gezien. Je kunt ook live bij ons kijken. Want wij van NH zijn dus op het strand bij Bloemendaal.
3: Oh.
1: Om daar dus de zonsverduistering te volgen.
3: Oh, nou, dat is ook een
1: Die uitzending begint om 19:15 en duurt tot 20:15. En dat allemaal op de website.
3: Nou, hartstikke mooi. Ja.
1: Veel plezier.
3: Ja, want je wil nog weten waar ik was natuurlijk.
1: Ja,
3: want
1: dat
3: heb ik nog
1: ja,
3: niet
1: ik word er zo zenuwachtig van. Waar was je in 99?
3: Ja, ik was met mijn schoontjes en de kinderen was ik naar Artis toe. Nou, dat was echt zo bijzonder. Want het was rond, volgens mij, lunchtijd.
1: Klopt.
3: En ze zaten een broodje te eten.
1: Ja.
3: Ook bij een hele grote boom. En toen zagen we ook al de schaduw van die boom. Van al die blaadjes op de grond. En de dieren, die werden heel stil.
1: Het was,
3: het was heel bijzonder. Ja, dus dat vergeet je nooit meer.
1: Nee. En wat mooi dat we het dan nog een keer mee kunnen maken.
3: Ja, zeker, ja. Volgende keer ga ik niet redden.
1: Nee, nou, ik denk wij allemaal niet. De enige hier die het mogelijk kan redden is Bastiaan.
3: Ja, al die is de jongste, ja.
1: Maar die heeft 99 niet meegekregen.
3: Nee. Oké.
1: Oké, dankjewel, Gea.
3: Graag gedaan. Fijne dag nog.
1: Jo, dag.
3: Doei.
1: Gaan we ook nog even naar Rob. Dag Rob, goedemiddag.
4: Ja, goedemiddag, Jon.
1: Dag, waar was je in 99?
4: Nou, dat durf ik eerlijk gezegd niet meer te zeggen. Dat weet ik dus niet. Ik zal er ergens even gestorven. Ik weet het echt niet.
1: Nee. En ga je vanavond kijken?
4: Vanavond, nou, dat is het daar juist. Nu is het volgende, want ik heb natuurlijk, ik heb hier helaas niet zo'n brilletje. Je kan van alles wel bedenken. Maar één dag, ik weet niet of het ook kan, dan kan je door een lasbril kan je dan kijken.
1: Oh, een lasbril, maar dan wel met een verduisteringsgraad of zo.
4: Ja, dat zit natuurlijk in zo'n lasbril. Zodra die een hoog lichtstraal krijgt, gaat die automatisch dicht.
1: Ja, en
4: ik ben zo nieuwsgierig bij.
1: Ik zie nu dat Bastiaan dat opgezocht heeft. Bastiaan is even de producer van vandaag en de afgelopen weken.
5: Zeker. Ja. Een lasbril, dat kan, maar hij moet dus wel donker genoeg zijn. Alleen lasbrillen met een verduisteringsgraad van 13 of 14 kunnen. Want de meeste lasbrillen die je bij de bouwmarkt kan halen, die zijn te licht. En dan verpest je alsnog je ogen.
1: Ja.
4: Nee, vanuit een professionele lasbril zou dat mogelijk kunnen zijn.
5: Volgens oogartsen wel.
1: Ja.
5: Maar pin ons er niet op vast.
1: Nee, alsjeblieft niet. Want dan hang je morgen aan de lijn omdat je last hebt van je ogen.
5: Dat kunnen wij niet betalen.
1: Nee, dit...
4: Maar je zei, een lasbril tot, wat zei je?
1: 13-14 graad, donker.
5: Ja,
1: juist is graad.
4: 13-14, die ga ik dan opzoeken.
1: Okay, of even rijden naar Nieuw-Vennep.
4: Ja, dat gaat niet zo kelloos.
1: Okay. Hey, succes en doe voorzichtig.
4: Oké, dankjewel.
1: Goed zo. Dag. Jeetje, wat een gekke huis. Niet te geloven.
5: Gezellig, toch?
1: Ach, man. Ik ben er helemaal nerveus van. Iedereen die gaat kijken, doe voorzichtig. En anders kijk je gewoon naar beneden en dan zie je dat de lucht vanuit je ooghoeken dan donker wordt. Zoiets.

0: Deep for Help. Soms heb je door welke omstandigheid dan ook hulp nodig. Van schoonmaken, kleine klusjes, tuin, boodschappen, koken, tot gezelschap en begeleiding. Vandaag geboekt, morgen al hulp. Of elk ander moment dat jou uitkomt. Behoefte aan hulp? Boek nu via deepforhelp.nl/Amsterdam. Direct hulp aan huis.
1: Je verlaagt je energierekening met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
2: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
1: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
3: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
4: Hoppa!
3: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
4: Drie sterren slot.
3: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze sloten tool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
5: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
6: Hallo, eet smakelijk voor straks.
5: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
7: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
5: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
7: Rijd je motor? Kies dan de motoronderbroek van Bikeboxer. Bikeboxer.nl.
8: De Tweede Wereldoorlog eindigde in Nederlands-Indië op 15 augustus 1945. Daarom draag ik 15 augustus de Malati, teken van respect. En kijk ik 's avonds vanaf 18:45 naar de Nationale Herdenking live op NPO 1. U ook?
9: Ik ben Joelle en ik kom uit Amsterdam.
10: Ik ben Sarah uit Bergen.
11: Hallo mensen van de radio, dit is Mireille uit Bussum.
12: Thuis in heel
13: over 12:30. In Hem is het 22 graden. Nieuws uit Noord-Holland met Barbara Mulder. Barbara, goedemiddag.
14: Goedemiddag. Voor de tweede keer in 2 weken tijd is er een fietser aangereden op een beruchte rotonde in Hilversum. De fietser werd geraakt door een auto en raakte dus gewond. Is naar het ziekenhuis gebracht. Die rotonde ligt al langer onder een vergroot glas vanwege meerdere onveilige situaties. Een verkeersonderzoeksbureau gaat de situatie nu bekijken en kijkt ook vooral welke maatregelen er snel genomen moeten worden. De Koninklijke Nederlandse Hockeybond bekijkt op dit moment wat de consequenties kunnen zijn van het sproeiverbod voor het WK hockey. Ja, het WK hockey start aankomende zaterdag in het Wagnerstadion bij het Amsterdamse Bos. En vanaf vrijdag wordt er juist een sproeiverbod ingesteld. Ook in een deel van Amsterdam waar dus dat WK wordt gespeeld. Nou, het WK hockey kan daardoor hinder van ondervinden. Want voor de kwaliteit van het hockeyveld is het nodig om het veld te bewateren. Later meer daarover. De traditionele West-Friese Folklorendag in Schagen gaat morgen niet door vanwege de hitte. Volgens de Stichting West-Friese Folklore is het door de hoge temperaturen niet verantwoord voor mens en dier. De Folklorendag wordt niet op een andere dag ingehaald. De stichting hoopt dat volgend jaar dan weer te kunnen organiseren. 12 sluizen in Noord-Holland gaan vanaf morgen nog maar beperkt open voor de pleziervaart. Het Hoogheemraadschap wil ervoor zorgen dat er dan minder zout water het gebied instroomt. Door de aanhoudende droogte daalt namelijk de voorraad zoetwater in het IJsselmeer en het Markermeer. Ja, de sluizen bij onder meer Amsterdam-Noord, Den Helder, Zaandam en Westzaan blijven wel open voor de beroepsvaart. En je hoorde het net al even, er is natuurlijk een ware run ontstaan op eclipsebrillen. En we spraken hier net met een slager uit Nieuw-Vennep.
15: Slager Sjors.
14: Slager Sjors, die dus nog wat brillen heeft. Als ze tenminste inmiddels niet weg zijn.
15: Nou, je had er nog 2600.
14: 2600.
15: Dat is ongeveer 10 minuten maar, geleden.
14: Ja, en er stonden wel rijen voor de deur, hè?
15: Ja, dat wel.
14: Onze verslaggever sprak al eerder met iemand die er een bemachtigd had. En die vertelde nog even waarom die zo graag vanavond wil kijken.
16: Nou ja, omdat het zo uniek is. En ik ben ook benieuwd hoe donker dat wordt. En om het nog eens een keer zelf mee te maken. Het lijkt me heel speciaal. Dus daarom willen we niet missen. Ik kreeg net een tip dat de slager hier moet voor in die Vennep nog brillen had. Dus ik ben er meteen in mijn auto gestapt. Dus we gaan straks even kijken hoe we dat precies allemaal gaan doen.
14: Nou, inmiddels heeft u er een bemachtigd. En de politie, hallo, stop, die komt met een bericht. Rij vanavond niet met die eclipsbril op in je auto.
13: Nee, dat zou toch ook wel heel dom zijn?
14: Nou, heel dom.
13: Denk je dat mensen dat doen?
14: Ja, dat mensen doen dat, want die denken, shit, pardon, excuseer, ik zit in de auto, ik wil die zonsverduistering zien, dus ik zet alvast mijn eclipsbril op. En dan, dan benen ze gevaar voor anderen.
13: Ja, dus, het zou wel heel dom zijn.
14: Nou, heel dom, maar het gebeurt dus wel.
13: Okay. En ze ziet zeggen, er wel grappig uit, zo'n brilletje achter het stuur.
14: Maar doe het dus niet, is het advies. Okay. En ze zeggen ook, ga niet tijdens het autorijden die zonsverduistering filmen. Ook dat doen mensen. Maar dat moet je ook niet doen.
13: Nee.
14: Het lijken allemaal overbodige adviezen.
13: En ook niet op de fiets en ook niet op de scooter.
14: Ja, op de fiets zou ik nog wel aandurven met zo'n eclipsbril op. Maar goed, dat moet je dus
13: Nee, maar niet gewoon de zonsverduistering filmend.
14: Nee.
13: Nou ja,
14: goed. We gaan weer. Ga gewoon even stilstaan om van het moment te genieten. Mijn advies.
13: Precies.
14: Ja. Meer nieuws in de app en op nanieuws.nl.
13: Oh, Barbara,
14: ik heb het niet bedacht, hè?
13: Altijd goede advies heb jij,
14: van de politie.
13: Ach, als je Barbara in je leven hebt, dan zit je altijd gewoon goed en veilig. We gaan naar het weerbericht met Jan Visser. Dag Jan, goedemiddag.
10: Dag Jong, goedemiddag.
13: Goed, jij hebt een bril.
10: Ja.
13: Een eclipsbril.
10: Ja.
13: Jij gaat ergens liggen, staan, kijken.
10: Gewoon thuis, want ik kan het er redelijk goed zien vanuit huis.
13: En heeft Carrie ook een bril?
10: Nee, maar goed, we kunnen met z'n tweeën natuurlijk een bril gebruiken.
13: Dan doe je om de beurt. Ja. Want het weer is er uitstekend geschikt voor, hè?
10: Ja, dat klopt inderdaad, ja. Ja, de zon die schijnt echt volop. En vanavond dus ook. Wel is er soms een klein beetje sluierbewolking, maar dat mag de pret niet drukken, om het maar zo te zeggen.
13: Nee.
10: Dus wat dat betreft ziet het er prima uit. En de temperaturen die zijn behoorlijk aan het oplopen nu. Hè, want het wordt wel een stuk warmer dan de laatste dagen. Gelukkig is de lucht droog. Dus zoveel hinder hebben we er vandaag niet van. Het is op dit moment trouwens heerlijk weer. Zo'n graad of 20, 21 in de Noordkop en ook in de regio Hoorn. En op Texel. Het ruim 22 graden hier in Purmerend, Wijk aan Zee, weer terug van weg geweest, 24 graden. Ook op Schiphol is het bijna 24 graden. En de maximumtemperaturen komen later vanmiddag en vanavond uit, aan het begin van de avond, op 24 tot 25 graden in de Noordkop en op Texel. En elders wordt het het eind van de middag zo'n 27 tot 28 graden. Dus, we hebben allemaal te danken aan een hoge drukgebied. En dat trekt de komende 24 uur naar het oosten. En dat is wat minder goed nieuws, want daardoor wordt de stroming zuidoostelijk en wordt er nog warmere lucht aangevoerd. Ook een lage drukgebied boven Frankrijk speelt daar een rol bij. Dus morgen krijgen we het echt heel warm. Gelukkig is de lucht morgen nog tamelijk droog. Dat scheelt in ieder geval. Maar het wordt overal in de provincie 30 graden en meer. Plaatselijk kan het kwik zelfs uitkomen op ruim 33 graden. En ga je naar het zuiden van het land, dan kom je temperaturen tegen tot maar liefst, schrik niet, 36 graden.
13: Zo.
10: Dus dat is wel even afzien, hoor. En de wind is morgen zwak tot matig uit het oosten. Nou, vrijdag wordt dan zeker in het binnenland, bij ons zal de temperatuur ongeveer op hetzelfde niveau uitkomen. En in de loop van de middag is de wind wat westelijk aan het worden. Misschien in de ochtend al, maar dan is hij nog zwak. Maar later trekt hij iets aan en dan zal het vanaf de kustgebieden toch wel wat gaan verkoelen.
13: Uh-huh.
10: Maar in het binnenland is daar geen sprake van. En zeker in het zuidoostelijk deel van het land zijn maximumtemperaturen tot schrik niet 38 graden mogelijk. Dus, en dat de hoogste temperatuur, June, die ooit is gemeten in de maand augustus, is 38,6 op 23 augustus 1944 in Warnsveld in Gelderland.
13: Bij Zutphen. Ja, oké, dus dat record kan ook nog verbroken
10: dat
13: worden.
10: Dat zou ook verbroken kunnen worden.
13: Ja,
10: op vrijdag, hè dan. Niet op donderdag, maar vrijdag vooral.
13: Ik stikte er bijna in. Het zijn niet de leukste records, wilde ik zeggen.
10: Nee, zeker niet. Nee, het zijn records die je eigenlijk niet wil. Nou, de verlichting komt in ieder geval op zaterdag.
13: Ja.
10: Dan neemt de warmte af. En het gunstige is ook dat een koufront dat over ons land trekt, dat front golft wat, het vertraagt wat, maar dat krijgt wat steun van een storing in de bovenlucht. En daardoor is de kans aanwezig op enkele regen- en onweersbuien.
13: Oh.
10: Dus die kunnen in ieder geval al die droogte plaatselijk wat verzachten. En dan volgende week, want zondag valt het op zich wel mee verder, maar volgende week komen er meer storingen.
13: Uh-huh.
10: En als alles goed gaat, conform de verwachting dan, dus laten we het hopen, dan komen er ook depressies en storingen naar de Noordzee. Dus dan nemen de neerslagkansen volgende week duidelijk verder toe.
13: Ja, daar zullen veel mensen blij mee zijn.
10: Heel blij, denk ik.
13: Goed. Ja. Oké, dan even de luchtdruk en de weerspraak voor vandaag.
10: 1026, als augustus zonder regen henen gaat,
13: ja,
10: de koe maar mager voor de kribbe staat.
13: Ja, precies, want daar heeft hij niks te eten.
10: Nee.
13: Nee. Mooi, dit was hem. Tot over een uurtje.
12: Ja hoor.
13: Oké. En blijf er bovenop zitten, hè, voor ons op het weer.
12: Jazeker.
13: Goed zo. Dag Jan.
12: Dag Joen.
13: Hoi.

0: Niels de Lange en So Incredible.
1: NH. June tot 2.
2: Speel de pin. Bam.
1: June tot 2.
2: Pin.
1: Pim Pam Pet. June tot 2. Speelt Pim Pam Pet.
0: Het is 10:50 geweest. Hoog tijd voor de selectievraag voor Pim Pam Pet. En uiteraard heeft dat te maken met de actuele ontwikkelingen in ons land en in de wereld.
3: Ja.
0: Mooi. Bastiaan Meij heeft wederom de vragen gemaakt.
3: Voor de laatste keer deze week.
0: Oh ja, morgen moet Maarten doen of ik zelf. Gaan we tossen, denk ik. Ja. Ik doe de selectievraag en dan juist straks de eerste vraag. Goed, de selectievraag voor Pim Pam Pet heeft natuurlijk ook vandaag te maken met die eclipsbril. Want er zijn hele lange rijen voor dit gewilde product. Noem een gewild product. Dat is de selectievraag. Noem een gewild product. Met de M van Marie. Wat is een gewild product? Gewoon een product dat je heel graag wil hebben... of wat je dan dringend nodig hebt. 088 850 51 52. Een gewild product met de M.

0: Frank Boeijengroep en deze plaat heet Linda.
1: June tot 2 speelt Pim Pam Pet.
0: Hele lange rij voor winkels waar eventueel nog een eclipsbril verkocht kan worden. En te koop is voor de mensen die vanavond willen kijken veilig en wel naar de zonsverduistering. Noem een gewild product met de M van Marie. En wat kwam er binnen, Bastiaan?
2: Nou, Fred die kwam met meloen, wat heel lekker is op deze warme dagen. Ja, Harriet die kwam met een masker en een mondharmonica. Ja, voor wie dat wil is dat hartstikke leuk natuurlijk. Rita kwam met melk. Nel die had het over de mocassins schoenen. Oftewel
0: de mocassins, de instappers.
2: Ja, die Italiaanse schoentjes waar Willy Broers-Friquin ooit de Vierdaagse op heeft gelopen.
0: Ja, dat is waar.
2: Sassy die kwam met de multomap. Ellie met merkkleding en Saïda kwam met Maarten.
0: Maarten.
2: Ook
0: als gewild product.
2: Ja.
0: Ja, die is morgen weer terug van vakantie.
2: Daarom.
0: En dan heb jij weer genoeg andere klussen hier te doen binnen het bedrijf.
2: Ik hoop het wel, ja.
0: Ja, toch?
2: Kopiëren, koffie halen.
0: Nou, veel meer dan dat, hè. Want jij kan echt heel veel. We gaan spelen met Suzanne en met René. Suzanne en René, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Dag. Suzanne, wat was jouw antwoord?
3: Mijn antwoord was milkshake.
0: Een milkshake? Oh ja, zo'n gewild product met deze temperaturen. En nou, René, hoe zit dat met jou?
4: Ik had een mobieltje, jongen.
0: Een mobieltje. Vind ik ook een hele goeie. Ook een zeer gewild product. Is de voorzitter er klaar voor, Bastiaan?
2: De voorzitter is er helemaal klaar voor.
0: Dankjewel vast voor het maken van de vragen. Suzanne en René, de eerste vraag komt eraan.
2: Een Britse schoonmaker die heeft tijdens het schoonmaken een Mars gevonden uit 1991. En dat is bijzonder, want die was anderhalf keer zo zwaar als de huidige reep.
0: Ja, het dus is wat, hè? We worden gewoon genipt met z'n allen.
2: Het wordt allemaal steeds kleiner, inderdaad. Maar we zijn op zoek naar snoepgoed met de letter...
0: Snoepgoed, auw. Oh, wacht even, mijn moeder blijft gaan halen.
2: Sorry, June bleef even hangen aan het Pim Pam Pet rand.
0: Okay,
2: snoepgoed met de letter S.
3: Salmiakbol.
0: Ja!
2: Hartstikke goed.
0: Ik dacht zelf gelijk aan een spekkie.
2: Ook lekker.
0: Mijn oma zei altijd, als ze een spekkie gaf, een spekkie voor je bekkie. Is het een leuk verhaal? Oké, maar ik kreeg maar één spekje trouwens. Gelukkig maar.
2: Schuimblokjes kan ook.
0: Volgende week vindt de laatste Formule 1 plaats in Zandvoort. Waar denk je aan bij de Formule 1? Dat is vraag nummer 2. Dus waar denk je aan bij Formule 1? Met de W van Willem.
3: Wielen.
2: Ja, hartstikke goed, René. Wielen heb je natuurlijk bij de Formule 1.
0: Hartstikke goed. Vraag nummer 3, Bastiaan.
2: Veel pompoenboeren in de provincie die zitten met een groot probleem... want de pompoenen zijn al rijp, alleen er zijn nog geen klanten... want het is hoogzomer. Wat kun je verbouwen op het land?
0: Met de letter?
2: B.
0: De B van Bernard.
3: Peterselie.
0: De B van Bernard.
3: Oh, sorry.
4: Boerenkool.
2: Ja, boerenkool is hartstikke goed, René.
0: Ja, sorry, Suzanne. Je had een verkeerde letter in gedachten. Ja, oké. Nou, de Alkmaarse Maarten van der Heijden, je weet wel, die enorme zwemmer... die gaat volgende week opnieuw zwemmen om geld op te halen voor kankeronderzoek. Waar kun je geld voor ophalen? Dus waar kun je geld voor ophalen? Goed doel zal dat zijn waarschijnlijk. De K van Karel.
3: Kankerbestrijding.
0: Ja,
2: hartstikke goed.
4: Goed.
0: Wat is de tussenstand?
2: Het is 2-2, oftewel penalties met de laatste vraag. Want studenten die op zoek zijn naar een kamer... worden steeds vaker opgelicht met advertenties... voor kamers die helemaal niet bestaan. Waar denk je aan met studenten? Bij studenten, met welke letter?
0: Het studentenleven. Waar denk je aan met de P van Pieter?
4: Partijtje.
2: Een partijtje?
4: Ja, partijtjes.
2: Als in feestjes.
4: Ja, feestjes, partijtjes.
2: Ik zie June heel hard knikken.
0: Ja, dat weet ik niet. Ja, ik vind niet echt een partijtje. En wat zei Suzanne?
3: Ik zei pizza's.
2: Ja, pizza's is wel studenten.
4: Ook pizza. Studenten.
0: Jij mag het zeggen.
2: Hebben we een reservevraag?
0: Nee.
2: Oké, dan zeg ik 2 keer winst.
0: Een duur dagje.
2: Duur dagje, oké. Dan... ja, maak er wel wat van.
0: Een duur dagje doen wij vandaag. Het is niet anders, komt niet vaak voor.
4: Lief.
0: Jullie hebben allebei de hoofdprijs.
4: Wat lief.
0: Ja, ik vond het antwoord... Ja. René, ik vond het antwoord van Suzanne iets beter. Maar goed, jij was net even een fractie eerder, dus we doen het gewoon zo.
2: Maar een partij kan wel, hè? Je hebt al die studentenverenigingen, de partijen...
0: Ja, partijen. Maar ik denk bij een partijtje gewoon aan een kinderfeestje. Maar het geeft niet, jullie hebben allebei de hoofdprijs. René en Suzanne, gefeliciteerd.
4: Dankjewel.
0: Wauw. Oh, prachtig. 2 keer de hoofdprijs. En dat op een dag als vandaag. Doeg!

0: waterstuw. Waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
1: Zie je dit? Staal. Supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
2: Dus het maken van staal wordt schoner.
3: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
4: Maar moet dat dan in Nederland?
5: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
0: En wat levert dat dan op?
3: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
0: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
6: Wil je meer weten over het Groen Staalproject? Kijk dan op www.groenstaal.com.
7: Laatste kans. Broadway in Carré presenteert deze zomer The Little Big Things. Een indrukwekkend waar gebeurd verhaal over één moment dat alles op zijn kop zet. Een ontroerende musical over hoop, kracht en inspiratie. Slechts tot en met 16 augustus te zien. Boek nu je kaarten op carré.nl.
8: De Amsterdamse grachten als decor voor uw bedrijfsuitje? Rederij Het Smitje is er voor al uw vaarevenementen. Met een ruime keuze in salonboten of klassieke schepen is er voor iedere gelegenheid een passend schip. Kijk voor de diverse borrels en dinerarrangementen op smitje.nl en stel uw ideale vaartocht samen. Of bel 020 670 6067. Smitje met DT.
9: Dat laatje, u weet wel. Met dat zilveren bestek, munten of sieraden dat u nooit meer gebruikt. Dat is misschien meer waard dan u denkt. Noord-Hollandse Zilverhandel taxeert uw zilver eerlijk, kosteloos en vrijblijvend. Discreet en dezelfde dag per bank uitbetaald. Bel 020 422 1015 voor een afspraak. En kom langs aan de Beethovenstraat 7 in Amsterdam. Of kijk op noordhollandsezilverhandel.nl. Onderdeel van Spiegelgracht Juweliers.
10: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
11: Ik ben Paula en ik kom uit Aalsmeer.
12: Ik ben Henk en ik woon in Amsterdam.
13: Ik ben Trudy uit de mooie plaats Boren.
14: Ik ben Nora en ik kom uit Hilversum.
15: Thuis in heel
16: over 1, het laatste nieuws uit Noord-Holland krijg je van Barbara Mulder. Barbara, goedemiddag.
17: Goedemiddag. Vakbonden CNV en FNV dreigen opnieuw met acties op Schiphol. De vakbonden geven de luchthaven en drie beveiligingsbedrijven nog een week de tijd om met concrete toezeggingen te komen voor betere werkomstandigheden voor de beveiligers. Het verzet tegen een nieuw datacenter in Amsterdam-Zuidoost groeit. Bewoners roepen Amsterdammers op om massaal bezwaar te maken tegen de komst van dat datacenter. En het circuit in Zandvoort wordt in rap tempo klaargestoomd voor de Formule 1. Over 2 weken is dat. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
18: Katrien Straatman met het NOS-journaal. De olie die uit de gestrande tanken bij Oman lekt nadert de noordoostkust van het land. De VN meldt dat een noodplan in werking is gesteld om de olie weg te halen. De tanker heeft waarschijnlijk zo'n 800.000 vaten ruwe olie aan boord en maakt volgens Europese landen deel uit van de Russische schaduwvloot. Het zijn schepen waarmee Rusland westerse sancties probeert te omzeilen. Het schip strandde al in juni nadat er aan boord explosies waren geweest. Het ligt bij een natuurreservaat dat nu ernstig wordt bedreigd. De olievlek beslaat nu bijna 400 vierkante kilometer. De natuurbrand bij Venray heeft een uniek gebied met jeneverbeststruiken verwoest. Voordat de brand er begin vorige week uitbrak, stonden er nog ongeveer 4000 oude jeneverbeststruiken. En daar zijn nu nog een kleine 100 van over. Het was het grootste jeneverbeststruweel van Zuid-Nederland. Sommige struiken waren al 150 jaar oud. Jeneverbessen groeien langzaam en hebben specifieke omstandigheden nodig. In het voedselarme stuifzandgebied bij Venray deden ze het goed. Een man van 29 uit Best heeft een taakstraf van 240 uur gekregen voor het verkopen van zieke dwergkeeshondjes via Marktplaats. Hij haalde de hondjes uit Bulgarije. Veel pups werden ziek of gingen dood. Kopers draaiden op voor hoge dierenartskosten. De man moest daarom ook 19.000 euro schadevergoeding betalen. In Rotterdam zijn vannacht het gerechtsgebouw, een pand van het UWV en van de reclassering besmeurd. Er staan teksten op als pedofielen en 282 SR. Mogelijk is de bekladding een protest tegen arrestatie of vervolging van zogenoemde pedojagers, burgers die voor eigen rechten spelen. 282 SR verwijst waarschijnlijk naar het artikel in het wetboek van strafrecht, waarin staat dat je iemand niet zonder reden mag vasthouden. Het weer zonnig en in het zuiden temperaturen rond de 30 graden. In de rest van het land 23 tot 27 graden. Op de Wadden waait het hard. Morgen opnieuw zonnig en warm en dan wordt het 32 tot lokaal 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
15: Koffie en thee smaken nog lekkerder met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
19: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah! Mam?
20: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
15: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
20: Persave, vanaf 10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
21: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitapro.nl.
22: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Yegor en ik leef al 10 jaar met mijn hersentumor. Een tumor waarvan je weet dat hij niet meer weggaat, ja, dat geeft wel echt heel erg veel angst. Palliatieve zorg helpt mij heel erg om met die angst en onzekerheid om te gaan. Ik durf gewoon weer toekomstplannen te maken voor mezelf en mijn gezin.
23: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
21: Probeer VitaPro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitapro.nl.
24: En hoe was het bij het ING Servicepunt?
25: Hij is onderweg.
24: Wie?
25: Mijn nieuwe betaalpas. Na een korte uitleg zelf geblokkeerd en in de app een nieuwe aangevraagd.
24: Top. Koffietje, ik trakteer.
25: Ja, dat zal wel moeten zonder pas.
26: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
27: Tot 2.

0: Een hele goede middag. 10 minuten over 1. Dit programma heet June tot 2. Aanstaande zaterdag is het 15 augustus, de dag dat er in 1945 officieel een einde kwam aan de Tweede Wereldoorlog in het Koninkrijk der Nederlanden. Dat is ook jaarlijks de dag dat wij de slachtoffers uit Nederlands-Indië herdenken. Schrijfster Maddy Stolk gaat spreken bij deze nationale herdenking en is hier in de studio. Maddy, welkom. Goedemiddag.
1: Dankjewel.
0: Dag. Ja, heel veel mensen denken 15 augustus. We vieren ook Bevrijdingsdag natuurlijk vooral op 5 mei.
1: Ja.
0: Waar komt 15 augustus dan vandaan?
1: Eigenlijk was dat pas het echte einde van de Tweede Wereldoorlog. Want dat was de capitulatie van Japan. En daarmee kwam er een einde aan de Tweede Wereldoorlog voor het Koninkrijk der Nederlanden. Daarom dragen wij ook de Melatti.
0: Ja.
1: Tussen 5 mei en 15 augustus. Om eraan te herinneren dat die oorlog in Nederlands-Indië helemaal niet voorbij was.
0: Nee.
1: Die mensen zaten allemaal nog in interneringskampen en andere erbarmelijke omstandigheden.
0: Ja. Heel goed inderdaad dat jij daarmee aangeeft dat de bevrijding nog niet officieel voorbij was. Dit is een heel belangrijk onderwerp hè, voor jou. Waarom is het zo belangrijk?
1: Ik heb twee Indische ouders. Mijn vader is in Surabaya geboren. Mijn moeder heeft ook haar hele jeugd en vormende jaren doorgebracht in Nederlands-Indië. Beide op Java. En zij zijn ieder op hun eigen manier, achteraf kan ik wel zeggen, zwaar getraumatiseerd daar vandaan gekomen. En hebben die dit erfenis natuurlijk deels ook aan mij doorgegeven. En pas heel laat realiseerde ik me wat dat allemaal was, wat ik had meegekregen en wat hun eigenlijk is overkomen. Ik heb het daar nooit echt met hun over kunnen hebben. Dus toen zij er niet meer waren, ben ik boeken gaan schrijven, ook om het verhaal een stem te geven. En dat hebben al heel veel andere tweede generatie schrijvers overgedaan. Ik ben bepaald niet de eerste. Maar het was voor mij persoonlijk ook belangrijk om mijn verhaal vorm te geven.
0: Ja, om het toch ook tastbaar te maken voor andere generaties. Maddy, wat merkte jij aan je ouders? Ik hoor jou zeggen, zwaar getraumatiseerd. Daar kan me van alles bij voorstellen. Hoewel, dat kun je pas echt voorstellen als je daarmee te maken gehad hebt. Wat merkte je als kind?
1: Mijn moeder kon niet goed warmte of liefde tonen. Ze was bijvoorbeeld wel ontzettend bezorgd als ik ziek was. Want in het kamp betekende ziekte natuurlijk verdwijning naar de ziekenboeg en mogelijkerwijs de dood. Dus dan opeens was ze ontzettend lief en zorgzaam. En dat ik ging dat dan ook echt een beetje rekken als kind. Van ik voel me nog niet zo lekker, want dan wilde ik die lieve moeder houden.
0: Oh ja.
1: Maar zodra ik beter was, dan was het hop naar school. En dan was het feest afgelopen. Zij wilde ook absoluut niet praten over haar jeugd.
0: Je hebt dat geprobeerd.
1: Ja, ik was daar nieuwsgierig naar. Maar elke vraag pareerde ze heel vakkundig. En uiteindelijk werd ze meestal boos van als ik door blijf vragen. Dus ik wist niets. Ze heeft echt als het graf gezwegen over haar hele jeugd.
0: Je weet niet wat zij heeft meegemaakt.
1: Nee, er was één anekdote die ze altijd vertelde. Die heb ik ook verwerkt.
0: Welke was dat?
1: Waar we altijd geweest zijn. Dat ze dus, toen de Japanners Java binnenvielen, dachten ze, mensen met Aziatisch bloed zullen de kant van de Aziaten kiezen. Dus in eerste instantie werden alleen de Europeanen in een interneringskamp opgesloten. En de gemengbloedigen mochten buiten het kamp blijven. Dat waren dus buitenkampers. Maar mijn moeder was blond en had blond haar. Dus dat is een beetje schimmig hoe dat nou precies zit, die roerbakmix in elkaar. Daar deed ze altijd een beetje moeilijk over. Dat is de Indische gemeenschap niet onbekend. En ze vertelde dat als er dan een inval kwam of ze kwamen inspecteren, dan moest ze haar gezicht insmeren met roet en haar haar ook en een zonnebril op. En dan doen alsof ze een of andere hele besmettelijke ziekte had, waardoor ook door ogen. En de Japanners waren heel bang voor ziektes, want dan kon je niet meer vechten en dat was eerloos. Dan kon je niet meer meedoen met die oorlog. Dus zij moest als klein meisje dus een soort act opvoeren. En met dat roet. En dat heeft op haar zo'n verpletterende indruk gemaakt. En dat is de enige anekdote. Het enige wat ik wist wat uit haar mond kwam, wat ze me verteld heeft.
0: Ja.
1: Meer wist ik niet.
0: Nee. Jeetje, en dat heeft ze het hele leven mee moeten dragen. Ze zijn er niet meer, hè, je ouders?
1: Nee, beide niet. Nee.
0: Nee. En je vader, wat heeft je vader verteld over wat hij heeft meegemaakt?
1: Nou, het merkwaardige dus was, ik heb me ook echt afgevraagd, waarom zijn jullie ooit met elkaar getrouwd? Hij praatte nergens anders over. Elk verhaal ging met een U-bocht weer terug naar Nederlands-Indië.
0: Hij wilde zijn verhaal juist kwijt.
1: Ja, wat ook een vorm is van
0: traumaverwerking.
1: Bezweren van je eigen pijn. Alles ging als een spannend jongensboek, als jongensavonturen. Het werd heel sappig opgediend allemaal. Dus ik hing aan zijn lippen en ik vond al die verhalen echt fantastisch om te horen.
0: En wat vond je bij hem dan een indrukwekkend verhaal?
1: Ja, hij had alleen maar indrukwekkende verhalen. Zijn oma was onderdeel van de kraton, Jogja's sultanaat. En hij mocht dan, als hij jarig was, werd hij geboend. En dan kreeg hij een matrozenpakje aan. En dan mocht hij bij zijn oma op audiëntie. Zij zat dan op een troon. En dan zat daar naast haar op de grond de vrouw met het zak met kopergeld. En naast haar zat de vrouw met het zilvergeld. En dan daarnaast stond de vrouw met een munt, zak met gouden munten. En dan kreeg hij voor zijn verjaardag 1 gouden munt. En dan moest hij achteruit weer de zaal uit. En daar stond natuurlijk zijn moeder te wachten. En die pakte onmiddellijk die gouden munt af. En dan kreeg hij een paar koperen muntstukken voor terug. Maar ja, dat soort verhalen. En oma met een paviljoen op een troon. Nou ja, ik vond het fantastisch. Ik dacht echt, oh wauw.
2: Maar dat waren hele andere verhalen dan het ene verhaal waar je moeder mee kwam.
1: Ja, en die verhalen heeft hij natuurlijk ook meegemaakt. Want hij is ook kamp in, kamp uit gegaan.
2: Maar die vertelde hij niet.
1: Nee.
2: Nee. We praten zo meteen verder na een plaat die niets te maken heeft natuurlijk met jouw verhaal. Maar ik wil wel zo meteen meer weten over de herdenking. Want jij gaat spreken aanstaande zaterdag bij de herdenking. Nederlands-Indië herdenking in Den Haag is dat. En het wordt doorgezet door de NWS. Dank je wel alvast dat je er bent. En dan heb ik het over Maddy Stolk. Ze gaat er spreken aanstaande zaterdag. En waarover en wat er in haar speech staat, daar kunnen we niet alle details horen, maar wel een beetje de grote lijnen. Dit is Jason Mraz, I'm Yours.

0: Jason Mraz en I'm Yours. Het is 10 minuten voor 2:30. We praten verder met Maddy Stolk. Zij gaat spreken aanstaande zaterdag tijdens de nationale herdenking bij het Nederlands-Indië Monument in Den Haag. Maddy, je komt uit Amsterdam. En dit is mooi dat je dat gaat doen. Je bent ervoor gevraagd. Je hebt ook een boek geschreven, meerdere boeken. Maar dit jaar het boek waar wij altijd geweest zijn. Voordat we naar jouw speech gaan van aanstaande zaterdag. Waar gaat het boek over?
1: Nadat mijn debuutroman verscheen, dat gaat echt over mijn gezin. Dat is autofictie, het gezin waar ik in ben opgegroeid, zeiden mensen. Je laat heel mooi zien.
0: Is dat Souda Laatmaar?
1: Souda Laatmaar, ja. Je laat heel mooi zien wat een getraumatiseerd iemand aanricht in het gezin wat ze zelf sticht. Maar over die vrouw zelf weet je eigenlijk helemaal niks. En toen dacht ik, ja, dat klopt, want ze zei ook nooit wat. Maar toen is het toch, dat zaadje was geplant. Dus toen ben ik toch op onderzoek uitgegaan. Nou ja, uiteindelijk kwam ik met hele sumiere feiten kwamen er boven water. En ik heb uiteindelijk, dat is in de Indische kringen niet ongewoon, ben ik gaan praten met degene die hier niet meer zijn. En deed ik haar sieraden om. En dan zei ik, zet ik mijn pen op papier. Zei ik, nou mama, vertel maar. En mijn oma
0: ook. Heb je het
1: ook.
0: Zo gedaan?
1: Zo heb ik het gedaan.
0: Wat kwam eruit dan?
1: Nou, ik heb een ontzettend lelijk handschrift. Dus ik moet dat onmiddellijk intikken. Anders dan weet ik het niet meer. Dus dan zat ik het daarna in te tikken. En dan dacht ik echt, oh. Oh, ging dat
0: maar dan
1: zo?
0: Praat je met een medium als het ware.
1: Nee, ik zet gewoon mijn pen op papier en ik zeg, vertel maar. En dan ging ik dus schrijven en dan, het ging soort van vanzelf. En dat hebben wel meer schrijvers zonder dat ze per se dat ergens anders vandaan halen. Maar dan, ik moet het echt meteen indikken, anders kan ik het niet meer teruglezen. En dan dacht ik, oh ja, ging dat zo? Dat wist ik niet. Nou, zo. En soms voelde ik ook een enorme weerstand. En dan dacht ik, oh nee, hier zit ik, ga ik van het pad af. Het zat toch net anders. Ik kan het natuurlijk allemaal niet hard maken. Maar ik denk niet dat het heel ver bezijden de waarheid ligt nu, hoe het er nu staat. Maar ze hebben het me allebei nooit verteld. Want mijn oma zweeg ook als het graf. Die zei helemaal niets.
0: Maar dat wil dus heel veel zeggen over hetgeen ze hebben meegemaakt.
1: Ja. Ik was beschermen van de generaties na hun, dus van mij. Ja. En ook te pijnlijk om over te praten.
0: Ja. En wat vind je daar zelf nu van als het gaat om jouw dochter die meegaat ook, hè?
1: Ja.
0: Naar jouw toespraak aanstaande zaterdag. Wat is jouw rol nu bij de volgende generatie?
1: Nou, om haar de mooie dingen door te geven, want die zijn er natuurlijk ook. Maar om haar de belastende dingen, haar daarvan vrij te houden. Door te zorgen dat het bij mij stopt. En dat doe ik onder andere door dus dat onderzoek te doen, die boeken te schrijven, dit soort gesprekken te voeren en haar bewust te maken van hier kom je vandaan, dit is er gebeurd. Het is aan ons de taak om te zorgen dat het niet weer...

0: meer gebeurt.
1: Ja.
0: Lukt matig als je kijkt naar de stand van zaken in de wereld. Maar precies. Dat ja. is wel de taak
2: maar
0: die
2: goed,
0: ons...
2: ieder steentje dat je kunt bijdragen is er één. Ja. Aanstaande zaterdag sta je dus daar te spreken.
0: Ja.
2: Wat is de lijn van jouw speech? Ja, de details mag je niet prijsgeven, hè?
0: Nee.
2: Want
0: nee,
2: die ligt bij de NOS, toch?
0: Ja, dat, de NOS is eigenlijk heel streng op tijd. Het zijn er twee. Ik geef 's middags in theater aan het Spui een lezing. Dat gaat echt over de Indische identiteit. Wat betekent het om Indisch te zijn? In hoeverre mochten ze nog Indisch zijn toen ze naar Nederland kwamen? En 's avonds is het de herdenking van de oorlog. Dus dat is echt geleerd aan de oorlog en mijn ouders. Wat zij daar hebben meegemaakt en wat voor effect dat op hun heeft gehad. En vervolgens weer...
2: Op de volgende generatie. En die speech ligt dus nu bij de NOS.
0: Ja.
2: Want die heb je al geschreven. En ze zijn hem daar aan timen. Hoe gaat zoiets?
0: Nee, er is een generale. Na mijn lezing in het theater aan het Spui word ik naar dat veld gereden. En dan is er een generale doorloop. En oh wee, als het een seconde over de tijd gaat, dan zwaait er wat. Dus dan, maar dan wordt het getimed, ja.
2: Ja.
0: Maar...
2: En was jouw eerste versie van de speech al gelijk de juiste?
0: Veel te lang.
2: Oh, serieus? Kreeg je een telefoontje van ze?
0: Nee. Ik heb mezelf, ik kan natuurlijk zelf met een stopwatch. Dus ik heb mezelf getimed en ik heb heel veel darlings moeten killen.
2: Ja.
0: Tot mijn grote verdriet. Maar goed, uiteindelijk, hoe gecomprimeerder is het toch ook vaak beter. Dus.
2: Ja. Wat is het meest bijzondere dat je gaat vertellen zaterdag?
0: Ja. Dat ik nu begrijp waarom mijn moeder zweeg. Zij heeft niets verteld. Zij zweeg als het graf, zeg ik altijd. En dat is ook echt zo. En eindelijk begrijp ik het. En dat ga ik daar uitleggen.
2: Dankjewel. Fijn dat je er was. De herdenking is zaterdagavond. Ik heb het al een paar keer gezegd. 15 augustus. Hoe laat?
0: De hele herdenking wordt uitgezonden van 7 tot 8.
2: En hoe laat is jouw performance?
0: Rond 7:15.
2: 7:15. We gaan naar de kijken. Maddy Stolk. En graag tot een volgende keer. Want je hebt ook allerlei boeken geschreven. Dus als er een volgende keer weer een nieuw boek van je verschijnt, dan zien we je graag hier.
0: Meld ik mij.
2: Ja, dankjewel. We laten het even bezinken. Heel veel informatie gekregen. Ik kan me voorstellen dat er ook allerlei luisteraars zijn die je op willen reageren. Dat kan via de app 088 850 51 52.

0: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
1: Je geniet van stralend sanitair met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
0: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie via kasteeldehaar.nl.
2: Hey,
1: ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
3: Mam, waar is mijn zwemband?
4: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
5: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij.
6: Allsafe
7: geeft ruimte.
8: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
5: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
9: Mensenrelatie, Radboud Visser.
10: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
9: Jazeker.
11: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
12: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
11: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
13: Ik ben Sandra, kom uit Heemskerk.
14: Ik ben Henk en ik woon in Sint Pancras.
15: Bonjour, ik ben Lucie Steen, schilder in Zandvoort.
16: Thuis in heel Noord-Holland.
17: In het mooie Edam is het 22 graden. Nieuws uit Noord-Holland met Barbara Mulder. Barbara, goedemiddag.
18: Goedemiddag. Vakbonden CNV en FNV dreigen opnieuw met acties op Schiphol. De vakbonden geven de luchthaven en drie beveiligingsbedrijven nog een week de tijd om betere werkomstandigheden en minder hoge werkdruk te creëren voor de beveiligers. Doen ze dat niet, dan komen er acties. Ja, Schiphol bracht onlangs het aantal beveiligingsbedrijven terug van 5 naar 3. En sindsdien, zeggen de vakbonden, zijn er grote problemen. Waaronder een enorme werkdruk waardoor veel medewerkers ziek worden. Voor de tweede keer in 2 weken tijd is er een fietser aangereden op een beruchte rotonde in Hilversum. Het gaat om de rotonde aan het Oostereind. Nou, de fietser werd geraakt door een auto en werd naar het ziekenhuis gebracht. En de rotonde ligt al langer onder een vergrootglas vanwege meerdere onveilige situaties. 2 weken geleden werd er ook al een fietser aangereden. Een verkeersonderzoeksbureau moet op korte termijn kijken welke maatregelen er genomen moeten worden. De Koninklijke Nederlandse Hockeybond bekijkt op dit moment wat de consequenties zijn van het sproeiverbod voor het WK Hockey. Ja, dat toernooi start aankomende zaterdag bij het Amsterdamse Bos. Nou, het waterschap heeft ook vanaf vrijdag een sproeiverbod ingesteld. En daar valt ook een deel van Amsterdam onder. Het WK Hockey kan dus mogelijk hinder ondervinden van dat sproeiverbod. Want voor de kwaliteit van het hockeyveld is het nodig om het veld flink te bewateren. Wordt vervolgd dus. En 12 sluizen in Noord-Holland gaan vanaf morgen nog maar beperkt open voor de pleziervaart. Ja, het heeft allemaal mee te maken dat er te veel zout water het gebied binnenkomt op dit moment. Door de aanhoudende droogte daalt de voorraad zoetwater in het IJsselmeer en Markermeer. De sluizen bij onder meer Amsterdam-Noord, Den Helder, Zaandam en Westzaan, ja, die zijn wel gewoon open voor de beroepsvaart. En je hoort het al even, er is een ware run natuurlijk op die eclipsebrillen, want iedereen wil vanavond natuurlijk veilig naar die zonsverduistering kijken. We hadden zojuist in de uitzending Sjors, slager Sjors, ja, van de slagerij Moed voor. Ja, hij is erin geslaagd om nog best wel veel brillen te bemachtigen.
19: Echt, hè?
18: En die ging als warme broodjes over de toonbank. En hij vertelde net even bij jou, June, hoe hectisch de situatie was.
3: Wij zitten in een winkelcentrum en het lijkt alsof ze met bussen tegelijk komen. Ja, nou, we worden echt om de minuut gebeld. Dus we stonden eigenlijk een beetje onderbezet. Dus ik heb mijn vader gebeld, die neemt nu fulltime de telefoon op. En ze komen echt van heel het land. Den Haag, Roelofarensveen, Den Helder, ik heb ze allemaal gehoord.
18: Ja, joh, te gek daar.
17: Ik vond het wel leuk dat je zei, als warme broodjes over de toon ja, bij de slagen. Vond ik heel leuk.
18: Ja, kunnen we er nog een soort winkel bij halen? Ja.
17: Ja.
18: Wat had ik moeten zeggen, als warme frikandellen of zo.
17: Ja. Als het goed is, dan krijgen wij van diezelfde slagen waarvan we de naam even niet gaan noemen, hebben wij zometeen collega Celine, die heeft daar voor ons een aantal brillen gekocht.
18: Ja.
17: Dus als wij gewoon zometeen even dat geld aftikken.
18: Als wij betalen, dan hebben wij vanavond
17: dan hebben wij gewoon, ik hoop eigenlijk wel tegen tweeën.
18: Oké. Nou, dan dat hoor je van ons.
17: Gaan we even op de foto.
18: En meer nieuws in de app, leuk. En op nanieuws.nl.
17: Helemaal goed. Gaan we naar het weerbericht met Jan Visser.
6: Het is stralend weer vanmiddag. En de temperatuur komt maximaal aan het eind van de middag uit op zo'n 24 tot 25 graden in de Noordkop en op Texel. Elders in de provincie wordt het 27 tot 28 graden. De wind is zwak tot matig en komt uit het oosten. Vanavond is het ook aangenaam en helder, dus hooguit wat een hele beetje sluierbewolking. Prima weer dus voor de gedeeltelijke zonsverduistering. En dan morgen droog, zonnig en zeer warm, met overal temperaturen boven 30, lokaal zelfs 33 graden. De wind waait nog wel zwak tot matig uit het oosten en de lucht is vrij droog. Dat scheelt in ieder geval een beetje.

0: Clarence Clemons en Jackson Browne.
1: Is er nog iets te doen?
0: Zeker. Ik heb Sjoerd op pad gestuurd. En die is naar een hele leuke plek. Heeft een beetje te maken met het onderwerp van Maddie Stolk, namelijk met de Tweede Wereldoorlog. We hebben een heel beroemd en indrukwekkend museum in Medemblik, vlakbij Enkhuizen trouwens. En dat heet het Oorlogsmuseum. En daar gaat dit weekend iets spectaculairs gebeuren. Sjoerd?
2: Tjoen! Hey. Hi, hallo.
0: Hallo,
2: ja,
0: jongen.
2: Ik moet zeggen, ik sta toch wel echt in een indrukwekkende ruimte op dit moment. Ik ben in Medemblik en Ik heb wel eens van die plekken waar ik dan in al die jaren nog nooit geweest ben. En ik moet ook eerlijk zeggen, Heidi, ik was nog nooit in het Oorlogsmuseum geweest. Goedemiddag.
3: Goedemiddag.
2: Nee, is dat schandalig?
3: Eigenlijk wel, ja. Hè?
2: Ja?
3: Nee, zeker waard om te bezoeken. Echt.
2: Ik weet niet wat ik zie. Ik denk, nou, het is een museum met een autootje en een geweertje en een helmpje. Het lijkt wel een stad.
3: Ja, klopt, ja. Inderdaad. Ja, we hebben echt gekeken naar een stukje beleving ook voor jong en oud. En we vinden het heel erg belangrijk dat we het verhaal vertellen. En dat je daar ook echt in meegenomen wordt. Zodat je op een mooie en leuke manier leert wat de geschiedenis is en de boodschappen die daarachter
2: hangen. Jou is er met de paplepel ingegoten. Hè? Want jouw ouders hebben dit gebouwd. Jouw vader in dit geval, je moeder meegeholpen.
3: Ja, klopt. Mijn ouders hebben dit opgericht inderdaad. In eerste instantie echt alleen voor schoolklassen. Om hun zo een stukje geschiedenis mee te geven. En daarbij ook maatschappelijke thema's te belichten. En de boodschap van vrijheid mee te geven. Dat je daar in je eigen omgeving aan kan werken. Dus
2: wat ik zie, ik kan wel eindeloos omschrijven. Er staan tig van voertuigen, oorlogsvoertuigen, tanks staan er. Maar laten we even hier, want dat is wel leuk, want dan zitten we nu in zaal 1 en lopen we nu eigenlijk naar een andere zaal. En dan zie je hoe thematisch dit allemaal gemaakt is. Dat je echt gewoon langs huisjes komt waarvan je denkt van, nou, dat staat ook inderdaad daadwerkelijk een huis. Het is natuurlijk gemaakt, maar het is prachtig gedaan.
3: Ja, klopt inderdaad. Ja. Het is echt
2: We lopen langs een klein schoollokaaltje. Ach, wat enig. Door een krijtbord. Ach, ik krijg weer kippenvel van de juf die met het krijtbord.
3: Ja,
2: en dan komen we nu op een plek uit. Ach, wat leuk. Ja, en de ingang van een theater. En we hebben een bakkerijtje. En we hebben een klein kroegje.
3: Ja, klopt inderdaad. Ja, dit is echt een dorpspleintje in de jaren 40 stijl. Dus je gaat echt helemaal terug de tijd in.
2: Ja.
3: Dus dat hoor je ook vaak van ook wat oudere bezoekers. Van, ik herken dit en dit en dit. Ja. Dus dat is echt wel een hele beleving eigenlijk.
2: Hey, over beleving gesproken, Heidi. Dit weekend, Achter de Linies.
3: Ja, klopt.
2: Wat gaat dat in? Wat houdt dat in?
3: Nou, operatie Achter de Linies. Daar gaan we eigenlijk eens een reenactment evenement. Dus we hebben een buiten evenement. Waarbij we heel veel van de militaire spullen naar buiten halen. En in kledij eigenlijk gaan uitbeelden en uitleggen wat
2: er
3: vroeger gedaan is.
2: Een soort rollenspel. Echt een
3: stukje rollenspel, maar vooral dat kinderen ook opdrachten kunnen doen met de stempelkaart en zo eigenlijk verschillende dingen leren.
2: Ja.
3: Dus morsecode kraken en een stormbaan doen. En,
2: Dus het is niet alleen educatie.
3: Ja.
2: Het blijft natuurlijk een serieus onderwerp.
3: Ja, zeker.
2: En ik denk altijd bij mezelf als ik naar een oorlogsmuseum ga, denk ik, moet ik mijn jongens hier maar mee naartoe nemen?
3: Ja. Nee, wij vinden het heel belangrijk om wel dit thema uit te lichten. Zeker met een serieus tintje er ook aan, omdat wij het belangrijk vinden dat mensen leren wat betekent vrijheid nou en dat vrijheid altijd iets is waar we aan moeten blijven werken.
2: Zit er middenin nu, hè?
3: Ja, klopt inderdaad. Helaas wel.
2: Ja.
3: En des te belangrijker om te herinneren hoe we met elkaar zouden moeten omgaan.
2: Dus dit weekend, dan kun je dus buiten legervoertuigen zien. Vanaf hoe laat tot hoe laat?
3: Dat is van 10 tot 5. Op zaterdag en zondag kun je in het museum komen. Dan kan je daar je kaartje halen.
2: Het is niet gevaarlijk. Ik hoef geen helm op. Of een bril en een veiligheidsbril.
3: Misschien alleen de stormbaan, maar voor de rest is het helemaal prima.
2: Nou, June, dit weekend dus.
0: Ja, Achter de Linies
2: in het Oorlogsmuseum in Medemblik. En ik moet zeggen, ik ga nog een rondje maken, hoor. Het is zeer interessant.
0: Ja, en deze plaats, Sjoerd, terwijl jij een rondje maakt, is ook gewoon zo te passen. Het hoort allemaal bij elkaar vandaag. Het is namelijk Rutje Kot. En het nummer heet Vrede. Hoe mooi kun je het hebben?

0: Rutjekot en vrijdag.
1: Is er nog iets te doen?
0: Zeker, we reizen weer af naar het Concertgebouw in Amsterdam. Een bijzonder concert daar aanstaande vrijdag. Om 8:30 tot 8:30. Er zijn trouwens 2 concerten die avond. Fenne, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Dit wordt een heel bijzondere avond. Basement Sessions, zo heet het concert dat jij gaat geven. Precies. Wat voor een avond wordt dat daar in die sfeervolle koorzaal?
2: Nou, het wordt eigenlijk een debuutavond. Want ik ga voor het eerst mijn album spelen, terwijl het album nog niet eens uit is.
0: Ja.
2: Dus het is wel een soort première voor de muziek die we gaan spelen vanavond. Die avond. En het thema is Mediocre Woman.
0: Oké, en dat betekent iets met tekortkomingen, toch?
2: Ja, de matige vrouw betekent het eigenlijk. En dat klinkt heel negatief.
0: Maar dat ben jij niet, denk
2: ik. Nee. Nou ja, ik bedoel dat ik me vaak zo voel in vergelijking tot anderen. En dat social media en de tijd waarin we leven vaak zo perfect is, dat iedereen zich een beetje matig voelt in vergelijking daartot. En daar heb ik muziek over geschreven en daar gaat de avond over.
0: Ja, want je bent zangeres en componist. Je debuteerde trouwens in 2021, alweer 5 jaar geleden, met je album Hoop. Worden het zware liedjes, worden het melancholische liedjes? Wat moet ik me voorstellen, het nieuwe album?
2: Het is eigenlijk op chronologische volgorde een zoektocht naar dus de acceptatie van de zelf opgelegde matigheid. Ik wil graag van dus matigheid weer terug naar menselijkheid gaan denken. Dat je tekortkomingen niet matig zijn, maar juist je een mooi mens maken. Ja. Dus het begint wat donker, het begint wat zwaar, maar naarmate het optreden vordert zal het steeds positiever worden en dan eindigt het met acceptatie.
0: Ja, dat betekent ook waarschijnlijk dat jij als mens heel erg veranderd bent.
2: Nou, het was wel echt een proces om dit album te maken, inderdaad. Want ik ben er eigenlijk een soort live doorheen gegaan tijdens het maken van dit album.
0: Ja, en had je het zelf dus nodig voor jouw ontwikkeling? Is het daarom ontstaan?
2: Oh, wat een mooie vraag. Ja, ik denk van wel. Vaak schrijf ik ook vanuit een bepaalde noodzaak om iets te verwerken. Dus dit album voelde heel erg helend in die manier. En nog steeds denk ik niet dat ik er ben. Nee. Maar dat ik een stap in de juiste richting heb gemaakt met dit album.
0: Ja, ik vind het wel heel mooi dat jij zelf... Ik weet niet, hoe oud ben je?
2: 26. Ja,
0: ik vind het heel mooi dat je op deze leeftijd al eigenlijk zo'n weg inslaat. Heel veel mensen komen er eigenlijk in hun hele leven nooit aan toe, of doen het op latere leeftijd. En jij doet dat nu al. Mijn complimenten. Mooi.
2: Nou, dankjewel.
0: Ja, echt heel mooi. Nou, er wordt dus een hele bijzondere avond. Op 1 avond ook 2 concerten. Wij mogen een aantal kaartjes verloten voor dit concert.
2: En
0: dat
2: geweldig.
0: Heet Basement Sessions. Ja. En je album komt uit in oktober, dacht ik?
2: Ja. Klopt, dus we doen een aantal shows in de aanloop naar het album. En dan in oktober zal die uitkomen en dat gebeurt in Echo in Utrecht.
0: Ja, ik ga je uitnodigen voor oktober dat je hier een keertje langskomt om te praten over je album.
2: Geweldig, dat
0: zullen
2: lijkt
0: we
2: me
0: dat
2: helemaal
0: doen?
2: Gek. Okay. Ja.
0: Ik ga je op de lijst zetten. De uitnodiging komt, zullen we nog even mee wachten, want de datum moet misschien nog gekozen worden.
2: Ja.
0: Of weet je het al, wanneer die verschijnt?
2: 17 oktober.
0: Oké, okay. Mooi, dan hou ik dat in gedachten. Dankjewel, Fenne, heel veel plezier aanstaande vrijdag.
2: Geen probleem, dankjewel
0: voor het bellen. Goed zo, dag.
2: Oké, okay, doei.
0: Een paar kaartjes mogen wij verloten voor dit bijzondere concert aanstaande vrijdag 088 850 51 52.

0: Rich Girl van Holland Oates. Ik voel me een beetje een Rich Girl. Want, Rich Girl, want kijk eens wat, kijk eens wat ik op mijn neus heb, Barbie.
1: Ja, ik zie jou. Ik doe hem ook even op, de eclipsbril. Ja, maar het is wel een beetje raar om dat zo tijdens een niet-zonsverduistering op te hebben.
0: Precies, want je ziet, ik zie helemaal niets nu. Lieve collega Celine, ontzettend bedankt dat je dit gekocht hebt. En wij zullen ons tikkie betalen.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ik vind het ook moeilijker praten terwijl ik niks
0: ik
1: zie.
0: Ook. Maar dat is wel heel raar. Allerliefste Bastiaan, dit heb je geweldig gedaan.
2: Graag gedaan.
0: Mijn complimenten. Want de schoenen waren groot. Jij moest Maarten Faber vervangen tijdens zijn vakantie. Bijna 3 weken. Wie kan Maarten Faber vervangen? Jij kan dat.
2: Nou, dankjewel.
0: Echt geweldig. Je hebt het heel goed gedaan. Ik ga je ook missen.
2: Nou ja, maar ik ben ook wel weer snel terug, denk ik, toch?
0: Precies, want er is genoeg
2: te doen. Of was dit het moment dat je niet zeggen, was het?
0: Nee, er is heel veel te doen binnen station. Gedaan, maar... En we kunnen het niet meer zonder jou.
2: Dit voelde echt bijna als zo'n tv-moment, weet je wel? Dat er gewoon eentje naar huis gestuurd wordt.
0: Ja, dat snap ik allemaal door die eclipsbril. Ja, dankjewel.

0: tekst en uitleg.
1: Tulip Town is een punk-operette met een sterrencast. Theatermaker Steve de Jong is de bedenker van deze bijzondere theatervorm. En hij wist grote namen te strikken als Ilse Warringa en Rob Verheijen. Steve de Jong komt uitgebreid aan het woord over Tulip Town en wat nou eigenlijk een punk-operette is. Verder hebben we de vertaalplaat en natuurlijk de vergeetmeliedjes.
0: Zondag van 10 tot 12.
2: Tekst en uitleg.
0: Met Jos Heremans.
3: Bij NH.
4: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet NH Radio jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
5: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
6: Helpende hand uit de buurt nodig? Van schoonmaken, kleine klusjes, tuin, boodschappen, koken tot gezelschap en begeleiding. Voor jezelf of iemand waar je voor mantel zorgt. Vandaag geboekt, morgen al hulp. Boek nu via beepforhelp.nl/Amsterdam. Direct hulp aan huis.
7: Tata Steel, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
8: Zie je dit? Staal, supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
9: Dus het maken van staal wordt schoner.
10: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
11: Maar moet dat dan in Nederland?
12: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
7: En wat levert dat dan op?
10: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
7: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
13: Wil je meer weten over het Groen Staalproject? Kijk dan op www.groenstaal.com.
0: Dit is een uittip.
14: Gezellig filmkijken onder de sterren? Filmhuis Alkmaar organiseert van 12 tot en met 16 augustus Sunset Cinema bij Ten Westen. Met 4 geweldige roadmovies op het programma. Tickets koop je via filmhuisalkmaar.nl.
0: Dit was een uittip.
15: Ik ben Ellen uit Enkhuizen.
16: Ik ben Simon Loerakker uit Alkmaar.
17: Ik ben Renate, ik kom uit Heemskerk.
18: Ik ben Frank uit Middenbeemster.
19: Ik ben Marit uit Heemskerk.
20: Ik ben Marie, ik kom uit Volendam.
21: Thuis in heel Noord-Holland.
22: Twee minuten over twee belangrijkste nieuws uit Noord-Holland krijg je van Barbara Mulder. Goedemiddag.
23: Goedemiddag. Vakbonden CNV en FNV dreigen opnieuw met acties op Schiphol. De vakbonden geven de luchthaven en de 3 beveiligingsbedrijven nog een week de tijd om met toezeggingen te komen voor betere werkomstandigheden voor de beveiligers. De Koninklijke Nederlandse Hockeybond bekijkt wat de consequenties zijn van het sproeiverbod voor het WK hockey. Dat WK start aankomende zaterdag bij het Amsterdamse Bos en dan geldt er ook een sproeiverbod. En het circuit in Zandvoort wordt in rap tempo klaargestoomd voor de Formule 1. Dat is over 2 weken. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
24: Katrien Straatman met het NOS-journaal. 5 jaar na de machtsovername van de Taliban in Afghanistan worden bijna 2,5 miljoen meisjes uitgesloten van het voortgezet onderwijs. UNESCO waarschuwt dat dat de komende jaren nog op kan lopen naar 4 miljoen. De VN-organisatie zegt dat fundamentele rechten worden geschonden. UNESCO eist dat de Taliban een einde maken aan de beperkingen voor vrouwen en meisjes in Afghanistan. Het dodental van een bootongeluk in Zimbabwe is opgelopen naar 44, schrijft de Zimbabweanse krant The Herald. De boot met een kleine 120 mensen aan boord kapseisde op het Kariba-meer. Duikers hebben verschillende mensen uit het water gehaald. Volgens de autoriteiten wisten 77 opvarenden zwemmend een klein eilandje in het meer te bereiken. Waardoor de boot kapseisde is nog niet duidelijk. Mogelijk kwam het door de hoge golven. 12 sluizen in Noord-Holland gaan vanaf morgen nog maar beperkt open voor de pleziervaart. Het Hoogheemraadschap wil zo voorkomen dat er te veel zout water het gebied instroomt. Het gaat om sluizen bij onder meer Amsterdam-Noord, Den Helder en Zaandam. Voor de beroepsvaart blijven ze wel gewoon open. De natuurbrand bij Venray heeft een uniek gebied met jeneverbesstruiken verwoest. Voordat de brand er begin vorige week uitbrak, stonden er nog ongeveer 4000 oude jeneverbesstruiken en daar zijn er nu nog een kleine 100 van over. Het was het grootste jeneverbesstruweel van Zuid-Nederland. Sommige struiken waren al 150 jaar oud. Jeneverbessen groeien langzaam en hebben specifieke omstandigheden nodig. In het voedselarme stuifzandgebied bij Venray deden ze het goed. De brand is daarom een bittere pil, zegt de stichting die was opgericht om de jeneverbessen te beschermen. Het weer nog tot besluit. Het is zonnig en het is warm. In het zuiden is het 30 graden ongeveer. In de rest van het land 23 tot 27. Vanavond is het helder en morgen is het dan opnieuw zonnig. En dan wordt het nog warmer met maxima van 35 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: De eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure. Of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
2: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie via kasteeldehaar.nl.
3: Hey ondernemer, hallo? Kan je me horen? Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.

Spyro bij NH met Material Lover. Goedemiddag, Nederland. Het is de woensdag van NH. Tijdens het leeghalen van een woning in het Engelse Scunthorpe, dat deed schoonmaakster Victoria Gordon een opmerkelijke vondst. Tussen alle spullen die ze al tientallen jaren niet meer had aangeraakt of had gevonden, vond ze een ongeopende mars. Een marsreep, weet je wel. Och, heerlijk is dat, hè. Het water begint te lopen in mijn mond. Ja, die was houdbaar tot 1991. Wat direct opviel, de reep is aanzienlijk groter dan de exemplaren die nu in de supermarkt liggen. Sterker nog, ze heeft er een foto van gemaakt. Daar zie je dus dat die reep in de hand ligt. En ja, die is gewoon groter dan de hand. Toen dacht ik, zulke dingen gebeuren steeds vaker. Hè? Dat noem je ook wel de krimflatie. Alles wordt duurder, maar het product wordt ook kleiner. Toen dacht ik, vroeger was misschien alles beter. Hè? Ja, niet alles natuurlijk, maar misschien wel leuk om daar liedjes bij te verzinnen. Vroeger waren andere dingen beter. 088 850 51 52.

Justin Bieber bij NH met Daisies. Ja, wat een verhaal. Heb je het meegekregen? Die Mars, ja. Tijdens het leeghalen van een woning in het Engelse Scunthorpe deed de schoonmaker Victoria Gordon een opmerkelijke vondst. Weet je wat ze gevonden had? Een Mars. Nou, is dat niet zo speciaal, maar die Mars was stukken groter dan hij nu is. Ja, dat betekent dat hij dus gekrompen is. Hij is duurder geworden ondertussen. En stiekem denk je wel eens, vroeger was toch alles beter? Nou, daar wil ik een liedje over hebben. 088 850 51 52. Dankjewel voor het meedenken. Ja, deze kwam eruit. Kan ook niet anders, hè. Vind hem ook wel een keer leuk om te draaien natuurlijk. Gerard Cox, hoor je bij NH. 1948. Toen was geluk heel gewoon. En er even bij zeggen, vandaag heb ik het ook goed, hoor. Ik denk dat de meeste mensen het wel goed hebben. Voor degene die dit heeft, is altijd een uitzondering natuurlijk. Gerard Cox, man, kom er maar in.

0: Westward en Simpson bij NH met Salet. Het is bijna, sterker nog, het is gewoon 2:30 de hoogste tijd voor het nieuws uit Noord-Holland met Barbara. Goedemiddag. Oh, daar ben je. Hallo. Ja, daar ben je. Sorry, ik ga je nog uitstaan.
1: Openstaan,
0: ja, ook een keer rustig voor de mensen, hè. En wat zitten ze met erin, Bar?
1: Ja, er is weer onrust op Schiphol over de werkomstandigheden van de beveiligers.
2: Laatste kans. Broadway in Carré presenteert deze zomer The Little Big Things. Een indrukwekkend waar gebeurd verhaal over één moment dat alles op zijn kop zet. Een ontroerende musical over hoop, kracht en inspiratie. Slechts tot en met 16 augustus te zien. Boek nu je kaarten op carré.nl. Beste Theo, ik verzeker je, het interesseert me zeer om kopieën van Rembrandt schilderijen te maken. Zo zorg ik ervoor dat ik de menselijke lichaamsvormen niet uit het oog verlies.
3: Twee grote meesters in de Noorderkerk. Nederlands gesproken. Ga nu voor tickets naar Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
4: Last van lekkage? Dakpannen gebroken door stormschade? Of toe aan een compleet nieuw dak? Bel Rebo Dakwerken voor een vakkundig en vrijblijvend advies in heel Noord-Holland. Bel 0299 714 352. Of neem een kijkje op rebodakwerken.nl.

0: De eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure. Of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Ik hoor mensen denken, hoezo gebruikt die Gullit Vitapro? Nou, omdat ik ook lekker wil blijven genieten van het leven. En Vitapro helpt me dus om mijn spieren lekker soepel te houden. Want er zit vitamine D in. Bestel het dan zelf ook even op vitapro.nl.
3: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
4: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
2: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
5: Met Leo, uit de Muiden.
6: Ik ben Marten Wiersma en ik kom uit Broek op Langendijk.
7: Ik ben Jan en kom uit Zaandam. Thuis in heel Noord-Holland.
8: Ondertussen 3:30 momenteel in Bussum is het 22 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Barbara Mulder. Goedemiddag.
9: Goedemiddag. Vakbonden CNV en FNV dreigen opnieuw met acties op Schiphol. De vakbonden geven de luchthaven en 3 beveiligingsbedrijven nog een week de tijd om met concrete toezeggingen te komen voor betere werkomstandigheden voor de beveiligers daar. Doen ze dat niet, dan komt er dus een actie. Schiphol bracht het aantal beveiligingsbedrijven eerder dit jaar terug van 5 naar 3. En sindsdien zijn er grote problemen met de werkdruk, zeggen de vakbonden. Voor de tweede keer in 2 weken tijd is een fietser aangereden op een beruchte rotonde in Hilversum. Het gaat om de rotonde aan het Oostereind. De fietser werd geraakt door een auto en werd naar het ziekenhuis gebracht. De rotonde ligt al langer onder een vergroot glas vanwege meerdere onveilige situaties. 2 weken geleden werd er ook al een fietser aangereden. Een verkeersonderzoeksbureau bekijkt de situatie en komt met aanbevelingen. De Koninklijke Nederlandse Hockeybond kijkt wat de consequenties zijn van het sproeiverbod voor het WK hockey. Ja, het WK hockey dat start aankomende zaterdag in het Wagenerstadion bij het Amsterdamse Bos. Maar dan is er ook een sproeiverbod en daar valt Amsterdam ook onder. Het WK hockey kan daar dus mogelijk hinder van ondervinden. Voor de kwaliteit van het hockeyveld is het namelijk nodig om het veld goed te bewateren. 12 sluizen in Noord-Holland gaan vanaf morgen nog maar beperkt open voor de pleziervaart. Het Hoogheemraadschap wil er op die manier voor zorgen dat er minder zout water het gebied instroomt. Door de aanhoudende droogte daalt de voorraad zoetwater namelijk. Ja, de sluizen bij onder meer Amsterdam-Noord, Den Helder, Zaandam en Westzaan, ja, die blijven wel gewoon open voor de beroepsvaart. We hadden het er net al even over bij June. Er is een ware run op die eclipsbrillen.
8: Ja, dat is altijd last minute, hè? Dat snap ik wel.
9: Ja, dat, nou goed, iedereen is naarstig op zoek. Ja. En wij stuiten dus op een slager in Nieuw-Vennep die nog wat doosjes had. June belde met hem en toen vertelde hij wat voor gekte er was ontstaan bij zijn slager.
10: Wij zitten in een winkelcentrum en het lijkt alsof ze met bussen tegelijk komen. Ja, nou, we worden echt om de minuut gebeld. Dus we stonden eigenlijk een beetje onderbezet. Dus ik heb mijn vader gebeld, die neemt nu fulltime de telefoon op. En ze komen echt van heel het land. Den Haag, Roelofarensveen, Den Helder, ik heb ze allemaal gehoord.
9: Ja, die doet goede zaken natuurlijk.
8: Dat is bijzonder,
9: ja. En nou goed, we hebben er zelf ook eentje bemachtigd.
8: Zeker.
9: Dus nu kunnen we op een veilige manier gaan kijken.
8: Het is natuurlijk ook, het past echt helemaal in dit plaatje natuurlijk. Want we weten dus sinds 2 of 3 weken dat dit gaat gebeuren. Er zijn altijd mensen die zijn, die kopen meteen zo'n ding. Hè, die denken, ik moet snel bij zijn, want het is straks niet. Nou, dan heb je zo iemand als ik. Zoals jij waarschijnlijk. Die denkt, nou, dat komt van de week wel. En dan is het van de week en dan ben ik het eigenlijk vergeten. En dan is het vandaag. En dan denk ik, ik moet nog zo'n bril hebben. Dat is natuurlijk een kansloze opgave. Nu hebben we mazzel, begreep ik, hè? In dit geval.
9: Ja, dus jij kan er ook nog eentje kopen van de slager.
8: Gewoon geregeld, hè? Is wel bijzonder, hè? Gebruikt u normaal als hij bezig is met het hakken in het vlees, zo'n bril? Nee, je weet het niet, hè?
9: Ik geloof het niet.
8: Ik vind
9: het
8: wel een bijzondere combinatie. Omdat je dit bij een slager koopt.
9: Ja, toch?
8: Over de uitverkocht, geen enkele opticien heeft het. Maar de slager, hè? Ja, zo zie je maar.
9: Een pondje gehakt en een nekbril.
8: Weer een reden om naar de slager toe te gaan, hè? Zo is het ook.
9: Nou, meer nieuws in de app en op nanieuws.nl. Ook voor vegetariërs.
8: Ook voor vegetariërs, tuurlijk. Dan kun je die bril ook halen, hè? Zo. Ik krijg net een bevestiging trouwens, dat ik 2 brillen heb. Mooi. Mooi.
9: Goed.
8: Goed zo. Het weer dan, met jouw visser Jan, goedemiddag.
11: Hoi, goedemiddag Nick. Het is stralend weer vanmiddag en de temperatuur komt maximaal aan het eind van de middag uit op zo'n 24 tot 25 graden in de Noordkop en op Texel. Elders in de provincie wordt het 27 tot 28 graden. De wind is zwak tot matig en komt uit het oosten.

0: back in a moment you can get out of.
1: NH.
2: NH.
1: Goedemiddag.
3: Rondje van het huis.
1: Rondje van het huis.
0: Het moment om lekker mee te stemmen in het rondje van het huis. Ik heb twee liedjes voor je uitgekozen. Keuze A en een keuze B. Mijn vraag aan jou is zo meteen. Wat wil je liever horen? Meestemmen 088 850 51 52. Ach, leuk voor keuze A. De ketchup song van Last Ketchup. Ja, dat dansje, er zit zo'n bekend dansje bij. Ik weet het niet meer. Het heeft iets te maken volgens mij met je handen over elkaar. En dan van links naar rechts. En dan iets over je schouder. Ik weet het niet. Het liedje is leuker dan het dansje, denk ik.

Oké, dan. Nou, dat zijn ze stemmen voor keuze A. Last Ketchup met de Ketchup Song. Of toch liever de keuze B. Gustavo Lima. Ballade. 088 850 51 52.

0: Carpenter bij NH.
1: Met espresso.
2: NH.
3: NH.
2: Goedemiddag.
4: Rondje van het huis.
3: Rondje van het huis.
0: Nou, dankjewel voor het meestemmen in het rondje van het huis. Twee liedjes. Keuze A, de Last Ketchup Song met... De Ketchup Song, Last Ketchup. Of toch liever de keuze B, Gustavo Lima met Ballada.
3: Rondje van het huis.
4: Alle stemmen. Alle stemmen. Zijn geteld.
0: Ja, toch een meerderheid. Misschien heeft het ook wel te maken met het weer, hè. Het is lekker zomers natuurlijk. Last Ketchup hoor je bij 80% geworden. Dit is de Ketchup Song.

0: Beleef Haarlem op een unieke manier vanaf het water met Smitje Canal Cruises. Vaar mee en ontdek zo de hele stad. Tickets bestellen voor de leukste rondvaart van Haarlem of varen met een groep privé. Wij hebben diverse smaakvolle arrangementen voor u. Bekijk ze snel op smitjekanaalcruises.nl of bel 023 535 7723. Smitje met DT.
1: Dit is een uittip.
2: Hoe keken mensen duizenden jaren geleden naar de sterrenhemel? Je ontdekt het in het Allard Pierson in Amsterdam. Het museum waar erfgoed, cultuur en wetenschap tot leven komen voor jong en oud. Plan je bezoek op allardpierson.nl.
1: Dit was een uittip. Meubels Stoffeerderij Scholtens is een familiebedrijf dat ruim 50 jaar meubels stoffeert, repareert en restaureert. Van antiek tot modern, ook voor het opvullen van uw zitmeubelen en voor het riet, bies en vlechtwerk. Bel Meubels Stoffeerderij Scholtens 06-2726-0222.
3: Dat laadje, u weet wel. Met dat zilveren bestek, munten of sieraden dat u nooit meer gebruikt. Dat is misschien meer waard dan u denkt. Noord-Hollandse Zilverhandel taxeert uw zilver eerlijk, kosteloos en vrijblijvend. Discreet en dezelfde dag per bank uitbetaald. Bel 020 422 1015 voor een afspraak. En kom langs aan de Beethovenstraat 7 in Amsterdam. Of kijk op noordhollandsezilverhandel.nl, onderdeel van Spiegelgracht Juweliers.
4: Scholtens repareert en restaureert uw antieke meubelen, tafels, kasten, schilderijen en klokken. Bel voor een prijsopgave bij u thuis. 06-272-60222.
5: Oh Amsterdam, wat ben je mooi. Nico uit Amsterdam.
6: Ik ben Yvonne en ik woon in het historische Alkmaar.
7: Hoi, ik ben Constance en ik kom uit Zeelandwaard.
8: Thuis in heel Noord-Holland.
9: Twee minuten over drie belangrijkste nieuws uit Noord-Holland krijg je van Barbara Mulder. Goedemiddag.
10: Goedemiddag. Vakbonden CNV en FNV dreigen opnieuw met acties op Schiphol. Ze geven de luchthaven en drie beveiligingsbedrijven nog een week de tijd om met concrete toezeggingen te komen voor betere werkomstandigheden voor de beveiligers. Een opmerkelijke vondst vanochtend langs de N307 op de Markwaarddijk. In de berm lagen 50 lachgastanks. Ja, wie ze daar heeft neergegooid is niet bekend. En het wereldkampioenschap hockey dat zaterdag in Amstelveen van start gaat, is voorbereid op de droogte. Vanaf vrijdag geldt er een sproeiverbod in het waterschap Amstel. Maar het hockeystadion dat in het Amsterdamse bos ligt valt net buiten de grenzen van dat waterschap. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
11: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Door de lage waterstand van de Rijn is in Duitsland een deel van de binnenvaart stil komen te liggen. Tussen Mainz en Koblenz staat het water van de rivier zo laag dat de meeste schepen er niet meer doorheen kunnen, ook al zijn ze maar voor 20% beladen. Veel schepen zijn gestrand bij het knelpunt Kaup. De waterstand is daar nu 134 centimeter. Nooit eerder was het zo laag. Betekent dat de Rijn nu in twee is gedeeld en dat heeft grote gevolgen voor de internationale binnenvaart. De Europese Unie stelt 2,1 miljoen euro beschikbaar voor noodhulp aan Colombia. Het land werd maandag getroffen door een zware aardbeving. Er zijn zeker 250 doden en duizenden mensen worden nog vermist. Velen liggen vermoedelijk nog onder het puin van ingestorte gebouwen. De Europese Commissie zegt dat het geld is bedoeld voor de basisbehoeften van de meest kwetsbaren. In Spanje worden maatregelen genomen om te voorkomen dat het grote aantal mensen dat de zonsverduistering wil zien vanavond tot gevaarlijke situaties leidt. De autoriteiten noemen specifiek het veroorzaken van bosbranden. De Spaanse verkeersdienst controleert extra op de wegen ten noorden van Madrid. In het zuiden van Catalonië en op de Balearen zijn meerdere wegen en natuurgebieden gesloten. In Baskenland roepen de autoriteiten mensen op om niet op de vluchtstrook te stoppen. In Spanje is op een aantal plekken de volledige zonsverduistering te zien vanavond. En er is een nieuw snelheidsrecord gevestigd met een auto op waterstof. Op een zoutvlakte in de Amerikaanse staat Utah werd een snelheid van ruim 650 kilometer per uur gehaald. De auto werd bestuurd door de 64-jarige Andy Green. De Brit is de enige mens op aarde die op land de geluidsbarrière heeft doorbroken. In 1997 reed hij in een auto met straalmotoren bijna twee keer zo hard als met een waterstofauto, ruim 1200 kilometer per uur. Het weer. Zonnig en warm. In het zuiden is het zo'n 30 graden. In de rest van het land 23 tot 27. Vanavond is het helder. Morgen opnieuw zonnig. En dan wordt het maximaal 35 graden. Dit was het NOS-journaal.
9: Naar de verkeersinformatie van de ANWB. Er staat momenteel één vertraging bij ons in de provincie. Die is best pittig hoor. De A1 Amsterdam richting Amersfoort. Tussen knopen Eemnes en Amersfoort-West. Momenteel 60 minuten.
12: Je geniet van een zachtere huid met een Remol waterontharder. Zacht water zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
13: Mam, waar is mijn zwemband?
14: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
15: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe
12: geeft ruimte.
13: Hey, Remol!
12: Ontdek de voordelen van zacht water op remolwaterontharders.nl.
15: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
16: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
17: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
16: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
17: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
18: Ik doe het voor gezonde nieren.
19: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
20: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
21: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
22: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
23: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
24: Goedemiddag. Met Nick Velderman.

0: is er weer bij. En na met stammeling in. Het is tijd voor de verjaardagskalender. Voordat we daar aan beginnen, ben jij of ken je iemand die jarig is vandaag? Of op een andere dag, zet jezelf dan op die kalender. 088 850 51 52. Of even mailen naar goedemiddag@nhradio.nl. Gaat je feliciteren als je jarig bent.
1: Goedemiddag, de verjaardagskalender.
0: Nou, vandaag staat er één iemand bij ons op de verjaardagskalender. Dat is Paul uit Horen. Hij is vandaag jarig. Hij is 62 jaar geworden. Nou, Paul, van harte gefeliciteerd. Speciaal vandaag voor jou. Het toetertje Martje Borsma dat. Want hier komt ie.
1: Van harte.
2: Van harte.
1: Van harte.
2: Van harte.
1: Van harte.
2: Van harte.
1: Van harte gefeliciteerd.

0: Het is Bruno Mars bij NH met Risk It All.
1: 19 toe. 19 toe. We
2: zijn gewoon
3: liefde.
2: 19 toe.
1: 19 toe.
0: Terug naar het jaar 1985. Zo waren in dat jaar vissers in opspraak. Luister mee.
4: Nederlandse vissers vangen al jaren meer dan binnen Europa is afgesproken. De boten worden steeds moderner en krachtiger. En de netten worden groter. Een steeds grotere vangst is het resultaat. Maar meer vissen als is toegestaan mag niet. Dus vandaar dat justitie de afgelopen week vooral urkervissers fors heeft beboet.
0: Ik neem je mee erom mee terug naar het jaar 1985. Als je toen de tijd op 12 augustus de radio hebt aangezet, heb je dit niet kunnen missen. Ze scoort een hit.

0: Dit is Ronan Keating bij NH met Life is a Rollercoaster. Het is ondertussen bijna 3:30, sterker nog. Het is 3:30. Zometeen het nieuws met Barbara. Goedemiddag.
1: Hey, goedemiddag.
0: Wat zit daar zometeen in?
1: Je hoort wat de consequenties zijn van de droogte voor het WK voetbal. Hockey moet ik zeggen. Ja. Dat dit weekend van start gaat in Amstelveen.
2: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
3: Tuurlijk wel.
2: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
4: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
2: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4.000. Dewarmte.nl.
4: Ga naar Randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
5: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
6: Zijn we er al?
5: En je team naar de uitwedstrijd brengen. Kampioenen! En verzekerd zijn.
7: Oh ja, verzekering.
5: En weer door met de Ora autoverzekering.
8: Je wasgoed voelt veel zachter aan met een Remo waterontharder. Zacht water zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
9: De Tweede Wereldoorlog eindigde in Nederlands-Indië op 15 augustus 1945. Daarom draag ik 15 augustus de Malati, teken van respect. En kijk ik 's avonds vanaf 6:45 naar de nationale herdenking live op NPO 1. U ook?
10: Hey, Remo!
8: Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
11: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
12: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
11: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
12: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
13: Hoi, ik ben Roel uit Alkmaar.
14: Hallo, ik ben Tineke Nooi en ik woon in Laren.
15: Thuis in heel Noord-Holland.
0: 3:58 momenteel in Kortenhoef is het 28 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Barbara Mulder. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. Het wereldkampioenschap hockey dat zaterdag in Amstelveen van start gaat is voorbereid op de droogte. Vanaf vrijdag geldt er een sproeiverbod in het waterschap Amstel, Gooi en Vecht. Maar het hockeystadion dat in het Amsterdamse bos ligt valt net buiten de grenzen van dat waterschap. Daarnaast, zegt de hockeybond, zijn er speciaal voor het WK aanpassingen gedaan aan het watermanagement. Zo is er voldoende wateropslagcapaciteit in bassins. En water dat voor sproeien wordt ingezet wordt ook hergebruikt. Vakbonden CNV en FNV dreigen opnieuw met acties op Schiphol. De vakbonden geven de luchthaven en 3 beveiligingsbedrijven nog een week de tijd om met verbeteringen te komen aan de werkomstandigheden en de werkdruk. Doen ze dat niet, dan volgen dus acties. Schiphol bracht het aantal beveiligingsbedrijven onlangs terug van 5 naar 3. Sindsdien is de werkdruk enorm gestegen, zeggen de vakbonden. 12 sluizen in Noord-Holland gaan vanaf morgen nog maar beperkt open voor de pleziervaart. Het Hoogheemraadschap wil er zo voor zorgen dat er minder zout water het gebied instroomt. Door de aanhoudende droogte daalt de voorraad zoetwater in het IJsselmeer en het Markermeer. Ja, de sluizen bij onder meer Amsterdam-Noord, Den Helder, Zaandam en Westzaan zijn wel gewoon open voor de beroepsvaart. Veel mensen die de eclips van vanavond buiten bekijken doen dat tegen de adviezen in zonder bescherming. Dat blijkt uit onderzoek van 1Vandaag. Zo'n 19%. Nou, slechts een minderheid, 43% van de mensen die buiten gaat kijken zou dat wel met zo'n beschermende bril doen. Ja, anderen zetten een ander soort bril op, zoals een zonnebril, of kijken door een cd'tje. Maar dat is toch ook wat minder beschermd dan die echte eclipsebril.
0: Kijken door een cd'tje.
1: Ja, dat kan ook. Dat is een lang verhaal.
0: Ik dacht dat je het ronde gat bedoelde in het cd'tje. Bedoelde, heb je er niks aan? Maar ik snap wat je bedoelt. Ja, ik snap wat je bedoelt.
1: Ja. En laatste bericht.
0: Oh, laatste bericht. Oh jeetje, ja, daar ben ik.
1: Voor iedereen die lekker vakantie viert in eigen land. Er zijn natuurlijk nog heel veel mensen die vakantie hebben.
3: Ja, ik moet nog ook, hè. Ik ga ook nog, hè.
1: Kan ook, Het lijkt het goede nieuws dat er geen einde aan de zomer lijkt te komen. Ja, het is wel erg warm. Maar ook wel lekker. Ook op de stranden vandaag is het fantastisch toeven, merkte onze verslaggever Misha Kortsek, die met verschillende strandgangers sprak.
6: Ja, heerlijk genieten. Al de hele zomer, want het blijft mooi weer. Vanaf dat we van vakantie terug zijn, dat was in juni, liggen we hier een paar keer in de week. En heerlijk.
3: Blijft u tot de eclips?
6: Nou, ik denk het niet.
3: Nee?
6: Of we moeten nog een paar biertjes nemen, San Michelletjes, dan gaan we ze wel zien. En dan gaan we een bril afpakken van iemand. Ja, dat we het ook kunnen zien.
1: Okay. Nou, deze vrouw die heeft, pas op, zichzelf.
3: Ik zou er niet naast gaan staan als ik jou was. Dan ben je je bril kwijt.
1: Ze neemt een paar bier en dan steelt ze de bril van iemand anders.
3: Ja, op zich zou je dat ook kunnen doen natuurlijk als je geen bril hebt momenteel. Nee. Nou, ik vraag me dan wel af, dan moet je wel een goede bril pakken, hè? Want ik draag ook gewoon een bril altijd. Niet dat je deze meeneemt straks, hè?
1: Nee, dat denk ik niet.
3: Problemen.
1: Nou goed, meer nieuws en Noord-Hollandse verhalen die vind je in de app. En ook op onze website. Dat is nanieuws.nl.
3: Dankjewel, Bart. Weer dan met Jan Visser. Jan, goedemiddag.
7: Hoi, goedemiddag Nick. Het is stralend weer vanmiddag en de temperatuur komt maximaal aan het eind van de middag uit op zo'n 24 tot 25 graden in de Noordkop en op Texel. Elders in de provincie wordt het 27 tot 28 graden. De wind is zwak tot matig en komt uit het oosten. Vanavond is het ook aangenaam en helder, dus hooguit wat een hele beetje sluierbewolking. Prima weer dus voor de gedeeltelijke zonsverduistering.
3: Dan de verkeersinformatie van de ANWB. Er staan momenteel twee vertragingen. De A1 Amsterdam richting Amersfoort tussen afrit Soest en Amersfoort West. 24 minuten. A7 Zaanstad richting Hoorn tussen Purmerend Noord en afrit Averhoorn. 10 minuten.

0: Michael Bublé bij And I Haven't Met You Yet.
1: NH.
2: Goedemiddag.
3: Rondje van het huis.
1: Rondje van het huis.
0: Het moment om lekker mee te stemmen in het rondje van het huis. Ik heb twee liedjes voor je uitgekozen. Keuze A en een keuze B. En mijn vraag aan jou is dan, wat wil je liever horen? Meestemmen 088-850-5152 voor keuze A. Bill Medley, Jennifer Warnes, I Had the Time of My Life.

liever keuze B, kan ook. Dan ga je voor Stars on 45 met Stars on 45. Ja, het is natuurlijk best een beetje moeilijk om een fragmentje te horen van Stars on 45. Heeft ermee te maken dat ze allemaal liedjes doen eigenlijk. Het is een soort medley. Goed, het is dus wat jij wil horen. Zometeen ga je voor die keuze A. Jennifer Warnes, weer medley met I Have the Time of My Life. Voor het keuze B, Stars on 45. Stemmen 088, 850, 51, 52.

0: David Guetta, Teddy Swims, Stones and I bij NH. Gone, gone, gone. Iets wat bij mij ook gaat gebeuren over 5 minuten. Lekker naar huis. En zometeen de 4 uur tijd voor vandaag de dag. Zometeen met Patricia. Eerst de uitslag.
1: NH.
2: NH.
1: Goedemiddag.
3: Rondje van het huis.
2: Rondje van het huis.
0: Dankjewel voor het meestemmen. 2 liedjes. Keuze A, Jennifer Warnes, Bill Medley, I Have the Time of My Life. En keuze B, kon je kiezen voor Stars on 45 met Stars on 45.
2: Rondje van het huis.
3: Alle stemmen. Alle stemmen. Zijn geteld.
0: De meeste stemmen, 70%, kiest voor keuze A.

0: Piep voor help. Soms heb je hulp nodig. Van schoonmaken, kleine klusjes, tuin, boodschappen, koken, tot gezelschap en begeleiding. Voor jezelf, voor iemand waar je voor mantelzorgt, of voor jullie allebei. Vandaag geboekt, morgen al hulp. Boek nu via piepvoorhelp.nl/Amsterdam. Direct hulp aan huis.
1: Tatenstiel, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
2: Zie je dit? Staal, supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
3: Dus het maken van staal wordt schoner?
4: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
5: Maar moet dat dan in Nederland?
6: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
1: En wat levert dat dan op?
4: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
1: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
7: Wil je meer weten over het Groen Staalproject? Kijk dan op www.groenstaal.com.
8: De Amsterdamse grachten als decor voor uw bedrijfsuitje? Rederij Smitje is er voor al uw vaarevenementen. Met een ruime keuze in salonboten of klassieke schepen is er voor iedere gelegenheid een passend schip. Kijk voor de diverse borrels en dinerarrangementen op smitje.nl en stel uw ideale vaartocht samen. Of bel 020 670 6067. Smitje met DT.
9: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
10: Dit is een uittip.
11: Gezellig filmkijken onder de sterren? Filmhuis Alkmaar organiseert van 12 tot en met 16 augustus... Sunset Cinema bij Ten Westen. Met 4 geweldige roadmovies op het programma. Tickets koop je via filmhuisalkmaar.nl.
10: Dit was een uittip.
12: Hallo, ik ben Andrea en ik kom uit het prachtige Zaanstad.
13: Ik ben Henk uit Castricum.
14: Ik ben Irene uit Heemstede.
15: Ik ben Anne en ik woon in Beverwijk.
16: Thuis in heel Noord-Holland.
17: En het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland krijgen we van Barbara Mulder. Goedemiddag.
18: Goedemiddag. Op straat in de Amsterdamse Watergraafsmeer is een gewonde man gevonden. Politie onderzoekt wat er gebeurd is. Wereldkampioenschap hockey dat zaterdag in Amstelveen van start gaat is voorbereid op de droogte. Vanaf vrijdag geldt er een sproeiverbod in het waterschap Amstel Gooi en Vecht. Het hockeystadion dat in het Amsterdamse bos ligt valt net buiten de grenzen van dat waterschap. En de vakbonden CNV en FNV dreigen opnieuw met acties op Schiphol. Het draait allemaal om de werkomstandigheden voor de beveiligers. Die moet veel beter, zeggen ze. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Eerst het nationale en het internationale nieuws.
17: Katrien Straatman met het NOS-journaal. De lage waterstand in de Rijn kan grote gevolgen hebben voor de internationale binnenvaart. In Duitsland ontstaan al grote problemen nu de rivier bij het knelpunt Gaup moeilijk of eigenlijk niet meer begaanbaar is. Sinds het begin van de metingen was de waterstand daar niet zo laag. De Europese Unie geeft 2,1 miljoen euro aan Colombia vanwege de aardbeving die het land maandag trof. Daarbij vielen honderden doden en mogelijk liggen er nog duizenden mensen onder het puin. De Europese Commissie zegt dat het geld is bedoeld voor noodhulp aan de mensen die het hebben overleefd. Het dodental van een bootongeluk op het Caribameer in Zimbabwe is opgelopen naar 44. Een duikersteam heeft vanmiddag nog lichamen van tientallen volwassenen en kinderen uit het water gehaald. Er zaten mogelijk tientallen mensen te veel aan boord van de veerboot. Waardoor die kapseisde, is nog niet bekend. Oost- en Zuidoost-Aziatische landen worden geteisterd door orkanen en hevige moessonregens. Er zijn 3 orkanen tegelijk actief. In de Filipijnen zijn zeker 15 mensen omgekomen. De meeste slachtoffers vielen door aardverschuivingen die ontstonden door overstromingen en hevige regenval. In het zuiden van Japan moesten uit voorzorg 260.000 mensen tijdelijk hun huis uit. Op verschillende plekken viel de stroom uit en raakten wegen onbegaanbaar. In de Chinese hoofdstad Peking staan straten blank en zijn auto's gestrand door de vele regen. De Spaanse autoriteiten zijn bang dat door de grote toestroom van mensen vanwege de zonsverduistering vanavond bosbranden kunnen ontstaan. Daarom wordt er extra gecontroleerd op de wegen ten noorden van Madrid en zijn in het zuiden van Catalonië en op de Balearen meerdere wegen en natuurgebieden gesloten. Het weer, zonnig en warm. In het zuiden is het zo'n 30 graden. In de rest van het land 23 tot 27. Vanavond is het helder en morgen opnieuw dan zonnig. En dan wordt het maximaal 35 graden. Dit was het NOS-journaal.
19: Gaan wij verder met de ANWB Verkeersinformatie. Jelmer, goedemiddag. Hoe gaat het op de Noord-Hollandse wegen?
20: Het is redelijk druk op de weg, zeker voor vakantietijd. Er staan 8 files, ik noem even de langste. De eerste, de A7, Zaanstad richting Hoorn. Tussen afrit Weidewormer en afrit Averhoorn, 9 minuten vertraging. Bijna een kwartier vertraging op de A8, Amsterdam richting Zaanstad. Tussen knooppunt Koenplein en Zaanstad Koog. En de langste file vind je op de A27, Utrecht richting Almere. Tussen Hilversum en Huizen komt door een ongeluk. 2 rijstroken zijn daar dicht en je vertraging loopt hoog op 40 minuten.
21: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
22: Schoonmaken is een fluitje van een cent met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
21: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
22: Hey Remo! Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
23: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
24: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
25: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
26: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
27: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
26: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
27: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
28: Vandaag de dag.
29: Met Patricia Navelkerken.

0: heel goedemiddag op deze woensdagmiddag, de 12e augustus. En welkom bij Vandaag de Dag hier bij NH. Jelmer is er ook weer gezellig bij.
1: Hallo, goedemiddag.
0: Heb je er zin aan?
1: Ik heb er best wel weer zin aan.
0: Ja, toch?
1: Ik heb eigenlijk altijd wel weer zin. Ik moet heel eerlijk zeggen, in de voorbereidende taken heb ik niet altijd zin.
0: Nee.
1: Maar als ik hier dan de studio inloop, dan denk ik, oh, het feestje kan weer beginnen.
0: Zo is het. Hey, en Barbara is ook bij het feestje. Gezellig, Barbara.
2: Hey, goedemiddag.
0: Goedemiddag. Natuurlijk vooral ook voor het nieuws. Het nieuws gaat vandaag vooral over deze dingen.
2: Over de brillen. De felbegeerde brillen.
1: Ja, oh, die kan je nu voor heel duur verkopen.
0: Oh, dat is waar, ja. Want wij hebben dus dankzij een collega er allemaal nog eentje weten te scoren.
2: Zo is dat.
0: Maar ik denk, als je die nu op Marktplaats zet, dan kun je er zo €300 voor vragen.
1: Ja, 300 is
2: wat overdreven.
0: Misschien een beetje overdreven.
2: Maar inderdaad, ligt aan welke je hebt. Maar er worden best astronomische bedragen gevraagd. En ook wel.
0: Maar ik hoop
2: betaald.
0: Dat deze goed is. Deze is wel.
2: Ja, we hebben het al bekeken. En deze heeft wel het veiligheidskeurmerk. En dat is een bepaalde code die erop staat.
0: Ja,
2: want sommige brillen zijn ook uit de handel genomen. Krijg je hem open? Kijk uit dat je hem niet meteen naar midden scheurt.
0: Ja, ik krijg hem dus niet open. Maar dat doe ik straks
2: met
0: een schaartje.
2: Dat had ik ook, het probleem.
0: Oh, echt?
2: Maar ik zal het je uitleggen. Want, nou goed.
0: Er zit een dingetje wat je wel en niet
2: wat
0: open
2: je moet
0: doen.
2: Zien.
0: Oh, ik zie het aan de andere kant. Ik zie het precies aan de verkeerde kant. Oh ja. Nou ja, goed. Brilletje of niet. Vanavond gaat de zon onder de zon wordt verduisterd door de maan. En daar gaan we het zeker in de uitzending nog wel even over hebben. Maar we hebben ook nog heel veel andere dingen te bespreken. Gelukkig maar. Want het is bijvoorbeeld 12 augustus vandaag, de dag van het middelste kind.
1: Oh.
0: En toen dacht ik, dat is dus mijn dag.
2: Oh, jij bent het middelste kind.
0: Ik ben
1: hoe
0: dat
1: is het middelste, om het middelste kind.
0: Te zijn? Ik zal je zeggen, dat valt niet mee.
2: Nee?
0: Nee. Nee, want je bent vaak, hoe zeg je dat, te klein voor het tafellaken, te groot voor het servet, als je begrijpt wat ik bedoel.
1: Ja.
0: He, dus je bent dan met, ik ben met twee zussen en dan, ja, die jongste was dan weer net te jong voor mij natuurlijk, die oudste weer net iets te oud, dus die mocht dan al uit en ik niet. En de jongste die wilde dan nog met de, bij wijze van. He.
1: En hoe was het regeltechnisch?
0: En regeltechnisch, zeg maar, hoe bedoel je?
1: Nou, de ouders die zijn meestal het strengst voor de oudste.
0: Klopt.
1: En de middelste wordt een beetje vergeten. En de jongste is dan het oogappeltje.
0: Ja,
1: is
0: zo dat, is het.
1: Is dat
0: zeker
1: bij jou?
0: Ja, ik kon daardoor wel overal tussendoor fietsen.
1: Kijk.
0: Dus ik had wat dat betreft niet echt heel veel last van de opvoeding en zo.
1: Je had geen last van de opvoeding. Merken we nog steeds.
0: Ja, ik weet het.
2: Wij wel.
0: Maar jullie zijn allebei van twee kindergezinnen, toch?
2: Ja, ik ben al de oudste.
0: Ja.
1: Oh, ben jij de oudste?
0: Ja. En jij de jongste,
1: dus jij kreeg, ja, ik ben de jongste.
0: Ja.
1: Jij kreeg gewoon alles wat je wil. Of nee,
0: jij moest vechten voor alles.
1: Jij moest vechten voor alles.
2: Ja, dus dat is. Nou, dat vormt je ook wel weer.
0: Dat denk ik ook. We zullen daar eens een keertje over verder praten.
2: Ja, van welke positie heb jij in je oorspronkelijke gezin?
0: Ja, dat is wel leuk om een keer over te hebben. Maar niet vandaag, want we hebben nog genoeg te doen.
1: Meer te doen.
0: Zeker. We gaan het dus hebben over die zonsverduistering. We hebben ook weer een heerlijke vakantieplaat voor je. Die komt dit keer uit Engeland. En hoe zou dat komen? Denk je?
2: Omdat jij naar Engeland gaat.
0: Ja.
1: Je hebt je date al ingepakt.
0: Ja. Met muggenspul. Ja. Oh ja.
1: Sorry.
0: Nou ja, daar zullen
2: zijn er muggen in Engeland?
0: Nou, ik ga ook nog naar Schotland. Hè.
2: Oh ja.
0: En daar zitten heel veel van die Mitchies. En onze collega Anneke die kwam terug helemaal onder de bulten.
2: Ja.
0: Dus ik kan mijn reisplannen nog omgooien, maar dat moet ik even met Frans overleggen. Dus daar later meer over. En we gaan ook nog even bellen zo dadelijk met de bedenker van het sekstoertje. En dat is een rode oortjeswandeling door de oudste buurt van Amsterdam. En daarin krijgen we allemaal interessante nieuwe feitjes voorgeschoteld.
1: Oh, gaan we daar ook al tent op zetten?
0: Daar gaan we
2: daar word je niet op.

0: Somje hier bij NH met Dark Before the Dawn.
1: Vandaag de dag.
2: Vandaag de dag.
0: Ja, iedere toerist wil erheen naar de Wallen. Misschien wel de bekendste buurt van Amsterdam. Maar wat minder bekend is, dat er achter die rode lampen en de drukke straten een hele geschiedenis schuilt vol met bijzondere verhalen. Nou, historicus Roos Hamelink die verzamelde die verhalen voor de nieuwe stadswandeling Adams Sekstoertje. Goedemiddag, Roos.
3: Hoi, goedemiddag.
0: Hoeveel kilometer is dat toertje?
3: Zo'n 5 kilometer.
0: Oh, hè?
3: Ja.
0: Alleen op de Wallen?
3: Nou, een stukje eromheen ook. Hij begint bij het Seksmuseum op het Damrak. En dan ga je via de Gelderse Kade, kriskras, naar de Nieuwmarkt. Over de Groenburgwal, langs de Stoopgraaf tot aan het Rembrandtplein. Dus daar ben je wel net een beetje van de Wallen af.
0: Oh, ja.
3: En dan langs het Allerpiersenmuseum, kriskras weer helemaal terug naar de Dam en de Oude Kerk. En dan eindig je bij het Seksmuseum. Dus zo kom je al 5 kilometer uit.
0: Ja. Dus je bent toch zeker wel 1,5 uur, 2 uur bezig, denk ik. Als je
3: ook nog al die verhalen tot je
0: neemt. Ja.
3: Ja, er zitten 30 verhaaltjes in. Dus als je die overal even stopt en dat rustig leest, ben je zo wel een dagdeel zoet.
0: Ja, nou, mooie besteding van je dag, lijkt me. En waarom wilde jij juist in deze geschiedenis duiken van de Wallen?
3: Nou, ik vond het wel interessant om hier. Ik maak veel boekjes met historische stadswandelingen. En ik vond het leuk om nu een keer een thematour te maken. Dus wel een historische wandeling, maar rond het thema seks. En juist deze buurt. Ja, heel eerlijk, kwam ik zelf eerst juist liever niet, denk ik. Dat je denkt van, toeristen, druk, ga ik niet doorheen fietsen.
0: Ja, de damp van de wiet.
3: Ja, precies. Alleen maar wafels en wiet. En wat moet ik daar? Maar juist als je de verhalen erachter weet en meer over de gebouwen en de mensen die er altijd hebben gewoond en gewerkt. Kijk je toch wel heel anders naar die buurt. En dat ben ik zelf hier ook wel gaan doen.
0: Ja, want als je ons even meeneemt in die geschiedenis, het is toch altijd wel een beetje de rosse buurt geweest, toch?
3: Jazeker, dat is al heel lang, sinds de middeleeuwen al. Dus in het boekje heb ik die geschiedenis van sekswerk en hoe dat zich door de eeuwen heen heeft ontwikkeld. Dat verweven met allerlei andere verhalen, sappige dingen die ik heb gevonden. Ook over hoe juist normale mensen thuis seks hadden. Of studenten. Maar ook verhalen over allerlei iconen op de Wallen. Dat een beetje vermengd met die sekswerkgeschiedenis.
0: Ja, wat is zo'n icoon bijvoorbeeld die daarin voorkomt in de wandeling?
3: Ja, Bet van Beren is er wel echt één. De koningin van de Zeedijk werd zij genoemd. Zij heeft het café Het Mandje opgericht. Ik weet niet of je dat kent.
0: Ja. Ja, zeker, op de Zeedijk. Ja,
3: bekende plek. Volgens mij is dat een hele coole vrouw geweest die al jong wist dat ze op vrouwen viel en daar een veilige plek voor wilde creëren. Er waren wel van dat soort plekken in Amsterdam, maar vaak moest je dan of entree betalen of door een soort ballotagecommissie heen.
0: Ja.
3: Zij wilde dat toegankelijker. Dus dat heeft zij toen opgericht. En het Mandje heeft ze dan vernoemd naar. Zij kwam zelf uit de Jordaan en haar moeder kwam elke dag boodschappen.

0: kan niet geloven dat Rembrandt dit had gemaakt. Het is wel even wat anders dan een nachtwacht of zo natuurlijk.
1: Best wel, ja. Rembrandt op de erotische tour, die kenden we nog niet.
0: Zie je, ja.
1: Nou ja, hij heeft natuurlijk ook wel tekeningen en schetsen gemaakt van vrouwen met hun rok omhoog bijvoorbeeld. Dat ze gaan zitten plassen, dat soort dingen deed hij ook wel natuurlijk. Dus ook niet zo heel gek.
0: En, nee,
1: dus je schiet eigenlijk een beetje door de geschiedenis heen, al wandelend. Ja. En moeten we dan een boek lezen of hoorden we dit allemaal op onze oortjes?
0: Nou, je kan het met het boekje doen. En dat is leuk, kan je het ook aan elkaar voorlezen. Er is ook een luisterwandeling. En die is ingesproken door Kylie. Zij is bekend van... je hebt op NPO een hele mooie docu-serie gehad bij ons op de Wallen. En zij is daar een van de hoofdrolspeelsters. Zij werkt in een seksshop en is erotisch entertainer. Ja. Een hele leuke meid en heeft een geweldige zwoele stem die er heel goed bij past.
1: Ja, dus ik heb die serie gezien inderdaad en ik zie haar weer voor me. Ik kan me voorstellen dat dat inderdaad wel een extra dynamiek geeft, zeg maar, aan de wandeling. Ja. Grappig.
0: Ja, je hoort ook lekker dat ze uit de buurt komt. Ja. En,
1: zij kent natuurlijk alles en iedereen daar. Dus je wordt eigenlijk meegenomen aan haar hand dus door de Wallen. Hoop je ook nog bij mensen iets van een ander beeld neer te zetten? Want het is natuurlijk wel zo, je begon met de wafels, de wiet. Dat is natuurlijk wel ook een beetje het beeld van de Wallen van nu. Probeer je dat beeld ook nog een beetje te veranderen door die wandeling?
0: Ja, ik hoop wel door de verhalen die je hier leest of luistert... Ja, dat je daar een ander beeld van krijgt. En ook wel juist voor Amsterdammers. Ik heb bijvoorbeeld ook door allerlei mensen laten testen. En mijn buurvrouw, zij woont al haar hele leven in Amsterdam. En kwam terug van de wandeling en zat zo... ik kende dit steegje helemaal niet. Of ik kijk nu weer heel anders naar deze plek. Ja. Doordat ik dit nu weet, dus... Dat vind ik ook wel leuk om juist Amsterdammers op een andere manier te laten kijken. Of zo.
1: Dus dit is niet alleen voor de toeristen, maar ook voor de mensen die daar gewoon wonen. Leuk, dankjewel dat je het even hebt willen uitleggen. Het is dus een boekje en ook een audiotour. Waar komen we, hoe kunnen we daar aankomen?
0: Nou, het boekje kan je in de reguliere boekhandels, maar ook bij het seksmuseum waar de wandeling begint. Oh, kan je daarna meteen op pad, dat is zo makkelijk.
1: Ja, zo is het.
0: En online als je Amsterdams sekstoertje, daarop vind je ook luisterwandeling.
1: Oké, okay. Dankjewel Roos. En heel veel succes ermee.
0: Dankjewel.

0: krijgt toch gelijk zin om op vakantie te gaan als je deze muziek hoort. Je veux van Zaz. Echt wel. Hey, je luistert naar NH, je bent bij Vandaag de Dag. En straks na het nieuws van 16:30... dan kun je weer meepraten bij ons in de uitzending. Dat vinden we heel erg leuk als je dat doet. En vandaag hebben we wel een serieus onderwerp eigenlijk. We zagen namelijk dat steeds meer mensen zich laten onderzoeken met een full body scan. Ja. Dan kun je dus checken of je iets hebt nog voordat je klachten krijgt.
1: Ja, het is eigenlijk een soort preventief. Het klinkt heel erg slim.
0: Ja.
1: Maar artsen die zijn best wel sceptisch erover.
0: Ja, toch? Nou, we horen zo waarom. En we zijn heel benieuwd of jij ook wel eens zo'n scan hebt laten doen of dat je daar wel eens over nadenkt. Zou je dat willen weten, wat er allemaal in jouw lichaam aan het gebeuren is?
1: Ja, dat is een goede vraag. Zou je dat willen weten?
0: Kop in het zand of juist niet?
1: Of juist niet. Ja, praat erover mee. 088-850-5152.
0: Dan spreken we jou zo na het nieuws van 16:30. Barbara, wat zit er in het nieuws?
2: Nou, vakbonden op Schiphol die dreigen met acties op de luchthaven. Waarom dat zo is, dat hoor je zo.
3: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga gewoon. Neem Terrasom op in je testament en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst, wereldwijd. Kijk op terrasom.nl.
4: Mam, waar is mijn zwemband?
5: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
6: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe!
7: Geeft ruimte.
3: Neem Terrasom op in je testament. Kijk op terrasom.nl.
6: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
8: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Dominique en ik heb nu officieel 8 jaar Parkinson. Van Parkinson word ik niet meer beter. Maar door palliatieve zorg voel ik me wel beter. Gesprekken met een psycholoog en yoga, dat is wat mij helpt om in balans te blijven. Zo kan ik van elke dag nog iets bijzonders maken.
9: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
10: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
11: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
12: Willem de Winter, ik woon in Haarlem.
13: Ik ben Liesbeth van Wolle en ik kom uit Heemskerk.
14: Ik ben Peter Meijer, ik woon in Hilversum.

0: excuses.
1: Ja, het is, het is 4:55 en in Hilversum is het 27 graden. Het nieuws krijgen we van Barbara Mulder.
2: Hey, goedemiddag. Ja, het wereldkampioenschap hockey dat zaterdag in Amstelveen van start gaat is voorbereid op de droogte. Vanaf vrijdag geldt er een sproeiverbod in het waterschap Amstel, Gooi en Vecht. Maar het hockeystadion dat in het Amsterdamse bos ligt valt net buiten de grenzen van dat waterschap. Ook zijn er allerlei aanpassingen gedaan aan het watermanagement, zegt de hockeybond. Zo is er voldoende wateropslagcapaciteit in bassins. Vakbonden dreigen opnieuw met acties op Schiphol. De vakbonden geven de luchthaven en de drie beveiligingsbedrijven nog een week de tijd om met concrete plannen te komen voor betere werkomstandigheden. Doen ze dat niet, dan volgt er dus actie. Schiphol bracht het aantal beveiligingsbedrijven recentelijk terug van 5 naar 3. En sindsdien zijn er allerlei problemen met de werkdruk, zegt de vakbond. Op straat in de Amsterdamse Watergraafsmeer is vanmiddag een gewonde man gevonden. Politie onderzoekt of de man misschien is neergestoken en wat er exact is gebeurd. Hij is bij kennis naar het ziekenhuis gebracht. Er is nog geen verdachte in beeld. Het gebeurde allemaal aan de James Wattstraat. 12 sluizen in Noord-Holland gaan vanaf morgen nog maar beperkt open voor de pleziervaart. Het Hoogheemraadschap wil er zo voor zorgen dat er minder zout water het gebied instroomt. Door de aanhoudende droogte daalt de voorraad zoetwater in het IJsselmeer en het Markermeer. Ja, de sluizen bij Amsterdam-Noord, Den Helder, Zaandam en Westzaan zijn wel gewoon open voor de beroepsvaart. Ja, voor iedereen die lekker vakantie viert in eigen land is het wederom een heerlijke dag, een heerlijke zomerse dag. Voor veel mensen lijkt er ook geen einde te komen aan deze zomer. Wij gingen naar Zandvoort. Tenminste, onze verslaggever Misha Kortzek. Die merkte ook dat mensen nog steeds aan het genieten zijn.
3: Ja, heerlijk genieten. Al de hele zomer, want het blijft mooi weer. Vanaf dat we van vakantie terug zijn, dat was in juni, liggen we hier een paar keer in de week. En heerlijk.
4: Blijft u tot de eclips?
3: Nou, ik denk het niet. Nee? Of we moeten nog een paar biertjes nemen, Sammikelletjes, dan gaan we ze wel zien. En dan gaan we een bril afpakken van iemand. Ja, dat we het ook kunnen zien.
2: Ja, dus eerst even volgieten met wat bier en dan gewoon zo'n bril afstelen.
1: Wegpakken.
2: Afpakken of stelen. Ja,
1: of stelen inderdaad, maar net hoe je het doet. Nou, de sfeer zit er goed in daar. Ja. Waar was dit? Dan ga ik even naar een andere strand. Om naar de eclips te kijken met mijn brilletje.
2: Ja, kijk uit voor deze dame.
1: Zeker weten, Maar het is natuurlijk inderdaad idioot zo warm als deze zomer is. En nu is het wel lekker, maar morgen wordt het dan weer boven de 30 graden. Dan vind ik het toch weer wat minder.
2: Ja?
1: Ja, een beetje te warm, toch?
2: Ja, andere kant. Ja. Als je bijvoorbeeld 's ochtends naar het strand gaat en 's avonds is het lekker. Fantastisch.
1: Maar dan moet je niet die dame tegenkomen die je brilletje gaat af.
2: Zo is dat.
1: Oké.
2: Nou goed, meer nieuws en ook Noord-Hollands verhalen in de app en op nanieuws.nl.
1: Dankjewel, Barbara. Het weer dan, nu we het erover hebben, dat krijgen we van Jan Visser.
5: Het is stralend weer vanmiddag en de temperatuur komt maximaal aan het eind van de middag uit op zo'n 24 tot 25 graden in de Noordkop en op Texel. Elders in de provincie wordt het 27 tot 28 graden. De wind is zwak tot matig en komt uit het oosten. Vanavond is het ook aangenaam en helder, dus hooguit wat een hele beetje sluierbewolking. Prima weer dus voor de gedeeltelijke zonsverduistering. En dan morgen droog, zonnig en zeer warm, met overal temperaturen boven 30, lokaal zelfs 33 graden. De wind waait nog wel zwak tot matig uit het oosten en de lucht is vrij droog. Dat scheelt in ieder geval een beetje.
1: Ja, en van het weer gaan we naar het verkeer met Jelmer. Hoe gaat het op de weg?
6: 6 files op dit moment. Ik noem de 3 langste. De eerste de A9 Amstelveen richting Alkmaar. Tussen knooppunt Bad Hoeverdorp en afrit Haarlem-Zuid. Er staat een kapotte auto. 3 rijstroken zijn daardoor dicht. 16 minuten vertraging. Bijna 10 minuten vertraging op diezelfde A9. Maar dan Amstelveen richting Alkmaar. Tussen knooppunt Vels en Akersloot. En de laatste de A27. Utrecht richting Almere. Tussen Hilversum en Eemnes. Daar is een ongeluk gebeurd. De weg is inmiddels weer vrij. Maar je vertraging loopt hoog op. Bijna 3 kwartier.

0: Clarence Trent Darby bij NH. If you let me stay.
1: Dit is NH. Vandaag de dag.
0: Nou, steeds meer mensen die laten zich onderzoeken met een full body scan, zoals dat heet. Daarmee kun je dan checken of je iets hebt voordat je klachten krijgt. Dat klinkt misschien wel als een verstandig plan, want ja, voorkomen is beter dan genezen.
2: Ja.
0: Maar artsen zijn toch wel sceptisch daarover. Daar horen we zo meer over. Maar ja, wij vragen dus vandaag, hoe sta jij daarin?
2: Ja, zou je het doen, zou je het niet doen? En waarom wel en waarom niet? Daar kun je over meepraten. 088 850 51 52. Marieke die heeft dat al gedaan. Zij stuurt, ik zou het absoluut doen. Als je met één scan allerlei dingen vroeg kunt ontdekken, waarom zou je dat dan niet willen? Ik vind het juist fijn om te weten hoe ik ervoor sta. Thomas, die denkt daar anders over. Die zegt namelijk, ik vind dat we tegenwoordig wel heel erg bezig zijn met onze gezondheid. Als ik me goed voel, ga ik niet voor honderden euro's zoeken naar problemen die er misschien helemaal niet zijn.
0: Ja, dat is ook een manier om er naar te kijken. We zijn dus benieuwd naar jouw mening. Je kunt ons bellen of appen op het bekende nummer 088 850 51 52. Dan gaan wij er even over verder praten, over zo'n full body scan met hoogleraar klinische geriatrie Marcel Olde-Rickert. Marcel, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Ja, dat steeds meer mensen een bodyscan willen, dat klinkt eigenlijk best logisch en ook verstandig. Maar is dat wel zo? Hoe kijk jij daarnaar?
3: Ja, dat klinkt in eerste instantie verleidelijk, maar bij wat dieper nadenken erover komen er alleen maar vraagtekens en risico's boven. Kort gezegd, als je een totaal lichaamsscan maakt, dan scan je dus al je organen. Die kun je optellen, dat zijn er zo'n 20. Het ene orgaan, zoals de longen, is veel moeilijker te scannen dan bijvoorbeeld je ogen. Maar de kans is heel groot dat als je al je organen ongericht scant, dus zonder vragen, zonder klachten, dat je eigenlijk altijd wat ontdekt.
0: Oh.
3: En dan komt meteen de vraag bij de eerste scanner van hier moet precies naar gekeken worden, hier moet uitgezocht worden wat hier dan mogelijk aan de hand is.
0: Is dat ook wat jij zelf wel eens hoort van mensen, dat ze dan gelijk altijd uit zo'n scan komt er iets en moeten ze verder onderzoek laten doen?
3: Dat is bijna altijd het geval. En dat geldt nog het meest met het scannen van de longen en van het hart. Dat zijn heel gecompliceerde organen waar je met een MRI-scan, want dat moet je doen. Dat is de enige scan die geen straling geeft. Dus je doet een MRI-scan en dan zie je daar allerlei dingen die je niet goed kunt duiden. En dan vraagt de radioloog die dat doet meteen van, kan iemand anders daar in een ziekenhuis nog eens naar kijken? Want ik kan het niet helemaal goed zien. Hier lijkt iets aan de hand. En dan ga je dus in de fuik van verder onderzoek. En dat is heel risicovol. Want dan komt de risicovolle diagnostiek. Dan heb je de kans dat je een behandeling ondergaat die helemaal niet nodig is.
0: Ja.
3: Kortom, ik zie daar heel veel nadelen van.
0: Ja, maar er zijn misschien ook wel voordelen. Want ik kan me ook voorstellen dat je op zo'n MRI-scan, dat is toch best een heel uitgebreide scan eigenlijk, dat ze soms wel eens dingen vinden die, waar je nog helemaal geen last van had, maar waar je dan dus heel erg op tijd bij bent.
3: Ja, maar dat is dus dat je er zo op tijd bij bent, dat het misschien zo is dat je iets vindt wat je vervolgens eigenlijk zelf geneest.
0: Oh.
3: En dat is bij heel veel kankeronderzoek gebleken. Bijvoorbeeld heel vroege fase van longkanker, althans vlekjes op de long. Als je die volgt, dan verdwijnen die vanzelf. Dan kunnen wij met ons immuunsysteem dat zelf oplossen.
0: Oh.
3: Dus het risico is dat je heel vroeg denkt iets te ontdekken, dat met ingrijpende middelen gaat behandelen, terwijl je het eigenlijk zelf gewoon ziet verdwijnen als je het volgt.
0: Oh jeetje, ja, dus dan is het een behandeling voor niks. En ook heel veel stress natuurlijk, want ja, dan krijg je natuurlijk wel het idee, oh, ik heb dus longkanker, dan ben ik doodziek.
3: Precies, en dat is een behandeling niet voor niks. Die is risicovol, die geeft veel bijwerkingen, die is duur en die verdringt andere zorg voor mensen die echt een ziekte hebben.
2: Zou je dan eigenlijk kunnen zeggen dat we anno 2026 ook te geobsedeerd kunnen zijn met onze gezondheid? En is dat iets van nu ook vooral? Of?
3: Er zit gewoon een heel erg groot risico als je heel vroeg diagnoses wilt opsporen vanuit die obsessie van ik wil alles doen om risico's te vermijden, dan krijg je dat je aanloopt tegen de risico's die van ingrijpen van diagnostiek die groter zijn. En bovendien, als je als individu, als persoon heel erg bezorgd bent over je gezondheid, dan ga je ook allerlei kleine signaaltjes voelen die eigenlijk niks te betekenen hebben, die geen ziektealarm zijn.
0: Ja, dus dan word je misschien een beetje een hypochonder eigenlijk.
3: Nou ja, dat is meteen een groot woord, maar je wordt wel hypergevoelig voor eigenlijk normale signalen die nodig zijn bij herstel.
0: Ja, en tot slot, Marcel, zijn er ook onderzoeken te bedenken waarvan je zegt van nou, maar dat is eigenlijk wel goed om af en toe eens te onderzoeken? Als je niet zo'n hele MRI-scan, full body scan doet?
3: Nou, eigenlijk wat het meest verstandig is, denk ik, is om na te gaan wat je normale conditie, normale functioneren is. En als je niet ziek bent en je hebt in de gaten dat je functioneren achteruit gaat, dus dat je veel langzamer gaat wandelen, dat je loopsnelheid achteruit gaat of dat je actieradius vermindert, dan zou het zinnig kunnen zijn om eens na te denken van ik heb nog geen klachten, maar zou er iets aan de hand kunnen zijn?
0: Okay.
3: Dus op een functioneel niveau, want dan pak je eigenlijk ook alle organen tegelijkertijd, of heel veel organen. Je hebt je spieren nodig, je hebt je hart nodig, je hebt je longen nodig, je hebt je evenwicht nodig, allemaal nodig om dingen in de zin van lopen, bewegen te doen. En als één daarvan een beetje het laat afweten, dan zie je dat zo'n globale functie achteruit gaat. Dat is veel verstandiger. Okay. En heb je veel meer in eigen hand dan in de machine kruipen.
0: Okay, duidelijk. Nou, dank dat je even bij ons in de uitzending wilde zijn.
3: Graag gedaan.
0: Oké. Marcel Olde-Rickert hoorde. Jij is hoogleraar klinische geriatrie. En ja, jullie kunnen weer meepraten, zoals altijd in dit programma Vandaag de Dag bij NH, over dit onderwerp. Zou jij zo'n full body scan willen doen? Of heb je het misschien wel eens gedaan? Of denk je toch van nou, dat gaat mij een beetje ver? Praat met ons mee. App of bel ons even.

0: Je hoorde Lois Lane en je luistert naar NH Vandaag de Dag. En we hebben het over de full body scan. Ja, we hoorden net al een arts die daar toch wel wat vraagtekens bij zette. Omdat hij zei, ja, ze kunnen van alles vinden wat misschien uit zichzelf ook wel kan genezen. Dus waar begin je aan? Maar Linda die appt ons, ja, ik vind het juist wel interessant. We laten onze auto APK keuren, onze cv-ketel controleren en onze tanden nakijken. Waarom zouden we ons eigen lichaam dan niet af en toe ook laten checken?
1: Ik vind
0: zit
1: het
0: wat in.
1: Hele goeie, maar ik vind het ook wel een hele enge, want je weet ook niet zo goed waar je aan begint,
0: nee,
1: hè?
0: Zo
1: ik bedoel,
0: is het.
1: Je cv-ketel is je cv-ketel, maar je lijf is je lijf.
0: Ja, dat is zeker
1: dat
0: zo.
1: Die voegt eraan toe. Volgens mij zijn we een beetje doorgeslagen. Je ziet tegenwoordig apps, horloges en apparaten die je de hele dag vertellen of je wel gezond genoeg bent. Ik word er eigenlijk een beetje gek van.
0: Ja, dat is ook wel weer zo. Petra is aan de lijn. Goedemiddag, Petra.
2: Hi, goedemiddag.
0: Hallo, vertel het eens.
2: Ook met veel aandacht naar jullie onderwerp te luisteren.
0: Ja.
2: En zo'n bodyscan, ja, dat is ook een opname van dat moment. Hè. Je kan een half jaar later opeens ergens een gezwel hebben. Dus hoe vaak ga je dat doen?
0: Ja.
2: Dat is mijn gedachte. En iets anders. Mijn beste vriendin woont in Oostenrijk. En daar hebben ze elk jaar de gelegenheid om vanuit de zorgverzekeraar een soort check-up te laten doen.
0: Oh ja.
2: Dus gewoon alleen even de bloed testen. Je krijgt bloedonderzoek, urineonderzoek, ontlastingonderzoek. Ze gaan je hartslag even mee. Gewoon even een soort van check-up, net als je auto, maar niet zo'n hele scan.
0: Nee, precies. Gewoon even de bloedwaarde meten. Misschien even de hartslag en de bloeddruk.
2: Ja,
0: en dan mag je weer gaan. Ja, dat is ook niet zo duur.
2: Cholesterol op tijd ontdekt. Of een hoge bloeddruk, waar natuurlijk ook heel veel voor gewaarschuwd wordt deze dagen. Zonder dat je het zelf weet. Ik denk dat dat een betere uitgangspunt is dan zo'n hele scan.
0: Ja, dat kan ik me voorstellen. Ja, inderdaad. En dat is een stuk goedkoper. Want zo'n scan, dat wordt ook veel gevraagd door luisteraars nu. Ik heb even zitten zoeken. Het hangt natuurlijk helemaal vanaf waar je zoiets laat doen. Maar zo'n scan kost al gauw €1200. Dus dat is ook echt best wel heel veel geld. Terwijl als je inderdaad alleen bloedonderzoek doet. Hè, en dan even de bloeddruk meet. Dan is dat een stuk minder. Dankjewel voor je reactie, Petra.
2: Graag gedaan.
0: Oké, fijne middag nog. We gaan door met Jelle. Goedemiddag, Jelle.
3: Hi, goedemiddag.
0: Hi, hoe kijk jij ernaar? Zou jij zo'n full body scan wel laten doen?
3: Absoluut niet.
0: Niet?
1: Wow.
0: Oh, dat klinkt heel beslist. Vertel.
3: Ja, weet je, het is ook een momentopname, hè?
0: Ja.
3: Dus stel dat je dat overmorgen doet en een week later gebeurt er toch iets, dat weet je niet. Dus dat moet je ook niet doen. Maar je lichaam geeft zelf een heleboel signalen.
0: Ja.
3: Als je iets verkeerd gegeten hebt, dan heb je buikpijn.
0: Ja.
3: Als je ziek bent, heb je koorts.
0: Mm-hmm.
3: Er zijn zoveel dingen in je lichaam zelf. Als je oplet, dan is dat helemaal niet nodig.
0: Ja, maar ja, er zijn natuurlijk ook mensen die zeggen van ik word wat ouder. En dan wil ik gewoon, straks ga ik met pensioen. En dan wil ik weten of ik gewoon helemaal fit ben. En of er niet iets in mij zit wat misschien nu al behandeld kan worden voordat ik er te laat bij ben. Dat snap ik ergens wel. Dat het misschien een beetje inspeelt op een soort angst die mensen hebben. Van dadelijk zit er al wat.
1: Ja, mag daar een kleine toevoeging op doen? Ja, want Karin die zegt bijvoorbeeld, die app, ja, als je een klein plekje op je longen hebt, dan voel je dat ook niet. Dat is natuurlijk met zo'n scan, kan je dat dan wel zien, Jelle? Hoe denk je
3: dat
1: daarover?
3: Dat klopt, maar stel nou dat je dat dus in zo'n scan hebt gedaan. Misschien heb je een week later pas iets. Ik bedoel, het is ook maar een momentopname, hè?
0: Ja, nou,
3: en dat is met bloeddruk meten. En met mensen die dus ergens last van hebben, dan zijn er vaak al controles. En wat ik net al hoorde, ja, bloed prikken of even bloeddruk meten.
0: Ja.
3: Dat kost schrikken niks.
0: Nee,
3: en
0: precies.
3: Dan heb je ook al een hoop ondervangen. Maar nogmaals, ik denk ook, de signalen die je lichaam zelf geeft, dat dat toch ook een behoorlijk goede indicatie is.
0: Oké, dankjewel voor je bijdrage, Jelle. En een fijne middag. Hoi, hoi.
3: Tot ziens. Hoi.
0: Ja, er zit wat een hoop wijze woorden hebben wij gehoord. Helaas is de tijd weer om. Sorry voor degenen die nog in de wacht hangen en er niet meer bij kunnen. Maar ja, het is wel duidelijk dat er heel verschillend naar gekeken wordt. Aan de ene kant fijn om te weten wat er in jou zit misschien. En aan de andere kant kan het misschien ook wel eens te voorbarig zijn. En lost het lichaam het zelf weer op.
1: Precies, er zijn heel veel voor- en nadelen.
0: Ik wacht in elk geval nog maar even met die scan.
1: Ik ook.

0: MacDonald uit Scotland, Mr. Rock'n'Roll hoorde je. Het is bijna 5 uur straks na het nieuws. Dan gaan we ook weer op zoek naar een leuke vakantieplaat. Uit Schotland of Engeland, zo je wil, uit het Verenigd Koninkrijk. En we horen de laatste stand van zaken over die gedeeltelijke zonsverduistering van vanavond.
1: Donderdagavond, Over de Top met Maarten en Jelmer.
2: Deze week is het 30 jaar geleden dat de Johan Cruijff Arena haar deuren opende. Een plek waar sport, maar ook muziek samenkomen.
3: En in Over de Top vieren we natuurlijk dat feestje gezellig mee en komen we met liedjes van artiesten die er ooit hebben opgetreden, zoals The King of Pop bijvoorbeeld.
2: Ja, en deze legende.
3: Ook hij stond er.
1: Donderdagavond, Over de Top, van 7 tot 9, hier, bij NH. Dit is een uittip.
4: Wat voor spelletjes speelden kinderen in het oude Griekenland? Je ontdekt het in het Allard Pierson in Amsterdam. Het museum waar erfgoed, cultuur en wetenschap tot leven komen voor het hele gezin. Plan je bezoek op allardpierson.nl.
1: Dit was een uittip.
5: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
6: Meubels Stoffeerderij Scholtens is een familiebedrijf dat ruim 50 jaar meubels stoffeert, repareert en restaureert. Van antiek tot modern, ook voor het opvullen van uw zitmeubelen en voor het riet, bies en vlechtwerk. Bel Meubels Stoffeerderij Scholtens 06-2726-0222.
7: Dat laatje, u weet wel, met dat zilveren bestek, munten of sieraden dat u nooit meer gebruikt. Dat is misschien meer waard dan u denkt. Noord-Hollandse Zilverhandel taxeert uw zilver eerlijk, kosteloos en vrijblijvend. Discreet en dezelfde dag per bank uitbetaald. Bel 020 422 1015 voor een afspraak. En kom langs aan de Beethovenstraat 7 in Amsterdam. Of kijk op noordhollandsezilverhandel.nl, onderdeel van Spiegelgracht Juweliers.
8: Scholtens repareert en restaureert uw antieke meubelen, tafels, kasten, schilderijen en klokken. Bel voor een prijsopgave bij u thuis. 06-272-60222.
9: Dag je uit? Dit moet je zien. Het verhaal van Vincent van Gogh en zijn grote voorbeeld Rembrandt. Kom naar de Oude Noorderkerk in Hartje Amsterdam en beleef de mooiste 360 graden attractie voor het hele gezin. Boek nu tickets op Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
10: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet NH Radio jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
11: Hoi, dit is Lonneke uit het mooie en fijne Mokum.
12: Ik ben Hans en ik kom uit Bakkum.
13: Mijn naam is Leni en ik kom uit Ilpendam.
14: Ik ben Tatjana en ik kom uit Amsterdam-Oost.
15: Thuis in heel Noord-Holland.
0: Het is 5:01 en het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland krijgen we van Barbara Mulder. Goedemiddag.
16: Goedemiddag. 12 sluizen in Noord-Holland gaan vanaf morgen nog maar beperkt open voor de pleziervaart. De Hoogheemraadschap wil er zo voor zorgen dat er minder zout water het gebied instroomt. Vakbonden dreigen opnieuw met acties op Schiphol. Ze geven de luchthaven en 3 beveiligingsbedrijven nog een week de tijd om met toezeggingen te komen voor betere werkomstandigheden van de beveiligers. En op straat in de Amsterdamse Watergraafsmeer is vanmiddag een gewonde man gevonden. De politie onderzoekt of de man misschien is neergestoken en wat er nou exact is gebeurd. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
17: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Een man van 32 is opgepakt voor het bekladden van overheidsgebouwen in Rotterdam en Utrecht. Op onder meer gerechtsgebouwen werd vannacht met rode verf pedofielen geschreven. Ook gebouwen van het Openbaar Ministerie en het UWV werden beklad. Over het motief van de dader is niets bekend. Volgens de regionale omroep Rijnmond zou het kunnen gaan om een protest tegen de arrestatie van zogenoemde pedojagers. Dat zijn burgers die voor eigen rechter spelen door achter vermeende pedofielen aan te gaan. In de Filipijnen zijn zeker 15 mensen omgekomen door aardverschuivingen die ontstonden door overstromingen en hevige regenval. In en rond Oost- en Zuidoost-Azië zijn op dit moment 3 orkanen actief. Ook in China en Japan is er schade en overlast door het noodweer. De brandweerman die gewond raakte bij een duinbrand in Ouddorp vorige week is overleden. De man kwam donderdag onder een voertuig van de brandweer terecht. Hij werd zwaar gewond naar het ziekenhuis in Rotterdam gebracht en is daar vanochtend overleden. De man was actief in het korps Middelharnis en Sommelsdijk. De directeur van de veiligheidsregio zegt dat het overlijden van de man grote indruk heeft gemaakt op brandweermensen en spreekt van een zwarte bladzijde. De wallaby, die een half jaar geleden ontsnapte uit een dierentuin in Veldhoven, is terug. Een bezoeker van de Brabantse dierentuin zag de kleine kangoeroe vandaag in het kamelenverblijf. Daar is hij gevangen. De wallaby leefde het afgelopen jaar in de bossen rond de dierentuin. Volgens Zoo Veldhoven gaat het goed met hem. De wallaby is nagekeken door een dierenarts en teruggebracht naar zijn eigen hok. Het weer, zon en wat lichte bewolking in het noorden. Daar is het zo'n 23 graden. In het binnenland ligt de temperatuur tussen de 27 en 30 graden. Vanavond is het droog en helder. 'S Nachts koelt het af naar 10 tot 18 graden. Morgen opnieuw een zonnige dag en dan wordt het maximaal 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: En hoe gaat het op de Noord-Hollandse wegen, Jelmer? Staat er veel file?
3: Nou, dat valt wel mee. 8 in totaal. Veel kleine files op de gebruikelijke plekken. Maar 1 uitschieter, dat is de A27, Utrecht richting Almere, tussen Hilversum en Huizen. Komt door een ongeluk. De weg is weer vrij. 22 minuten vertraging.
18: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan!
19: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
20: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
21: Natuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
19: De fietsonderbroek van Bikeboxer, ontwikkeld voor e-bike en tourfiets. Bikeboxer.nl.
21: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro? Dewarmte.nl.
22: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
23: Hallo, eet smakelijk voor straks.
22: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
24: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
22: Probeer nu 4 maaltijden voor 24 euro. Maaltijdthuis.nl.
24: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie via kasteeldehaar.nl.
23: En, hoe was het bij ING Servicepunt?
25: Gelukt. Heb je hem al betaald?
23: Wat bedoel je?
25: Mijn betaalverzoek.
23: Zo, dat doe je snel.
25: Met een klein beetje hulp was dat in de app zo gepiept. Nu jij nog.
26: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.

0: De Copacabana. Je hoorde Barry Manilow hier bij NH. Het is 5:10. Een heel goede middag.
1: NH met vandaag de dag.
0: Ja, wij zijn tot een uurtje of 7 bij je. Dan gaat tegen die tijd die maan al een klein beetje voor de zon schuiven. Volgens mij, bijna. Ja. Maar dus daar gaan we het nog uitgebreid over hebben. Maar wat gaan we verder doen komende uur?
2: We krijgen het laatste sportnieuws. En dat is bijzonder dit keer. Want een voetbalclub uit Velsen-Zuid, die kan vrijdag historie gaan schrijven. Dat is natuurlijk heel erg bijzonder. En daarna pakken we onze koffers. We gaan weer op vakantie. We gaan richting het land waar ons Patrice, jij dus, vrijdag of morgen naartoe vertrekt.
0: Morgen, ja. Na de show meteen.
2: Ja, en nu heb ik een hint, want de oplettende luisteraar die weet het misschien wel, maar als ik zeg, je bums uit de wind, hè?
0: Je bums
2: uit de wind, hè? Waar denk je dan dat we naartoe gaan?
0: Ja, ik denk iets met de kont. Ja. De kop en de kont.
2: Dat betekent, je kont hangt uit het raam.
0: Ja, dat is natuurlijk ook vaak zo.
2: Absoluut.
0: Ja.
2: En in Schotland is dat de uitdrukking voor je praat onzin.
0: Oh, goed om te weten.
2: Ja, je bums uit de wind.
0: Je bums uit de wind. Ja. Oké, leuk. Nou, welke vakantieplaat daarbij hoort, dat hoor je straks over een half uurtje. We gaan eerst nog even verder met die zonsverduistering. Even de laatste stand van zaken op een rij zetten. Want nog zo'n 2 uurtjes en dan begint de eclips. Op het strand is het verschijnsel natuurlijk heel goed te zien. En de sterrenwacht Copernicus, die is daar dan ook te vinden met een rits aan zonnetelescopen. En Sarah Praal is de voorzitter van die sterrenwacht. Goedemiddag, Sarah.
3: Goedemiddag.
0: Waar staan jullie precies?
3: We staan aan de boulevard van Bloemendaal, ter hoogte van de strandafgang bij Rapa Nui.
0: Oh ja, daar ja. Dus op de boulevard nog, bij het strand.
3: Ja,
0: en
3: precies.
0: Kun je vertellen wat daar zo gaat gebeuren?
3: Nou, er is eigenlijk nu al van alles aan de gang.
0: Ik hoor het, ja.
3: We hebben hier een reeks aan zonnetelescopen staan. Een aantal worden nog opgezet, een aantal staan al. Ja, dus dat zijn speciale telescopen waarmee je veilig naar de zon kunt kijken. We gaan nog een livestream maken, ook van de zonsverduistering, met een digitale telescoop. En we verkopen zometeen ook nog wat eclipsbrillen. En dat is het, zeg maar, het rumoer dat je hoort. Want er staan een hoop mensen die graag een eclipsbril willen.
0: Ja, dat snap ik. Er is al de hele dag een soort run op die brillen ontstaan. Ik zag dat er in Den Haag zulke lange rijen staan. Er staan mensen echt al 6 uur in de rij voor een brilletje.
3: Oh, dat meen je niet.
0: Ja, dus bij jullie valt het misschien nog mee. Maar denk je dan dat jullie voor iedereen die daarheen komt nog genoeg brillen hebben?
3: Dat durf ik niet te zeggen. Nee. We hebben er best nog een aantal. Maar er staat, ik zie ook echt al een gigantische rij hier. Dus ik denk dat ze heel snel, snel opgaan.
0: Ja, er komen dus veel mensen op af. Het is natuurlijk ook een beetje het gesprek van de dag. Hoe bijzonder is het om dit verschijnsel vanavond te gaan zien?
3: Nou ja, zeg maar, deze mate van verduistering was voor het laatst in Nederland in 1999. En de eerste volgende keer dat het zo ver verduisterd is, is 2081.
0: Oeh, ja.
3: Ja, dus, en tussendoor zijn er ook wel weer verduisteringen en die zijn wat minder ver. Een totale zonsverduistering is hier pas in 2135. Dus dat gaan we allemaal denk ik niet meer meemaken.
0: Nee, dat denk ik ook mee. Tenzij er een pilletje bedacht wordt waardoor we het eeuwige leven krijgen. Maar daar ga ik nu even niet van uit.
3: En
0: hoe kijk je er zelf naar uit? Als voorzitter van de Sterrenwacht heb je vast een grote belangstelling voor dit soort fenomenen?
3: Ja, zeker. Ja, sowieso. Nou ja, in de 99 was ik er totaal nog niet mee bezig. Dus toen is het echt volledig langs me heen gegaan. Dus dit is voor mij de eerste kans om een forse verduistering mee te maken. Dus ik heb er heel veel zin in. Dus ik ga gewoon heel rustig kijken wat er gebeurt.
0: Ja.
3: En ook een beetje als voorbereiding op volgend jaar. We gaan, is er in Spanje nog weer een zonsverduistering. Op mijn verjaardag valt hij dan.
0: Wat leuk. Dat is een cadeautje.
3: Dan is hij totaal. Dus dan is hij nog net iets verder. Dus ook een beetje een soort van generale repetitie. En ik hoop eigenlijk ook gewoon een hoop mensen nog te kunnen vertellen over wat er gebeurt.
0: Ja.
3: Dus, dat lijkt me ook heel erg leuk.
0: Ja, dus daar staan jullie eigenlijk ook voor. Hè? Om de mensen een beetje uit te leggen van wat ze nou eigenlijk zien. En mensen kunnen dus door die speciale zonnetelescopen kijken. Je noemde ze net al even. Die worden nu opgezet daar. En hoe werkt dat dan? Wat is dat precies?
3: Dus een speciale zonnetelescoop, daar zit een filter in die alleen een bepaalde frequentie van het zonlicht doorlaat. Een H-alpha filter heet dat. En daarmee zie je eigenlijk de chromosfeer van de zon. En dan kun je ook de uitbarstingen van de zon bekijken.
0: Oh.
3: En dat is dus dat is een heel veilige manier. Ja. We hebben ook een paar gewone telescopen, zeg maar, met een soort filter, eigenlijk een soort eclipsbril op.
0: Oh, ja.
3: En dan kan je de zonnevlekken goed zien.
0: Ah, oké. Okay. Dus mensen die dan net achter het net vissen als het gaat om de brilletjes, die kunnen dan misschien wel bij jullie door zo'n speciale telescoop kijken en toch wat zien van die eclips.
3: Ja. Dat denk ik wel. Ja,
0: ja, ja. Hebben jullie wel genoeg mensen daar om het allemaal in goede banen te leiden?
3: Ja, we zijn alle vrijwilligers die niet zijn afgereisd naar Spanje, die zijn denk ik zo ongeveer hier. Ik denk dat we bijna wel met tussen de 15 en de 20 mensen hier rondhobbelen.
0: Oh, ja. Wauw. Ja, nou dat is heel erg leuk. Dus ja. Mensen kunnen nog daar gaan kijken. En misschien dus ook nog zo'n brilletje bemachtigen. Al is dat niet helemaal zeker. En het leuke is dat wij ook nog een live uitzending maken vanavond. Vanaf 8:15 is dat. Vanaf het strand ook van Bloemendaal, waar jij nu ook staat. Dank je voor je uitleg, Sarah. En heel veel plezier vanavond.
3: Dankjewel en fijne vakantie.
0: Ja, dankjewel.
3: Oké, dag.

0: I knew you. Taylor Swift.
1: Vandaag de dag.
0: Ja, het is tijd voor de sport hier bij NH met Erik-Jan Brinkman. En Erik-Jan, wij gaan het hebben over Telstar. Want de club uit Velsen-Zuid kan vrijdag voetbalhistorie schrijven. Hoe zit dat?
2: Nou, ze kunnen vrijdag de koppositie pakken in de Eredivisie. Speelronde 2 staat dan op het programma. Afgelopen weekend speelronde 1. En Telstar won van NEC. Knap resultaat was dat.
0: Zeker.
2: En vrijdag begint de speelronde 2. En zij zijn eigenlijk de eerste ploeg die in actie komt tegen Sparta. Nou, dat moet wel te doen zijn. En winnen ze van Sparta, dan zijn ze in ieder geval voor één dag koploper van de Eredivisie.
0: Ah, mooi, mooi. En is dat ooit wel eens eerder gebeurd?
2: Ja, één keer eerder, maar ook weer niet helemaal. Ik zal het even uitleggen. Dat was in het seizoen lang geleden, 1975-1976. Toen de eerste speelronde. Telstar won met 5-1 van Excelsior. PSV die kwam net ietsje eerder in actie. En die won die speelronde ook met 5-1. Dezelfde cijfers. Dus ze hadden een gedeelde koppositie in de Eredivisie in de speelronde 1. Alleen PSV, want dan kijk je naar de alfabetische volgorde. PSV die komt net wat eerder in het alfabet naar voren dan Telstar. Dus stond eigenlijk PSV toch bovenaan. Dus in dat opzicht kan je zeggen, Telstar heeft daar nooit bovenaan gestaan. En kan het vrijdag voor de eerste keer gebeuren.
0: Ja, nou dat is wel bijzonder toch? Leeft dat ook een beetje in de selectie van Telstar?
2: Maar ik was net in Velsen-Zuid. Vandaag was de persdag. Dat is altijd 2 dagen voordat de wedstrijd begint. En ik sprak met de trainer Henk Brugge. En hij zei het volgende daarover.
3: Nee, we zijn bezig met de plannen om uiteindelijk weer een resultaat neer te zetten richting Sparta. En dat je inderdaad vrijdagavond speelde is het voordeel dat als je wint, dat je dan iets op teletext op 1 staat, geloof ik. Daar zijn ze mee bezig, maar nee, daar houden we ons niet mee bezig.
4: Maar het zou wel juist

0: Een beetje zoekende, ook qua samenstelling van de selectie. Afgelopen weekend hadden ze verloren met 1-0 van Feyenoord. Is niet heel veel, maar Feyenoord was echt wel veel beter dan Sparta. Nou ja, Telstar in eigen huis met het zelfvertrouwen van afgelopen weekend. Dus ik geef ze een grote kans dat ze die koppositie gaan pakken.
1: Ah, dat is toch leuk. Dan moeten ze gewoon even een fotootje maken van die site en van Teletext. Ja. En dat gewoon inlijsten. Dat is toch fantastisch.
0: Inlijsten om daar... of afdrukken op shirtjes en de hele week shirtjes, trainen in die shirtjes.
1: Ja, daarom. Dat is toch wel echt heel leuk. Nou, en anders, als zij het niet doen, dan moeten jullie van de sportredactie dat misschien doen. Ja, is even een leuke tip denken, voor jullie om dat op te pakken. Goed, en vanavond is natuurlijk ook de zonsverduistering. Daar hebben wij het de hele dag al over hier bij NH. Maar leeft dat ook bij de voetballers?
0: Moi. Ik sprak niet alleen met de trainer, maar ook met een speler. Een Duits-Portugees, Rui Mendes. Afgelopen zomer overgekomen van FC Groningen. Scoorde trouwens nog tegen NEC afgelopen weekend. Hele vriendelijke jongen. Spreekt 5 of 6 talen, maar hij was dan weer niet op de hoogte van de eclipse. Dus hij zei, misschien ga ik het kijken, omdat je zegt, maar ik was er helemaal niet mee bezig. En de trainer vroeg ik ook naar Henk Brugge dan. Nou. Maar ook hij hield zich er niet mee bezig.
2: Vanavond?
0: De eclipse.
2: Oh. Ja. Ja, heel eerlijk, daar heb ik me niet echt mee bezig gehouden. Maar nu je het zegt, het is niet dat ik er voor ga zitten.
0: Nee, heel Nederland kijkt eruit.
2: Ja, dat weet ik, maar ik ben niet heel Nederland dan blijkbaar.
0: Die brillen zijn niet aan te slepen.
2: Ja, nee, ik heb ook niet zo'n bril aangeschaft. Dus het is beter dat je dan niet kijkt. Dan heb je een vergiet nodig, geloof ik.
0: Ja, dus je gaat niet tegen 7 uur, 8 uur even naar buiten?
2: Nee. Ja, nu je het zegt misschien wel, maar...
0: Eens in de 28 jaar?
2: Ja, was niet de planning. Nee.
1: Jeetje, die man is echt wel heel nuchter. Maar goed, dat is op zich ook wel weer grappig. Hij heeft gewoon zijn oog op de bal, zullen we maar zeggen. En niet op die stralende bol daar boven in de hemel. Ga jij wel kijken trouwens? Heb je zo'n brilletje?
0: Nee, ik heb niet zo'n brilletje, maar ik heb zo meteen nog een potje voetbal. Dus dat ga ik eerst even doen. En dan ben ik tegen 7 uur klaar. Dus dat is precies op tijd volgens mij. Ja. En dan ga ik bij de buurman op het dakterras gaan we met een groepje kijken.
1: Kijk,
0: dus,
1: dat is een goeie. Leuk.
0: Mooi zicht.
1: Nou, veel plezier. En dan weer even terug naar het voetbal. Telstar Sparta begint vrijdag om 8 uur. En daar zijn wij uiteraard bij. Dan houden we je van begin tot eind op de hoogte via ons liveblog. Je kent het wel op de site op nhnieuws.nl en nhsport.nl. En dan uiteraard spreken jullie achteraf ook weer met de hoofdpersonen van die wedstrijd. Dankjewel voor nu, Erik-Jan. En veel plezier vanavond op het dakterras.
0: Ja, hetzelfde.
1: Joep. Vandaag de dag.

0: to Love. Je hoorde John Anderson hierbij. En ha, je luistert naar Vandaag de Dag. Het is tijd voor het nieuws van 5:30. Daarna dan gaan we dus een leuk vakantieplaatje draaien. En dat komt vandaag uit de UK. Hey, hey. Barbara, hey, hey. Wat zit er in het nieuws van 5:30?
1: Allerlei serieuze zaken, maar voor degenen die het gemist hebben... ook het Amsterdamse sekstoertje.
2: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
3: Tuurlijk wel.
2: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte... verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
4: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
5: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro? Dewarmte.nl.
6: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
7: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
6: Rijd je motor? Kies dan de motoronderbroek van Bikeboxer. Bikeboxer.nl.
8: Hey, je hebt minder last van een droge huid met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
9: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50.
10: Reis weer met Golden eSIM.
8: Hey, ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
9: Download de app of ga naar goldeneSIM.com.
11: Ik ben Kobi en ik woon heerlijk bij de hei in Hilversum.
12: Mijn naam is Peter en ik woon in het mooie Nieuwsloot.
13: Thuis in heel Noord-Holland.
0: Het is 5:01. In Kortehoef is het 28 graden. En dit is nieuws uit Noord-Holland met Barbara Mulder. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. Vakbonden CNV en FNV dreigen opnieuw met acties op Schiphol. De vakbonden geven de luchthaven en de drie beveiligingsbedrijven nog een week de tijd om met concrete toezeggingen te komen voor betere werkomstandigheden op de luchthaven. Doen ze dat niet, dan heeft dat consequenties. Ja, Schiphol bracht onlangs het aantal beveiligingsbedrijven terug van 5 naar 3. En sindsdien is de werkdruk enorm hoog, zeggen de vakbonden. Ajax mist Steven Berghuis in het uitduel met het Ierse Shelbourne in de derde voorronde van de Conference League. De 34-jarige middenvelder is vanwege privéomstandigheden niet meegereisd met de Amsterdammers naar Dublin. Morgenavond wordt er daar gespeeld. Ajax won het thuisduel vorige week met 3-1. Aanvaller Mika Gods, ja, die zit wel bij de 23-koppige selectie. De Belgen staat trouwens in de belangstelling van Paris Saint-Germain. De winnaar van de laatste twee edities van de Champions League dus... heeft een bod van 40 miljoen op de vleugelspeler uitgebracht. 12 sluizen in Noord-Holland gaan vanaf morgen nog maar beperkt open voor de pleziervaart. De OGM-raadschap wil er zo voor zorgen dat er minder zout water het gebied instroomt. Door de aanhoudende droogte daalt de voorraad zoetwater in het IJsselmeer en het Markermeer. Nou, de sluizen bij Amsterdam-Noord, Den Helder, Zaandam en Westzaan, ja, die zijn wel gewoon open voor de beroepsvaart. De WK hockey dat zaterdag in Amstelveen van start gaat, is voorbereid op de droogte en zal geen last hebben van het sproeiverbod. Ja, vanaf vrijdag geldt zo'n sproeiverbod in het waterschap Amstel, Gooi en Vechtstreek. Maar het Amsterdamse bos waar dat stadion ligt valt net buiten de grenzen van dat waterschap.
0: Hebben ze geluk, zeg.
1: Hebben ze geluk. En ja, sowieso hebben ze al allerlei WK-aanpassingen gedaan aan het watermanagement. Dus ze hebben al allerlei water opgeslagen in bassins. Dus
0: Ze gaan het wel redden. Ja, ze hebben echt goed vooruit gedacht.
1: Ja, ja, dat is slim.
0: Regeren is vooruitzien.
1: Ja, dat wil ik net zeggen.
0: Oh, echt?
1: Waar heel veel mensen inderdaad... met die brillen bijvoorbeeld niet zo goed hebben gedaan.
0: Ja, Wij ook niet. Nee. We zijn ook toevallig vandaag gered door een collega. Ja,
1: nou, maar ik dacht dus vandaag de hele dag regeren is vooruitzien.
0: Ja.
1: Nou goed, we gaan nog even naar de Amsterdamse Wallen. Een van de bekendste buurten van Amsterdam. Daar schuilen natuurlijk heel veel verhalen. Historicus Roos Hamerlink die heeft al die verhalen verzameld voor een nieuwe stadswandeling. En dat heet dan Amsterdams sekstoertje. 5 kilometer lang neemt ze je dan mee door die oudste buurt. En ze vertelt even hoe ze dat boek heeft samengesteld.
3: Dus in het boekje heb ik die geschiedenis van sekswerk en hoe dat zich door de eeuwen heen heeft ontwikkeld. Dat verweven met allerlei andere verhalen, sappige dingen die ik heb gevonden. Ook over hoe juist normale mensen thuis seks hadden. Of studenten. Ook verhalen over allerlei iconen op de Wallen. Dat een beetje vermengd met die sekswerkgeschiedenis.
1: Ja, het Amsterdamse sekstoertje. Dat is dus even geen saaie wandeling, denk ik. 5 kilometer lang neemt ze je dus mee door de oudste buurt van Amsterdam. En meer nieuws vind je in de app en op nanieuws.nl.
0: Dankjewel, Barbara. Wij gaan door met het weer van onze eigen weerman Jan Visser. Goedemiddag, Jan.
14: Patricia, goedemiddag.
0: Ja, er is natuurlijk never a dull moment, maar het is nu wel weer vanavond die zonsverduistering. Dat wordt toch wel een dingetje, hè? Ga jij nou kijken of niet? Hoe zit het bij jou met de bril?
14: Ja.
0: Je hebt wel zo'n brilletje, toch?
14: Trouwe luisteraar luisteraars uit Purmerend heb ik een brilletje gekregen.
0: Oh, dus, wat lief.
14: Ja, zeker.
0: Want wij krijgen de hele middag hier van al appjes van luisteraars die zeggen, oh, hoe komen we nou nog aan een brilletje? Maar dat is dus echt heel lastig.
14: Ja, het is wel een brilletje van uit 1999. Dus ik neem ook wat extra beschermende maatregelen.
0: Ja.
14: Dus niet helemaal alleen maar door het brilletje heen kijken, maar er toch iets voor nog.
0: Wat doe je dan ervoor?
14: Nou, ik heb hele dunne lamellen waar ik heel makkelijk doorheen kan kijken.
0: Oh ja.
14: En dan de brilletje op en dan kijk ik wel even. En natuurlijk op het hoogtepunt heel even snel.
0: Ja.
14: En voor de rest, je moet sowieso geen uren kijken. Dat heeft ook weinig zin natuurlijk ook. Hè.
0: Nee, je moet eigenlijk alleen kijken, even denk ik, tegen de tijd dat het hoogtepunt bereikt wordt. Dat die zon op zijn kleinst, dat de verduistering op zijn grootst is.
14: Ja, en hoeveel licht gaat er dan weg? Hè? Dat is natuurlijk ook belangrijk. Ja. En als het weer over is om 9 uur... Ja, want dan even na 9 uur, dan komt de zon weer terug. Maar dan gaat hij meteen eigenlijk onder.
0: Ja, bijzonder. Ja, maar die zal ook wel uitgeput zijn van die hele zonsverduistering.
14: Ja, en op IJsland, waar het ook maximaal is, daar hebben ze vette pech. Want daar is het op de meeste plaatsen bewolkt en regenachtig.
0: Oh, nee, en dus, we hoorden gisteren zoveel mensen zijn daarheen gegaan.
14: Ja,
0: om het te zien.
14: Kijk, IJsland is natuurlijk verschrikkelijk mooi, maar om de zonsverduistering daar te zien is een risico.
0: Ja.
14: Want het is vaak bewolkt natuurlijk ook.
0: Ja, kun je beter naar Spanje gaan?
14: Ja, dat wel. Ja, zeker. Ja.
0: Oh, wat echt ongelooflijk sneu, zeg. We hoorden gisteren al die mensen inderdaad die er zoveel zin in hadden. Nou, die komen dus echt van een koude kermis thuis.
14: Ja, er zijn wel wat plekken op IJsland waar de bewolking dun is. Maar kijk, dat in het westen, daar is die maximaal, net als in Spanje, maximaal die zonsverduistering.
0: Ja.
14: En juist daar zit veel bewolking.
0: Ja. Oh, wat een pech. Nou ja, goed, dat is vanavond. Nog even voor de duidelijkheid. Wanneer wordt het hoogtepunt verwacht? Dat het dus echt de verduistering op zijn grootst is?
14: 11:58.
0: 11:08.
14: Ja.
0: Oké, dat hebben we genoteerd. Hey, en dan het weer van vandaag. Het was eigenlijk weer heel aangenaam, hè?
14: Absoluut. Aangename zomerdag. Droge lucht, veel blauw en ook geen gekke temperaturen. 25 graden op Texel, 26 Den Helder. 28 in Wijk aan Zee en 27 Purmerend en 28 ook op Schiphol. De Bild kwam wel in de buurt van de 30 graden uit. 29,5 tot nu toe. Verwacht niet dat er veel bij komt. Dus de kans op een nationale hittegolf is niet zo groot. Want zaterdag tempert de warmte. En voor een hittegolf heb je 3 tropische dagen in de Bild nodig. Nou, dat zijn het nu niet geweest. En de komende 2 dagen lukt dat wel. Maar als zaterdag de temperatuur gaat zakken, dan is dat dus niet het geval.
0: Nee.
14: Maar goed, dat staat er even los van. Het wordt morgen natuurlijk bijzonder warm in ons land.
0: Ja,
14: overal waar je bent, Waddeneilanden, Groningen, zuiden van het land uiteraard, het midden, het westen, overal 30 plus. Bij ons 33 graden op veel plaatsen. In het zuidoosten 36. Verder veel zon, zwakke tot matige wind uit het oosten tot zuidoosten. Maar de lucht is nog droog, dus dat scheelt. Vrijdag wordt de lucht gaandeweg wel wat vochtiger. Dat wordt ook de heetste dag in het binnenland. Bij ons onvergelijkbare temperaturen met donderdag. En later op de dag met een westelijk windje in de kustgebieden wat verkoeling. En verder zon ook trouwens. Maar in het zuidoostelijk deel van het land wordt het 36 tot 38 graden. Dus dat is wel even doorbijten.
0: Ja, zeker ja. Ja. En dan ook weer zo klam erbij dus.
14: Ja, waarschijnlijk in de loop van de dag wel. Maar zaterdag dan komt de verbetering in deze. Dan wordt het minder warm. En bovendien trekt een koufront over ons land. En daar kunnen waarschijnlijk toch wel wat buien op gaan ontstaan met onweer.
0: Ja.
14: En dan zondag tempert de warmte wat verder. Dan hebben we geen temperaturen meer boven 25 graden. Noordelijk windje, waarschijnlijk droog. En de eerste helft van volgende week, dan komen er wat meer buien. En blijft de temperatuur rond normaal.
0: Oké, nou dat is heel goed nieuws voor iedereen met tuin, balkon en noem maar op. Want dat is allemaal zo droog, er mag best wat regen opvallen. Denk ik zo. Hey, ja. Jan, tot slot krijg ik nog even een vraag van een luisteraar. Die vraagt, hoe zit dat nou met die eclipsbrilletjes uit 1999? Waar jij het net over had. Ja. Kun je daar nou wel of niet zonder schade mee naar die eclips gaan kijken vanavond?
14: Nou, ik heb gehoord dus van een arts of zo, vanmorgen geloof ik, dat inderdaad niet aan te bevelen is. Maar gaat het toch even proberen.
0: Ja,
14: ik heb
0: precies,
14: nou helemaal zo'n brilletje. Dus
0: precies. En jij gaat zelf dan via de eigenlijk door een beetje door de vitrage heen of door de lamellen heen kijken. Ja. Als extra bescherming. Nou, dank. Dan is die vraag ook weer beantwoord. Dan rest mij om jou een fijne avond te wensen.
14: Ja, insgelijks.
0: Ja, dankjewel. Tot morgen.
14: Tot morgen. Hoi, hoi.
0: Dan is er ook nog verkeersinformatie, toch Jelmer?
15: Absoluut. 9 files op dit moment. En ik noem de langste 3. De eerste daar 9 die me richting Alkmaar. Tussen knooppunt Holendrecht en Amstelveen Stadshart is een ongeluk gebeurd. 2 rijstroken zijn er dicht. 25 minuten vertraging. 10 minuten vertraging op de A27. Utrecht richting Almere tussen Hilversum en Eemnes. Dat komt door een ongeluk, maar de weg is wel weer vrij. En dan de laatste, de N205. Nieuw-Vennep richting Haarlem. Tussen de aansluiting met de A9 en Haarlem een kwartier vertraging. We'll be right back.

0: Stereophonics. Maybe tomorrow.
1: NH. Vandaag de dag.
2: Vandaag de dag.
1: Het is zomer.
0: Ja, lieve mensen, het is nog altijd zomer. En dat zullen we weten ook trouwens. Want de komende dagen wordt het weer bloedje heet.
3: Oh,
0: ja toch? Nou, ik zie er wel tegenop. Maar...
3: Ja, ik ook. Ja. Maar denk ik weer 36 graden in de slaapkamer.
0: Oh, dat is echt niet grappig. Maar wij zijn er om jou de zomer door te helpen. Met spannende spelletjes, verkoelende uittips en lekker zonnige plaatjes. Elke woensdag gaan we even de grenzen over voor een zomerhit van vroeger uit een vakantieland ergens in Europa. En vandaag pakken we de boot naar de overkant van de sloot.
3: Oeh.
0: Dat ga ik morgen zelf namelijk ook doen voor vakantie bij de Britten.
3: Ja, leuk.
0: Heerlijk. Ik heb daar heel erg veel zin in. En ik dacht, we verzamelen even wat leuke feitjes over dat bijzondere land dat niet meer bij Europa hoort, maar daar natuurlijk toch al 100.000 jaar ligt. Zo is het ook wel.
3: Ja. Zo is het ook wel. Nou, ik sta te popelen. Wat kan je ons nou nog vertellen over die Britten?
0: Nou, dat eerste feitje zal je misschien niet verrassen. Engelsen zijn gek op thee. Liefst zo sterk mogelijk met een wolkje melk. Dat noemen ze dan Builders tea, trouwens.
3: Oh, echt?
0: Ja, dat bouwt een beetje op.
3: Grappig.
0: Maar de vraag is, hoeveel koppen thee denk jij dat er dagelijks gedronken worden in het Verenigd Koninkrijk?
3: Hoeveel koppen thee dagelijks?
0: Dagelijks, door al die Britten bij elkaar.
3: Hoeveel inwoners hebben we in Engeland?
0: Oh, dat weet ik niet.
3: Nou, zullen we schatten 50 miljoen? Dat is te weinig.
0: 50, ja. Het zijn 100 miljoen koppen per dag.
3: 100 miljoen koppen per dag?
0: 100 miljoen kopjes thee per dag in Engeland. En Schotland, denk ik ook. In totaal is dat bijna 36 miljard koppen per jaar. Oh, wat neerkomt op ongeveer 530 kopjes thee per persoon.
3: Zo, nou, dan moet je wel heel veel thee maken.
0: Maar ik denk dat ik er meer drink. Ik
3: meer
0: weet
3: dan
0: wel
3: 36 miljard koppen per jaar.
0: Nee. Ja, nee, maar meer dan 530 koppen per jaar. Want ik drink sowieso al 3 koppen thee per dag. Dus dan zit ik op bijna 1000, of meer dan 1000. Nou ja.
3: Zo, nou, jij moet daar gewoon blijven wonen.
0: Ik voel me daar thuis. Goed.
3: Als jij morgen van de boot afkomt, dan moet je meteen even alert zijn. Want net als in Australië en Japan rijden auto's natuurlijk aan de linkerzijde van de weg.
0: Oeh, dat is waar
3: ook.
0: Ik
3: zeg het nog
0: goed
3: even.
0: Goed dat je het zegt, ja. En er is ook een tijdsverschil, dat heb ik al bekeken. In Engeland is het namelijk 1 uur vroeger dan in Nederland.
3: Oh, jetlag wordt dat. De metro van Londen wordt de Tube genoemd. En die opende in 1863 en is daarmee de oudste ondergrondse spoorweg ter wereld.
0: En de klokkentoren in Londen, die kennen we wel, de Big Ben. Maar die heet eigenlijk de Elizabeth Tower, want die Big Ben, zo heette alleen die klokken.
3: Oh, dan worden we dus gewoon opgelicht
0: echt
3: de hele tijd.
0: Genaaid.
3: Doordat de vorm van Engeland de vorm van Engeland is, ben je nooit ver weg van het water. De maximale afstand tussen de kust is namelijk vanaf alle plekken maximaal 115 kilometer.
0: Oh, en ik ben dol op de zee, dus dat komt goed uit.
3: Nou, 115 kilometer lopen is nog best wel
0: veel. Ja, maar ik heb een auto bij me, dat scheelt.
3: Gelukkig.
0: Goed, Britten die zijn dol op gekke feesten en tradities. Zo is er het beroemde kaasrollen in het dorp Coopers Hill. Dan rennen mensen achter een ronde kaas aan. Een...
3: Gewonnen door Wennemars.
0: Ja.
3: Afgelopen jaar.
0: De zoon van, ja,
3: ja,
0: zo is het.
3: Absoluut. Oh, ik was alweer aan de beurt.
0: Ja.
3: Dankjewel.
0: Er is ook vliegen er doorheen.
3: Wereldkampioenschap Konkers. Ken je dat?
0: Konkers? Nee?
3: Ja, mensen strijden tegen elkaar door met een kastanje aan een touwtje te slaan op de kastanje van de tegenstander tot er eentje breekt.
0: Dit vind ik ook echt wel weer heel Brits. Zie je het
3: heel
0: voor je?
3: Heel Brits.
0: Dat is van, okay, I'll hit your chestnut.
3: Here.
0: Ja.
3: In the game of Conkers.
0: Ja, echt te grappig. Er is toch een mopje, nou ga ik hem natuurlijk weer verkeerd vertellen, want ik ben slecht in moppen vertellen, dat er een man die komt thuis en die loopt naar boven en die betrapt zijn vrouw met een vreemde man in bed. Woedend loopt hij naar beneden. Hij pakt beneden uit de paraplubak de paraplu van die wildvreemde meneer. Mm-hmm. Hij rent naar boven en hij breekt dat ding in tweeën en zegt, and I hope it's going to rain today. Snap je hem? Nou, goed.
3: Wat een slecht mopje.
0: Slecht mopje, dat is Brits. Dat is Brits, zo zijn die Britten. Dus in plaats van dat hij met die paraplu op die bedrieger gaat neppen, zegt hij, ik breek de plu in door midden en ik hoop dat het gaat regenen. Nou, jij hebt gewoon geen Britse humor, ik snap het al. Ik ga lekker naar Engeland toe. Maar we hebben nog één heel erg grappig kampioenschap. Namelijk, dat is in Olney. En dat ligt tussen Cambridge en Oxford. Daar houden ze ieder jaar de pannenkoekenrace. Vrouwen rennen daar met een koekenpan in de hand door een straat en moeten dan tijdens het hardlopen de pannenkoek in de pan omdraaien.
3: Oh.
0: En dan denk je, nou, dat hebben ze zeker sinds kort bedacht. Nee, dat doen ze al sinds 1445.
3: Ach, nou, dus. Dat weet ik nog als de dag van gisteren. Hey, voor we gaan, heb je nog een leuk mopje?
0: Nee, klaar. Klaar met jou. Nee, we gaan gewoon door naar de zomerplaat, de vakantieplaat. We draaien de enorme zomerhit van Wham uit 1983... van het Engelse duo Andrew Ridgeley en George Michael. Hier is Club Tropicana. Dat is lekker, toch?
3: Ja, heerlijk.
0: Ik zat te denken, een Engelse zomerhit. Dat is nog best wel lastig.
3: Dat is best lastig.
0: Want de meeste komen uit Spanje.
3: Je hebt hem gevonden.
0: Maar ik heb hem wel gevonden, ja. Hij is een beetje een aanloopje, maar ik hoor wel al de krekeltjes.
3: Krekeltjes in Engeland?
0: In Engeland zie je
3: niet.
0: Nee, die hoor je ook niet. Dit is, ja.

0: lekkere Club Tropicana. Hoorde je. Van Wham! Het is bijna 6 uur en straks, Jelmer, dan gaan wij weer op zoek naar een dagplaat. Dat wil zeggen, wij hebben een onderwerpje bedacht. En jullie, lieve luisteraars, kunnen daar een leuk plaatje bij verzinnen. En die gaan we dan na het nieuws van 6:30 draaien. Maar in welke richting mogen wij gaan zoeken straks? Jelmer? Hallo? Jelmer, zeg iets!
1: Ik mag het gesprek eigenlijk niet meer beginnen, want ik ben namelijk een man.
2: Oh, donderdagavond, Over de Top met Maarten en Jelmer.
3: Deze week is het 30 jaar geleden dat de Johan Cruijff Arena haar deuren opende. Een plek waar sport, maar ook muziek samenkomen.
1: En in Over de Top vieren we natuurlijk dat feestje gezellig mee en komen met liedjes van artiesten die er ooit hebben opgetreden, zoals The King of Pop bijvoorbeeld.
3: Ja, en deze legende.
1: Ook hij stond er.
2: Donderdagavond, Over de Top, van 7 tot 9, hier, bij NH. Dit is een uittip.
4: Gezellig filmkijken onder de sterren? Filmhuis Alkmaar organiseert van 12 tot en met 16 augustus... Sunset Cinema bij Ten Westen. Met 4 geweldige roadmovies op het programma. Tickets koop je via filmhuisalkmaar.nl.
2: Dit was een uittip.
5: Beleef Haarlem op een unieke manier vanaf het water met Smitje Canal Cruises. Vaar mee en ontdek zo de hele stad. Tickets bestellen voor de leukste rondvaart van Haarlem of varen met een groep privé. Wij hebben diverse smaakvolle arrangementen voor u. Bekijk ze snel op smitjekanaalcruises.nl of bel 023 535 7723. Smitje met DT.
6: Tata Steel, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
7: Zie je dit? Staal, supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
8: Dus het maken van staal wordt schoner.
9: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
10: Maar moet dat dan in Nederland?
11: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
6: En wat levert dat dan op?
9: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
6: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
12: Wil je meer weten over het Groen Staalproject? Kijk dan op www.groenstaal.com.
13: Laatste kans. Broadway in Carré presenteert deze zomer The Little Big Things. Een indrukwekkend waar gebeurd verhaal over één moment dat alles op zijn kop zet. Een ontroerende musical over hoop, kracht en inspiratie. Slechts tot en met 16 augustus te zien. Boek nu je kaarten op carré.nl.
14: Ik ben Ronja en ik kom uit Amsterdam.
15: Ik ben Ravi en ik kom uit Hilversum.
16: Ik ben Alexandra uit Den Helder.
17: Ik ben Wendel en ik kom uit Volendam.
18: Ik ben Amy en ik kom uit Amsterdam.
19: En ik ben Manuela en ik kom uit Zaandam.
20: Thuis in heel Noord-Holland.
0: Het is 6 uur en het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland krijgen we van Barbara Mulder. Goedenavond.
21: Goedenavond. Noord-Holland maakt zich klaar voor een spectaculaire zonsverduistering. Een gigantische rij staat er wel aan de boulevard van Bloemendaal aan Zee voor mensen die nog een eclipsbril willen scoren. De Sterrenwacht verkoopt ze nog daar. Vakbonden dreigen met acties op Schiphol. De luchthaven en 3 beveiligingsbedrijven krijgen een week de tijd om met een plan te komen voor betere werkomstandigheden voor de beveiligers. En 12 sluizen in Noord-Holland gaan af morgen nog maar beperkt open voor de pleziervaart. Het Hoogheemraadschap wil ervoor zorgen dat er minder zout water het gebied instroomt. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
22: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De brandweerman die gewond raakte bij de duinbrand in Ouddorp vorige week is overleden. De man kwam donderdag onder een voertuig van de brandweer terecht. Hij werd zwaar gewond naar het ziekenhuis in Rotterdam gebracht en is daar vanochtend overleden. De man was actief in het korps van Middelharnis en Sommelsdijk. De directeur van de veiligheidsregio zegt dat het overlijden van de man grote indruk heeft gemaakt op brandweermensen en spreekt van een zwarte bladzijde. De Ierse investeringsmaatschappij Kanta Capital wil mogelijk Accel overnemen. Het Nederlandse bedrijf achter de Batavus en Sparta fietsen ging gisteren failliet en Kanta Capital overweegt nu het hele bedrijf over te nemen. Voor welk bedrag is niet bekendgemaakt. De investeringsmaatschappij zegt in het vroege stadium te zitten van het beoordelen van de mogelijkheden. De politie waarschuwt automobilisten om niet met eclipsbrillen op te gaan rijden. Behalve de zon kun je door zo'n bril namelijk niet zien. De politie roept automobilisten ook op een parkeerplaats te zoeken om de zonsverduistering van vanavond te zien en niet te filmen tijdens het rijden. Landen in oorlog mogen niet automatisch het Eurovisie Songfestival organiseren als ze winnen. Dat heeft organisator EBU bekendgemaakt. Tot nu toe was het bijna altijd zo dat de winnaar van het Songfestival het jaar erna het evenement organiseert. Door de nieuwe regels zou een songfestival in Israël op dit moment niet kunnen vanwege de oorlog in Gaza. De regels gelden ook voor landen in conflict of waar sprake is van een gespannen geopolitieke situatie. Wat dat precies inhoudt is onduidelijk. Het songfestival van komend jaar wordt gehouden in Bulgarije. Het weer. In het binnenland ligt de temperatuur tussen de 27 en 30 graden. Vanavond is het droog en helder. 'S Nachts koelt het af tot 10 tot 18 graden. Morgen opnieuw een zonnige dag. Dan wordt het maximaal 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Zijn er nog altijd files? Dat weet Jelmer.
1: Ja, er zijn er eigenlijk meer dan ooit op dit moment. Kan wel iets te maken hebben met de eclipse. 15 files, de eerste de A9, die me richting Alkmaar, tussen knooppunt Holendrecht en Amsterdam Amstelveen Stadshart, komt door een ongeluk. De rechterrijstrook is daar dicht. 20 minuten vertraging. Ook 20 minuten vertraging op de N201, Hoofddorp richting Zandvoort, tussen de aansluiting met de N206 en Zandvoort. En een kwartier vertraging op de N205, Nieuw-Vennep richting Haarlem, tussen de aansluiting met de A9 en Haarlem.
3: Lees de nieuwe meeslepende historische roman van Anne Jacobs. Bestseller-auteur van de familiesaga's, Het Weesmeisje en Het Landhuis. Het nieuwste boek van Anne Jacobs. Nu, overal verkrijgbaar.
17: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot een uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
20: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
23: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle VriendenLoterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
24: Voor wie zijn we ook alweer?
23: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
20: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
23: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
25: De Tweede Wereldoorlog eindigde in Nederlands-Indië op 15 augustus 1945. Daarom draag ik 15 augustus de Malati, teken van respect. En kijk ik 's avonds vanaf 18:45 naar de nationale herdenking live op NPO 1. U ook?
26: Vandaag de dag.
27: Met Patricia Nagelkerken.

0: Billy Ocean en de Caribbean Queen. Het is 6:09. Een heel goede avond.
1: Vandaag de dag.
2: Vandaag de dag.
1: De ogen en oren van Noord-Holland.
0: Ja, nog even en dan begint het spektakel. De gedeeltelijke zonsverduistering. En onze verslaggever Puk Voorhoeven, die staat op het strand van Bloemendaal. Daar staat ook de sterrenwacht Copernicus met allemaal zonnetelescopen. Ja, Puk, wij horen net dat er heel veel file staat op weg naar de kust. Hoe is het bij jou daar?
3: Nou, dat klopt zeker. Er staat ontzettend veel file hier richting het strand. Er zijn heel veel mensen. Ik sta hier bij een super lange rij. En die mensen staan in de rij om nog zo'n eclipsbril te bemachtigen. Maar ja, die moet je eigenlijk natuurlijk wel opzetten als je naar de zonsverduistering gaat kijken.
0: Ja, dus die zijn naar de kust gekomen terwijl ze nog niet zo'n brilletje hadden. En die hopen ze daar dan nog te kunnen bemachtigen.
3: Ja, die hopen ze hier nog even snel op de kop te tikken. Maar ik denk dat wel veel mensen achter het net zullen vissen. Want de rij is echt... Nou, mensen hebben net tegen mij gezegd dat ze al uren in de rij staan. En er zijn maar 1200 brillen, begreep ik.
0: Oh, dus, ja. Dus dat wordt wel even...
3: Ik zie wel meer mensen staan.
0: Ja, dus dat wordt echt even tricky of ze het gaan redden. Nou, spraken wij eerder iemand, de voorzitter van de sterrenwacht van Copernicus, die al die telescopen daar heeft neergezet. Zij zei wel van, daarom staan ze daar ook met die telescopen. Ook als je geen bril hebt, dan kun je wel via de telescoop in elk geval naar die zonsverduistering kijken. Dat scheelt. Maar de gekte rondom die brillen is echt niet te beschrijven natuurlijk. Wij krijgen ook de hele dag al allemaal appjes van luisteraars van, hebben jullie ze nog? Waar kunnen we ze krijgen? En onze collega Celine Sulsters, die ontdekte bij toeval een partij brillen bij een slagerij. Dat was bij slagerij Mood voor in winkelcentrum De Symfonie in Nieuw-Vennep. Die hadden speciaal voor deze gelegenheid die brillen ingeslagen. Ze deden een oproep op social media. Ja, en dat liep daar behoorlijk storm.
4: Dit was eigenlijk bij toeval dat ik op social media een bericht zag. En ik dacht, wie niet waagt, wie niet wint. Het was heel moeilijk en we zijn toch wel een beetje bang voor de effecten van eventuele oogschade. En ik ben heel blij dat het gelukt is. De laatste keer was 1999 en toen was ik zelf nog een jong meisje. En 2080 weet ik niet meer of ik er nou nog ben. En het lijkt me gewoon een heel bijzonder fenomeen om het vanavond te zien.
5: Ik kom vlees halen, ja. Dat vind ik lekkerder als, het interesseert. Het zal best mooi wezen, maar het is niet zo dat ik er echt voor ga zitten om te kijken of staan. Dat doe ik niet.
6: Laat mee begonnen, omdat ik het erg laat van hoorde. Ik heb er wel een paar gebeld om te vragen of ze nog hadden. Ik had het eigenlijk opgegeven.
0: Nou ja, bij die slagerij konden mensen dus nog terecht. En wij hebben dankzij onze collega Celine hier ook nog wat brilletjes weten te bemachtigen. Hoe is dat bij jou eigenlijk, Puk? Heb jij wel een bril om straks goed te kijken?
3: Ja, ik heb gelukkig wel een bril, ja.
0: Oké, dat scheelt.
3: Het team hier heeft een bril.
0: Maar goed,
3: we hebben niet zoveel brillen. Dus we kunnen geen brillen hier weggeven aan mensen.
0: Nee, ik snap het. En jullie zijn ook gewoon aan het werk. Want er komt ook een live uitzending bij ons op tv. Vertel even hoe de avond eruit gaat zien.
3: Ja, wij zijn hier nu nog druk bezig met voorbereidingen voor de live-uitzending. Die begint om 7:45 tot 7:15. Hoe de avond eruit ziet is dat de zonsverduistering hier vanaf 7:16 te zien is. Dan begint hij. Het hoogtepunt is om 8:11. En dan komt hij zo rond 8:58 tot een einde. En het wordt wel een groot spektakel. De weersomstandigheden zijn goed. Beter, heb ik me laten vertellen, dan in 1999. Dus mensen hebben er super veel zin in hier.
0: Ja, dat kan ik me goed voorstellen inderdaad. En ook beter dan in IJsland, want dat vond ik ook wel treurig. We hoorden van de week die mensen die speciaal naar IJsland waren gegaan voor de zonsverduistering, maar daar is het bewolkt. Dus daar gaan ze waarschijnlijk weinig van meemaken. Nou, jij bent er wel bij. Jij gaat het allemaal zien en filmen en mensen spreken. En wij zien dat straks allemaal live op tv vanaf 7:45 dus.
3: Ja.
0: Oké. Ga kijken vooral naar NH. En wij gaan ook nog even verder praten over die brilletjes. Want mocht je nou zitten te luisteren en denken, wat zitten ze toch te zeuren over die eclipsbrillen? Luister dan even naar het verhaal van onze goede vriend Jos Blomquist, vaste luisteraar en vriend van de show. Die heeft een woord van waarschuwing. Jos, goedenavond.
7: Hi, goedenavond. Hey, Patricia.
0: Vertel even, wat is er gebeurd?
7: Nou, dat is al heel lang geleden hoor. Ik was 13, dus het was in 1966, was ook een zonsverduistering. En ja, je had ook toen ook die verhalen niet zoals nu, dat de hele dag de radio erover meeuwt natuurlijk. Want dat was toen nog niet aan de orde. Maar goed, je kijkt omhoog en je denkt van, nou ja, dat zal er wel meevallen. Ik bedoel, die loopt elke dag in de zon, dus je kijkt er gewoon een keer naar. En het was een mooie verduistering. Ging er een aardige hap uit de zon. En ik heb ernaar gekeken. En nu heb ik al 60 jaar Een blinde stip in mijn oog.
0: Ach, wat vervelend. Wen je daar wel aan op een gegeven moment dat hij er zit?
7: Ja, dat wen je aan. Want ik bedoel, ja, 60 jaar neem je dat mee. Als je daar niet aan wendt, dan heb je een rot leven. Maar,
0: dat is ook
7: nee,
0: zo.
7: Maar, ja. Als ik met mijn linkeroog, als mijn rechteroog dicht hou en ik kijk met mijn linkeroog.
0: Ja.
7: En naar een bepaald punt, dan moet ik eigenlijk even daarnaast kijken om te zien wat er zit.
0: Oh, ja, ja.
7: Want ik zit... kan dat punt kan ik niet zien.
0: Nee, nee. Oh ja, maar dat, waarschijnlijk doen jouw hersenen dat automatisch, zodat je er eigenlijk altijd een beetje omheen kijkt, als het ware.
7: Ja, dat klopt. En ja, met twee ogen heb je er altijd nog één die het wel doet. Dus ja. Dat op zich is dat prima mee te leven. Maar het is wel een risico. Dus ik heb dat toen genomen. Of althans, ik heb
0: je wist het
7: genomen.
0: Niet. Ja.
7: Ik wist het niet. Ik heb er gewoon in gekeken. En ik heb er 60 jaar last van.
0: Ja, ja, vervelend.
7: Dus mensen, denk eraan vanavond. Het kan echt verkeerd uitpakken.
0: Ja, zorg dus toch dat je zo'n brilletje hebt. En dat is eigenlijk
7: ja,
0: de beste manier.
7: Ja, anders
0: en...
7: naar de televisie.
0: Ja, naar de televisie. Of wat wij ook van de week hoorden, dat je als alternatief hebt dat je door een vergiet het licht laat vallen op een stuk papier of karton.
7: Ja,
0: en dan
7: ja,
0: zie je daarop ook precies wat er gebeurt. En dan heb je ook geen schade aan je ogen. Ga jij zelf weer kijken eigenlijk, Jos, vanavond?
7: Nee, want ik heb geen brilletje. En ik heb de zonsverduistering van 1999 was ik in Friesland. Heb ik heel goed gezien. Met een brilletje.
0: Oh.
7: En dus ik weet hoe het gaat. En ja, ik geloof, laat het aan mij voorbij gaan.
0: Oké, goed. Nou, dankjewel voor jouw woorden van waarschuwing, Jos. En een mooie avond nog voor jou.
7: Tot zover ja, voor jullie ook. En voor degene die heel gaan kijken, geniet ervan. Het is echt wel spectaculair.
0: Ja, hè, toch wel. Nou, ja, wij gaan kijken. Dankjewel. En we nemen de waarschuwing mee. En nou, fijne avond, Jos.
7: Tot zover. Hoi, hoi.
0: Hoi, hoi. Ja, zet dus vooral wel dat brilletje op. Dit is muziek van Ella Langley, Choosing Texas.

0: Keks bij NH. What can I say?
1: Vandaag de dag.
2: Dagplaat.
0: Ja, dit is weer die tijd, lieve mensen, dat wij op zoek gaan naar een dagplaat. Of eigenlijk dat jullie op zoek gaan naar een dagplaat. Want wij hebben een onderwerpje bedacht en daar mogen jullie dan een leuk plaatje bij verzinnen.
3: Leuk, hè?
0: En de leukste plaat, die wordt straks na het nieuws van 6:30 integraal helemaal totaal gedraaid.
3: Ja, en wie bepaalt dat wij?
0: Nou ja, oké. Okay, ja, maar wel uit de keuze van onze luisteraars.
3: Ja, dat is toch helemaal waar.
0: En als er één plaat is waar 10 stemmen voor binnenkomen, dan wordt die het. Dat is gewoon zo.
3: De meeste stemmen gelden.
0: Ja. Ja. Dus, maar dan moeten we hem wel hebben natuurlijk. Dat is even de enige uitzondering op de regel. Hij moet wel in ons systeem staan, anders kunnen we hem ook niet draaien. Hè? Nee. Zo is het unpleasant.
3: Eigenlijk met best wel veel haken in de ogen heel, het hele verhaal.
0: Nou, maar dit is maar ook een rubriek waar we een hoop werk aan hebben. Ja, we zitten 's morgens om 7:00, zitten we al te stressen hiervoor. Maar goed, we hebben weer een leuk onderwerp gevonden. We gaan namelijk op zoek naar de liefde, maar dan wel digitaal, met de dating-app Bumble. Dat is een beetje te vergelijken met apps als Tinder en zo, maar die hebben hun kenmerkende en opvallende regel aangepast.
3: Ja, want het was sinds 2014 de regel dat vrouwen de gesprekken moesten starten. Dat zei ik net ook al een beetje. Zij moesten altijd de eerste stap zetten. Ja. Mannen hadden echt die mogelijkheid niet. Het was de bedoeling dat de app daardoor een beetje vrouwvriendelijker werd. Maar gebruikers die zijn een beetje aan het veranderen en die zijn het eeuwige swipen zat. En dus moet de app veranderingen maken, want anders hebben ze straks helemaal geen verbruikers meer. En dat willen ze natuurlijk
0: niet. Nee, dat willen ze niet.
3: Want dan hebben ze geen geld. Ja, dus zeg maar dag tegen de emancipatie. Dus het is gewoon weer zo dat mannen hun gesprek mogen beginnen.
0: Oké. Okay. Ja, maar ik denk ook dat heel veel, even een sidestep, maar ik denk ook dat heel veel vrouwen het fijner vinden als een man hun benadert dan dat zij zelf naar een man toe moeten stappen. Denk ik.
3: Ja.
0: Als ik kijk in het echte leven, zou ik zelf nooit op een man afstappen.
3: Ja, en het was dus nu de bedoeling dat dat dan via digitaal even omgedraaid. En dan was het ook nog zo dat je dat binnen 24 uur moest doen, want anders verviel je chat. Dat is nu binnen 72 uur.
0: Oké. Okay. Nou.
3: Dus alle tijd.
0: Alle tijd. Relax.
3: Voor het zoeken naar je liefje.
0: We gaan op zoek naar plaatjes over flirten en over de eerste stap zetten. Oeh. Want daar gaat het over. En waar dacht jij toen aan?
3: Nou, ik dacht aan Shawn Mendes. Want hij zegt altijd, nou, als ik je vriendje zou zijn, dan zou ik jou veel beter behandelen. En dat is toch wel flirten. I know I can treat you.
0: Het is wel een flirterig liedje.
3: Dit is een flirterig liedje.
0: Ja, ik heb er ook eentje van Maxime Vroeger. Ik ben een flirt
3: en ik kan er niets aan doen. Oh,
0: leuk hè?
3: Ja.
0: Goed, kom maar door met jullie plaatjes over flirten en de eerste stap zetten. Je kunt die plaatjes kwijt via de app
3: 088-850-5152. Bel, app, postduif, het maakt me niet uit. Kom mee.
0: Ga ik even meezingen. Heel lelijk meezingen.
3: Lekker.
0: Met Timeless en Where is the Love? Goeie vraag in dit verband.
3: Ja.

0: optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
1: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot een uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
3: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
4: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met 1 druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
5: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor €5. Ga snel naar ben.nl.
4: Persave. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
6: Ik ben Petra en ik kom uit Marken.
7: Ik heet zo weer uit Dijverrecht.
8: Ik ben Theo en ik kom uit Egmond binnen.
9: Thuis in heel Noord-Holland.
10: Het is 6:30. In Neder-Horstenberg is het 29 graden. En dit is nieuws uit Noord-Holland met Barbara Mulder. Goedenavond.
11: Goedenavond. Noord-Holland maakt zich klaar voor een spectaculaire zonsverduistering. Richting de stranden staan behoorlijke files. En bij de boulevard van Bloemendaal aan Zee staat nog een lange rij voor mensen die aan het wachten zijn op een eclipsbril. De Sterrenwacht verkoopt die brillen daar nog. Maar kan waarschijnlijk niet aan iedereen nog een bril verkopen. Mensen staan er al uren in de rij. En bij een slagerij in Nieuw-Vennep waren vandaag ook de brillen niet aan te slepen. Er stond een ongelooflijk lange rij en de slager vertelt hoe dat was.
12: Wij zitten in een winkelcentrum en het lijkt alsof ze met bussen tegelijk komen. Ja, nou, we worden echt om de minuut gebeld. Dus we stonden eigenlijk een beetje onder bezet. Dus ik heb mijn vader gebeld, die neemt nu fulltime de telefoon op. En ze komen echt van heel het land. Den Haag, Roelofarensveen, Den Helder, ik heb ze allemaal gehoord.
11: Ja, en dat zei slager Sjors, dat was natuurlijk eerder vanmiddag. Inmiddels zijn al zijn brilletjes verkocht.
10: Ja, en wij hebben er ook een paar.
11: Hebben wij er ook een paar. Dus kunnen wij veilig kijken.
10: Ik vind het slager. Brilletjes van de slager.
11: Ja. Zo is dat. Nou, dan de vakbonden dreigen opnieuw met acties op Schiphol. De vakbonden geven de luchthaven en 3 beveiligingsbedrijven een week de tijd om met betere werkomstandigheden te komen voor de beveiligers. Doen ze dat niet, dan zijn er consequenties. Schiphol bracht het aantal beveiligingsbedrijven terug van 5 naar 3. En sindsdien is de werkdruk veel te hoog, zeggen de vakbonden. Ajax mist Steven Berghuis in het uitduel met het Ierse Shelbourne in de 3e voorronde van de Conference League. De 34-jarige middenvelder is vanwege privéomstandigheden niet meegereisd met de Amsterdammers naar Dublin. Morgenavond wordt daar gespeeld. Ja, en Ajax won het thuisduel vorige week met 3-1. Ja, voor iedereen die lekker vakantie viert in eigen land was het wederom een heerlijke dag. Nog niet zo heet als het morgen gaat worden. Op de stranden in Noord-Holland was het goed toeven. Bijvoorbeeld ook in Zandvoort merkte onze verslaggever Misha Kortsek vanmiddag toen hij verschillende mensen sprak, waaronder deze dame.
13: Ja, heerlijk genieten. Al de hele zomer, want het blijft mooi weer. Vanaf dat we van vakantie terug zijn, dat was in juni, liggen we hier een paar keer in de week. En heerlijk.
14: Blijft u tot de eclips?
13: Nou, ik denk het niet.
14: Nee?
13: Of we moeten nog een paar biertjes nemen, San Michelletjes, dan gaan we ze wel zien. En dan gaan we een bril afpakken van iemand. Ja, dat we het ook kunnen zien. Oké.
11: Okay. Ja, dan gaan we een bril afpakken. Nou, ik denk wel dat het een actueel item is. Want ik had toevallig dus ook een bril voor mezelf. En maar had ik al even contact met mijn buurvrouw. Die zei van, oh ja, maar dan kan mijn zoon ook meekijken. En dan kan hij wel even jouw bril op, toch?
10: Oh, ja, maar ho.
11: Toen dacht ik, hé, maar het hoogtepunt duurt maar 2 minuten. minuten.
14: Dat kan niet.
11: En dan moet ik mijn bril uitlenen.
14: Ja, nee, dat moet je niet doen,
11: dus
14: Bar.
11: Ik heb in eerste instantie nee gezegd. Ja, het is maar zo kort. Maar nu heb ik toch nog weer geappt van, nou ja, misschien moeten we even kijken.
14: Ah ja, en dan ga jij het niet zien of met schade. Want je moet dus echt niet in die zon kijken. Ja, dat hebben we net ook weer van Jos gehoord. Dit zou ik niet doen.
11: Nee, maar, dus als jouw buurvrouw bij je komt, zeg je van nee.
14: Niet bellen. Maar ik moet wel iets anders. Kan je natuurlijk wel doen. Wij hebben dus dat pakketje van die slager. Ja, ik vind het heel geestig. De bril van de slager. Daar zit dus ook een speciaal filtertje bij voor je telefoon. En dat kan je natuurlijk wel aan die jongen geven.
11: Oh ja.
14: Dan kan hij mooie foto's maken met zijn telefoon. En dan kijk jij door de bril of andersom. Dat zou ik nog wel doen voor mijn buren.
11: Kijk, jij hebt altijd zulke goede oplossingen.
14: Top, hè?
11: Heel goed. Ik ben weer helemaal blij.
14: Oké.
11: Meer nieuws in de app en op nanieuws.nl.
14: Dankjewel, Barbara. Een fijne avond en pas op met die bril.
11: Ja, hou vast. Goed.
14: Wij gaan nog even naar het weer met Jan Visser.
15: De zonsverduistering verloopt vanavond kraakhelder. Er is geen wolk te bekennen. Hooguit een beetje sluierbewolking. Temperaturen zijn nog eerst rond de 25 graden. Later op de avond en de komende nacht koelt het geleidelijk af naar een graad of 16 tot 17. Sommige plaatsen ietsje lager nog. De wind is meest matig uit het oosten tot zuidoosten in de nacht. Morgen droog, zonnig en heet, met temperaturen tussen 30 en 33 graden. De wind waait zwak tot matig uit het oosten.
14: Goed, wij gaan nog eens even kijken naar de situatie op de weg. Want net hoorden we dat er veel files stonden richting de kust, waar natuurlijk mensen naar die eclips willen gaan kijken. Is dat nog steeds zo, Jelmer?
16: Dat klopt als een bus. En misschien staat die bus dus ook wel in de file. 7 files staan er op dit moment. De eerste, de A9, Amstelveen richting Alkmaar, tussen knooppunt Bad Hoeverdorp en afrit Haarlem-Zuid. Er is een ongeluk gebeurd. De rechterrijstrook is daar dicht. Bijna 20 minuten vertraging. 11 minuten vertraging op die N200. Haarlem richting Zandvoort, tussen Overveen en autocircuit Zandvoort. En de langste file, ja, dit is een bittere pil hoor, als je die eclips wil kijken. De N201 Hoofddorp richting Zandvoort. Tussen de aansluiting met de N206 en Zandvoort. Bijna 40 minuten vertraging.
14: Oei, oei, oei. Nou, heel veel sterkte als je daarin staat. En misschien goed om te weten voor mensen die twijfelen, zal ik nog naar de zee gaan of niet. Er staat dus veel file. En het goede nieuws is, wij hebben een live uitzending vanaf 19:15 bij ons op tv. Kun je die hele eclips fantastisch goed volgen, zonder schade aan je ogen. En je hebt er niet eens een brilletje voor nodig. Kijk. Dat is even de tip van de dag.
16: Nou, ik vind het echt een puiktip.

0: Around the World hoorde je van Lisa Stansfield.
1: Vandaag de dag.
2: Dagplaat.
0: Ja, wij zijn op zoek gegaan naar plaatjes vandaag over flirten en de eerste stap zetten. En waarom? Omdat de bekende dating-app Bumble, die had altijd als regel dat je als vrouw de eerste stap moest zetten. Dus als jij een leuke man zag op de app, dan moest je hem een berichtje sturen en dan kon die man daar weer op reageren.
3: Ja.
0: Maar
3: ja,
0: nu blijkt toch dat dat niet meer helemaal van deze tijd is, blijkbaar. Ja,
3: is een beetje omgedraaid weer.
0: Ja, dus nu is het weer omgedraaid. Dus nou moeten de mannen weer de eerste stap.
3: Nu maakt het niet uit.
0: Mannen en vrouwen mogen allebei de eerste stap zetten. En als ze dus een beetje willen gaan flirten met elkaar, dan mag je gewoon zelf bedenken van nou, ik ga dat nu doen. Je hoeft niet meer af te wachten. Je kan het allemaal zelf in de hand nemen.
3: En hoe lekker is dat niet? Nou, vrijheid, blijheid,
0: zo
3: zou ik
0: is
3: zeggen.
0: Het absoluut. Wij zochten dus plaatjes over flirten en de eerste stap zetten. En wat kwam er toen zo op binnen?
3: Nou, Peter die trapt af met Betty Wright.
0: Wel een uitnodiging, inderdaad.
3: Ja,
0: maar ja, ik kwam met Groove Armada. Shaking that ass. Lekker nummer ook, hoor.
3: Shake that ass, baby. Bert, Paul en Bill, die hebben alle drie dubbele woordwaarden. Want ze komen namelijk met de flirt. Passion.
0: Ah, het liedje Passion.
3: Ja.
0: Ja. Goeie. Wilco ging even terug in de tijd. Naar Wim Sonneveld. Zeker.

0: Het is echt leuk. Dit.
1: Oh, oh, oh, oh, oh, oh, daar komt narigheid van.
0: Daar komt narigheid van.
2: Daar
0: komt,
2: oh,
0: oh, oh, daar komt narigheid van.
2: Oh, die zit lekker te lonken.
0: Leuk.
2: Arnold, die, ja, die komt ook wel met een oud klassiekertje, hoor. Dat is deze van Peter de Koning.
3: Het is altijd lente in de ogen van de tandartsassistenten. Het is altijd lente in de ogen van de tandartsassistenten.
0: Ah, leuk. Juliette, die kwam met

0: over het initiatief nemen gesproken.
1: Ta-la-la-la. Ik wil niet door. Ja. We gaan wel door.
0: We gaan door.
1: Mariska die komt met Willeke Alberti.
2: Carolientje,
0: Willeman.
2: Carolientje, krijgt nooit genoeg daarvan.
1: Oh,
0: grappig. Ja, ook een flirtje hoor.
1: Ja.
0: Maar goed, wat is uiteindelijk nu de dagplaat geworden?
1: Nou, ik moet zeggen, die is ook fantastisch. Het is een waanzinnige lijst geweest, maar we gaan hem ook waanzinnig afronden. Het is de keuze van Marlies, Pip en Sander geworden. Poel van Vlucht. Dagplaat.

0: Levenslang hoorde je van Bluff.
1: Dit was Vandaag de Dag op NH.
0: Ja, de dag is voorbij, de avond is begonnen. En we kijken nog even terug op deze woensdag, de 12e augustus. Het was de dag dat het in de ontbijttafel natuurlijk ook ging over die zonsverduistering van vanavond. Pieter was nog niet echt overtuigd. Anne wel, die ging kijken. En weerman Jan Visser.
2: Jan, ga jij niet een hele poos kijken?
3: Nee, natuurlijk niet.
2: Je had toch helemaal een eclipsbril, zei je toch gisteren?
3: Ik heb geen eclipsbril. Ik dacht dat ik er eentje had.
2: Oh,
3: ik heb er geen.
4: En je hoeft er ook niet 2 uur lang naar te gaan zitten loeren, toch, Jan?
3: Nee, maar goed, nee, zeker niet. Nee. Maar goed, als mensen dat doen, dat is prima. Als ze maar de veiligheidsmaatregelen acht nemen.
4: Helemaal mee.
3: En huisdieren interesseert het geen reet, hoor.
0: Nou, dan zal ik wel eens kijken hoe Molly vanavond reageert.
3: Oh, maar echt. Ja.
0: Intussen heeft Jan trouwens wel een eclipsbrilletje, hoorden wij later vandaag. Bij ons
5: in de 1999, ja. Dus...
0: Goed.
5: Oppassen geblazen.
0: Ja, die zonsverduistering is ook voor veel handelaren gouden business. Bijvoorbeeld voor slager Sjors uit Nieuw-Vennep.
6: Jeetje man, wat heb je een goudmijntje in huis.
7: Ja, dat konden wij ons ook niet bedenken eigenlijk.
6: Nee.
7: Ja, mijn compagnon die zei, joh, wil je nog wat brilletjes hebben voor morgen? Ik zeg, joh, ja, nou ja, doe er maar een paar. En toen kwam hij eigenlijk en toen had hij een post gedaan en op Instagram. Toen zei hij, ja, ik heb er 2600, is dat genoeg? 2600, doe normaal, heel gek. De eerste uur stond er al gelijk een rij. Ja. En binnen 2 uur was alles uitverkocht en zijn we weer nieuw gaan halen.
0: Ja, het is niet normaal. Ik las een artikel over Den Haag, waar ook een winkel die brillen in de verkoop had. En daar hadden zij dus, daar waren mensen die al 5,5 uur stonden te wachten. Sterker nog, er waren mensen die gisteren al in de rij stonden. En die hadden toen 5 uur gewacht. En toen kwam dus het slechte nieuws dat ze op waren. En toen zijn die mensen vanmorgen weer gaan posten daar in de rij. Voor, volgens mij bij een museum was het. En toen hebben ze dus vandaag ook weer 5 uur moeten wachten op brilletjes.
5: Nou, ik zou het nog sterker vertellen. Ik zoek even mijn werktelefoon. Want ik zag een appje binnenkomen van een verslaggever. Die ook op dat strand is waar we net Puk spraken.
0: Ja.
5: En daar beginnen mensen nu die brilletjes te jatten.
0: Oh, nee.
5: Ja, van die ondernemers.
0: Oh, nee.
5: Ja, dus het begint ook wel een beetje gekke vormen aan te nemen.
0: Ja, mensen, doe dat nou niet. Ja, laten we dat nou gewoon even afspreken. Ja. Kijken even of je een andere oplossing kan verzinnen. En juist op dat strand waar wij het over hadden, dat is bij Bloemendaal.
5: Ja.
0: Daar staan dus speciale telescopen opgesteld waar je doorheen kan kijken. Waar je zo'n brilletje dus niet voor nodig hebt.
5: Ja.
0: Niet voor nodig.
5: Blijf je gedragen.
0: Alsjeblieft. Goed. Wij hadden het bij ons in de uitzending natuurlijk ook over de eclipse, maar ook over de Adam Sextoertjes. Een audiotour is dat, over de Wallen. Daar zijn bijzondere dingen in te horen. We krijgen zelfs rode oortjes van Rembrandt.
8: Ik heb altijd een hele mooie apps eigenlijk van hem gevonden in de collectie van het Rijksmuseum. Heel klein werkje, half A4'tje. Waarop je mensen toch wel wild in een bed tekeer ziet gaan.
0: Oh,
8: en
0: ja.
8: Mensen wilden ook lang niet geloven dat Rembrandt dit had gemaakt. Want het zou wel even wat anders dan een nachtwacht of zo natuurlijk.
0: Ja, grappig. Die tour die kun je dus vinden als je even googelt op Adams Sekstoertje. En bij het Seksmuseum in Amsterdam kun je dan ook het boekje kopen wat erbij hoort. Lijkt me hartstikke leuk.
5: Ik heb al een vriendin geappt. Ik ga erheen.
0: Ja, lijkt me leuk. Goed, morgen dan wordt het weer bloedheet. Dat is wel even jammer, vind ik zelf. Het lijken misschien wel de laatste echte stranddagen. In de ontbijttafel bellen ze daarom met de chauffeur van de kustbus. Het zal wel druk worden bij de halte, denk ik. Maar onthou...
9: Busje komt zo.
0: Ja, zo is het ook meestal. Tenzij hij echt vertraging heeft, dan komt hij niet. Maar ja, goed, als hij lekker band heeft, komt hij echt helemaal niet. Maar oké, houd moed als je daar op staat te wachten morgen. En houd moed sowieso even met die warme dagen. Want het wordt nog even 2 dagen echt puffen en zweten geblazen. En dan helpt misschien deze muziek. Crazy van Icehouse. Want daar wil je dan misschien wel even in gaan zitten.
5: Echt wel.
0: Goed, wij gaan naar huis. We zijn er morgen weer. Straks nog veel meer lekkere muziek. Fijne avond.
5: Fijne avond.

0: De Muziekmiddag.
1: Iedere zondag.
0: Het beste uit 60, 70 en 80.
1: De Muziekmiddag.
0: 1970.
1: 1982.
0: 1965.

0: 80 Muziekmiddag.
1: Met Lilian van der Log.
2: Zondag van 2 tot 5 bij NH. Dit is een uittip.
3: Hoe keken mensen duizenden jaren geleden naar de sterrenhemel? Je ontdekt het in het Allard Pierson in Amsterdam. Het museum waar erfgoed, cultuur en wetenschap tot leven komen voor jong en oud. Plan je bezoek op allardpierson.nl.
2: Dit was een uittip.
4: Last van lekkage? Dakpannen gebroken door stormschade? Of toe aan een compleet nieuw dak? Bel Rebo Dakwerken voor een vakkundig en vrijblijvend advies in heel Noord-Holland. Bel 0299 714 352. Of neem een kijkje op rebodakwerken.nl.
5: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet NH Radio jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
6: Ik ben Olle uit het altijd gezellige Bresland.
7: Ik ben Roué Verveer en ik kom uit Amsterdam.
8: Hi, ik ben Jacqueline Blom, de stem van de TESO. Welkom thuis.
9: Thuis in heel Noord-Holland.
10: Het is 7 uur.
11: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Duitsland wil de inlichtingendiensten meer bevoegdheden geven. De diensten mogen nu in principe alleen informatie verzamelen. Maar wat de regering betreft mogen ze in de toekomst ook actief optreden tegen spionage en cyberaanvallen. Aanleiding is de groeiende dreiging vanuit Rusland, dat vaker spionage en sabotage onderneemt in Duitsland en in Europa. Landen die in oorlog zijn mogen niet automatisch het Eurovisie Songfestival organiseren als ze winnen. Dat heeft organisator EBU bekendgemaakt. Tot nu toe was het bijna altijd zo dat de winnaar van het Songfestival het jaar daarna het evenement organiseert. Door de nieuwe regels zou een Songfestival in Israël op dit moment niet kunnen vanwege de oorlog in Gaza. Het Songfestival van komend jaar wordt gehouden in Bulgarije. Over een kwartier begint in Nederland de zonsverduistering. De maan schuift dan langzaam voor de zon met rond 7:50 het hoogtepunt. Op verschillende plekken in Nederland zijn vrijwilligers van de sterrenwachter druk mee. Bijvoorbeeld op het strand in Petten.
12: Ik wil het gevoel hebben van dat het avond wordt op een moment dat het geen avond is. Dus dat de zon weer dat het wat donkerder wordt. Dat heb ik in 1999 ook meegemaakt. Toen werd het echt helemaal schaduwrijk en de vogels gingen in de bomen op zijn rust. Dat bijzondere gevoel, dat wil ik wel graag nog een keer meemaken. Ja.
11: In Nederland wordt zo'n 90% van de zon verduisterd. In Europa kun je de zonsverduistering het beste in Spanje of IJsland zien. Het Nederlandse dressuurteam heeft zich geplaatst voor de Olympische Spelen van 2028. Op het WK Dressuur in Aken eindigden de ruiters als 5e. Dat is genoeg voor een Olympische kwalificatie. Duitsland werd voor de 13e keer wereldkampioen. Het weer. Vanavond blijft het onbewolkt en nog lang warm. Vannacht waait het nauwelijks en is het 10 tot 17 graden. Morgen opnieuw veel zon. 30 graden op de Wadden tot 36 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Non-stop muziek.
2: De NH Muziek.

0: Ik ben Bas uit Egmond aan den Hoef.
1: Ik ben Manon uit Den Helder.
2: Ik ben Henk uit Broek op Lange Dijk.
3: Ik ben Christa uit Alkmaar.
4: Ik ben Douwe uit Heemskerk.
5: Ik ben Anne-Lotte uit Heilo.
6: Ik ben Robin uit Diemen-Zuid.
7: Thuis in heel Noord-Holland.
8: Het is 8 uur.
9: Sit van der Linde met het NOS Journaal. In Oman is een strook van zo'n 40 kilometer langs de kust vervuild met olie, zeggen de lokale autoriteiten. De olie komt van een tanker die in juni strandde. Ook op een aantal eilanden is olie aangespoeld. Eerder meldde de VN dat een noodplan in werking is gesteld om de olie weg te halen. Oman zegt de situatie goed in de gaten te houden. Duitsland wil de inlichtingendiensten meer bevoegdheden geven. De diensten mogen nu in principe alleen informatie verzamelen, maar wat de regering betreft mogen ze in de toekomst ook actief optreden tegen spionage en cyberaanvallen. Aanleiding is de groeiende dreiging vanuit Rusland dat vaker spionage en sabotage onderneemt in Duitsland en in andere landen in Europa. Het parlement moet er nog mee instemmen. Het was voor de 31ste dag op rij lokaal tropisch warm. Daarmee is het hitterecord uit 1947 gesneuveld. Toen waren er 30 tropische dagen. In Maastricht liep het kwik op tot 31,5 graad. Een dag is tropisch warm te noemen als het 30 graden of meer is. Door klimaatverandering komt dat steeds vaker voor. Het Nationaal Monument voor Slachtoffers van Geweld binnen de jeugdzorg is beschadigd. De bovenkant ligt eraf en er zitten krassen op het kleurrijke glaskunstwerk. Het monument in Apeldoorn werd pas 2 maanden geleden onthuld. Naomi van Achelen zet zich al jarenlang in voor de toekomst van het voor de komst van het monument en is ook verbijsterd.
10: Het beeld om naar te kijken, om het kind te symboliseren. En dat is gewoon kapot. En waarom? Ik weet het niet.
9: Het is het eerste landelijke monument voor mensen die tijdens hun verblijf in de jeugdzorg te maken kregen met mishandeling, misbruik of andere vormen van geweld. Het weer vanavond blijft het onbewolkt en nog lang warm. Morgen opnieuw veel zon met 30 graden op de Wadden tot 36 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
11: Non-stop muziek.
12: De NH Muziek.

0: donderdagavond. Over de Top met Maarten en Jelmer.
1: Deze week is het 30 jaar geleden dat de Johan Cruijff Arena haar deuren opende. Een plek waar sport, maar ook muziek samenkomen.
2: En in Over de Top vieren we natuurlijk dat feestje gezellig mee en komen met liedjes van artiesten die er ooit hebben opgetreden. Zoals The King of Pop bijvoorbeeld.
1: Ja, en deze legende.
2: Ook hij stond er.
0: Donderdagavond, Over de Top, van 7 tot 9, hier bij NH.

0: Met Ineke, ik kom uit Landsmeer.
1: Ik ben Norbert en ik kom uit Den Helder.
2: Ik ben Sarah uit Bergen.
3: Ik ben Waylon en ik kom uit het prachtige Anton Pieck-achtige pittoreske Hilversum. Thuis in heel
4: Het is 9 uur.
5: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De zonsverduistering is voorbij. Rond 7:50 vanavond verdween de zon in Nederland voor zo'n 88% achter de maan. In IJsland en in Spanje verdween de zon enkele minuten in zijn geheel. Miljoenen Europeanen hebben het verschijnsel bekeken bij sterrenwachten of via eclipsbrillen. Deze vrouw keek vanuit het Noord-Hollandse kustdorp Petten en was onder de indruk.
6: Ja, zeker. Ook omdat het natuurlijk niet zo vaak voorkomt. Ja. Het duurt natuurlijk weer een aantal jaar voordat het volgende komt. Dus het is wel leuk om mee te maken.
5: De laatste grote zonsverduistering in Nederland was in 1999. De volgende pas in 2081. Het was voor de 31ste dag op rij lokaal tropisch warm. Daarmee is een hitterecord uit 1947 gesneuveld. Toen waren er 30 tropische dagen. In Maastricht liep het kwik op tot 31,5 graad. Een dag is tropisch warm te noemen als het 30 graden of meer is. Door klimaatverandering komt dat steeds vaker voor. In de buurt van het Belgische pretpark Plopsaland is een oude oorlogsbom ontploft. Volgens Belgische media zijn daarbij 3 mensen licht gewond geraakt. Het gaat om 2 bezoekers en een medewerker van het pretpark in de Ardennen. De bom komt vermoedelijk uit de Tweede Wereldoorlog en lag aan de andere kant van een rivier die langs het park stroomt. De explosieve opruimingsdienst gaat de resten van de bom weghalen. De omgeving is afgezet. De Nederlandse estafettezwemsters hebben bij de EK Lange Baan in Parijs een gouden medaille gewonnen op de 4x100 meter vrije slag. Oranje kwam als 5e door bij de laatste wissel, maar daarna maakte Marit Steenbergen het af. Het team met Steenbergen, Milou van Wijk, Imani de Jong en Yara van Kalmthout kwam in 3.31 en 89 honderdste over de streep. Het is het 2e estafettegoud voor Nederland op deze EK, na de winst op de 4x100 meter wisselslag voor gemengde teams gisteren. Het weer, vanavond blijft het onbewolkt en nog lang warm. Morgen opnieuw veel zon met 30 graden op de Wadden tot 36 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
4: Non-stop muziek.

0: Frits Barend.
1: Na deze inleiding is voor mij de lol alweer.
0: Michael van Praag.
2: Of je doet serieus mee.
0: Guus Hiddink.
2: Ik zwijg ook nu al.
0: Henk Spaan.
3: Je overvalt me.
0: En Frank Snoeks.
2: Al mijn vrienden aan tafel en Leo.
4: Zo. Ik heb een hele fijne tafel. Op papier.
0: NH Sportcafé is nu te beluisteren in je favoriete podcast-app.

0: Ik ben Harold en ik kom uit Hilversum.
1: Ik ben Izia.
2: En ik ben Sascha uit Alkmaar.
3: Ik ben Barry Stevens en ik kom uit Amsterdam.
4: Thuis in heel Noord-Holland.
5: Het is 10:00.
6: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Xavi Hernandez is de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. De Spanjaard volgt Ronald Koeman op en wordt de eerste buitenlandse bondscoach sinds 1978. Xavi staat bekend als een van de beste middenvelders. Hij won met FC Barcelona 4 keer de Champions League. Commentator Arman Afsaroglu.
7: Ik denk dat de KNVB heel blij is dat ze nu in elk geval iemand hebben gevonden. Een grote naam. Een toptrainer is het misschien niet, kan het nog worden, maar hij heeft Barcelona getraind. Hij heeft ervaring in de absolute top. Is hij ook de juiste man op de juiste plek? Dat zal de tijd moeten uitwijzen.
6: Xavi heeft een contract getekend tot en met het WK van 2030. Miljoenen Europeanen hebben vanavond bij sterrenwachten of via eclipsbrillen naar de zonsverduistering gekeken. Rond 7:50 vanavond verdween de zon in Nederland voor zo'n 88% achter de maan. In IJsland en in Spanje verdween de zon enkele minuten in zijn geheel. Deze Nederlandse broers waren naar Spanje gereden om de volledige zonsverduistering te zien. Daar hebben ze geen spijt van.
8: Het was echt fantastisch, ja, onbeschrijfelijk.
9: Hoe vond jij het?
10: Ja, het is niet te beschrijven. Het was 1 minuut, maar 20 uur rijden was het echt waard. Dus het is echt mooi om te zien. De opbouw ernaartoe, iedereen wachtend. Het was heerlijk om te zien.
6: Twee bezoekers en een medewerker van het pretpark Plopsaland in België zijn licht gewond geraakt door een oud explosief. De bom is vlak bij het pretpark ontploft. Volgens Belgische media kregen 1 persoon iets in het been en hebben 2 anderen pijn aan hun trommelvliezen. De resten van het explosief zijn weggehaald. In Oman is een strook van zo'n 40 kilometer langs de kust vervuild met olie, zeggen de lokale autoriteiten. De olie komt van een tanker die in juni strandde. Eerder meldde de VN dat een noodplan in werking is gesteld om de olie weg te halen. Oman zegt de situatie goed in de gaten te houden. Het weer, vannacht koelt het af naar 10 tot 17 graden. Morgen opnieuw veel zon met 30 graden op de Wadden tot 36 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
11: Non-stop muziek.
12: De NH Muziek.

0: tekst en uitleg.
1: Tulip Town is een punk-operette met een sterrencast. Theatermaker Steve de Jong is de bedenker van deze bijzondere theatervorm. En hij wist grote namen te strikken als Ilse Warringa en Rob Verheijen. Steve de Jong komt uitgebreid aan het woord over Tulip Town en wat nou eigenlijk een punk-operette is. Verder hebben we de vertaalplaat en natuurlijk de vergeetmeliedjes.
0: Zondag van 10 tot 12.
2: Tekst en uitleg.
0: Met Jos Heremans.
2: Bij NH.

0: Carol en ik kom uit Amstelveen.
1: Ik ben Anita en ik kom uit Koog aan de Zaan.
2: Ik ben Lauren Hill en ik kom uit Amsterdam.
3: Ik ben Guidon uit Oudekerk aan de Amstel.
4: Ik ben Madelief en ik kom uit Haarlem. Thuis in heel
5: Noord-Holland. Het is 11 uur.
6: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Miljoenen Europeanen hebben vanavond naar de zonsverduistering gekeken. In Nederland verdween de zon voor zo'n 88% achter de maan. In IJsland en in Spanje verdween de zon in zijn geheel. De laatste grote zonsverduistering in Nederland was in 1999. De volgende is pas in 2081. Xavi Hernandez is de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. De Spanjaard volgt Ronald Koeman op en wordt de eerste buitenlandse bondscoach sinds 1978. Als voetballer werd Xavi wereldkampioen en twee keer Europees kampioen. Ook won hij met FC Barcelona 4 keer de Champions League en als trainer de landstitel. Xavi zegt dat hij zich verbonden voelt met het Nederlandse voetbal en noemt het een enorme eer om bondscoach te worden. Xavi heeft een contract getekend tot en met het WK van 2030. Defensie wil 5 jaar lang vrijer kunnen oefenen op bestaande militaire oefenterreinen. Minister Yesugus heeft daarvoor een nieuwe wet opgesteld. Ze zegt tegen Nieuwsuur dat defensie nu vaak wordt beperkt door regels. Zo zijn drone-oefeningen vaak onmogelijk omdat kentekens van auto's niet in beeld mogen komen en soms mogen loopgraven niet worden aangelegd. Ook de regels voor nachtelijke schietoefeningen zouden te streng zijn. Critici vrezen dat met de nieuwe wet onvoldoende rekening wordt gehouden met natuurbelangen en woningbouw. Caroline Leavitt vertrekt als perschef van het Witte Huis. Dat meldt de Amerikaanse president Trump. Volgens Trump wil Leavitt meer tijd doorbrengen met haar familie. De 28-jarige Leavitt was de jongste woordvoerder van het Witte Huis ooit. Ze stond bekend om haar confronterende houding tegenover journalisten. Volgens Trump had Leavitt onder meer een van zijn belangrijkste adviseurs. Ze stopt eind deze maand. Wie haar opvolger wordt als perschef van het Witte Huis is niet bekend. Het weer, vannacht koelt het af tot een graad of 15. Morgen opnieuw veel zon met 30 tot 36 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Non-stop muziek.
7: De NH Muziek.

0: donderdagavond. Over de Top met Maarten en Jelmer.
1: Deze week is het 30 jaar geleden dat de Johan Cruijff Arena haar deuren opende. Een plek waar sport, maar ook muziek samenkomen.
2: En in Over de Top vieren we natuurlijk dat feestje gezellig mee en komen met liedjes van artiesten die er ooit hebben opgetreden. Zoals de King of Pop bijvoorbeeld.
1: Ja, en deze legende.
2: Ook hij stond er.
0: Donderdagavond, Over de Top, van 7 tot 9, hier bij NH.

0: Ik ben Rosa uit Amsterdam.
1: Ik ben Ron uit Zuidoost-Beemster.
2: Ik ben Marianne uit Amstelveen.
3: Ik ben Ingrid uit Assendelft.
4: Ik ben Jimmy en ik kom uit Amsterdam.
5: Ik ben Marije uit Alkmaar. Thuis in heel
6: Noord-Holland. Het is 12 uur.
7: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Xavi Hernandez is de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. De Spanjaard volgt Ronald Koeman op en wordt de eerste buitenlandse bondscoach sinds 1978. Als voetballer werd Xavi wereldkampioen en 2 keer Europees kampioen. Ook won hij met FC Barcelona 4 keer de Champions League en als trainer de landstitel. Xavi zegt dat hij zich verbonden voelt met het Nederlandse voetbal en noemt het een enorme eer om bondscoach te worden. Xavi heeft een contract getekend tot en met het WK van 2030. De grote pensioenfondsen die zijn overgestapt naar het nieuwe stelsel hebben een positief resultaat behaald op de beurs. De pensioenuitkeringen kunnen daardoor volgend jaar naar verwachting iets omhoog. In het nieuwe stelsel hebben deelnemers individuele pensioenpotjes die op verschillende manieren worden belegd. Vooral dankzij aandelen in kunstmatige intelligentie behaalden de fondsen Zorg en Welzijn, Metaal en Techniek en BPF Bouw rendementen tussen de 4% en 6%. Defensie wil 5 jaar lang vrijer kunnen oefenen op bestaande militaire oefenterreinen. Minister Jesselgus heeft daarvoor een nieuwe wet opgesteld. Jesselgus zegt tegen Nieuwsuur dat defensie nu vaak wordt beperkt door regels. Zo zijn drone-oefeningen vaak onmogelijk omdat kentekens van auto's niet in beeld mogen komen en mogen soms geen loopgraven worden aangelegd. Ook de regels voor nachtelijke schietoefeningen zouden te streng zijn. Critici vrezen dat met de nieuwe wet onvoldoende rekening wordt gehouden met natuurbelangen en woningbouw. En op de EK Atletiek in Engeland heeft Jonas Vijvers verrassend brons gewonnen op de 400 meter. Hij liep een Nederlands record, 44 seconden en 41 honderdste. Het zilver ging naar Fransman Mohamed Kunta. Matthew Hudson-Smith uit Groot-Brittannië won zijn 3e EK-goud. Het weer, vannacht koelt het af naar 10 graden in het noordoosten en 17 graden aan zee. Overdag opnieuw veel zon met 30 graden op de Wadden en tot 36 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.

0: De ontbijttafel.
1: Was jij eerst aan het lachen? Hij is voor jou de kaasschaaf.
2: Yes!
1: Jawel! Hij komt jouw kant op. Ik wens je heel veel plezier.
0: Elke werkdag van 6 tot 10.
3: Bij

0: Ik ben Christine en ik woon samen met mijn flat met een D op de Oostelijke Eilanden in Amsterdam-Oost.
1: Ik ben Caroline en ik woon in Amstelveen.
2: Thuis in heel Noord-Holland.
3: Het is 1 uur.
4: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. De Spaanse en Nederlandse politie hebben bij een gezamenlijke actie in de provincie Malaga 5 drugscriminelen aangehouden, onder wie 2 Nederlanders. Ze zouden onderdeel zijn van een netwerk dat grote hoeveelheden cocaïne Europa binnensmokkelde via Rotterdam en minstens 4 miljoen euro heeft witgewassen met onroerend goed. Ook de leider van de groep werd aangehouden. Hij wordt ook wel de financieel architect van de Costa del Sol genoemd. Caroline Leavitt vertrekt als perschef van het Witte Huis. Dat meldt de Amerikaanse president Trump. Volgens Trump wil Leavitt meer tijd doorbrengen met haar familie. De 28-jarige Leavitt was de jongste woordvoerder van het Witte Huis ooit. Ze stond bekend om haar confronterende houding tegenover journalisten. Volgens Trump was Leavitt een van zijn belangrijkste adviseurs. Ze stopt eind deze maand en wie de nieuwe perschef van het Witte Huis wordt is niet bekend. Gepensioneerden van de grote pensioenfondsen die zijn overgestapt naar het nieuwe stelsel krijgen volgend jaar mogelijk een iets hogere pensioenuitkering. Vooral dankzij stijgende aandelen in AI behaalden de fondsen Zorg en Welzijn, Metaal en Techniek en BPF Bouw rendementen tussen de 4% en 6%. In het nieuwe stelsel hebben deelnemers individuele pensioenpotjes die op verschillende manieren worden belegd. De daadwerkelijke gevolgen voor de pensioenuitkeringen volgend jaar worden eind september duidelijk. Xavi Hernandez is de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. De Spanjaard volgt Ronald Koeman op en wordt de eerste buitenlandse bondscoach sinds 1978. Als voetballer werd Xavi wereldkampioen en 2 keer Europees kampioen. Ook won hij met Barcelona 4 keer de Champions League en als trainer de landstitel. Xavi zegt dat hij zich verbonden voelt met het Nederlandse voetbal en noemt het een enorme eer om bondscoach te worden. Xavi heeft een contract getekend tot en met het WK van 2030... Het weer vannacht koelt het af naar 10 graden in het noordoosten en 17 graden aan zee. Overdag opnieuw veel zon met 30 graden in het noorden en 35 of 36 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
3: Non-stop muziek.
5: De NH Muziek.

0: donderdagavond. Over de Top met Maarten en Jelmer.
1: Deze week is het 30 jaar geleden dat de Johan Cruijff Arena haar deuren opende. Een plek waar sport, maar ook muziek samenkomen.
2: En in Over de Top vieren we natuurlijk dat feestje gezellig mee en komen met liedjes van artiesten die er ooit hebben opgetreden. Zoals The King of Pop bijvoorbeeld.
1: Ja, en deze legende.
2: Ook hij stond er.
0: Donderdagavond, Over de Top, van 7 tot 9, hier bij NH.

0: Thuis in heel Noord-Holland. Dit is NH, de muziekmix.
1: Muziekmix.
2: And for love's sake, each mistake. Oh.

0: Ik ben Benita uit Amsterdam.
1: Ik ben Dolf uit Medemblik.
2: Ik ben Saskia uit Zaandam.
3: Ik ben Gerard uit Hoorn.
4: Ik ben Wim uit Haarlem.
5: Ik ben Lisbeth van Wolf en ik kom uit Heemskerk.
6: Ik ben Wesley uit Bennebroek. Thuis in heel
7: Noord-Holland. Het is 2:00.
8: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. In de Verenigde Staten worden vandaag mogelijk voor het eerst in bijna 16 jaar op één dag 3 mensen geëxecuteerd. In de staten Tennessee, Alabama en Oklahoma staat een voltrekking van de doodstraf met een dodelijke injectie gepland. De laatste keer dat de doodstraf 3 maal op één dag werd uitgevoerd was op 7 januari 2010. Toen ging het om Louisiana, Ohio en Texas. Dit jaar zijn tot dusver 19 veroordeelden geëxecuteerd in 4 staten. Vorig jaar waren er in totaal 47 executies en dat was het hoogste aantal sinds 2009. De Spaanse en Nederlandse politie hebben bij een gezamenlijke actie in de provincie Malaga 5 drugscriminelen aangehouden, onder wie 2 Nederlanders. Ze zouden onderdeel zijn van een netwerk dat via Rotterdam grote hoeveelheden cocaïne Europa binnensmokkelde en minstens 4 miljoen euro heeft witgewassen met onroerend goed. Ook de leider van de groep werd aangehouden. Hij wordt ook wel de financieel architect van de Costa del Sol genoemd. Defensie wil 5 jaar lang vrijer kunnen oefenen op bestaande militaire oefenterreinen. Minister Jesselgus heeft daarvoor een nieuwe wet opgesteld. Jesselgus zegt tegen Nieuwsuur dat Defensie nu vaak wordt beperkt door regels. Zo zijn drone-oefeningen vaak onmogelijk omdat kentekens van auto's niet in beeld mogen komen en mogen soms geen loopgraven worden aangelegd. Ook de regels voor nachtelijke schietoefeningen zouden te streng zijn. Critici vrezen dat met de nieuwe wet onvoldoende rekening wordt gehouden met natuurbelangen en de woningbouw. Xavi Hernandez is de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. De Spanjaard volgt Ronald Koeman op en wordt de eerste buitenlandse bondscoach sinds 1978. Als voetballer werd Xavi wereldkampioen en 2 keer Europees kampioen. Ook won hij met FC Barcelona 4 keer de Champions League en als trainer de landstitel. Xavi zegt dat hij zich verbonden voelt met het Nederlandse voetbal en hij noemt het een enorme eer om bondscoach te worden. Xavi heeft een contract getekend tot en met het WK van 2030. Het weer vannacht koelt het af naar 10 graden in het noordoosten en 17 graden aan zee. Overdag opnieuw veel zon met 30 graden in het noordoosten.